0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: Dit is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio. All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur. Voetbal.
8: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
0: Hockey.
9: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Darts.
10: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin Frank van der Walbaken ons weer elke week helemaal meeneemt in het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing. Overigens is hij ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank Hele, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Vorige week hadden we het toch over het sluiten van de transferwindow en de uitgaven die gedaan zijn door Premier League clubs. Nou, niet geheel verrassend ging dat ver over de miljard heen. We hadden het over meerdere miljarden. Inmiddels hebben we natuurlijk ook wat cijfers uit de andere grote competities. En jij hebt toch even alles naast elkaar gezet voor een mooi vergelijk.
2: Ja, we hadden het inderdaad over de Premier League vorige week, omdat het bedrag weer alle perken te buiten ging, zou ik bijna willen zeggen. Er werd voor ruim 4 miljard euro in de Premier League besteed in het afgelopen transferwindow. Dat is aanzienlijk meer dan in voorgaande jaren. Maar als je het hebt over een soort, even een vergelijking, het klassement van de competities die het meeste transfergeld uitgaven, was ook deze zomer weer net zo voorspelbaar eigenlijk als het voetbalkampioenschap van Frankrijk, waarvan je weet dat het Paris Saint-Germain is. Maar goed, de Premier League eindigde dus uiteraard weer bovenaan met die 4 miljard euro. En ook nummer 2 is al 7 jaar lang ongewijzigd, de Serie A. En dat is best wel eigenlijk vreemd. Want met een bonnetje van ongeveer 1,2 miljard euro waren de Italianen 400 miljoen duurder uit dan zowel de Bundesliga als La Liga. En heel logisch is dat niet. Want als je kijkt naar de performance, de financiële performance van de Serie A en de La Liga en de Bundesliga, dan zijn de Duitse Bundesliga en de Spaanse La Liga in ieder geval een stuk gezonder dan de Serie A in Italië. De Serie A clubs die hebben dik een miljard lager in de omzet van de clubs. En ze hebben dus ook aanzienlijk meer schulden. En dat is ook de reden waarom de UEFA regelmatig aanklopt bij Italiaanse clubs van: krijg je financiële huishouding op orde. Maar goed, hoe dan ook. Eerder in 2021 is het al gebeurd dat de Italiaanse club nog voor een bod van 1,7 miljard... door het private equity fonds CVC, dat is gevestigd in Luxemburg, dat die een aandeel wilde kopen in de Serie A. Nou, dat hebben ze toen geweigerd, maar nu zijn ze kennelijk overstag. En nu zijn ze in gesprek weer met investeerders, maatschappijen die willen investeren in de Serie A. Nou, waar hebben we dit soort verhalen eerder gehoord? Afgelopen zomer in het WK voetbal was onze vriend Gianni Infantino, de baas van FIFA, had een vergelijkbaar plan dat hij een stuk van de FIFA-competitie, het wereldkampioenschap, wilde verkopen aan een investeringsclub. Dat plan van meneer Infantino is helemaal nog niet zo vreemd in de sport, want dat gebeurt elders ook. En het blijkt nu dat het in de Serie A op gebeuren staat. Dus het is nog niet zo vreemd dat Infantino die plannen had. En daarom verbaas ik me er ook over dat al het rumoer rond deze meneer Infantino gaat over dat traject, terwijl het zou moeten gaan over het intrekken van die rode kaart en het geven van die peaceprijs voor meneer Trump en et cetera, et cetera. Maar goed.
1: Ja, je voorspelde het eigenlijk al een beetje. Iedere aflevering van deze BV Sport Update, de LIV Golf Tour. Dat zal redelijk vlug een eind gaan kennen. En ja, vooralsnog nu lijkt het doek definitief wel gevallen te zijn.
2: Ja, het lijkt nu echt einde oefening te zijn voor de LIV Tour. De LIV Golf Tour moet ik zeggen, door het Public Investment Fund, en dat is vanuit Saudi-Arabië, gefinancierde alternatieve golfcircuit of de Golf Tour, waarin inmiddels ruim 5 miljard dollar is geïnvesteerd door dat Public Investment Fund vanuit Saudi-Arabië, heeft het dus toch niet gered. Vooral door de felle tegenstand uit de PGA Tour, de traditionele Professional Golf Association Tour. En veel van de grote jongens in die PGA Tour, die niet zijn gevallen en niet zijn gezwicht voor de miljarden uit Saudi-Arabië. En dat vind ik op zichzelf best wel goed nieuws. Er is nu officieel ook een faillissement aangevraagd bij het gerecht in New Jersey, waar het kennelijk geregistreerd staat. En de LIV Tour laat vooralsnog wel weten toch nog op zoek te zijn naar een soort doorstart, een nieuw businessmodel. Maar dat lijkt mij iets wat meer is voor de bühne om ja, gezichtsverlies te voorkomen. Maar ik heb er niet zoveel vertrouwen meer in. Want waarom zouden de sterren op enkele na nu wel opeens zwichten als er toch weer een ander businessmodel komt? Eens te meer blijkt dat de sport gelukkig toch nog in enkele gevallen niet wijkt en niet zwicht voor het grote geld. En dat de spelers trouw blijven aan de officiële instanties die de sport groot hebben gemaakt. En waaraan zij dus ook zoveel hebben te danken. Ook in slechte tijden. De grootste fout in mijn ogen die Live Tour lijkt te hebben gemaakt, komt naar voren als je de Tours crediteurenlijst bekijkt. Waarop vooral spelers staan. Kijk, en als je iets organiseert in de sport, dan moet je natuurlijk primair denken aan je artiesten. Want als je een mooi podium biedt en een Boterlift Tour, dan moet je op dat podium wel artiesten zetten die ook performen. En als die artiesten uiteindelijk niet komen of niet willen komen, ja, dan heb je ook kan je nog zo'n mooi podium hebben, maar dan loopt de zaal leeg. Dus, maar goed, er zijn toch een aantal spelers zoals John Rahm, Cameron Smith, Dustin Johnson en Bryson DeChambeau, die gezamenlijk nog een $40 miljoen te goed hebben uit de Live Tour. Nou, dat vind ik geen reclame voor die Live Tour. Dus als ze, hetgeen ik niet geloof, maar toch nog in staat zouden zijn om terug te keren, dan hebben ze dit natuurlijk al als een eerste barrière om die te overwinnen, om weer een beetje goodwill te kweken bij de spelers die ze willen aantrekken. Maar nogmaals, ik heb daar een hard hoofd in.
1: Maar dat lijkt me toch bijna een soort administratieve formaliteit. Nu weet ik dat de PIF afscheid heeft genomen van de Live Golf Tour. Maar als ik dan een... Het is een heel groot bedrag hoor. Maar als je weet wat het PIF in de oorlogskas heeft. Maar zo'n inimini bedrag vergeleken daarmee nog te goed hebt dan dat soort spelers. Dan tik je dat als PIF toch even af.
2: Absoluut. Hè. Ze hebben een oorlogskas van enkele honderden miljarden dollars. En als je dan een schuld hebt aan de feitelijke artiesten, wat ik net al zei, hè, van 40 miljoen. Ja, dan begrijp ik niet dat Saudi-Arabië, die zoveel hebben ingezet om de sport te gebruiken, om het toerisme in het land te promoten, dat je dan zo'n slecht figuur slaat door schuld te hebben aan spelers. En niet de eerste, de beste spelers. Dus dat begrijp ik totaal niet. Daar creëer je zoveel badwill mee in plaats van goodwill die je hoopt te creëren. Dus ik vind het ook een merkwaardig verhaal, maar het is zo.
1: Dan groot nieuws voor de Davis Cup, want zij hebben een groot sponsorcontract getekend. En dat hebben ze gedaan. En dan gooi ik er even een persoonlijke mening in. Ik vind dat echt zo'n prachtig lekker merk wat je dan uit de sportsponsoring wel kent. Hè. Ze hebben ook een prachtig logo wat je op veel plekken ziet. Maar Generali uit Italië hebben ze getekend.
2: Ja, we hebben het aanstaande weekend speelt Nederland in de Maaspoort in Den Bosch. De tweede ronde van de Davis Cup tegen Colombia. Davis Cup bestaat al 126 jaar, dat wist ik ook niet, maar dat is behoorlijk oud dus. Het is de oude jaarlijkse competitie en die heet nu, of vanaf nu, Davis Cup by Generali. Nou, het Davis Cup, zoals de meeste van ons wel weten, telt 66 landenploegen die uiteindelijk aan het eind van het jaar in de finale twee landen overhouden. De Italiaanse verzekeringsgigant Generali is nu dus de hoofdsponsor. En daar hebben we geflankeerd onder andere ook twee grote aanmerken in de sport, Rolex en Visa. Het is vooralsnog een 3-jarige overeenkomst. Maar de bedragen die de luisteraars natuurlijk willen weten, die zijn helaas niet genoemd. En ik durf daarop niet te speculeren. Want dat zou ik wel eens helemaal naast kunnen zitten. Want het is voor mij toch een best wel een vraagteken wat dat nou waard zou moeten zijn. Je praat natuurlijk over ettelijke miljoenen. Maar hoeveel miljoen durf ik niet een uitspraak over te doen?
1: Maar als we het dan toch even hebben over dat logo. Ik vind het wel echt, als je het hebt over goede, sterke logo's om lekker mee te branden. Ik vind het wel een prachtig logo. Hè? Met die leeuw, met die vleugels. Top. Hebben ze goed voor elkaar.
2: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Wij zijn misschien als Nederlander enigszins bevooroordeeld, omdat wij de leeuw natuurlijk direct associëren met ons voetbal, de nummer 1 sport in ons land. Maar ik ben het met je eens. Het is een heerlijk logo en het straalt sportiviteit uit.
1: Dan de Formule 1, Frank.
2: Ja, om nog maar eens even aan te geven hoe snel de financiële waarde van sport, en in dit geval de Formule 1, groeit. En dan heb ik het dus niet eens over de sportieve en maatschappelijke waarden, Die in de meeste gevallen overigens belangrijker zijn dan de financiële waarde in mijn ogen. Maar hoe dan ook, 5 jaar geleden kocht het Amerikaanse private equity fonds MSP Sports Capital zich in bij het McLaren Formule 1 team, het huidige wereldkampioen natuurlijk, voor een bedrag van £560 miljoen. Nu, 5 jaar later dus, heeft datzelfde MSP de aandelen verkocht voor £3,5 miljard. Dus dat is £2,5 miljard winst in 5 jaar tijd. Dat is nogal wat als je daarover nadenkt. Dus dat geeft even aan hoe intens populair dat Formule 1 traject is geworden. Sinds meneer Ecclestone het al heel rijk had gemaakt en heel mooi en groot had gemaakt, is het sinds het in handen is van Liberty Media, het Amerikaanse media-gigant, is het alleen nog maar gegroeid. Verder is er ook nog nieuws van de kalender van volgend jaar. Die telt voor 2027 24 races. Begint op 14 maart in Bahrein. En eindigt op 12 december in Abu Dhabi. In de 24 races zullen 10 races zullen ook een sprintrace hebben. Dat is de korte versie dus op de zaterdagmiddag. En dat is ook meer dan voorgaande jaren. Helaas zal Zandvoort er niet meer bij staan, zoals we weten. Want het zou best eens kunnen zijn dat dat extra vervelend is, omdat ik durf de voorspelling wel aan dat Max volgend seizoen weer absoluut gaat meedoen om de wereldtitel.
1: En dan sluiten we traditie getrouw inmiddels af met het uitdelen van een groene en een gele kaart. Frank, voor wie zijn ze deze week?
2: Ja, het geel gaat wat mij betreft naar de Vuelta, de Ronde van Spanje. Zij hadden beter moeten kijken naar de Tour de France, waar we in het verleden ook werden geconfronteerd met de laatste etappe, waar het geen één grote show, circus werd met fietsers met glazen champagne en ploegleiders in de auto met champagne. Nou, dat werd dit jaar ook bij de Spaanse Vuelta gedaan afgelopen zondag. Ik vind dat ik gun de winnaars van de Tour en van de Vuelta en van de Giro natuurlijk een glas champagne, maar breng dat niet zo pontificaal in beeld en maak er niet zo'n schetsvertoning van in de laatste etappe. De Tour de France heeft laten zien de afgelopen 2 jaar, enigszins noodgedwongen door de Olympische Spelen vorig jaar, dat de etappe werd omgezet in een fantastische etappe door Parijs langs Montmartre met een steile heuvelklim erin, waardoor de laatste etappe een fantastische climax werd van de Tour. Nou, dat moeten ze ook doen in de Vuelta en in de Giro, vind ik. Dat is een afsluiter en dat is goed voor de wielersport. En die associatie met alcohol vind ik, ik ben echt niet roomser dan de paus en ik begrijp ook best dat een glas champagne hoort bij de overwinning, maar doe dat dan misschien op het podium, maar niet op de fiets en niet in de ploegleidersauto terwijl de man achter het stuur zit en met een glas champagne in zijn hand. Dus wat mij betreft geheel voor de organisatie van de Vuelta. Groen, ik heb er twee groene kaarten. De eerste gaat wat mij betreft naar Jordi Cruijff en dat is voor de wijze waarop hij op dit moment communiceert namens Ajax. Hij is de technisch directeur. Dus hij krijgt constant media-aandacht. Althans, de media willen zijn aandacht. Hij weet zich bescheiden op te stellen. En op de juiste momenten komt hij naar buiten en geeft hij de juiste antwoorden op die vervelende vragen vaak van de media. Die ik overigens begrijp. Ik bekritiseer de media niet, want die willen veel van de media. Maar hij stelt zich bescheiden op, legt uit waarom die bepaalde spelers koopt en legt uit dat Ajax gewoon dit seizoen weer mee moet doen om de titel en dat ze niet zich de luxe positie kunnen veroorloven om een paar jaar te gaan bouwen aan een nieuw eerste elftal van Ajax. Ze moeten gewoon meedoen voor de titel, want de Champions League volgend jaar kent maar één Nederlandse direct starter. Dus dat is groen voor Jordi Cruijff. Een tweede groene kaart geef ik aan de NOS en de KNSB, de Koninklijke Nederlandse Schaatsrijdersbond. Waarom? Omdat zij het contract hebben verlengd terwijl er een andere kaper op de kust was die aanzienlijk meer bood. En het is RTL combinatie Videoland combinatie Viaplay dat gekocht is door RTL. De schaatsbond heeft de verstandige zet gemaakt. We gaan niet voor het geld, we gaan voor de officiële status van NOS Studio Sport. Want dat is toch in de perceptie van de Nederlandse consument, is dat de zender voor sport. En als je door NOS wordt geselecteerd, Hè, dan ben je dus een officiële sport en dan is het de moeite waard om daarnaar te kijken. Ik heb altijd ook in mijn sportmarketingcarrière, als ik daarover mag spreken, heb ik ook altijd gezegd, ik heb liever voor mijn klanten 10 minuten live met Studio Sport van NOS, dan dat ik een half uur heb bij RTL. Met alle respect voor RTL, maar RTL is geen sportzender. En NOS is een officiële sportzender. En dat als je daar komt met jouw product, tussen aanhalingstekens, dan word je gezien door de sportconsument als erkenning, als officieel, dit is topsport. Dus een groene kaart voor met name de KNSB, maar natuurlijk ook voor NOS, dat ze er gezamenlijk weer uit zijn uitgekomen, ondanks het feit dat er een concurrent uit de commerciële hoek aanwezig was met meer geld.
1: Ja, ik wil gewoon eens zeggen, als ik daarover mag spreken. Frank, jouw carrière is zo'n beetje de bakermat van alles wat op dit gebied gebeurt in Nederland.
2: Nou ja, kijk, het is... Ik heb alle sympathie voor de NOS op dit moment. Niet alleen omdat daar nu een man aan het roer staat waar ik het volste vertrouwen in heb. En omdat hij ook helemaal een idolaat is van sport. Hè, Alexander van der Wulp. Maar... ik heb door de jaren heen zo veel en prettig mogen werken met de NOS. En ontdek daar ook de passie voor sport. En bij RTL en SBS, nogmaals met alle respect voor de commerciële zenders. Zij zijn geïnteresseerd in sport puur vanwege de kwantiteit. En niet zozeer vanwege de kwaliteit. Ze weten dat ze met sport veel hoger kijkcijfers scoren. Waardoor ze dus commercials kunnen verkopen. Het feit dat je dan... onderbrekingen krijgt bij het schaatsen straks, als we bij RTL zou zitten midden in een 5 kilometer of in een 10 kilometer, even een commercial break er tussendoor, nou dat zal de NOS nooit van zijn leven doen. En dat behoudt toch de traditionele waarde van de sport. En dan moeten we niet gaan voor het grote geld, want dat uiteindelijk worden we dan de verliezer als we bezwijken voor het grote geld in de sport.
1: Absoluut. Frank, mag ik je voor deze week weer hartelijk danken voor het ons bijpraten tijdens deze BV Sport Update. En dan zijn we natuurlijk volgende week weer met een nieuwe editie.
2: Graag gedaan en tot de volgende week, Robert.
0: Tot zover.

0: Sports Radio Live.
1: Na 35 jaar topsport heeft rolstoeltennis legende Michael Scheffers deze week bekendgemaakt zijn racket aan de wilgen te hangen. Nogmaals nummer 1 van de wereld heeft een palmares waar toch menig sporter jaloers op zou zijn. Zo won hij in het enkelspel onder meer de Australian Open en Roland Garros. Won in het dubbelspel alle vier de Grand Slam toernooien en heeft thuis ook nog even 2 bronzen medailles liggen van de Paralympische Spelen. Nou, gelukkig voor ons blijft zijn ervaring gewoon behouden, want waar hij al in dienst was van tennisbond KNLTB is zijn contract verlengd en worden zijn werkzaamheden ook nog eens een keer uitgebreid. Ik ga met Michael over in gesprek. Michael, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag allemaal.
1: Ja, allereerst mag ik je van harte danken en feliciteren natuurlijk met een onwijs prachtige carrière.
2: Ja, dankjewel. Ook een carrière waar ik zelf uiteraard trots op ben.
1: Ja, ik vind het wel mooi, want ik ken jou nu sinds 2016, racket voor Rio. Ja, ik blijf het altijd een fantastisch verhaal vinden, want wij hebben elkaar ontmoet onder de douche. Dat klinkt heel heftig, maar dat valt nog mee. Maar ik noemde al wat hoogtepunten uit je carrière. Je hebt fantastische dingen laten zien. Nu is het altijd een beetje kiezen tussen je kindjes, ik weet het. Maar wat is nou iets waar je op terugkijkt en denkt van ja, dat ik dat heb mogen meemaken, dat is het allervetste?
2: Ja, die vraag die heb ik de afgelopen dagen menig keer gehad, laat ik het zo zeggen. En ik vind het nog steeds lastig. Maar als ik er 1 of 2 uit moet pikken, dan is toch wel echt gewoon ook het moment dat je nummer 1 van de wereld wordt. Dat is iets waar je natuurlijk gewoon altijd voor gewerkt hebt. En op het moment dat je dat kan realiseren, dan is dat natuurlijk een super mooi moment. Iets wat gewoon, daar werk je voor. Dat is iets wat je wil, wat veel mensen willen. Die in mijn schoenen kunnen staan, zeg maar, of mogen staan. En daarnaast natuurlijk mijn beide bronzen medailles. Die hier thuis mooi uitgestald staan. En de Grand Slam overwinningen. Dat zijn natuurlijk momenten die erbij blijven. Dat doet niks onder aan de resultaten die ik bijvoorbeeld heb met het behalen van het winnen van de World Team Cup. Einde van het jaar nummer 1 van de wereld, dat je daarvoor geëerd wordt. Ja, het zijn zoveel mooie momenten die ik zou kunnen opnoemen. En waar ik uiteindelijk heel erg trots op ben dat ik dat heb mogen meemaken.
1: Ja, nog even kort het worden van nummer 1 van de wereld. Dat gebeurde in 2011. Dat is als zich natuurlijk al een hele bijzondere prestatie, dat je de beste van de wereld bent. Maar dat is ook ontzettend lastig, hè? Want ook bij de mannen in het rolstoeltennis is die top best wel breed.
2: Absoluut. Het niveau ligt hoog. En dat is natuurlijk alleen maar mooi als je dan kan zeggen dat je daar als nummer 1 hebt gestaan en mogen staan. En dat is natuurlijk een mooie beloning op het hele traject wat je daar aan de voorkant aan aflegt.
1: Nu maakte je deze week via Instagram bekend het welbekende racket aan de wilgen hangt. Dat is natuurlijk altijd een moment die niet over één nacht ijs gaat. Neem ons even mee in die besluitvorming. Wanneer kwam voor jou het moment dat je dacht van het is mooi geweest?
2: Ja, altijd lastig om te zeggen van wanneer dat echt een moment kwam. Maar het was ook wel... Kijk, ik heb het van de week ook gezegd, je wordt een jaartje ouder, je ziet een nieuwe generatie komen. Je gaat op een gegeven moment, hoe mooi het is, ik mag zeggen dat ik heb altijd gestreden voor de grootste prijzen. En je gaat op een gegeven moment merken dat minder wordt en dat er een nieuwe generatie aankomt en dat die je voorbij gaan. En op een gegeven moment ga je dan wel nadenken, je hebt een mooi gezinnetje thuis en daar wil je ook tijd aan besteden. En als je dan op een gegeven moment dat je lichaam ook niet meer meewerkt, dan komt op een gegeven moment wel het besef van oké, misschien is het mooi geweest en is het tijd voor de nieuwe generatie om het stokje over te nemen.
1: Ja, en die nieuwe generatie is overigens ook een generatie waar jij zelf ook nauw bij betrokken bent.
2: Ja, klopt. Hoe mooi is het dat je zeg maar binnen je passie actief mag en kan blijven. En ik heb heel veel passie voor het rolstoeltennis specifiek. En ik hoop met mijn kennis en mijn ervaring die ik heb, dat ik, het stond gisteren ook heel mooi in een stukje online, dat ik op zoek ga naar de nieuwe Michael vanuit mijn functie bij de KNLTB.
1: Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder dat je dat mag doen.
2: Absoluut.
1: Want ja, de nieuwe generatie, als we het daarover hebben, hoe zit het met jouw opvolging, Michael?
2: Ja, we hebben echt binnen Nederland echt veel talent. En we hebben natuurlijk de gevestigde de orde op het moment. Die zijn op dit moment ook actief op de World Team Cup in Orlando. Vervolgens hebben we daaronder een aantal hele goede jeugdspelers. En de laag die daaronder zit. En dan praat je echt nog over de jonge leeftijd van, laten we even rond de 10. Ja, daar hebben we echt veel leuke kindjes en die heel veel plezier hebben in tennis. En dat is denk ik ook het belangrijkste. Dat we ook laten zien hoe leuk tennis eigenlijk is en hoe leuk tennis kan zijn. Ja, en daar hoop ik mijn steentje aan bij te dragen. En ja, als daar uiteindelijk ook weer een nieuwe generatie uit voorkomt die ook weer gaat strijden om de prijzen, de grote prijzen. En er mede voor gaat zorgen dat Nederland toonaangevend blijft. Ja, dat als ik daar 1% aan bij mag dragen, dan vind ik dat... Ja, vind ik dat mooi.
1: Ja, en je gaat er ook waarschijnlijk wel iets meer aan bijdragen. Want dat is dan natuurlijk ook nog het mooie. Je was al werkzaam bij de KNLTB. Dus nou ja, gelukkig dat welbekende zwarte gat waar we het altijd over hebben. Dat is voor jou niet aan de orde. Want je gaat wat dat betreft gewoon door. Contract verlengd. Maar je gaat ook nog verder de diepte in, hè, en je werkzaamheden.
2: Ja, klopt. Ik ga kijken of ik de verbinding met de verenigingen waar het rolstoeltennis actief is, dat ik die gewoon actiever kan maken, ondersteunen waar een vereniging behoefte aan heeft. En daarnaast kijken van oké, kunnen we meer kinderen ook plaatsen bij die verenigingen? Hè? Zoals ik net al zei, van hoe leuk is rolstoeltennis van hier, hoe leuk is tennis? En daar ga ik mijn best voor doen.
1: Nou, dus misschien nog iets verder met een link leggen tussen het verenigingsleven en zeg maar de doorstroming van de talenten. Hoe belangrijk is dat? Dat we daar net even iets meer aandacht aan vestigen, ook met het oog op de toekomst?
2: Ja, kijk, het is wat je toch wel merkt. En dan ga ik voor mezelf heel wat jaartjes terug. Is gewoon, kijk, iedereen, je hebt toch een beperking. En je ziet toch een drempeltje om, oké, kan ik gewoon lid worden bij een vereniging? Zijn daar problemen voor mij als ik in een rolstoel zit? Kan ik wel naar de wc? Of kan ik wel dat letterlijke drempeltje over? Nou, en dat kan allemaal. En er zijn heel veel oplossingen. Maar soms heeft een vereniging daar ook wel eens behoefte aan van oké, waar moeten we dan op letten? Of heeft een ouder met een kindje die in een rolstoel zit behoefte aan van oké, waar kunnen we terecht bijvoorbeeld? Nou, en dat is natuurlijk, dat moeten we weg proberen te nemen. We zijn in Nederland heel erg inclusief en dat moeten we houden, maar dat kunnen we ook nog zeker verbeteren.
1: En daar is een van de dingen waar jij verder mee aan de slag zal gaan de komende jaren.
2: Zeker.
1: Als we het gewoon hebben even over de tijdslijn. Je was al werkzaam, dus wat dat betreft verandert er weinig. Maar waar gaan we je dan de komende tijden actief zien?
2: Nou, vooral ik ben werkzaam op NTC in Amstelveen natuurlijk, bij de KNLTB. Daar ben ik aanwezig bij de trainingen, bij de jeugdtrainingen. Daar zal ik ook met regelmatig aansluiten de Club Plus trainingen op zaterdag, waarin we dus de hele jonge kindjes faciliteren om gewoon een leuke ochtend te hebben. En spelenderwijs steeds met een tennisbal en een tennisracket bezig te zijn. Ook mobiliteitstrainingen komen daarin voor, dat ze handig worden in een rolstoel. En ik zal veel aansluiten bij evenementen. Die door het land zijn op verenigingen of wat er ook georganiseerd wordt. En op die manier probeer ik mijn kennis zo breed mogelijk in te zetten.
1: Nou, ik durf in ieder geval nu al wel de uitspraak aan dat het wat dat betreft met de toekomst wel goed gaat komen met jou onder meer aan het roer. Michael Scheffers, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Dank voor natuurlijk een prachtige carrière in het Nederlandse rolstoeltennis en het internationale rolstoeltennis. En we gaan je ongetwijfeld snel weer ergens zien in het land.
2: Absoluut, en dankjewel voor het leuke interview. All Sport Radio Live.

0: Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: De mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van den Ende gaat in gesprek met oud-topsporters. En vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van den Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
4: Hockey. Hi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
5: Voetbal. Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
6: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Salavi, baby. All Sports Radio Live.
1: Ja, we zijn begonnen aan een hele bijzondere interlandperiode. Niet alleen is het de eerste van Oranje onder leiding van de nieuwe bondscoach Xabi Hernandez, maar het is ook de eerste, nou ja, zeg XXL-versie van dit interlandblok. Dit blok combineert namelijk de interlandperiodes van september en oktober, waardoor de clubs minder onderbrekingen hebben. Het Nederlands elftal die speelt in de komende weken liefst 4 maal. En in de UEFA Nations League gaan we dan Duitsland, Griekenland en 2 keer tegen Servië spelen. Hoe ziet de eerste selectie van onze bondscoach er eigenlijk uit en wat kunnen we verwachten van dit XXL Interlandblok? Ik ga erover in gesprek met Frank Hoekman van FC Update. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Laten we allereerst even beginnen met het idee van dit Interlandblok. Want de komende 2 weken zijn we dit keer onder de pannen.
2: Ja, ze hebben besloten vanuit de UEFA, vanuit de FIFA denk ik, om de interlandblokken van september en oktober aan elkaar te plakken. Waardoor er daarna weer een langere periode ontstaat waarin de clubtrainers en spelers ter beschikking hebben. Dus ja, waar je eerst 2 interland speelde in september en dan later eind oktober weer, is dat nu samengevoegd. Vandaar dat we nu 4 potjes gaan spelen en dan pas in november weer de volgende interlandperiode hebben. Dus dat wordt intensief, maar wel voor Xavi een mooie manier om zijn spelers ook gelijk 2 weken bij zich te hebben.
1: Ik wou al zeggen, dit is toch een luxe die bondscoaches niet vaak hebben. Dat is toch vaak, hè? Je krijgt net een weekje van tevoren maximaal krijg je je spelers bij elkaar in Zeist. Om dan maar eens proberen een beetje jouw systeem aan de man te krijgen. Dan moet je 2 wedstrijden spelen, dan is iedereen alweer gevlogen. Dit is denk ik voor, zeker voor een nieuwe bondscoach als Xavi Hernandez. Maar straks ook natuurlijk Jurgen Klopp hè, bij Duitsland, onze tegenstander. Ja. Is het best wel lekker?
2: Ja, het is natuurlijk wel een interlandperiode waarin je relatief weinig tijd hebt om te trainen. Omdat al vrij snel die eerste wedstrijd op het programma staat. Donderdag al in de arena tegen Duitsland. Maar Xavi vertelde vandaag nog dat hij op zijn persconferentie, die heeft hij om 11 uur gegeven in Zeist. En hij vertelde dat ze zelfs op de wedstrijddag op de ochtend nog gaan trainen. Om toch maar zoveel mogelijk met z'n allen op het veld te staan. En toch te proberen om in de korte tijd die hij voor die wedstrijd heeft, om al zijn filosofie duidelijk te maken aan de spelers en zijn waarden. Hij had het meerdere keren over het woord waarden. Die toch wel wil opleggen aan zijn Nederlandse elftal de komende tijd.
1: Ja, nu scheelt het dat hij zichzelf eigenlijk een kind van Cruijff noemt. Dus wat dat betreft zou die overgang voor het Nederlands elftal niet heel groot moeten zijn, toch? Vraagt ik.
2: Zeg het maar. Kijk, Koeman die mag zich misschien wel meer een kind van Cruijff noemen, want die heeft rechtstreeks natuurlijk heel veel met Cruijff gewerkt. En Xavi vooral in de filosofie van Cruijff, die bij Barcelona, waar hij het grootste deel van zijn loopbaan gespeeld heeft, natuurlijk nog altijd hangt, om het zo te zeggen. Van Koeman kun je zeggen wat je wil, maar die heeft dat meegenomen. En als hij de materialen had, dan liet hij zijn elftal ook mooi voetbal spelen. Maar aan de andere kant was het ook een trainer die vaak weer wat voor behoudender tactieken koos. Zeker in zijn eerste periode als bondscoach vaak met 5 verdedigers. En dat hebben we natuurlijk in zijn tweede periode minder gezien. Maar op het WK in die cruciale 16e finale tegen Marokko stonden we ineens wel weer met 3 centrale verdedigers en wingbacks te spelen. Ja, dat heeft Xavi alvast bij zijn presentatie drie weken geleden in Zeist uitgebannen. Dat werd duidelijk dat was niet zijn stijl en zo gaan we niet meer spelen. Dus dat is wel een stijlbreuk met Koeman wat dat betreft. We gaan ons niet meer aanpassen aan de tegenstander, maar we gaan van eigen kracht uit. En dat herhaalde hij vandaag ook weer. Hij wil de verdedigend met lef spelen. En het liefst op de helft van de tegenstander. En attractief voetbal vanuit balbezit, vanuit controle. Maar vooral echt het publiek vermaken, mooi voetballen en daarmee hopelijk dan de resultaten. Dus wat dat betreft is het wel degelijk een stijlbreuk met wat Koeman deed. Die toch ook meer een realist was daarin. En mooi als het kan, maar resultaat voorop. Xavi wil ook winnen, maar wel met een duidelijke nadruk op de manier waarop. En dat is ook wel zijn opdracht vanuit de KNVB. Als je zo de sfeer proeft. Ook onder de mensen die hem aangesteld hebben. Nigel de Jong natuurlijk vooral. Maar ook Clarence Seedorf die zich daar als voetbalcommissaris flink mee bemoeid heeft.
1: Eind vorige week kwam hij natuurlijk met zijn allereerste selectie. Vooraf werd er veel gespeculeerd. Zou hij nou veel van die veranderingen die hij had gezegd op zijn presentatie al gaan doorvoeren? Eindstand wel iets, maar over het algemeen ja, wel de usual suspects.
2: Ja, het was de twee debutanten dan, Zegiel en Van Bommel. Dat zijn natuurlijk ook wel spelers die in het oog springen in de eerste weken van het Eredivisie seizoen. En opvallend dat andere jonge jongens die in Nederland in ieder geval aan de deur kloppen er niet bij zitten. Valente maakt ook grote indruk bij Feyenoord, zit er niet bij. Kees Smit, ze heeft er onder Koeman ook al bij gezeten, net als Valente overigens. Links laten liggen. Max Meerdink is er dan alsnog op het laatste moment toegevoegd aan de selectie. Alleen maar omdat Donjan Malen op het laatste moment nog afzegde. Guus Til geldt hetzelfde voor. Die vervangt eigenlijk Justin Kluivert die in Engeland is gebleven. Maar ja, het aantal debutanten is relatief laag. Waarbij aangetekend dat Meerdink er wel eerder bij heeft gezeten. Maar toen geblesseerd raakte nog voor op het trainingsveld nog voor de wedstrijden. Dus die wacht ook nog steeds op zijn debuut. En dat zal die ongetwijfeld ergens in de komende 4 interlands wel mogen gaan maken.
1: Ja, nu vertelde hij vanochtend ook nog wat meer over de samenstelling van zijn selectie en de totstandkoming daarvoor. Vooral had hij moeite met dat hij ja, toch Memphis thuis laat. Dat was zijn moeilijkste beslissing, zei hij.
2: Dat zei hij inderdaad. Daar werd hij vrijwel gelijk in het begin naar gevraagd. Wat was nou het moeilijkste? Nou, dat was toch wel het thuislaten van Memphis. Want die kende hij goed. Want die heeft hij in Barcelona natuurlijk ook meegewerkt in de tijd dat hij daar trainer was. Maar hij was vol lof over de manier waarop Memphis het opnam. Want hij had hem opgebeld en dat echt één op één duidelijk gemaakt. En uitgelegd, hij wilde zijn beweegredenen niet geven. Hij zei, dat is confidential, dat is tussen mij en de speler. Maar Memphis reageerde daar heel volwassen op. Daar had hij heel veel respect voor. En hij benadrukte ook dat de deur voor Memphis zeker nog niet gesloten was. En dat gold dan bijvoorbeeld ook voor Wout Weghorst. Die er ook niet bij zat en ook niet gehoord heeft waarom. Die heeft natuurlijk niet de status van topscorer alle tijden in Oranje. Maar de boodschap aan Weghorst was ook duidelijk. Zolang je beschikbaar bent, ben je bij mij nog steeds in beeld. Alleen ik kies nu voor anderen.
1: Veerman is er trouwens wel bij. Dat was natuurlijk ja, eigenlijk een beetje het ding als het had over selecties en Ronald Koeman. Hè. Toch maar telkens het negeren van Veerman. Was hij nou wel goed genoeg, niet goed genoeg? Was het een, nou ja, misschien een kleine persoonlijke veete tussen die twee? Hij is er nu wel bij. Hij is natuurlijk getransfereerd naar Dortmund. Is misschien toch wel weer een stapje hoger op ten opzichte van PSV. Zou dat ook heel goed de reden kunnen zijn waarom die er nu bij was? Of had je, nou ja, als hij in een eventueel geval nog bij PSV had gespeeld, had hij hem ook meegenomen?
2: Ik vermoed dat als Xavi zeg maar een jaar geleden bondscoach was geworden en niet nu, dat die Veerman op basis van zijn spel bij PSV sowieso zou willen zien. Hij zegt ook heel duidelijk, ik wil het niet meer over het verleden hebben. Ik wil het over het heden hebben en naar de toekomst kijken. Hij wil ook niet meer ingaan op de speelwijze van Koeman op het WK bijvoorbeeld. Nee, we leven in het nu en ik wil vooruit kijken en we gaan nu op mijn manier doen. Ja, Veerman, dat was duidelijk dat hij onder Koeman geen toekomst meer had in Oranje. Met alle stekeligheden die over en weer gingen na zijn laatste oproep eigenlijk. En dat was het EK van 24 met die pijnlijke wissel tegen Oostenrijk. Daarna mocht hij nog wel weer invallen in de latere wedstrijden. Maar zodra het toernooi erop zat, heeft hij er niet één keer meer bij gezeten. Ja, dit zal voor Veerman voelen als de nieuwe start in Oranje waar die zo lang naar gesnakt heeft. Misschien nog wel langer dan naar zijn buitenlands avontuur. Want daar waren natuurlijk ook eerder al mogelijkheden voor. Hij kon dan naar Brentford in het verleden. Fenerbahce, dat leek al rond. En de winterstop van vorig seizoen, maar daar heeft hij zelf uiteindelijk afgeblazen. En ik denk dat hij gelijk heeft gekregen daarmee. Want hij zit nu bij een grote club in een mooiere competitie, denk ik. Of in ieder geval een competitie die hoger aangeschreven staat. En hij begint daar ook goede dingen te laten zien. Dus het is denk ik logisch dat hij onder Xavi een nieuwe kans krijgt. En die zal hij aan moeten pakken. Maar hij is ook 2 jaar ouder dan de laatste keer dat hij erbij was. Ja, ik kan me goed voorstellen dat Koeman en Veerman elkaar persoonlijk ook niet lekker lagen. Ik denk dat er ook wel iets knapt in de relatie tussen een speler en een trainer. Op het moment dat je na, pin me er niet op vast, maar volgens mij 34 minuten naar de kant wordt gehaald. Zoals toen tegen Oostenrijk gebeurde. En dat is niet meer goed gekomen. Nou ja, hij heeft nu de kans om Xavi te laten zien dat hij er voetballend bij hoort. Dat zei Xavi ook, technisch is hij top. Dat is, hij mag het laten zien. En ja, je zult daarnaast ook moeten laten zien dat je een gezond onderdeel van een spelersgroep kunt zijn. Want daar hamerde Xavi ook wel op vandaag. Hij wil het in een goede sfeer. En hij wil zien dat geen ego's, daar is geen ruimte voor. Het teambelang staat voorop. En dat is voor hem heel belangrijk. Nou ja, dat kan Veerman laten zien dat hij dat onderschrijft en dat hij dat ook gewoon kan.
1: Je zei al, de eerste test is al vrij snel. Hè. Komende donderdag in de Arena tegen Duitsland. Wat natuurlijk ook onder leiding staat van een nieuwe bondscoach met Jurgen Klopp. Wat kunnen we van dat duel verwachten?
2: Ja, dat is wel leuk. Het zijn twee debutanten, twee coaches die... Xavi vooral als speler een grote naam, maar ook als trainer al bij Barcelona gezeten. En Klopp hebben we natuurlijk bijna 10 jaar in Liverpool gezien en daarvoor Dortmund. Dus ook zijn eerste klus als bondscoach. Hij heeft er wel wat meer de leeftijd voor, zou je zeggen, want die is 59 en Xavi is nog 44. Ja, het wordt heel interessant om te zien wat zij tegenover elkaar gaan zetten. En Klopp heeft een vrij onorthodoxe manier van omgaan met die XL interland break. Want die heeft in totaal 44 spelers opgeroepen. Maar die gaat halverwege zijn selectie verversen. Dat betekent dat een aantal spelers zoals Marc-André ter Stegen, de Ajax-keeper, die zit er nou voor het eerst weer bij sinds meer dan een jaar. Die gaat ook spelen tegen Nederland, heeft hij al verklapt. Maar die gaat na 2 interlands. Ze spelen na Nederland nog tegen Griekenland thuis, uit mijn hoofd. En dan gaat een groot deel van de selectie alvast weer naar huis en dan komen er andere spelers bij. Dus Nederland staat bijvoorbeeld niet tegenover Florian Wirtz. Of tegen, even kijken, Karim Adeyemi van Barcelona. Die komt ook pas voor dat tweede blokje interlands erbij. En aan de andere kant, ja, we hebben bijvoorbeeld wel weer Kimmich en Gnabry. Musiala, die zit er in de Arena wel bij, maar die gaan na die eerste 2 wedstrijden weer naar huis. Dus ja, het wordt interessant om te zien. Klopp, die gebruikt het ook echt om zoveel mogelijk spelers aan het werk te zien. En dat kan ook op deze manier natuurlijk. Terwijl Xavi toch benadrukt, ja, ik heb aan 26 spelers genoeg om in die 4 wedstrijden alles te doen wat we willen. Dus ja, dat is wel een verschil in benadering. Dus ja, het zal deels zoekende coaches zijn. Ja, en spelers die niets liever willen dan de nieuwe periode onder een nieuwe bondscoach beginnen met een goed resultaat. Dus ja, ik ben heel benieuwd eigenlijk.
1: Ja, en daarna hebben we nog inderdaad 2 uitwedstrijden. Eerst uit tegen Servië, dan uit tegen Griekenland om dan op 4 oktober thuis af te sluiten tegen Servië. Papier zeg ik erbij, wat makkelijkere wedstrijden dan tegen Duitsland, maar nog steeds zeker... om rekening mee te houden, die duels. Maar dat lijken me voor Xavi misschien wat relaxtere duels tussen haakjes om in te komen dan gelijk natuurlijk tegen Duitsland.
2: Ja, het zijn wel pittige uitwedstrijden in die zin dat het daar qua sfeer en beleving best wel een heksenketel kan zijn natuurlijk. Maar ja, daar ga je denk ik beter op dan op een half leeg stadion als tegenstander. En onder Koeman hadden we over het algemeen niet de grootste moeite met tegenstanders van het kaliber Griekenland, Servië. Daar deden we toch altijd wel tegen wat op voorhand verwacht werd. Het was puur dat het in de topwedstrijden tegen de toplanden er vaak niet uitkwam. Dat werd natuurlijk voor het WK al flink benadrukt. Die streak tegen, ik geloof dat hij 13, 14 wedstrijden op rij niet had gewonnen van een land uit de top 10, 15 van de FIFA-ranglijst. Dat zijn deze landen niet. Die zitten daar een echelon onder. En die moeten we kunnen hebben op papier. En ja, dan is het de vraag... Krijgt Xavi zijn gewenste voetbal al in het elftal? En is dat ook goed genoeg voor een resultaat tegen deze landen? Want Griekenland heeft best wat leuke spelers. Die ook wel op een hoog niveau zitten. Maar qua kwaliteit moet Nederland daar op papier van kunnen winnen. En dan is het ook wel de vraag of dat lukt. En ook in hoeverre dat lukt met het voetbal dat Xavi voor ogen zegt te hebben.
1: We gaan het in ieder geval in de gaten houden. Komende donderdag eerst dus de eerste wedstrijd. Onder Xavi Hernandez tegen Duitsland in de UEFA Nations League. Frank Hoekman van FC Update, dan mag ik je danken voor je tijd. En natuurlijk alvast heel veel succes en veel kijkplezier de komende weken.
2: Gaat helemaal goed komen. Jij bedankt. Goede uitzending verder.
0: All Sports Radio Live.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin Frank van der Walbaken ons weer elke week helemaal meeneemt in het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing. Overigens is hij ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank Hele, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Voordat we het over alle nieuwtjes gaan hebben, het treurige nieuws wat ons heeft bereikt. Daar wilde je nog even extra bij stilstaan. En dat is helaas het overlijden van Bertina Koeman.
2: Ja, ik heb het voorrecht mogen hebben om haar te kennen. Ik ben een keer bij thuis geweest in Bussum. Ik heb in het verleden mogen samenwerken met Ronald en ik heb haar ook leren kennen als een buitengewoon aardige en een lieve vrouw die absoluut niet voldeed aan het standaard portret, zou ik bijna willen zeggen, van de voetbalvrouwen. Het was een hele bescheiden vrouw die altijd in de schaduw bleef, wilde ook blijven van Ronald. Een heel bijzonder mens, is helaas gestorven aan uitgezaaide vorm van borstkanker. Ze had er al lang last van. Het ging weer up en down. En op 65-jarige leeftijd, hetgeen natuurlijk veel te jong is. Ze laat 3 kinderen uit, waaronder onder andere natuurlijk Ronald Junior, de keeper van Telstar. Maar mijn sympathie en mijn liefde en mijn warmtegevoel gaat uit naar het gezin. En naar Ronald uiteraard. En naar zijn broer Erwin. Dus dat wilde ik toch even gemeld hebben voordat we weer overgaan tot de enorme geldstromen in de sport. Maar het is de realiteit.
1: Absoluut. Als we het dan toch hebben over grote geldstromen in de sport. Laten we dan gelijk beginnen met hetgeen wat van miljoenenbal verworden is tot het miljardenbal. De Champions League. Heel veel verschillende sponsors. Ze komen en ze gaan. Jij hebt er toch even een kleine analyse op losgelaten. Wat nou eigenlijk de huidige stand van zaken is?
2: Ja, de Champions League is natuurlijk een beetje het neusje van de zalm aan het worden op het gebied van voetbal. We hebben natuurlijk het WK, maar dat is één keer in het van de landenploegen. Dat is één keer in de 4 jaar. En de Champions League is natuurlijk elk jaar. En het is zo gewild bij alle zenders wereldwijd dat het trekt hoe langer hoe meer sponsors aan. En met name ook uit de, noem het maar eventjes, de komende landen op het gebied van voetbal, zoals China en andere landen in het Verre Oosten. Vorige week noemde ik al het 60 miljoen per jaar dollars sponsorschap van het Chinese witgoed- en elektronica-merk Haier. En nu heeft het Zuid-Koreaanse automerk Hyundai Kia, niet nieuw in de sport, want ze zitten al in de FIFA-sponsoring sinds 1999, maar die hebben nu ook

0: betekent voor 4 jaar voor naar verluid $75 miljoen per jaar een ingaan per direct. Terwijl dat Haier van vorige week, wat ik noemde, pas volgend seizoen toetreedt. Hyundai Kia die kan er onmiddellijk instappen, want ze nemen de vrijgekomen plaats in van het Nederlandse bedrijf Just Eat. Dat een jaar voor de einddatum van het contract het circus verlaat. En daar kom ik straks nog even op terug. Om even aan te geven hoe China het ziet zitten in het voetbal. Alibaba, BYD, dat is Build Your Dreams, dat automerk. Hisense, Oppo, TikTok, Vivo. Zij alle zijn al betrokken in het voetbal. Daarnaast hebben we natuurlijk als partners van de UEFA Anheuser-Busch, InBev, Alibaba en Pepsi. Dat zijn de partners van UEFA voor de 6-jarige periode. En Bet365, Fanatics, Nike en Qatar Airways zijn voor 4 jaar aan boord. Booking.com verlengt trouwens het contract met de UEFA landenteams, dus niet met de Champions League, onlangs voor 4 jaar. Ik zei net al dat ik nog even terug zou komen op dat Just Eat. Het is wel pikant en best wel interessant om te registreren dat de reden van het vroegtijdig vertrek van Just Eat is niet omdat ze het niet hebben geapprecieerd. Integendeel, het is de reden daarvan is dat het zo succesvol is dat de consument Just Eat is gaan zien als een voetbalmerk. In plaats van natuurlijk de core business van het bedrijf, van bestellen van eten dat je bij thuis bezorgd kan krijgen. En dat doet me denken aan het verleden toen ik in Engeland woonde en werkte. Daar was ik getuige van het feit dat John Player, dat sigarettenmerk met goud en zwart, mooie pakjes sigaretten. Dat merk was de hoofdsponsor van het Lotus Formule 1 team. Met onder andere Graham Hill en James Clark. En dat was zo succesvol, die auto was ook zo mooi en ze werden wereldkampioen, dat de consument dacht dat John Player Special, zo heette die dat merk en dus de Formule 1 auto, dat een merk was voor een auto en niet voor een sigarettenmerk. En dan schiet je je doel dus voorbij. Dus het geeft even aan hoe succesvol een dergelijk sponsorship kan zijn, terwijl het dan voorbij schiet aan zijn doelstelling om meer sigaretten te verkopen. Nou, dat is nu ook het geval geweest kennelijk bij Just Eat. En die hebben gezegd, sorry, wij willen vroegtijdig vertrekken. Maar dat vindt u even helemaal niet erg, want er is een soort wachtkamer vol met potentiële sponsors. Maar ze hebben maar een beperkt aantal pakketten beschikbaar.
1: Daarover gesproken, als we het hebben over sponsors in de Champions League. We hebben het natuurlijk dan over de UEFA-sponsors. Maar de clubs die in de Champions League actief zijn, hebben natuurlijk ook zo hun eigen sponsors.
0: Ja, om er maar eentje te noemen. Liverpool, natuurlijk best wel interessant voor ons Nederlanders. Gezien het verleden van Arne Slot daar, maar ook het aantal Nederlandse spelers dat daar recentelijk en nog speelt. Werd al 17 jaar lang gesponsord door Chartered Bank. Dat is, ik weet niet precies of dat een record is in Engeland, maar het zou me niks verbazen. 17 jaar lang dezelfde sponsor. Ik kan me nog herinneren, de voorgaande sponsor voor Chartered Bank was Carlsberg. En die hadden zo'n hele creatieve fonds gemaakt. Dat ze wilden op een gegeven moment, zei de Engelse Premier League, zei, we willen geen alcoholsponsors meer op de shirt zien. Zij hanteerden in de tijd, Carlsberg, de slogan probably the best beer in the world. En dat was zo'n een populaire slogan dat ze hebben toen 2 seizoenen lang, toen het niet meer mocht alcohol op het shirt, hebben ze gespeeld met het woord probably erop. Nou, en dat werd zo'n smaakmaker en spraakmaker dat iedereen die het niet wist, die vroeg zich af waarom staat daar probably op. En toen werd natuurlijk gerefereerd in de talk about effect, maar probably the best beer of the world. Maar goed, dat terzijde. Chartered Bank gaat dus van het shirt, het rode shirt van Liverpool af, vanaf het volgende seizoen. En daar komt Turkish Airlines voor in plaats. Standard Chartered blijft wel aan boord als een global partner, maar de voorkant van het shirt wordt dus inderdaad nu vrijgegeven voor Turkish Airlines, althans volgend seizoen. Deze switch draagt bij aan mijn gevoel dat de luchtvaartmaatschappijen zo langzamerhand de meeste grote clubs als communicatiekanaal hebben gekozen in het voetbal. Want Die komen we tegen als de Champions League beschouwen alleen al. We komen Emirates tegen natuurlijk. Daarna is het een van de grootste sportsponsors van de wereld. We komen Qatar Airways tegen. We komen Etihad Airways tegen. We komen Turkish Airlines tegen. We komen ook Riyadh Air tegen. Nou, dat Riyadh Air is natuurlijk een hele pikante. Want het staat al twee seizoenen lang op het shirt van Atletico Madrid. Die airline die is weliswaar opgericht, maar er is nog geen enkel vliegtuig dat vliegt onder de naam van Riyadh Air. En ze zit al twee jaar lang op het shirt van Atletico. Dus het is een best wel een merkwaardig sponsorschap. En het is een soort voorbereiding op. Maar ik vraag me toch echt af, wanneer komt dat Riyadh Air nou echt in de lucht, letterlijk en figuurlijk. Ja, we hebben natuurlijk Emirates, dat heeft veel clubs. Onder andere Real Madrid, Arsenal, Olympique Lyonnais. Benfica. En de meest betalende in dat de rijtje van clubs is natuurlijk, of de meest oplevende is Real Madrid. Die krijgen 100 miljoen per jaar. Maar de anderen zitten allemaal in dezelfde hoek van ongeveer 60 tot 70 miljoen, wat Liverpool gaat krijgen van Turkish Airlines. Intussen legt de Manchester United, nu we het toch hebben over Engelse clubs en sponsors, een nieuwe moutjes-sponsor vast voor een slordige 12,5 miljoen pond per jaar. Nou, dat is een aanzienlijk bedrag, maar zo gaat het in die Premier League, die natuurlijk zeer populair is. Want het is 12,5 miljoen pond is ruim meer dan dat Ajax, Feyenoord en PSV krijgen van hun shirt-sponsor die op het voorkant van het shirt staat. Want die zitten in de orde van grootte van tussen de 8 en de 10 miljoen per jaar. Dus het geeft maar even aan hoe interessant en hoe populair die Premier League is. Nou heb ik ook, Robert, een rijtje gezet. We zitten nu in de Champions League, nu de nieuwe editie. We hebben 36 clubs. Ik heb daar zo op een rijtje gezet. Wie zijn nou eigenlijk de shirtsponsors? Nou, dat zijn er natuurlijk een heleboel, 36 maal. Maar 5 keer is daar een luchtvaartmaatschappij. 5 keer nog steeds ook gokbedrijven. Dat zal ongetwijfeld minder worden, want hoe langer hoe meer bedrijven, of hoe langer hoe meer landen, gaan zeggen geen gokbedrijven meer. Ja, ook 5 keer banken en 2 keer telecom en dan 19 keer andere. Maar wat ik ook erg interessant vind, is de kledingsponsors van die 36 clubs. 13 ervan worden gekleed door Adidas en 7 door Puma en 6 maar door Nike. En de anderen zijn verspreid van 3 keer Gastor, 2 keer New Balance en dan 5 keer andere clubs. Dus heel pikant. Eén ding wat ik wel leuk vind om even op te merken voor onze luisteraars. Slovan Bratislava speelt ook in de Champions League dit jaar. Speelt met een sponsor op het shirt. Dat is Nike. Dat is een cryptobedrijf. Maar dat spel je als Nike. N-I-K-E. Maar het gekke is, de club speelt in Adidas kleding. Dus met Nike op het shirt als shirtsponsor in Adidas kleding. Dat vind ik wel pikant.
1: Ik vraag me af, dus ze het vast toch wel met elkaar over gehad hebben, denk ik.
0: Ja, denk het wel. Ik denk dat dat een ondeugende streek is van een van de twee.
1: Als we het toch hebben over kledingmerken. Je noemt de Gastor al. Is een Brits kledingmerk, maar wellicht in de toekomst Chinees.
0: Ja, ik verneem dat het de hardnekkige geruchten dat er een sprake van zijn dat het merk zichzelf aan het verkopen is. Het is overigens de kledingsponsor van 3 Nederlandse clubs. Hè? Feyenoord, Twente en Utrecht. En ook de kledingsponsor van het Red Bull Formule 1 team van Max. Maar ze zouden zijn benaderd door een niet nader genoemde partij om verkocht te worden. En het gerucht is dat een bedrijf is uit China. Een van de medeoprichters van het Gastor kledingmerk is Andy Murray, de bekende Engelse tennisser. Het merk kleedt onder andere ook het England Cricket Team. Nou, dat is natuurlijk in Engeland heel groot. En ze zijn ook de kledingsponsor van Everton. En heeft onder andere de groot aandeelhouder Sir Jim Ratcliffe. En dat happens to be de rijkste man van Engeland. Die wordt geschat op een vermogen van 16,5 miljard ponden. Maar die is ook die is sportgek. Die is voor 25% eigenaar van Manchester United. Voor 33% eigenaar van het Mercedes Formule 1 team. En hij heeft natuurlijk de gelijknamige Ineos wielerploeg. Dus die zullen dat merk wellicht al snel gaan verkopen. Want het bestaat pas sinds 2016. Dus dat is nog niet zo lang. Maar ja, Chinezen, als die er maar willen, dan komen ze met grof geschut en ze zullen ongetwijfeld met een groot bedrag in de markt zijn.
1: Frank, we hebben het best wel vaak over atleten die na hun carrière, of soms wel tijdens hun carrière, zoals zeker ook in het geval van de personen waar we het nu over gaan hebben, maar geld terug investeren in de sport, dat kunnen ze op veel verschillende manieren doen, maar sommige voetballers kopen dan bijvoorbeeld weer voetbalclubs of kopen zich in door middel van aandelen. Lionel Messi hebben we niet al te lange tijd besproken, heeft toen een club in Spanje gekocht. Hij dacht waarschijnlijk, dat is best wel een goede business, want hij heeft er nog één gekocht.
0: Ja, af en toe vraag ik me wel eens af dat Lionel Messi voelt zichzelf waarschijnlijk meer Spaans langsland dan Argentijns. Maar wat hij heeft natuurlijk zo ontzettend lang gespeeld bij Barcelona en heeft daar zijn carrière eigenlijk gemaakt. Als je voor Barcelona je carrière maakt, dan met een van de beste clubs van de wereld en meest zeker een van de meest aantrekkelijke clubs wat spel betreft. Maar goed, hij is in principe rond met de tweede divisieclub Eldense. Ik weet niet precies hoe je dat uitspreekt, maar Eldense of Eldense in Spanje, tweede divisieclub dus. Het gaat om 100% van de aandelen, dus hij koopt de hele club. Pikant in dit verhaal is dat Cristiano Ronaldo, dat natuurlijk een soort rivaal is van Lionel Messi in het kader van de meest populaire voetballer op aarde, die heeft 25% van de aandelen in bezit in een andere tweede divisieclub in Spanje, namelijk Almeria, waarvan de resterende 75% in bezit zijn van Saudi-Arabië. Nou, dat zal ook wel weer een link zijn naar Cristiano Ronaldo, die zoals we weten in Saudi-Arabië voetbalt. De eerste wedstrijd tussen deze twee clubs, dat was natuurlijk pikant, vond inmiddels plaats en werd met 3-0 gewonnen door Cristiano Ronaldo Almeria. Terug naar de koop door Messi van die Eldense. Het is dus zijn tweede aankoop in Spanje, want eerder kocht hij de vijfde divisie, Cornella, even buiten Barcelona, waar Jordi Alba, een boezemvriend van Lionel Messi en teamgenoot van Messi bij Barcelona en nu bij Inter Miami. Daar genoot Alba zijn opleiding in die Cornada Club. Dus ik denk dat Jordi Alba ongetwijfeld ook betrokken is bij die aanschaf van die club in de tijd door Messi verricht.
1: Frank, mag ik je voor deze week weer hartelijk danken voor het ons bijpraten tijdens deze BV Sport Update. En dan zijn we natuurlijk volgende week weer met een nieuwe editie.
0: Graag gedaan en tot de volgende week, Robert.
2: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur. Voetbal.
8: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
9: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
10: Autosport.
11: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla, Zuid-Afrika, om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen, want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek, maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar en een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Ga ik je gelijk een gemene vraag stellen, Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ja, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugby die altijd al. En nou, ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. Nou, en op een gegeven moment dacht ik van ja, dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. Ja, en zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En ja, voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, ja, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. En ja, na die eerste training dacht ik al wel gelijk van, goh, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nou ja, nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanken speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flanken is een beetje een combinatie tussen de voorwaarts, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, hey, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik mee gaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit... wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in ieder geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Ik ben vorig jaar eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. En ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets zeggen van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. Ja, we hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, de weken ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle en Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reizen heen en weer.
1: Ja, de trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons Talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
0: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Na 35 jaar topsport heeft rolstoeltennis legende Michael Scheffers deze week bekendgemaakt zijn racket aan de wilgen te hangen. Nogmaals nummer 1 van de wereld heeft een palmares waar toch menig sporter jaloers op zou zijn. Zo won hij in het enkelspel onder meer de Australian Open en Roland Garros. Won in het dubbelspel alle vier de Grand Slam toernooien en heeft thuis ook nog even 2 bronzen medailles liggen van de Paralympische Spelen. Nou, gelukkig voor ons blijft zijn ervaring gewoon behouden, want waar hij al in dienst was van tennisbond KNLTB is zijn contract verlengd en worden zijn werkzaamheden ook nog eens een keer uitgebreid. Ik ga met Michael over in gesprek. Michael, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag allemaal.
1: Ja, allereerst mag ik je van harte danken en feliciteren natuurlijk met een onwijs prachtige carrière.
2: Ja, dankjewel. Ook een carrière waar ik zelf uiteraard trots op ben.
1: Ja, ik vind het wel mooi, want ik ken jou nu sinds 2016, racket voor Rio. Ja, ik blijf het altijd een fantastisch verhaal vinden, want wij hebben elkaar ontmoet onder de douche. Dat klinkt heel heftig, maar dat valt nog mee. Maar ik noemde al wat hoogtepunten uit je carrière. Je hebt fantastische dingen laten zien. Nu is het altijd een beetje kiezen tussen je kindjes, ik weet het. Maar wat is nou iets waar je op terugkijkt en denkt van ja, dat ik dat heb mogen meemaken, dat is het allervetste.
2: Ja, die vraag die heb ik de afgelopen dagen menig keer gehad, laat ik het zo zeggen. En ik vind het nog steeds lastig. Maar als ik er 1 of 2 uit moet pikken, dan is toch wel echt gewoon ook het moment dat je nummer 1 van de wereld wordt. Dat is iets waar je natuurlijk gewoon altijd voor gewerkt hebt. En op het moment dat je dat kan realiseren, dan is dat natuurlijk een super mooi moment. Iets wat gewoon, daar werk je voor. Dat is iets wat je wil, wat veel mensen willen. Die in mijn schoenen kunnen staan, zeg maar, of mogen staan. En daarnaast natuurlijk mijn beide bronzen medailles. Die hier thuis mooi uitgestald staan. En de Grand Slam overwinningen. Dat zijn natuurlijk momenten die erbij blijven. Dat doet niks onder aan de resultaten die ik bijvoorbeeld heb met het behalen van het winnen van de World Team Cup. Einde van het jaar nummer 1 van de wereld, dat je daarvoor geëerd wordt. Ja, het zijn zoveel mooie momenten die ik zou kunnen opnoemen. En waar ik uiteindelijk heel erg trots op ben dat ik dat heb mogen meemaken.
1: Ja, nog even kort het worden van nummer 1 van de wereld. Dat gebeurde in 2011. Dat is aan zich natuurlijk al een hele bijzondere prestatie, dat je de beste van de wereld bent. Maar dat is ook ontzettend lastig, hè? Want ook bij de mannen in het rolstoeltennis is die top best wel breed.
2: Absoluut. Het niveau ligt hoog. En dat is natuurlijk alleen maar mooi als je dan kan zeggen dat je daar als nummer 1 hebt gestaan en mogen staan. En dat is natuurlijk een mooie beloning op het hele traject wat je daar aan de voorkant aan aflegt.
1: Nu maakte je deze week via Instagram bekend het welbekende racket aan de wilgen hangt. Dat is natuurlijk altijd een moment die niet over één nacht ijs gaat. Neem ons even mee in die besluitvorming. Wanneer kwam voor jou het moment dat je dacht van het is mooi geweest?
2: Ja, altijd lastig om te zeggen van wanneer dat echt een moment kwam. Maar het was ook wel... Kijk, ik heb het van de week ook gezegd, je wordt een jaartje ouder, je ziet een nieuwe generatie komen. Je gaat op een gegeven moment, hoe mooi het is, ik mag zeggen dat ik heb altijd gestreden.

0: de grootste prijzen. En je gaat op een gegeven moment merken dat dat minder wordt en dat er een nieuwe generatie aankomt en dat die je voorbij gaan. En ja, op een gegeven moment ga je dan wel nadenken. Je hebt een mooi gezinnetje thuis en ja, daar wil je ook tijd aan besteden. En als je dan op een gegeven moment dat je lichaam ook niet meer meewerkt. Ja, dan komt op een gegeven moment wel het besef van oké, misschien is het mooi geweest en is het tijd voor, nou ja, voor de nieuwe generatie om het stokje over te nemen.
1: Ja, en die nieuwe generatie is overigens ook een generatie waar jij zelf ook nauw bij betrokken bent.
0: Ja, klopt, klopt. Hoe mooi is het dat je zeg maar binnen je passie actief mag en kan blijven. En ik heb heel veel passie voor het rolstoeltennis specifiek. En ik hoop met mijn kennis en mijn ervaring die ik heb, dat ik, het stond gisteren ook heel mooi in een stukje online, dat ik op zoek ga naar de nieuwe Michael vanuit mijn functie bij de KNLTB.
1: Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder dat je dat mag doen.
0: Absoluut.
1: Want ja, de nieuwe generatie, als we het daarover hebben, hoe zit het met jouw opvolging, Michael?
0: Ja, we hebben echt binnen Nederland echt veel talent. En we hebben natuurlijk de gevestigde orde op het moment. Die zijn op dit moment ook actief op de World Team Cup in Orlando. Vervolgens hebben we daaronder een aantal hele goede jeugdspelers. En de laag die daaronder zit. En dan praat je echt nog over de jonge leeftijd van, laten we even rond de 10. Ja, daar hebben we echt veel leuke kindjes en die heel veel plezier hebben in tennis. En dat is denk ik ook het belangrijkste, dat we ook laten zien hoe leuk tennis eigenlijk is en hoe leuk tennis kan zijn. Ja, en daar hoop ik mijn steentje aan bij te dragen. En ja, als daar uiteindelijk ook weer een nieuwe generatie uit voorkomt die ook weer gaat strijden om de prijzen, de grote prijzen. En er mede voor gaat zorgen dat Nederland toonaangevend blijft. Ja, dat als ik daar 1% aan bij mag dragen, dan vind ik dat... Ja, vind ik dat mooi.
1: Ja, en je gaat er ook waarschijnlijk wel iets meer aan bijdragen. Want dat is natuurlijk ook nog het mooie. Je was al werkzaam bij de KNLTB. Dus nou ja, gelukkig dat welbekende zwarte gat waar we het altijd over hebben. Dat is voor jou niet aan de orde. Want je gaat wat dat betreft gewoon door. Contract verlengd. Maar je gaat ook nog verder de diepte in, hè, in je werkzaamheden.
0: Ja, klopt, klopt. Ik ga kijken of ik de verbinding met de verenigingen waar het rolstoeltennis actief is, dat ik die gewoon actiever kan maken, ondersteunen, waar een vereniging behoefte aan heeft. En daarnaast kijken van, oké, kunnen we meer kinderen ook plaatsen bij die verenigingen? Hè? Zoals ik net al zei, van hoe leuk is rolstoeltennis wel niet, hoe leuk is tennis? En daar ga ik mijn best voor doen.
1: Nou, dus misschien nog iets verder met een link leggen tussen het verenigingsleven en zeg maar de doorstroming van de talenten. Hoe belangrijk is dat? Dat we daar net even iets meer aandacht aan vestigen, ook met het oog op de toekomst?
0: Ja, kijk, het is wat je toch wel merkt. En dan ga ik voor mezelf heel wat jaartjes terug. Is gewoon, kijk, iedereen, je hebt toch een beperking en je ziet toch een drempeltje om, oké, kan ik gewoon lid worden bij een vereniging? Zijn daar problemen voor mij als ik in een rolstoel zit? Kan ik wel naar de wc? Of kan ik wel dat letterlijke drempeltje over? Nou, en dat kan allemaal. En er zijn heel veel oplossingen. Maar soms heeft een vereniging daar ook wel eens behoefte aan van, oké, waar moeten we dan op letten? Of heeft een ouder met een kindje die in een rolstoel zit behoefte aan van, oké, waar kunnen we terecht bijvoorbeeld? Nou, en dat is natuurlijk... Dat moeten we weg proberen te nemen. We zijn in Nederland heel erg inclusief. En dat moeten we houden. Maar dat kunnen we ook nog zeker verbeteren.
1: En daar is een van de dingen waar jij verder mee aan de slag zal gaan de komende jaren.
0: Zeker.
1: Als we het gewoon hebben even over de tijdslijn. Je was al werkzaam. Dus wat dat betreft verandert er weinig. Maar waar gaan we je dan de komende tijden actief zien?
0: Nou, vooral, ik ben werkzaam op NTC in Amstelveen natuurlijk, bij de KNLTB. Daar ben ik aanwezig bij de trainingen, bij de jeugdtrainingen. Daar zal ik ook met regelmatig aansluiten de Club Plus trainingen op zaterdag, waarin we dus de hele jonge kindjes faciliteren om gewoon een leuke ochtend te hebben. En spelenderwijs steeds met een tennisbal en een tennisracket bezig te zijn. Ook mobiliteitstrainingen komen daarin voor, dat ze handig worden in een rolstoel. En ik zal veel aansluiten bij evenementen. Die door het land zijn op verenigingen of wat er ook georganiseerd wordt. En op die manier probeer ik mijn kennis zo breed mogelijk in te zetten.
1: Nou, ik durf in ieder geval nu al wel de uitspraak aan dat het wat dat betreft met de toekomst wel goed gaat komen met jou onder meer aan het roer. Michael Scheffers, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Dank voor natuurlijk een prachtige carrière in het Nederlandse rolstoeltennis en het internationale rolstoeltennis. En we gaan je ongetwijfeld snel weer ergens zien in het land.
0: Absoluut, en dankjewel voor het leuke interview. All Sport Radio Live.

elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
2: Voetbal. Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
3: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
4: Autosport.
5: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: sun. All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboektalent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen. En zijn dromen, die gaan wel weer een stapje verder. Want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika. Om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen. Want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. Maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar. En een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugbyde altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik van dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. En zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. Ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby. Omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. Na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren, dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaarts, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel. En dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik mee gaan doen met de regiodagen heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dat is soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet. Als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog wat clubrugby. Ik zei het al, rugbyclub Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: En als je dan in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. Ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nou ja, nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reizen heen en weer.
1: Ja, trein is ook niet zo goedkoop meer hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou ja, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje. All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Van Kempen van Kemco Sports PR Management Eurosport HBO Max en Noppen Nieuws Magazine. Steven, hele goedemiddag.
1: En goedemiddag.
0: Waren voor jou denk ik ook korte nachtjes.
1: Ja, het was een heel kort nachtje. Door het tijdverschil werd er al om 4:30 op zondagochtend gereden. De eerste manche in de MX2-klasse. Ja, toen zat ik al volop in de studio, de soundcheck achter de rug en het slaap uit mijn oogjes gevreven. Maar ik zat er klaar voor, keurig op tijd. En ik was eigenlijk wel benieuwd hoeveel weerstand Fares zou gaan geven in die titelstrijd. 45 punten voorsprong ten opzichte van McLaren. Ja, bij de maximale score van 50 punten moest het wel heel raar lopen. Wilde Fares die voorsprong nog uit handen gaan geven. Is ook niet gebeurd en McLaren mocht de manche zege pakken. Fares pakte de wereldtitel. En daarmee natuurlijk geschiedenis geschreven door Triumph. Want het is pas de tweede keer dat een Brits motormerk een wereldtitel motocross pakt. Daarvoor moeten we terug naar 1957. De allereerste wereldtitel, officiële wereldtitelstrijd. In de 500ste C-klasse was door een Brits merk gewonnen. En nu dus de Triumph.
0: Ja, want Triumph, Triumph, letterlijk vertaald, ja, die hadden het wel het beste weekend in ieder geval, want daar werd goed feest gevierd.
1: Ja, die hebben een geweldig seizoen gehad. Het derde seizoen in het wereldkampioenschap. Ik kan me nog heel goed herinneren dat Triumph aankondigde om in te gaan stappen in het wereldkampioenschap motocross. Eerste instantie in de MX2-klasse. Dan zouden ze in 2026 ook in de MXGP-klasse actief zijn. Ze hebben grote namen uit de industrie aangetrokken. Ze zijn in Amerika met een groot team actief, zowel supercross als motocross. Ivan Tedesco als testrijder, Ricky Carmichael, de GOAT. Ja, die naam heeft hij natuurlijk niet voor niets als testrijder. Dan in de Endurosport zijn ze actief. Dus ja, er is heel veel energie en geld en budget tegenaan gegooid. Ja, en dat dit zo snel zou gaan, ja, dat had ik natuurlijk nooit verwacht. De voorbeschouwingen die ik heb geschreven en waar ik met diverse mensen over heb gesproken. Ja, de titelstrijd, normaal gesproken, Lange Velder als titelverdediger. Sascha Koenen, ja, bloedsnel, dus die doet mee voor de titel. En dan de Liam Everts, dat zouden de top 3 gaan worden. En welke volgorde moesten ze even zelf nog bepalen. En dan McLaren is snel, maar niet goed genoeg bij de starts. Fares, ja, een beetje een vraagteken. Niet heel erg veel indruk gemaakt vorig seizoen. Dus ja, die Triumphs die doen niet mee voor de wereldtitel, toch?
0: Nou ja, dat hebben ze uiteindelijk het tegendeel bewezen natuurlijk. Want uiteindelijk zij dan zowel de wereldkampioen als de nummer 2 af te leveren. En natuurlijk bij de fabrikanten ook de wereldtitel op te eisen. Liam Everts won de tweede manche. Dat is natuurlijk voor Husqvarna, maar zeker ook voor Liam Everts zelf. In al het geweld ook wel lekker om nog mee het seizoen af te sluiten.
1: Ja, ik had hem graag nog een Grand Prix zegen gegund. Hetzelfde geldt er in principe voor Yamaha. Want die wacht ook al een tijdje op een Grand Prix overwinning. Maar Everts reed echt voortreffelijk die tweede manche. En een zegen dit seizoen had het 2026 seizoen voor hem misschien een beetje meer kleur gegeven. Wel diverse podiumplaatsen weten te scoren. Een aantal manche overwinningen weten te pakken. Maar niet die zwaar bevochte Grand Prix zegen. Ja, en dan gaan we meteen eventjes met één oog kijken naar 27. Everts blijft in de MX2-klasse. Zijn laatste seizoen, want hij wordt volgend jaar augustus 23. Dat betekent dat hij op 1 januari 28 dus 23 jaar of ouder is. En dan is er geen plekje meer in de MX2-klasse. Dus dat is zijn laatste kans. Ik verwacht min of meer dat Langevelder, die door ziekte in Australië niet in actie kon komen, ook actief blijft in die MX2-klasse. Hij had het natuurlijk hele andere dingen verwacht als titelverdediger. En nu verliest hij zelfs nog die vierde plaats in de eindstand aan Everts. Dus die twee gaan blijven in de MX2-klasse. Daar komt McLaren bij. Die heeft ook nog een jaartje voor de wielen in de MX2-klasse. Ja, en Kai Kartsenmakers heeft natuurlijk opnieuw indruk gemaakt door een hele knappe zesde plaats te scoren. Ja, die zou ook wel eens hele mooie dingen kunnen laten zien in 2027.
0: Nou, afgetrapt dus met de MX2, uiteraard ook de MXGP nog. Voordat we het daarover hebben, ik noemde het in de intro natuurlijk ook al. Dat was het eerste wat opviel als je de tv aanzette en naar de race ging kijken. het is wel even een verschil met of er zeg maar.

0: maar ruim 30 motoren aan de start staan of in, ja, slechts 14, zeg maar?
1: Ja, het deelnemersveld heeft absoluut de wensen overgelaten. Daarbij moeten we natuurlijk wel aantekenen dat we ook een aantal rijders in de lappenmand hebben zitten. Dan denk ik aan beide Yamaha-rijders, Geyser en Renault. Lucas Koenen missen we al een tijdje. Bonacorsi heeft dit seizoen helaas meer naast de machine gestaan dan erop gereden. De Wolf uiteraard de handblessure. Guadagnini de schouderblessure. Brent van Donnik en Forato afwezig met Fantik. Ja, er zijn behoorlijk wat rijders die in de lappenmand zitten. En dan denk ik ook eventjes terug aan Thibaut Benistan, die een zware blessure heeft opgelopen en een dwarslesie heeft opgelopen tijdens de Franse Grand Prix. Ja, dat zorgt ervoor dat het deelnemersveld fors minder is dan we eigenlijk gewend zijn. Daarbij komt ook nog dat de kaarten in grote lijnen wel geschud waren qua tussenstand. Er waren nog wat positieswisseling mogelijk. Maar ja, als je als team schuine streep als rijder moet kiezen tussen ja, die trip maken voor, wat zal het zijn, 40.000 euro, 30.000, 40.000 euro. Of ja, in Europa blijven en je rustig voorbereiden op eventueel de Motocross of Nations. Ja, daar zijn keuzes gemaakt door rijders. En daar is denk ik ook door de promotor nog wat winst te boeken. Australië heeft een sterke nationale competitie met een aantal hele goede rijders die je ook in het verleden in Europa hebben gezien. Maar die waren geen een van allen aanwezig in Darwin. Heeft natuurlijk ook met de afstand binnen Australië te maken. Want volgens mij is het vanaf Melbourne, Adelaide richting Darwin is 3800 kilometer. Nou, dat is eventjes vanaf de Belgische grens bij Eindhoven op en neer naar Porto. Dus ja, dat voor een nationale wedstrijd of voor een Grand Prix in eigen land. Het zijn toch behoorlijk wat kilometers die je moet maken. Maar ja, het is een beetje de omstandigheden, de pech van de blessures. En dat we in de slotfase van het kampioenschap zitten, waar de wereldtitel al was gegeven aan Jeffrey Herlings in de MXGP-klasse. Roma Vijver was al zeker van de tweede plaats. Tim Geyser was al zeker van de derde positie. Dus ja, en daarna is het eigenlijk voor de eer. En die eer is gewonnen door Tom Vial. Hij wist in zijn debuutjaar vierde te worden in het wereldkampioenschap MXGP. En is daarbij de beste rookie geworden. Hij wist André Adamo tijdens die laatste wedstrijd te verslaan. En er zat nog maar 2 puntjes verschil tussen de Italiaan en de Fransman. Maar de Honda-rijder wordt dus keurig vierde.
0: Ja, dus wat dat betreft is er dus nog wel wat beslist. Nou ja, voor de rijders die nog over waren. Uiteindelijk, ja, Jeffrey Herlings liet er wederom geen gras over groeien. Waarom hij nou eigenlijk ja, de beste is dit seizoen.
1: Ja, geen twijfel over mogelijk. De enige die hem het vuur aan de schenen heeft kunnen leggen is Lucas Koenen eerder dit seizoen. Dat ging dus mis tijdens de Grand Prix van Engeland. En daarna is het eigenlijk een walkover geworden van de inmiddels 32-jarige Brabander. Een klasse apart. Het huwelijk met KTM dat op de klippen liep en het nieuwe huwelijk aangegaan met Honda. Nou, die verkeringperiode die is eigenlijk heel goed verlopen en ze zijn heel snel getrouwd. Want ja, de wereldtitel is binnen, de nummer 6 voor Herlings. En als het zo door blijft gaan, zie ik er misschien nog wel 1 of 2 bij komen.
0: Iedereen komt weer terug naar Europa, want begin oktober gaan we weer van start met de Motocross of Nations. Het landen WK waar alle landen tegen elkaar rijden. De vorige keer dat we elkaar spraken had Nederland toch wel een klein selectieprobleempje. Hoe staat het daar inmiddels mee?
1: Ja, ze hebben opnieuw contact gezocht. En dan bedoel ik daarmee de KNV met Glenn Koldenhoff. Dat is eigenlijk, als je eerlijk bent, de enige rijder die Nederland nog vooruit zou kunnen helpen. Heb ik het even niet over Calvin Vlaanderen. Want Calvin Vlaanderen had zich eigenlijk al beschikbaar gesteld voor het team van Zuid-Afrika. Daar is een stokje voor gestoken door de federatie. Niet door de federatie van Zuid-Afrika of vanuit Nederland. Dat is gedaan door de FIM, de overkoepelende organisatie. En dat gaat puur om het feit dat de juiste licenties daar niet voorradig waren, niet beschikbaar waren voor Vlaanderen, waardoor hij dus niet in actie kon komen voor Zuid-Afrika. Koldenhoff dus toch met de hand over het hart gestreken, gaat mee en voort met Herlings en Van der Moosdijk het team. Van der Moosdijk zou in de MX2-klasse rijden, schuift door naar een 4,5-machine. Is ook zijn oorspronkelijke klasse waarin hij rijdt. Voor de tweede keer de ADAC MX Masters titel gewonnen dit seizoen. En Koldenhoff stapt op een 250 machine. geprepareerd vanuit Yama Europa. En die zal er zonder twijfel hoge ogen mee kunnen gaan gooien. Koldenhove is niet heel erg groot, is niet heel erg zwaar. Dus pas denk ik van dit drietal rijders het beste op een MX2 machine.
0: Ja, en hij werd overigens ook nog afgelopen zondag Braziliaans kampioen. En dat kampioenschap reed hij dit jaar natuurlijk rond. Wat dat betreft, als je kijkt naar de opstelling met het ideale plaatje, wat ondanks alle blessures had samengesteld kunnen worden, is denk ik dan nu ook uiteindelijk de selectie geworden.
1: Ja, ik had het natuurlijk heel graag Kai de Wolf op de plek van Robin van der Moosdijk gezien. Dan heb je denk ik een team wat absoluut mee gaat doen voor de titel. De titel die 1 keer eerder door Nederland is gewonnen. Toen in eigen huis op het TCOG van Assen. Dat was in 2019. Toen overigens met Calvin Vlaanderen op de plek van Kai de Wolf. Maar ja, de handblessure van Kai de Wolf heeft daar een stokje voor gestoken. Ja, dan is denk ik van der Moosdijk de beste optie om mee te laten gaan. En die gaat nu dus mee met het team onder leiding van bondscoach Barry Vorselen.
0: Nou ja, kunnen ze alvast oefenen, want volgend jaar is het natuurlijk wederom in eigen huis in Assen. Het zou natuurlijk een leuke plek zijn om dan dat kunstje te herhalen.
1: Dat zou heel erg spectaculair zijn. En dan denk ik, als ik zo opnieuw op dit moment kijk, dat je gaat voor Herlings, dan ga je uiteraard voor de Wolf. Wanneer die twee heren fit zijn, is daar geen enkele twijfel over mogelijk. En dan denk ik dat de derde startpositie in de MX2-klasse, die zal gaan tussen of Kai Kaarsmakers, die eigenlijk dit jaar ook wel al heeft verdiend, moet ik eerlijk zeggen. Vooral de laatste weken erg sterk bezig is. Maar eerder dit seizoen viel Kaarsmakers iets te veel uit met de machine, door machineproblemen. En met het systeem tijdens de Motocross of Nations is een uitvaller natuurlijk niet bruikbaar voor het eindklassement. Dus ja, daarom zou ik Kaarsmakers nu nog niet mee hebben genomen. Maar voor 2027 is hij absoluut een kans hebben voor het MX2-zitje. Samen met Kals Valk, die weer terug op de machine is gestapt. En die gaan wij volgend jaar dus weer in actie zien in het wereldkampioenschap.
0: Eerst nog de Motocross of Nations dus in Ernee. 2 tot en met 4 oktober. Nederland dus met een goede selectie, maar misschien niet de allerbeste selectie op papier die kant op. Wie zijn er eigenlijk favoriet voor Ernee?
1: Ja, normaal gesproken eigenlijk, als ik het zo nu op dit moment kijk, de Fransen. Met Romain Fèvre, Tom Fial en Mathis Vallin. Mathis Vallin komt echt terug van een zware blessure opgelopen tijdens de Grand Prix van Portugal. Het beste team, denk ik, in eerste instantie kwam van de Spanjaarden af. Met viervoudig kampioen Prado. Met nieuwe wereldkampioen Fares en Ruben Fernandez. Alleen ja, Ruben Fernandez stak daar zelf een stokje voor door tijdens die Turkse Grand Prix hard onderuit te gaan. Daar is Francesco Garcia zijn vervanger. En Francesco Garcia won eerder dit seizoen de EMX 250 titel. Dus absoluut een zeer goede vervanger. Ja, ik denk dat Frankrijk, wanneer Valin en alles een beetje op orde heeft en de blessure goed heeft verwerkt, eigenlijk de grote favoriet is voor eigen publiek.
0: We gaan het in de gaten houden. Dus begin oktober Motocross of Nations. Steven van Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, SBMX en Noppen Nieuws Magazine. Dank voor je tijd. En spreek je ongetwijfeld richting die tijd weer.
1: Tot de volgende keer. All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur.
5: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
6: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
7: Autosport.
8: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
9: En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Let's go. De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin Frank van der Walbaken ons weer elke week helemaal meeneemt in het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing. Overigens is hij ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank Hele, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Vorige week hadden we het toch over het sluiten van de transferwindow en de uitgaven die gedaan zijn door Premier League clubs. Nou, niet geheel verrassend ging dat ver over de miljard heen. We hadden het over meerdere miljarden. Inmiddels hebben we natuurlijk ook wat cijfers uit de andere grote competities. En jij hebt toch even alles naast elkaar gezet voor een mooi vergelijk.
2: Ja, we hadden het inderdaad over de Premier League vorige week, omdat het bedrag weer alle perken te buiten ging, zou ik bijna willen zeggen. Er werd voor ruim 4 miljard euro in de Premier League besteed in het afgelopen transferwindow. Dat is aanzienlijk meer dan in voorgaande jaren. Maar als je het hebt over een soort, even een vergelijking, het klassement van de competities die het meeste transfergeld uitgaat, was ook deze zomer weer net zo voorspelbaar eigenlijk als het voetbalkampioenschap van Frankrijk, waarvan je weet dat het Paris Saint-Germain is. Maar goed, de Premier League eindigde dus uiteraard weer bovenaan met die 4 miljard euro. En ook nummer 2 is al 7 jaar lang ongewijzigd, de Serie A. En dat is best wel eigenlijk vreemd, want met een bonnetje van ongeveer 1,2 miljard euro waren de Italianen 400 miljoen duurder uit dan zowel de Bundesliga als La Liga. En heel logisch is dat niet, want als je kijkt naar de performance, de financiële performance van de Serie A en de La Liga en de Bundesliga, dan zijn de Duitse Bundesliga en de Spaanse La Liga in ieder geval een stuk gezonder dan de Serie A in Italië. De Serie A clubs die hebben dik een miljard lager in de omzet van de clubs. En ze hebben dus ook aanzienlijk meer schulden. En dat is ook de reden waarom de UEFA regelmatig aanklopt bij Italiaanse clubs van: krijg je financiële huishouding op orde. Maar goed, hoe dan ook. Eerder in 2021 is het al gebeurd dat de Italiaanse club nog voor een bod van 1,7 miljard... door het private equity fonds CVC, dat is gevestigd in Luxemburg, dat die een aandeel wilde kopen in de Serie A. Nou, dat hebben ze toen geweigerd, maar nu zijn ze kennelijk overstag. En nu zijn ze in gesprek weer met investeerders, maatschappijen die willen investeren in de Serie A. Nou, waar hebben we dit soort verhalen eerder gehoord? Afgelopen zomer in het WK voetbal was onze vriend Gianni Infantino, de baas van FIFA, had een vergelijkbaar plan dat hij een stuk van de FIFA-competitie, het wereldkampioenschap, wilde verkopen aan een investeringsclub. Dat plan van meneer Infantino is helemaal nog niet zo vreemd in de sport, want dat gebeurt elders ook. En het blijkt nu dat het in de Serie A op gebeuren staat. Dus het is nog niet zo vreemd dat Infantino die plannen had. En daarom verbaas ik me er ook over dat alle rumoer rond deze meneer Infantino gaat over dat traject, terwijl het zou moeten gaan over het intrekken van die rode kaart en het geven van die peaceprijs voor meneer Trump en et cetera, et cetera. Maar goed.
1: Ja, je voorspelde het eigenlijk al een beetje. Eerdere aflevering van deze BV Sport Update, de LIV Golf Tour. Dat zal redelijk vlug een eind gaan kennen. En ja, vooralsnog nu lijkt het doek definitief wel gevallen te zijn.
2: Ja, het lijkt nu echt einde oefening te zijn voor de LIV Tour. De LIV Golf Tour moet ik zeggen, door het Public Investment Fund. Dat is vanuit Saudi-Arabië gefinancierde alternatieve golfcircuit of de Golf Tour. Waarin inmiddels ruim 5 miljard dollar is geïnvesteerd door dat Public Investment Fund vanuit Saudi-Arabië. Heeft het dus toch niet gered. Vooral door de felle tegenstand uit de PGA Tour, de traditionele Professional Golf Association Tour. En veel van de grote jongens in die PGA Tour die niet zijn gevallen en niet zijn gezwicht voor de miljarden uit Saudi-Arabië. En dat vind ik op zichzelf best wel goed nieuws. Er is nu officieel ook een faillissement aangevraagd bij het gerecht in New Jersey, waar het kennelijk geregistreerd staat. En de LIV Tour laat vooralsnog wel weten toch nog op zoek te zijn naar een soort doorstart. een nieuw businessmodel. Maar dat lijkt mij iets wat meer is voor de bühne om ja, gezichtsverlies te voorkomen. Maar ik heb er niet zoveel vertrouwen meer in. Want waarom zouden de sterren op enkele na nu wel opeens zwichten als er toch weer een ander businessmodel komt? Eens te meer blijkt dat de sport gelukkig toch nog in enkele gevallen niet wijkt en niet zwicht voor het grote geld. En dat de spelers trouw blijven aan de officiële instanties die de sport groot hebben gemaakt. En waaraan zij dus ook zoveel hebben te danken. Ook in slechte tijden. De grootste fout in mijn ogen die Live Tour lijkt te hebben gemaakt, komt naar voren als je de Tours crediteurenlijst bekijkt. Waarop vooral spelers staan. Kijk, en als je iets organiseert in de sport, dan moet je natuurlijk primair denken aan je artiesten. Want als je een mooi podium biedt en een Boterlift Tour, dan moet je op dat podium wel artiesten zetten die ook performen. En als die artiesten uiteindelijk niet komen of niet willen komen, ja, dan heb je ook dan kan je nog zo'n mooi podium hebben, maar dan loopt de zaal leeg. Dus, maar goed, er zijn toch een aantal spelers zoals John Rahm, Cameron Smith, Dustin Johnson en Bryson DeChambeau. Die gezamenlijk nog een $40 miljoen te goed hebben uit de Live Tour. Nou, dat vind ik geen reclame voor de Live Tour. Dus als ze, hetgeen ik niet geloof, toch nog in staat zouden zijn om terug te keren, dan hebben ze dit natuurlijk al als een eerste barrière om die te overwinnen, om weer een beetje goodwill te kweken bij de spelers die ze willen aantrekken. Maar nogmaals, ik heb daar een hard hoofd in.
1: Maar dat lijkt me toch bijna een soort administratieve formaliteit. Nu weet ik dat de PIF afscheid heeft genomen van de Live Golf Tour. Maar als ik dan het is een heel groot bedrag hoor. Maar als je weet wat het PIF in de oorlogskas heeft, maar zo'n inimini bedrag vergeleken daarmee nog te goed hebt dan dat soort spelers, dan tik je dat als PIF toch even af.
2: Absoluut. Hè. Ze hebben een oorlogskas van enkele honderden miljarden dollars. En als je dan een schuld hebt aan de feitelijke artiesten, wat ik net al zei, hè, van $40 miljoen, ja, dan begrijp ik niet dat Saudi-Arabië, die zoveel hebben ingezet om de sport te gebruiken, om het toerisme in het land te promoten, dat je dan zo'n slecht figuur slaat door schuld te hebben aan spelers. En niet de eerste, de beste spelers. Dus dat begrijp ik totaal niet. Daar creëer je zoveel badwill mee in plaats van goodwill die je hoopt te creëren. Dus ik vind het ook een merkwaardig verhaal, maar het is zo.
1: Dan groot nieuws voor de Davis Cup, want zij hebben een groot sponsorcontract getekend. En dat hebben ze gedaan. En dan gooi ik er even een persoonlijke mening in. Ik vind dat echt zo'n prachtig, lekker merk wat je dan uit de sportsponsoring wel kent. Hè. Ze hebben ook een prachtig logo wat je op veel plekken ziet. Maar Generali uit Italië hebben ze getekend.
2: Ja, we hebben het aanstaande weekend speelt Nederland in de Maaspoort in Den Bosch. De tweede ronde van de Davis Cup tegen Colombia. Davis Cup bestaat al 126 jaar, dat wist ik ook niet, maar dat is behoorlijk oud dus. Het is de oude jaarlijkse competitie en die heet nu, of vanaf nu, Davis Cup by Generali. Nou, het Davis Cup, zoals de meeste van ons wel weten, telt 66 landenploegen die uiteindelijk aan het eind van het jaar in de finale twee landen overhouden. De Italiaanse verzekeringsgigant Generali is nu dus de hoofdsponsor. En daar hebben we geflankeerd onder andere ook twee grote aanmerken in de sport, Rolex en Visa. Het is vooralsnog een 3-jarige overeenkomst. Maar de bedragen die de luisteraars natuurlijk willen weten, die zijn helaas niet genoemd. En ik durf daarop niet te speculeren, want dat zou ik wel eens helemaal naast kunnen zitten. Want het is voor mij toch een best wel een vraagteken wat dat nou waard zou moeten zijn. Je praat natuurlijk over etterlijke miljoenen, maar hoeveel miljoen durf ik niet een uitspraak over te doen.
1: Maar als we het dan toch even hebben over dat logo. Ik vind het wel echt, als je het hebt over goede, sterke logo's om lekker mee te branden. Ik vind het wel een prachtig logo. Hè? Met die leeuw, met die vleugels. Top. Hebben ze goed voor elkaar.
2: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Wij zijn misschien als Nederlander enigszins bevooroordeeld, omdat wij de leeuw natuurlijk direct associëren met ons voetbal, de nummer 1 sport in ons land. Maar ik ben het met je eens. Het is een heerlijk logo en het straalt sportiviteit uit.
1: Dan de Formule 1, Frank.
2: Ja, om nog maar eens even aan te geven hoe snel de financiële waarde van sport, en in dit geval de Formule 1, groeit. En dan heb ik het dus niet eens over de sportieve en maatschappelijke waarden. Die in de meeste gevallen overigens belangrijker zijn dan de financiële waarde in mijn ogen. Maar hoe dan ook, 5 jaar geleden kocht het Amerikaanse private equity fonds MSP Sports Capital zich in bij het McLaren Formule 1 team, het huidige wereldkampioen natuurlijk, voor een bedrag van £560 miljoen. Nu, 5 jaar later dus, heeft datzelfde MSP de aandelen verkocht voor £3,5 miljard. Dus dat is £2,5 miljard winst in 5 jaar tijd. Dat is nogal wat als je daarover nadenkt. Dus dat geeft even aan hoe intens populair dat Formule 1 traject is geworden. Sinds meneer Ecclestone het al heel rijk had gemaakt en heel mooi en groot had gemaakt, is het sinds het in handen is van Liberty Media, het Amerikaanse media-gigant, is het alleen nog maar gegroeid. Verder is er ook nog nieuws van de kalender van volgend jaar. Die telt voor 2027 24 races. Begint op 14 maart in Bahrein. En eindigt op 12 december in Abu Dhabi. In de 24 races zullen 10 races zullen ook een sprintrace hebben. Dat is de korte versie dus op de zaterdagmiddag. En dat is ook meer dan voorgaande jaren. Helaas zal Zandvoort er niet meer bij staan, zoals we weten. Want het zou best eens kunnen zijn dat dat extra vervelend is, omdat ik durf de voorspelling wel aan dat Max volgend seizoen weer absoluut gaat meedoen om de wereldtitel.
1: En dan sluiten we traditiegetrouw inmiddels af met het uitdelen van een groene en een gele kaart. Frank, voor wie zijn ze deze week?
2: Ja, het geel gaat wat mij betreft naar de Vuelta, de Ronde van Spanje. Zij hadden beter moeten kijken naar de Tour de France, waar we in het verleden ook werden geconfronteerd met de laatste etappe, waar het geen één grote show, circus werd met fietsers met glazen champagne en ploegleiders in de auto met champagne. Nou, dat werd dit jaar ook bij de Spaanse Vuelta gedaan afgelopen zondag. Ik vind dat ik gun de winnaars van de Tour en van de Vuelta en van de Giro natuurlijk een glas champagne, maar breng dat niet zo pontificaal in beeld en maak er niet zo'n schetsvertoning van in de laatste etappe. De Tour de France heeft laten zien de afgelopen 2 jaar, enigszins noodgedwongen door de Olympische Spelen vorig jaar, dat de etappe werd omgezet in een fantastische etappe door Parijs langs Montmartre met een steile heuvelklim erin, waardoor de laatste etappe een fantastische climax werd van de Tour. Nou, dat moeten ze ook doen in de Vuelta en in de Giro, vind ik. Dat is een afsluiter en dat is goed voor de wielersport. En die associatie met alcohol vind ik, ik ben echt niet roomser dan de paus en ik begrijp ook best dat een glas champagne hoort bij de overwinning. Maar doe dat dan misschien op het podium, maar niet op de fiets en niet in de ploegleidersauto terwijl de man achter het stuur zit en met een glas champagne in zijn hand. Dus wat dat betreft, wat mij betreft, geheel voor de organisatie van de Vuelta. Groen, ik heb er twee groene kaarten. De eerste gaat wat mij betreft naar Jordi Cruijff. En dat is voor de wijze waarop hij op dit moment communiceert namens Ajax. Hij is de technisch directeur. Dus hij krijgt constant media-aandacht. Althans, de media willen zijn aandacht. Hij weet zich bescheiden op te stellen. En op de juiste momenten komt hij naar buiten en geeft hij de juiste antwoorden op die vervelende vragen vaak van de media. Die ik overigens begrijp. Ik bekritiseer de media niet, want die willen veel van de media. Maar hij stelt zich bescheiden op, legt uit waarom die bepaalde spelers koopt en legt uit dat Ajax gewoon dit seizoen weer mee moet doen om een titel en dat ze niet zich de luxe positie kunnen veroorloven om een paar jaar te gaan bouwen aan een nieuw eerste elftal van Ajax. Ze moeten gewoon meedoen voor de titel, want de Champions League volgend jaar kent maar één Nederlandse direct starter. Dus dat is groen voor Jordi Cruijff. Een tweede groene kaart geef ik aan de NOS en de KNSB, de Koninklijke Nederlandse Schaatsrijdersbond. Waarom? Omdat zij het contract hebben verlengd terwijl er een andere kaper op de kust was die aanzienlijk meer bood. En het is RTL combinatie Videoland combinatie Viaplay dat gekocht is door RTL. De schaatsbond heeft de verstandige zet gemaakt. We gaan niet voor het geld, we gaan voor de officiële status van NOS Studio Sport. Want dat is toch in de perceptie van de Nederlandse consument, is dat de zender voor sport. En als je door NOS wordt geselecteerd, Hè, dan ben je dus een officiële sport en dan is het de moeite waard om daarnaar te kijken. Ik heb altijd ook in mijn sportmarketingcarrière, als ik daarover mag spreken, heb ik ook altijd gezegd, ik heb liever voor mijn klanten 10 minuten live met Studio Sport van NOS, dan dat ik een half uur heb bij RTL. Met alle respect voor RTL, maar RTL is geen sportzender. En NOS is een officiële sportzender. En dat als je daar komt met jouw product, tussen aanhalingstekens, dan word je gezien door de sportconsument als erkenning, als officieel, dit is topsport. Dus een groene kaart voor met name de KNSB, maar natuurlijk ook voor NOS, dat ze er gezamenlijk weer uit zijn uitgekomen, ondanks het feit dat er een concurrent uit de commerciële hoek aanwezig was met meer geld.
1: Ja, ik wil gewoon eens zeggen, als ik daarover mag spreken. Frank, jouw carrière is zo'n beetje de bakermat van alles wat op dit gebied gebeurt in Nederland.
2: Nou ja, kijk, het is... Ik heb alle sympathie voor de NOS op dit moment. Niet alleen omdat daar nu een man aan het roer staat, waar ik het volste vertrouwen in heb. En omdat hij ook helemaal een idolaat is van sport. Hè, Alexander van der Wulp. Maar... ik heb door de jaren heen zo veel en prettig mogen werken met de NOS. En ontdek daar ook de passie voor sport. En bij RTL en SBS, nogmaals met alle respect voor de commerciële zenders, zij zijn geïnteresseerd in sport puur vanwege de kwantiteit. En niet zozeer vanwege de kwaliteit. Ze weten dat ze met sport veel hoger kijkcijfers scoren, waardoor ze dus commercials kunnen verkopen. Het feit dat je dan onderbrekingen krijgt bij het schaatsen straks, als we bij RTL zou zitten, midden in een 5 kilometer of in een 10 kilometer, even een commercial break er tussendoor. Nou, dat zal de NOS nooit voor zijn leven doen. En dat behoudt toch de traditionele waarde van de sport. En dan moeten we niet gaan voor het grote geld, want dat uiteindelijk worden we dan de verliezer als we bezwijken voor het grote geld in de sport.
1: Absoluut. Frank, mag ik je voor deze week weer hartelijk danken voor het ons bijpraten tijdens deze BV Sport Update. En dan zijn we natuurlijk volgende week weer met een nieuwe editie.
2: Graag gedaan en tot de volgende week, Robert.

0: All Sports Radio Live.
1: Na 35 jaar topsport heeft rolstoeltennislegende Michael Scheffers deze week bekendgemaakt zijn racket aan de wilgen te hangen. De voormalig nummer 1 van de wereld heeft een palmares waar toch menig sporter jaloers op zou zijn. Zo won hij in het enkelspel onder meer de Australian Open en Roland Garros. Won in het dubbelspel alle vier de Grand Slam toernooien en heeft thuis ook nog even 2 bronzen medailles liggen van de Paralympische Spelen. Nou, gelukkig voor ons blijft zijn ervaring gewoon behouden, want waar hij al in dienst was van tennisbond KNLTB is zijn contract verlengd en worden zijn werkzaamheden ook nog eens een keer uitgebreid. Ik ga met Michael over in gesprek. Michael, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag allemaal.
1: Ja, allereerst mag ik je van harte danken en feliciteren natuurlijk met een onwijs prachtige carrière.
2: Ja, dankjewel. Ook een carrière waar ik zelf uiteraard trots op ben.
1: Ja, ik vind het wel mooi, want ik ken jou nu sinds 2016, Racket voor Rio. Ja, ik blijf het altijd een fantastisch verhaal vinden, want wij hebben elkaar ontmoet onder de douche. Dat klinkt heel heftig, maar dat valt nog wel mee. Maar ik noemde al wat hoogtepunten uit je carrière. Je hebt fantastische dingen laten zien. Nu is het altijd een beetje kiezen tussen je kindjes, ik weet het. Maar wat is nou iets waar je op terugkijkt en denkt van ja, dat ik dat heb mogen meemaken, dat is het allervetste.
2: Ja, die vraag die heb ik de afgelopen dagen menig keer gehad, laat ik het zo zeggen. En ik vind het nog steeds lastig. Maar als ik er 1 of 2 uit moet pikken, dan is toch wel echt gewoon ook het moment dat je nummer 1 van de wereld wordt. Dat is iets waar je natuurlijk gewoon altijd voor gewerkt hebt. En op het moment dat je dat kan realiseren, dan is dat natuurlijk een super mooi moment. Iets wat gewoon, daar werk je voor. Dat is iets wat je wil, wat veel mensen willen. Die in mijn schoenen kunnen staan, zeg maar, of mogen staan. En daarnaast natuurlijk mijn beide bronzen medailles. Die hier thuis mooi uitgestald staan. En de Grand Slam overwinningen. Dat zijn natuurlijk momenten die erbij blijven. Dat doet niks onder aan de resultaten die ik bijvoorbeeld heb met het behalen van het winnen van de World Team Cup. Einde van het jaar nummer 1 van de wereld, dat je daarvoor geëerd wordt. Ja, het zijn zoveel mooie momenten die ik zou kunnen opnoemen. En waar ik uiteindelijk heel erg trots op ben dat ik dat heb mogen meemaken.
1: Ja, nog even kort het worden van nummer 1 van de wereld. Dat gebeurde in 2011. Dat is aan zich natuurlijk al een hele bijzondere prestatie, dat je de beste van de wereld bent. Maar dat is ook ontzettend lastig, hè? Want ook bij de mannen in het rolstoeltennis is die top best wel breed.
2: Absoluut. Het niveau ligt hoog. En dat is natuurlijk alleen maar mooi als je dan kan zeggen dat je daar als nummer 1 hebt gestaan en mogen staan. En dat is natuurlijk een mooie beloning op het hele traject wat je daar aan de voorkant aan aflegt.
1: Nu maakte je deze week via Instagram bekend het welbekende racket aan de wilgen hangt. Dat is natuurlijk altijd een moment die niet over 1 nacht ijs gaat. Neem ons even mee in die besluitvorming. Wanneer kwam voor jou het moment dat je dacht van het is mooi geweest?
2: Ja, altijd lastig om te zeggen van wanneer dat echt een moment kwam. Maar het was ook wel... Kijk, ik heb het van de week ook gezegd, je wordt een jaartje ouder, je ziet een nieuwe generatie komen. Je gaat op een gegeven moment, hoe mooi het is, ik mag zeggen dat ik heb altijd gestreden voor de grootste prijzen. En je gaat op een gegeven moment merken dat minder wordt en dat er een nieuwe generatie aankomt en dat die je voorbij gaan. En op een gegeven moment ga je dan wel nadenken, je hebt een mooi gezinnetje thuis en daar wil je ook tijd aan besteden. En als je dan op een gegeven moment je lichaam ook niet meer meewerkt, dan komt op een gegeven moment wel het besef van oké, misschien is het mooi geweest en is het tijd voor de nieuwe generatie om het stokje over te nemen.
1: Ja, en die nieuwe generatie is overigens ook een generatie waar jij zelf ook nauw bij betrokken bent.
2: Ja, klopt. Hoe mooi is het dat je zeg maar binnen je passie actief mag en kan blijven. En ik heb heel veel passie voor het rolstoeltennis specifiek. En ik hoop met mijn kennis en mijn ervaring die ik heb, dat ik, het stond gisteren ook heel mooi in een stukje online, dat ik...

0: op zoek ga naar de nieuwe Michael vanuit mijn functie bij de KNLTB.
1: Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder dat je dat mag doen.
0: Absoluut.
1: Want ja, de nieuwe generatie, als we het daarover hebben, hoe zit het met jouw opvolging, Michael?
0: Ja, we hebben echt binnen Nederland echt veel talent. En we hebben natuurlijk de gevestigde orde op het moment. Die zijn op dit moment ook actief op de World Team Cup in Orlando. Vervolgens hebben we daaronder een aantal hele goede jeugdspelers. En de laag die daaronder zit. En dan praat je echt nog over de jonge leeftijd van, nou laten we even rond de 10. Ja, daar hebben we echt veel leuke kindjes en die heel veel plezier hebben in tennis. En dat is denk ik ook het belangrijkste. Dat we ook laten zien hoe leuk tennis eigenlijk is en hoe leuk tennis kan zijn. Ja, en daar hoop ik mijn steentje aan bij te dragen. En ja, als daar uiteindelijk ook weer een nieuwe generatie uit voorkomt die ook weer gaat strijden om de prijzen, de grote prijzen. En er mede voor gaat zorgen dat Nederland toonaangevend blijft. Ja, dat, als ik daar 1% aan bij mag dragen, dan vind ik dat... Ja, vind ik dat mooi.
1: Ja, en je gaat er ook waarschijnlijk wel iets meer aan bijdragen. Want dat is natuurlijk ook nog het mooie. Je was al werkzaam bij de KNLTB. Dus nou ja, gelukkig dat welbekende zwarte gat waar we het altijd over hebben. Dat is voor jou niet aan de orde. Want je gaat wat dat betreft gewoon door. Contract verlengd. Maar je gaat ook nog verder de diepte in, hè, in je werkzaamheden.
0: Ja, ja, klopt, klopt. Ik ga kijken of dat ik de verbinding met de verenigingen die, waar het rolstoeltennis actief is, dat ik die gewoon actiever kan maken, ondersteunen waar een vereniging behoefte aan heeft. En daarnaast kijken van oké, kunnen we meer kinderen ook plaatsen bij die verenigingen? Hè? Zoals ik net al zei, van hoe leuk is rolstoeltennis wel niet, hoe leuk is tennis? En nou, daar ga ik mijn best voor doen.
1: Nou, dus misschien nog iets verder met een link leggen tussen het verenigingsleven en zeg maar de doorstroming van de talenten. Ja. Hoe belangrijk is dat? Dat we daar net even iets meer aandacht aan vestigen, ook met het oog op de toekomst?
0: Ja, kijk, het is wat je toch wel merkt. En dat, dan ga ik voor mezelf heel wat jaartjes terug. Is gewoon, kijk, iedereen, je hebt toch een beperking. En je ziet toch een... Nou, toch een drempeltje om, oké, kan ik gewoon lid worden bij een vereniging? Zijn daar problemen voor mij als ik in een rolstoel zit? Kan ik wel naar de wc? Of kan ik wel dat letterlijke drempeltje over? Nou, en dat kan allemaal. En er zijn heel veel oplossingen. Maar soms heeft een vereniging daar ook wel eens behoefte aan. Van oké, waar moeten we dan op letten? Of heeft een ouder met een kindje die in een rolstoel zit behoefte aan? Van oké, waar kunnen we terecht bijvoorbeeld? Nou, en dat is natuurlijk... Dat moeten we wegproberen te nemen. Dat we zijn in Nederland heel erg inclusief. En dat moeten we houden. Maar dat kunnen we ook nog zeker verbeteren.
1: En daar is een van de dingen waar jij verder mee aan de slag zal gaan de komende jaren.
0: Zeker.
1: Als we het gewoon hebben even over de tijdslijn. Je was al werkzaam. Dus wat dat betreft verandert er weinig. Maar waar gaan we je dan de komende tijden actief zien?
0: Nou, vooral, ik ben werkzaam op NTC in Amstelveen natuurlijk, bij de KNLTB. Daar ben ik aanwezig bij de trainingen, bij de jeugdtrainingen. Daar zal ik ook met regelmatig aansluiten de Club Plus training op zaterdag, waarin we dus de hele jonge kindjes faciliteren om gewoon een leuke ochtend te hebben. En spelenderwijs steeds met een tennisbal en een tennisracket bezig te zijn. Ook mobiliteitstrainingen komen daarin voor, dat ze handig worden in een rolstoel. En ik zal veel aansluiten bij evenementen. Die door het land zijn op verenigingen of wat er georganiseerd wordt. En op die manier probeer ik mijn kennis zo breed mogelijk in te zetten.
1: Nou, ik durf in ieder geval nu al wel de uitspraak aan dat het wat dat betreft met de toekomst wel goed gaat komen met jou onder meer aan het roer. Michael Scheffers, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Dank voor natuurlijk een prachtige carrière in het Nederlandse rolstoeltennis en het internationale rolstoeltennis. En we gaan je ongetwijfeld snel weer ergens zien in het land.
0: Absoluut, en dankjewel voor het leuke interview. All Sports Radio Live.

Sports Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sports Radio.

0: Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
6: Snowboarden. Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
7: Cricket.
8: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
7: Atletiek.
9: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Salavi, baby. All Sports Radio Live.
1: Ja, we zijn begonnen aan een hele bijzondere interlandperiode. Niet alleen is het de eerste van Oranje onder leiding van de nieuwe bondscoach Xabi Hernandez, maar het is ook de eerste, nou ja, zeg XXL-versie van dit interlandblok. Dit blok combineert namelijk de interlandperiodes van september en oktober, waardoor de clubs minder onderbrekingen hebben. Het Nederlands elftal die speelt in de komende weken liefst 4 maal. En in de UEFA Nations League gaan we dan Duitsland, Griekenland en 2 keer tegen Servië spelen. Hoe ziet de eerste selectie van onze bondscoach er eigenlijk uit? En wat kunnen we verwachten van dit XXL Interlandblok? Ik ga erover in gesprek met Frank Hoekman van FC Update. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Laten we allereerst even beginnen met het idee van dit Interlandblok. Want de komende 2 weken zijn we dit keer onder de pannen.
2: Ja, ze hebben besloten vanuit de UEFA, vanuit de FIFA denk ik, om de interlandblokken van september en oktober aan elkaar te plakken. Waardoor er daarna weer een langere periode ontstaat waarin de clubtrainers en spelers ter beschikking hebben. Dus ja, waar je eerst 2 interland speelde in september en dan later eind oktober weer, is dat nu samengevoegd. Vandaar dat we nu 4 potjes gaan spelen en dan pas in november weer de volgende interlandperiode hebben. Dus dat wordt intensief, maar wel voor Xavi een mooie manier om zijn spelers ook gelijk 2 weken bij zich te hebben.
1: Ik wou al zeggen, dit is toch een luxe die bondscoaches niet vaak hebben. Dat is toch vaak, hè? Je krijgt net een weekje van tevoren maximaal krijg je je spelers bij elkaar in Zeist. Om dan maar eens proberen een beetje jouw systeem aan de man te krijgen. Dan moet je 2 wedstrijden spelen, dan is iedereen alweer gevlogen. Dit is denk ik voor, zeker voor een nieuwe bondscoach als Xavi Hernandez. Maar straks ook natuurlijk Jurgen Klopp, hè, bij Duitsland, onze tegenstander. Ja. Is het best wel lekker?
2: Ja, het is natuurlijk wel een interlandperiode waarin je relatief weinig tijd hebt om te trainen. Omdat al vrij snel die eerste wedstrijd op het programma staat. Donderdag al in de arena tegen Duitsland. Maar Xavi vertelde vandaag nog dat hij op zijn persconferentie, die heeft hij om 11 uur gegeven in Zeist. En hij vertelde dat ze zelfs op de wedstrijddag op de ochtend nog gaan trainen. Om toch maar zoveel mogelijk met z'n allen op het veld te staan. En toch te proberen om in de korte tijd die hij voor die wedstrijd heeft, om al zijn filosofie duidelijk te maken aan de spelers en zijn waarden. Hij had het meerdere keren over het woord waarden. Die hij toch wel wil opleggen aan zijn Nederlandse elftal de komende tijd.
1: Nou, nu scheelt het dat hij zichzelf eigenlijk een kind van Cruijff noemt. Dus wat dat betreft zou die overgang voor het Nederlands elftal niet heel groot moeten zijn, toch? Vraagteken.
2: Zeg het maar. Kijk, Koeman die mag zich misschien wel meer een kind van Cruijff noemen. Want die heeft rechtstreeks natuurlijk heel veel met Cruijff gewerkt. En Xavi vooral in de filosofie van Cruijff. Die bij Barcelona, waar hij het grootste deel van zijn loopbaan gespeeld heeft, natuurlijk nog altijd hangt, om het zo te zeggen. Van Koeman kun je zeggen wat je wil, maar die heeft dat meegenomen. En als hij de materialen had, dan liet hij zijn elftal ook mooi voetbal spelen. Maar aan de andere kant was het ook een trainer die vaak weer wat voor behoudender tactieken koos. Zeker in zijn eerste periode als bondscoach vaak met 5 verdedigers. En dat hebben we natuurlijk in zijn tweede periode minder gezien. Maar op het WK in die cruciale 16e finale tegen Marokko stonden we ineens wel weer met 3 centrale verdedigers en wingbacks te spelen. Ja, dat heeft Xavi alvast bij zijn presentatie drie weken geleden in Zeist uitgebannen. Dat werd duidelijk, dat was niet zijn stijl en gaan we niet meer spelen. Dus dat is wel een stijlbreuk met Koeman wat dat betreft. We gaan ons niet meer aanpassen aan de tegenstander, maar we gaan van eigen kracht uit. En dat herhaalde hij vandaag ook weer. Hij wil de verdedigend met lef spelen. En het liefst op de helft van de tegenstander. En attractief voetbal vanuit balbezit, vanuit controle. Maar vooral echt het publiek vermaken. Mooi voetballen en daarmee hopelijk dan de resultaten. Dus wat dat betreft is het wel degelijk een stijlbreuk met wat Koeman deed. Die toch ook meer een realist was daarin. En mooi als het kan, maar resultaat voorop. Xavi wil ook winnen, maar wel met een duidelijke nadruk op de manier waarop. En dat is ook wel zijn opdracht vanuit de KNVB. Als je zo de sfeer proeft. Ook onder de mensen die hem aangesteld hebben. Nigel de Jong natuurlijk vooral. Maar ook Clarence Seedorf, die zich daar als voetbalcommissaris flink mee bemoeid heeft.
1: Eind vorige week kwam hij natuurlijk met zijn allereerste selectie. Vooraf werd er veel gespeculeerd. Zou hij nou veel van die veranderingen die hij had gezegd op zijn presentatie al gaan doorvoeren? Eindstand wel iets, maar over het algemeen ja, wel de usual suspects.
2: Ja, het was de twee debutanten dan, Zegiel en Van Bommel. Dat zijn natuurlijk ook wel spelers die in het oog springen in de eerste weken van het Eredivisie seizoen. En opvallend dat andere jonge jongens die in Nederland in ieder geval aan de deur kloppen er niet bij zitten. Valente maakt ook grote indruk bij Feyenoord, zit er niet bij. Kees Smit, ze heeft er onder Koeman ook al bij gezeten, net als Valente overigens. Links laten liggen. Max Meerdink is er dan alsnog op het laatste moment toegevoegd aan de selectie. Alleen maar omdat Don Jan Malen op het laatste moment nog afzegde. Guus Steel geldt hetzelfde voor. Die vervangt eigenlijk Justin Kluivert die in Engeland is gebleven. Maar ja, het aantal debutanten is relatief laag. Waarbij aangetekend dat Meerdink er wel eerder bij heeft gezeten. Maar toen geblesseerd raakte nog op het trainingsveld nog voor de wedstrijden. Dus die wacht ook nog steeds op zijn debuut. En dat zal die ongetwijfeld ergens in de komende 4 interlands wel mogen gaan maken.
1: Ja, nu vertelde hij vanochtend ook nog wat meer over de samenstelling van zijn selectie en de totstandkoming daarvoor. Vooral had hij moeite met dat hij ja, toch Memphis thuis laat. Dat was zijn moeilijkste beslissing, zei hij.
2: Dat zei hij inderdaad. Daar werd hij vrijwel gelijk in het begin naar gevraagd. Wat was nou het moeilijkste? Nou, dat was toch wel het thuislaten van Memphis. Want die kende hij goed. Want die heeft hij in Barcelona natuurlijk ook meegewerkt in de tijd dat hij daar trainer was. Maar hij was vol lof over de manier waarop Memphis het opnam. Want hij had hem opgebeld en dat echt één op één duidelijk gemaakt. En uitgelegd, hij wilde zijn beweegredenen niet geven. Dat is confidential, dat is tussen mij en de speler. Maar Memphis reageerde daar heel volwassen op. Daar had hij heel veel respect voor. En hij benadrukte ook dat de deur voor Memphis zeker nog niet gesloten was. En dat gold dan bijvoorbeeld ook voor Wout Weghorst. Die er ook niet bij zat en ook niet gehoord heeft waarom. Die heeft natuurlijk niet de status van topscorer alle tijden in Oranje. Maar de boodschap aan Weghorst was ook duidelijk. Zolang je beschikbaar bent, ben je bij mij nog steeds in beeld. Alleen ik kies nu voor anderen.
1: Veerman is er trouwens wel bij. Dat was natuurlijk ja, eigenlijk een beetje het ding als het had over selecties en Ronald Koeman. Hè. Toch maar telkens het negeren van Veerman. Was hij nou wel goed genoeg, niet goed genoeg? Was het een, nou ja, misschien een kleine persoonlijke veete tussen die twee? Hij is er nu wel bij. Hij is natuurlijk getransfereerd naar Dortmund. Is misschien toch wel weer een stapje hoger op ten opzichte van PSV. Zou dat ook heel goed de reden kunnen zijn waarom die er nu bij was? Of had je, nou ja, als hij in een eventueel geval nog bij PSV had gespeeld, had hij hem ook meegenomen?
2: Ik vermoed dat als Xavi zeg maar een jaar geleden bondscoach was geworden en niet nu, dat die Veerman op basis van zijn spel bij PSV sowieso zou willen zien. Hij zegt ook heel duidelijk, ik wil het niet meer over het verleden hebben. Ik wil het over het heden hebben en naar de toekomst kijken. Hij wil ook niet meer ingaan op de speelwijze van Koeman op het WK bijvoorbeeld. Nee, we leven het nu en ik wil vooruitkijken en we gaan nu op mijn manier doen. Veerman, dat was duidelijk dat hij onder Koeman geen toekomst meer had in Oranje. Met alle stekeligheden die over en weer gingen na zijn laatste oproep eigenlijk. En dat was het EK van 24 met die pijnlijke wissel tegen Oostenrijk. Daarna mocht hij nog wel weer invallen in de latere wedstrijden. Maar zodra het toernooi erop zat, heeft hij er niet één keer meer bij gezeten. Ja, dit zal voor Veerman voelen als de nieuwe start in Oranje waar die zo lang naar gesnakt heeft. Misschien nog wel langer dan naar zijn buitenlands avontuur. Want daar waren natuurlijk ook eerder al mogelijkheden voor. Hij kon dan naar Brentford in het verleden. Fenerbahce, dat leek al rond in de winterstop van vorig seizoen. Maar daar heeft hij zelf uiteindelijk afgeblazen. En ik denk dat hij gelijk heeft gekregen daarmee. Want hij zit nu bij een grote club in een mooiere competitie, denk ik. Of in ieder geval een competitie die hoger aangeschreven staat. En hij begint daar ook goede dingen te laten zien. Dus het is denk ik logisch dat hij onder Xavi een nieuwe kans krijgt. En die zal hij aan moeten pakken. Nou, hij is ook 2 jaar ouder dan de laatste keer dat hij erbij was. Ja, ik kan me goed voorstellen dat Koeman en Veerman elkaar persoonlijk ook niet lekker lagen. Ik denk dat er ook wel iets knapt in de relatie tussen een speler en een trainer op het moment dat je pin me er niet op vast, maar volgens mij 34 minuten naar de kant wordt gehaald, zoals toen tegen Oostenrijk gebeurde. En dat is niet meer goed gekomen. Nou ja, hij heeft nu de kans om Xavi te laten zien dat hij er voetballend bij hoort. Dat zei Xavi ook, technisch is hij top. Dat is, hij mag het laten zien. En ja, je zult daarnaast ook moeten laten zien dat je een gezond onderdeel van een spelersgroep kunt zijn. Want daar hamerde Xavi ook wel op vandaag. Hij wil het in een goede sfeer. En hij wil zien dat geen ego's, daar is geen ruimte voor. Het teambelang staat voorop. En dat is voor hem heel belangrijk. Nou ja, dat kan Veerman laten zien dat hij dat onderschrijft en dat hij dat ook gewoon kan.
1: Je zei al, de eerste test is al vrij snel. Hè. Komende donderdag in de Arena tegen Duitsland. Wat natuurlijk ook onder leiding staat van een nieuwe bondscoach met Jurgen Klopp. Wat kunnen we van dat duel verwachten?
2: Ja, dat is wel leuk. Het zijn twee debutanten, twee coaches die... Xavi vooral als speler een grote naam, maar ook als trainer al bij Barcelona gezeten. En Klopp hebben we natuurlijk bijna 10 jaar in Liverpool gezien en daarvoor Dortmund. Dus ook zijn eerste klus als bondscoach. Heeft er wel wat meer de leeftijd voor, zou je zeggen, want die is 59 en Xavi is nog 44. Ja, het wordt heel interessant om te zien wat zij tegenover elkaar gaan zetten. En Klopp heeft een vrij onorthodoxe manier van omgaan met die XL interland break. Want die heeft in totaal 44 spelers opgeroepen. Maar die gaat halverwege zijn selectie verversen. Dat betekent dat een aantal spelers zoals Marc-André ter Stegen, de Ajax-keeper, die zit er nou voor het eerst weer bij sinds meer dan een jaar. Die gaat ook spelen tegen Nederland, heeft hij al verklapt. Maar die gaat na 2 interlands. Ze spelen na Nederland nog tegen Griekenland thuis, uit mijn hoofd. En dan gaat een groot deel van de selectie alvast weer naar huis. En dan komen er andere spelers bij. Dus Nederland staat bijvoorbeeld niet tegenover Florian Wirtz. Of tegen, even kijken, Karim Adeyemi van Barcelona. Die komt ook pas voor dat tweede blokje interlands erbij. En aan de andere kant, ja, we hebben bijvoorbeeld wel weer Kimmich en Gnabry. Musiala, die zit er in de arena wel bij, maar die gaan na die eerste 2 wedstrijden weer naar huis. Dus ja, het wordt interessant om te zien. Klopp, die gebruikt het ook echt om zoveel mogelijk spelers aan het werk te zien. En dat kan ook op deze manier natuurlijk. Terwijl Xavi toch benadrukt, ja, ik heb aan 26 spelers genoeg om in die 4 wedstrijden alles te doen wat we willen. Dus ja, dat is wel een verschil in benadering. Dus ja, het zal deels zoekende coaches zijn. Ja, en spelers die niets liever willen dan de nieuwe periode onder een nieuwe bondscoach beginnen met een goed resultaat. Dus ja, ik ben heel benieuwd eigenlijk.
1: Ja, en daarna hebben we nog inderdaad 2 uitwedstrijden. Eerst uit tegen Servië, dan uit tegen Griekenland, om dan op 4 oktober thuis af te sluiten tegen Servië. Op papier zeg ik erbij, wat makkelijkere wedstrijden dan tegen Duitsland, maar nog steeds, zeker... om rekening mee te houden, die duels. Maar dat lijken me voor Xavi misschien wat relaxtere duels tussen haakjes om in te komen dan gelijk natuurlijk tegen Duitsland.
2: Ja, het zijn wel pittige uitwedstrijden in die zin dat het daar qua sfeer en beleving best wel een heksenketel kan zijn natuurlijk. Maar ja, daar ga je denk ik beter op dan op een half leeg stadion als tegenstander. En onder Koeman hadden we over het algemeen niet de grootste moeite met tegenstanders van het kaliber Griekenland-Servië. Daar deden we toch altijd wel tegen wat op voorhand verwacht werd. Het was puur dat het in de topwedstrijden tegen de toplanden er vaak niet uitkwam. Dat werd natuurlijk voor het WK al flink benadrukt. Die streak tegen, ik geloof dat hij 13, 14 wedstrijden op rij niet had gewonnen van een land uit de top 10, 15 van de FIFA-ranglijst. Dat zijn deze landen niet. Die zitten daar een echelon onder. En die moeten we kunnen hebben op papier. En ja, dan is het de vraag... Krijgt Xavi zijn gewenste voetbal al in het elftal? En is dat ook goed genoeg voor een resultaat tegen deze land? Want Griekenland heeft best wat leuke spelers. Die ook wel op een hoog niveau zitten. Maar qua kwaliteit moet Nederland daar op papier van kunnen winnen. En dan is het ook wel de vraag of dat lukt. En ook in hoeverre dat lukt met het voetbal dat Xavi voor ogen zegt te hebben.
1: We gaan het in ieder geval in de gaten houden. Komende donderdag eerst dus de eerste wedstrijd. Onder Xavi Hernandez tegen Duitsland in de UEFA Nations League. Frank Hoekman van FC Update, dan mag ik je danken voor je tijd. En natuurlijk alvast heel erg veel succes en veel kijkplezier de komende weken.
2: Gaat helemaal goed komen. Jij bedankt. Goede uitzending verder. All Sports Radio Live.

0: vrijwilligers die elke week het verschil maken. Bij de amateurclub bij jou om de hoek. De verhalen hoor je rechtstreeks vanuit het hart van de club. Met clubiconen en bekendheden uit de sportwereld.
1: Hi, mijn naam is Robert Maaskant. En zaterdag 19 september zijn we vanaf 12 uur bij voetbalvereniging ASC Nieuwland in Amersfoort. Mijn speciale gast is de oud-topscheidsrechter Mario van den Ende.
0: Het All Sports Radio Clubcafé met Robert Maaskant. Natuurlijk bij All Sports Radio. Het All Sports Radio Clubcafé is een samenwerking met de grote clubactie.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin Frank van der Walbaken ons weer elke week helemaal meeneemt in het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing. Overigens is hij ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank Kelen, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Voordat we het over alle nieuwtjes gaan hebben, het treurige nieuws wat ons heeft bereikt. Daar wilde je nog even extra bij stilstaan. En dat is helaas het overlijden van Bertine Koeman.
2: Ja, ik heb het voorrecht mogen hebben om haar te kennen. Ik ben een keer bij ze thuis geweest in Bussum. En ik heb in het verleden mogen samenwerken met Ronald en ik heb haar ook leren kennen als een buitengewoon aardige en een lieve vrouw die absoluut niet voldeed aan het standaard portret, zou ik bijna willen zeggen, van de voetbalvrouwen. Het was een hele bescheiden vrouw die altijd in de schaduw bleef, wilde ook blijven van Ronald, een heel bijzonder.

0: Toch hebben over grote geldstromen in de sport. Laten we dan gelijk beginnen met hetgeen wat van miljoenenbal verworden is tot het miljardenbal. De Champions League. Heel veel verschillende sponsors. Ze komen en ze gaan. Jij hebt er toch even een kleine analyse op losgelaten. Wat nou eigenlijk de huidige stand van zaken is?
1: Ja, de Champions League is natuurlijk een beetje het neusje van de zalm aan het worden op het gebied van voetbal. We hebben natuurlijk het WK, maar dat is één keer in het... van de landenploegen, dat is één keer in de 4 jaar. En de Champions League is natuurlijk elk jaar. En het is zo gewild bij alle zenders wereldwijd dat het trekt hoe langer hoe meer sponsors aan. En met name ook uit de, ja, noem het maar eventjes, de komende landen op het gebied van voetbal, zoals China en andere landen in het Verre Oosten. Vorige week noemde ik al het 60 miljoen per jaar dollars sponsorschap van het Chinese witgoed- en elektronica-merk Haier. En nu heeft het Zuid-Koreaanse automerk Hyundai Kia, niet nieuw in de sport, want ze zitten al in de FIFA-sponsoring sinds 1999. Maar die hebben nu ook getekend voor 4 jaar voor naar verluid $75 miljoen per jaar en ingaan per direct. Terwijl dat Haier van vorige week, wat ik noemde, pas volgend seizoen toetreedt. Hyundai Kia die kan er onmiddellijk instappen, want ze nemen de vrijgekomen plaats in van het Nederlandse bedrijf Just Eat. Dat een jaar voor de einddatum van het contract het circus verlaat. En daar kom ik straks nog even op terug. Om even aan te geven hoe China het ziet zitten in het voetbal. Alibaba, BYD, dat is Build Your Dreams, dat automerk. Hisense, Oppo, TikTok, Vivo. Zij alle zijn al betrokken in het voetbal. Daarnaast hebben we natuurlijk als partners van de UEFA Anheuser-Busch, InBev, Alibaba en Pepsi. Dat zijn de partners van UEFA voor de 6-jarige periode. En Bet365, Fanatics, Nike en Qatar Airways zijn voor 4 jaar aan boord. Booking.com verlengt trouwens het contract met de UEFA landenteams. Dus niet met de Champions League, onlangs voor 4 jaar. Ik zei net al dat ik nog even terug zou komen op dat Just Eat. Het is wel pikant en best wel interessant om te registreren dat de reden van het vroegtijdig vertrek van Just Eat is niet omdat ze het niet hebben geapprecieerd. Integendeel, het is, de reden daarvan is dat het zo succesvol is dat de consument Just Eat is gaan zien als een voetbalmerk. In plaats van natuurlijk de core business van het bedrijf, van bestellen van eten dat je bij thuis bezorgd kan krijgen. En dat doet me denken aan het verleden toen ik in Engeland woonde en werkte. Daar was ik getuige van het feit dat John Player, dat sigarettenmerk met goud en zwart, mooie pakjes sigaretten. Dat merk was de hoofdsponsor van het Lotus Formule 1 team. Met onder andere Graham Hill en James Clark. En dat was zo succesvol, die auto was ook zo mooi en ze werden wereldkampioen, dat de consument dacht dat John Player Special, zo heette die dat merk en dus de Formule 1 auto, dat een merk was voor een auto en niet voor een sigarettenmerk. En dan schiet je doel dus voorbij. Dus het geeft even aan hoe succesvol een dergelijk sponsorship kan zijn, terwijl het dan voorbij schiet aan zijn doelstelling om meer sigaretten te verkopen. Nou, dat is nu ook het geval geweest kennelijk bij Just Eat. En die hebben gezegd, sorry, wij willen vroegtijdig vertrekken. Nou, dat vindt u even helemaal niet erg, want er is een soort wachtkamer vol met potentiële sponsors. Maar ze hebben maar een beperkt aantal pakketten beschikbaar.
0: Daarover gesproken, als we het hebben over sponsors in de Champions League. We hebben het natuurlijk dan over de UEFA-sponsors. Maar de clubs die in de Champions League actief zijn, hebben natuurlijk ook zo hun eigen sponsors.
1: Ja, om er maar eentje te noemen. Liverpool, natuurlijk best wel interessant voor ons Nederlanders. Gezien het verleden van Arne Slot daar, maar ook het aantal Nederlandse spelers dat daar recentelijk en nog speelt. Werd al 17 jaar lang gesponsord door Chartered Bank. Dat is, ik weet niet precies of dat een record is in Engeland, maar het zou me niks verbazen. 17 jaar lang dezelfde sponsor. Ik kan me nog herinneren, de voorgaande sponsor voor Chartered Bank was Carlsberg. En die hadden zo'n hele creatieve fonds gemaakt. Dat ze wilden op een gegeven moment, zei de Engelse Premier League, zei, we willen geen alcoholsponsors meer op de shirt zien. Zij hanteerden in de tijd, Carlsberg, de slogan, probably the best beer in the world. En dat was zo'n populaire slogan dat ze hebben toen 2 seizoenen

0: lang. Toen het niet meer mocht, alcohol op het shirt, hebben ze gespeeld met het woord probably erop. Nou, en dat werd zo'n smaak maken en spraak maken, dat iedereen die het niet wist, die vroeg zich af waarom staat daar probably op. En toen werd natuurlijk gerefereerd in de, ja, talk about effect, maar probably the best beer of the world. Maar goed, dat terzijde, Charlotte Bank gaat dus van het shirt, het rode shirt van Liverpool af, vanaf het volgende seizoen. En daar komt Turkish Airlines voor in plaats. Standard Chartered blijft wel aan boord, als een global partner, maar de voorkant van het shirt wordt dus inderdaad nu vrijgegeven voor Turkish Airlines, althans volgend seizoen. Deze switch draagt bij aan mijn gevoel dat de luchtvaartmaatschappijen zo langzamerhand de meeste grote clubs als communicatiekanaal hebben gekozen in het voetbal. Want wie komen we tegen als de Champions League beschouwen alleen al? We komen Emirates tegen natuurlijk, daarna is het een van de grootste sportsponsors van de wereld. We komen Qatar Airways tegen, we komen Etihad Airways tegen, we komen Turkish Airlines tegen. We komen ook Riyadh Air tegen. Nou, dat Riyadh Air is natuurlijk een hele pikante, want het staat al twee seizoenen lang op het shirt van Atletico Madrid. Die airline die is weliswaar opgericht, maar er is nog geen enkel vliegtuig dat vliegt onder de naam van Riyadh Air. En ze zit al twee jaar lang op het shirt van Atletico. Dus het is een best wel een merkwaardig sponsorschap. En het is een soort voorbereiding op, maar ik vraag me toch echt af, wanneer komt dat Riyadh Air nou echt in de lucht, letterlijk en figuurlijk? Ja, we hebben natuurlijk Emirates, dat heeft veel clubs. Onder andere Real Madrid, Arsenal, Olympique Lyonnais, Benfica. En de meest betalende in dat rijtje van clubs is natuurlijk, of de meest oplevende is Real Madrid. Die krijgen 100 miljoen per jaar. Maar de anderen zitten allemaal in dezelfde hoek van ongeveer 60 tot 70 miljoen wat Liverpool gaat krijgen van Turkish Airlines. Intussen legt de Manchester United, nu we het toch hebben over Engelse clubs en sponsors, een nieuwe mouthjes-sponsor vast voor een slordige 12,5 miljoen pond per jaar. Nou, dat is een aanzienlijk bedrag, maar zo gaat het in die Premier League, die natuurlijk zeer populair is. Want het is 12,5 miljoen pond is ruim meer dan dat Ajax, Feyenoord en PSV krijgen van hun shirtsponsor die op het voorkant van het shirt staat. Want die zitten in de orde van grootte van tussen de 8 en de 10 miljoen per jaar. Dus het geeft maar even aan hoe interessant en hoe populair die Premier League is. Nou heb ik ook, Robert, een rijtje gezet. We zitten nu in de Champions League, nu de nieuwe editie. We hebben 36 clubs. Ik heb daar zo op een rijtje gezet. Wie zijn nou eigenlijk de shirtsponsors? Nou, dat zijn er natuurlijk een heleboel, 36 maal. Maar 5 keer is daar een luchtvaartmaatschappij. 5 keer nog steeds ook gokbedrijven. Dat zal ongetwijfeld minder worden, want hoe langer hoe meer bedrijven, of hoe langer hoe meer landen gaan zeggen, geen gokbedrijven meer. En ook 5 keer banken. En 2 keer telecom en dan 19 keer andere. Maar wat ik ook erg interessant vind, is de kledingsponsors van die 36 clubs. 13 ervan worden gekleed door Adidas en 7 door Puma en 6 maar door Nike. En de anderen zijn verspreid van 3 keer Gap Store, 2 keer New Balance en dan 5 keer andere clubs. Dus heel pikant. Een ding wat ik wel leuk vind om even op te merken voor onze luisteraars. Slovan Bratislava speelt ook in de Champions League dit jaar. Speelt met een sponsor op het shirt. Dat is Nike, dat is een cryptobedrijf. Maar dat spel je als Nike. N-I-K-E. Maar het gekke is, de club speelt in Adidas kleding. Dus met Nike op het shirt, als shirtsponsor, in Adidas kleding. Dat vind ik wel pikant.
1: Ik vraag me erover, dus ze het vast toch wel met elkaar over gehad hebben, denk ik.
0: Ja, denk het wel. Ik denk dat dat een ondeugende streek is van een van de twee.
1: Als we het toch hebben over kledingmerken. Je noemt de Gastor al. Is een Brits kledingmerk, maar wellicht in de toekomst Chinees.
0: Ja, ik verneem dat het de hardnekkige geruchten dat er een sprake van zijn dat het merk zichzelf aan het verkopen is. Het is overigens de kledingsponsor van 3 Nederlandse clubs, hè, Feyenoord, Twente en Utrecht. En ook de kledingsponsor van het Red Bull Formule 1 team van Max. Maar ze zouden zijn benaderd door een niet nader genoemde partij om verkocht te worden. En het gerucht is dat een bedrijf is uit China. Een van de medeoprichters van het Gerritour kledingmerk is Andy Murray, de bekende Engelse tennisser. Het merk kleedt onder andere ook het England Cricket Team. Nou, dat is natuurlijk in Engeland heel groot. En ze zijn ook de kledingsponsor van Everton. En heeft onder andere de groot aandeelhouder Sir Jim Ratcliffe. En dat happens to be de rijkste man van Engeland. Die wordt geschat op een vermogen van 16,5 miljard ponden. Maar die is ook die is sportgek. Die is voor 25% eigenaar van Manchester United. Voor 33% eigenaar van het Mercedes Formule 1 team. En hij heeft natuurlijk de gelijknamige Ineos wielerploeg. Dus die zullen dat merk wellicht al snel gaan verkopen. Want het bestaat pas sinds 2016. Dus dat is nog niet zo lang. Maar ja, Chinezen, als die er maar willen, dan komen ze met grof geschut en ze zullen ongetwijfeld met een groot bedrag in de markt zijn.
1: Frank, we hebben het best wel vaak over atleten die na hun carrière, of soms wel tijdens hun carrière, zoals zeker ook in het geval van de personen waar we het nu over gaan hebben, maar geld terug investeren in de sport, dat kunnen ze op veel verschillende manieren doen, maar sommige voetballers kopen dan bijvoorbeeld weer voetbalclubs of kopen zich in door middel van aandelen. Lionel Messi hebben we niet al te lange tijd besproken, heeft toen een club in Spanje gekocht. Hij dacht waarschijnlijk, dat is best wel een goede business, want hij heeft er nog één gekocht.
0: Ja, af en toe vraag ik me wel eens af dat Lionel Messi voelt zichzelf waarschijnlijk meer Spaans langsman dan Argentijns. Want hij heeft natuurlijk zo ontzettend lang gespeeld bij Barcelona en heeft daar zijn carrière eigenlijk gemaakt. Als je voor Barcelona je carrière maakt, dan met een van de beste clubs van de wereld en zeker een van de meest aantrekkelijke clubs wat spel betreft. Maar goed, hij is in principe rond met de tweede divisieclub Eldense. Ik weet niet precies hoe je dat uitspreekt, maar Eldense of Eldense in Spanje, tweede divisieclub dus. Het gaat om 100% van de aandelen, dus hij koopt de hele club. Pikant in dit verhaal is dat Cristiano Ronaldo, dat natuurlijk een soort rivaal is van Lionel Messi in het kader van de meest populaire voetballer op aarde, die heeft 25% van de aandelen in bezit in een andere tweede divisieclub in Spanje, namelijk Almeria, waarvan de resterende 75% in bezit zijn van Saudi-Arabië. Nou, dat zal ook wel weer het link zijn naar Cristiano Ronaldo, die zoals we weten in Saudi-Arabië voetbalt. De eerste wedstrijd tussen deze twee clubs, dat was natuurlijk pikant, vond inmiddels plaats en werd met 3-0 gewonnen door Cristiano Ronaldo Almeria. Terug naar de koop door Messi van die Eldense. Het is dus zijn tweede aankoop in Spanje, want eerder kocht hij de vijfde divisie, Cornella, even buiten Barcelona, waar Jordi Alba, een boezemvriend van Lionel Messi en teamgenoot van Messi bij Barcelona en nu bij Inter Miami. Daar genoot Alba zijn opleiding in die Cornada Club. Dus ik denk dat Jordi Alba ongetwijfeld ook betrokken is bij die aanschaf van die club in de tijd door Messi verricht.
1: Frank, mag ik je voor deze week weer hartelijk danken voor het ons bijpraten tijdens deze BV Sport Update. En dan zijn we natuurlijk volgende week weer met een nieuwe editie.
0: Graag gedaan en tot de volgende week.

0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
3: Voetbal. Ik ben Ronald Boer en je luistert naar All Sports Radio.
4: Volleybal.
5: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
4: Tennis.
6: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen, want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek, maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar en een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen, Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ja, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugby die altijd al. En nou, ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. Nou, en op een gegeven moment dacht ik van ja, dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. Ja, en zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En nou, ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, en nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En ja, voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, vet, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook... toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Nou, vond ik altijd al wel leuk. En ja, na die eerste training dacht ik al wel gelijk van, goh, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je... Nou, reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nou ja, nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaarts, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel. En dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van... Hey, ik ben hier misschien wel heel erg goed in.
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren... ben ik meegaan doen met de regiodagen heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit... wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland 118 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet. Als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. Ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook, kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets zeggen van, dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan, wie weet, later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Rugbyclub Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. Ja, we hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nou ja, nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reizen heen en weer.
1: Ja, trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder, dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons Talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
0: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Ja, dankjewel, dankjewel. Ook een carrière waar ik zelf uiteraard trots op ben.
1: Ja, ik vind het wel mooi, want ik ken jou nu sinds 2016, Racket voor Rio. Ja, ik blijf het altijd een fantastisch verhaal vinden, want wij hebben elkaar ontmoet onder de douche. Dat klinkt heel heftig, maar dat valt nog wel mee. Maar ik noemde al wat hoogtepunten uit je carrière. Je hebt fantastische dingen laten zien. Nu is het altijd een beetje kiezen tussen je kindjes, ik weet het. Maar wat is nou iets waar je op terugkijkt en denkt van ja, dat ik dat heb mogen meemaken, dat is het allervetste.
0: Ja, die vraag die heb ik de afgelopen dagen menig keer gehad, laat ik het zo zeggen. En ik vind het nog steeds lastig. Maar als ik er één of twee uit moet pikken, dan is toch wel echt gewoon ook het moment dat je nummer één van de wereld wordt. Ja, dat is iets waar je natuurlijk gewoon altijd voor gewerkt hebt. En op het moment dat je dat kan realiseren, dan is dat natuurlijk een super mooi moment. Iets wat gewoon, daar werk je voor. Dat is iets wat je wil, wat veel mensen willen. Die in mijn schoenen kunnen staan, zeg maar, of mogen staan. En daarnaast natuurlijk mijn beide bronzen medailles. Die hier thuis mooi uitgestald staan. En die Grand Slam overwinningen. Dat zijn natuurlijk momenten die erbij blijven. Maar ja, weet je, dat doet niks onder aan de resultaten die ik bijvoorbeeld heb met het behalen van het winnen van de World Team Cup. Einde van het jaar nummer 1 van de wereld, dat je daarvoor geëerd wordt. Ja, het zijn zoveel mooie momenten die ik zou kunnen opnoemen. En waar ik uiteindelijk heel erg trots op ben dat ik dat heb mogen meemaken.
1: Ja, nog even kort het worden van nummer 1 van de wereld. Dat gebeurde in 2011. Dat is aan zich natuurlijk al een hele bijzondere prestatie, dat je de beste van de wereld bent. Maar dat is ook ontzettend lastig, hè? Want ook bij de mannen in het rolstoeltennis is die top best wel breed.
0: Absoluut, absoluut. Het niveau ligt hoog. En dat is natuurlijk alleen maar mooi als je dan kan zeggen dat je daar als nummer 1 hebt gestaan en mogen staan. En dat is natuurlijk een mooie beloning op het hele traject wat je daar aan de voorkant aan aflegt.
1: Nu maakt je deze week via Instagram bekend het welbekende racket aan de wilgen hangt. Dat is natuurlijk altijd een moment die niet over één nacht ijs gaat. Neem ons even mee in die besluitvorming. Wanneer kwam voor jou het moment dat je dacht van het is mooi geweest?
0: Ja, altijd lastig om te zeggen van wanneer dat echt een moment kwam. Maar het was ook wel... Kijk, ik heb het van de week ook gezegd, je wordt een jaartje ouder, je ziet een nieuwe generatie komen. Je gaat op een gegeven moment, hoe mooi het is, ik mag zeggen dat ik heb altijd gestreden voor de grootste prijzen. En je gaat op een gegeven moment merken dat minder wordt en dat er een nieuwe generatie aankomt en dat die je voorbij gaan. En op een gegeven moment ga je dan wel nadenken, je hebt een mooi gezinnetje thuis en daar wil je ook tijd aan besteden. En als je dan op een gegeven moment dat je lichaam ook niet meer meewerkt, dan komt op een gegeven moment wel het besef van oké, misschien is het mooi geweest en is het tijd voor de nieuwe generatie om het stokje over te nemen.
1: Ja, en die nieuwe generatie is overigens ook een generatie waar jij zelf ook nauw bij betrokken bent.
0: Ja, klopt, klopt. Hoe mooi is het dat je zeg maar binnen je passie actief mag en kan blijven. En ik heb heel veel passie voor het rolstoeltennis specifiek. En ik hoop met mijn kennis en mijn ervaring die ik heb, dat ik, het stond gisteren ook heel mooi in een stukje online, dat ik op zoek ga naar de nieuwe Michael vanuit mijn functie bij de KNLTB.
1: Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder dat je dat mag doen.
0: Absoluut.
1: Want de nieuwe generatie, als we het daarover hebben, hoe zit het met jouw opvolging, Michael?
0: Ja, we hebben echt binnen Nederland echt veel talent. En we hebben natuurlijk de gevestigde orde op het moment. Die zijn op dit moment ook actief op de World Team Cup in Orlando. Vervolgens hebben we daaronder een aantal hele goede jeugdspelers. En de laag die daaronder zit. En dan praat je echt nog over de jonge leeftijd van, laten we even rond de 10. Ja, daar hebben we echt veel leuke kindjes. En die heel veel plezier hebben in tennis. En dat is denk ik ook het belangrijkste. Dat we ook laten zien hoe leuk tennis eigenlijk is. En hoe leuk tennis kan zijn. Ja, en daar hoop ik mijn steentje aan bij te dragen. En ja, als daar uiteindelijk ook weer een nieuwe generatie uit voorkomt. Die ook weer gaat strijden om de prijzen.

0: grote prijzen. En de medevoorraad zorgen dat Nederland toonaangevend blijft. Ja, dat, als ik daar 1% aan bij mag dragen, dan vind ik dat, ja, vind ik dat mooi.
1: Ja, en je gaat er ook waarschijnlijk wel iets meer aan bijdragen. Want dat is natuurlijk ook nog het mooie. Je was al werkzaam bij de KNLTB. Dus nou ja, gelukkig dat welbekende zwarte gat waar we het altijd over hebben. Dat is voor jou niet aan de orde. Want je gaat wat dat betreft gewoon door. Contract verlengd. Maar je gaat ook nog verder de diepte in, hè, in je werkzaamheden.
0: Ja. Ja, klopt, klopt. Ik ga kijken of ik de verbinding met de verenigingen die, waar het rolstoeltennis actief is, dat ik die gewoon actiever kan maken, ondersteunen waar een vereniging behoefte aan heeft. En daarnaast kijken van oké, kunnen we meer kinderen ook plaatsen bij die verenigingen? Hè? Zoals ik net al zei, van hoe leuk is rolstoeltennis wel niet, hoe leuk is tennis? En daar ga ik mijn best voor doen.
1: Nou, dus misschien nog iets verder met een link leggen tussen het verenigingsleven en zeg maar de doorstroming van de talenten. Hoe belangrijk is dat? Dat we daar net even iets meer aandacht aan vestigen, ook met het oog op de toekomst?
0: Ja, kijk, het is wat je toch wel merkt. En dat, dan ga ik voor mezelf heel wat jaartjes terug. Is gewoon, kijk, iedereen, je hebt toch een beperking. En je ziet toch een drempeltje om, oké, kan ik gewoon lid worden bij een vereniging? Zijn daar problemen voor mij als ik in een rolstoel zit? Kan ik wel naar de wc? Of kan ik wel dat letterlijke drempeltje over? Nou, en dat kan allemaal. En er zijn heel veel oplossingen. Maar soms heeft een vereniging daar ook wel eens behoefte aan van oké, waar moeten we dan op letten? Of heeft een ouder met een kindje die in de rolstoel zit behoefte aan van oké, waar kunnen we terecht bijvoorbeeld? Nou, en dat is natuurlijk, dat moeten we weg proberen te nemen. We zijn in Nederland heel erg inclusief en dat moeten we houden, maar dat kunnen we ook nog zeker verbeteren.
1: En daar is een van de dingen waar jij verder mee aan de slag zal gaan de komende jaren.
0: Zeker.
1: Als we het gewoon hebben even over de tijdslijn. Je was al werkzaam, dus wat dat betreft verandert er weinig. Maar waar gaan we je dan de komende tijden actief zien?
0: Nou, vooral, ik ben werkzaam op NTC in Amstelveen natuurlijk, bij de KNLTB. Daar ben ik aanwezig bij de trainingen, bij de jeugdtrainingen. Daar zal ik ook met regelmatig aansluiten de Club Plus trainingen op zaterdag, waarin we dus de hele jonge kindjes faciliteren om gewoon een leuke ochtend te hebben. En spelenderwijs steeds met een tennisbal en een tennisracket bezig te zijn. Ook mobiliteitstrainingen komen daarin voor, dat ze handig worden in een rolstoel. En ik zal veel aansluiten bij evenementen. Die door het land zijn op verenigingen of wat er ook georganiseerd wordt. En op die manier probeer ik mijn kennis zo breed mogelijk in te zetten.
1: Nou, ik durf in ieder geval nu al wel de uitspraak aan dat het wat dat betreft met de toekomst wel goed gaat komen met jou onder meer aan het roer. Michael Scheffers, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Dank voor natuurlijk een prachtige carrière in het Nederlandse rolstoeltennis en het internationale rolstoeltennis. En we gaan je ongetwijfeld snel weer ergens zien in het land.
0: Absoluut, en dankjewel voor het leuke interview. All Sports Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur. Snowboarden.
8: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
9: Cricket.
10: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
9: Atletiek.
11: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
9: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen. Want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. Maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in. En ik hoop heel veel te gaan leren daar. En een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ja, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugby die altijd al. En nou, ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. Nou, en op een gegeven moment dacht ik van ja, dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. Ja, en zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, en nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En ja, voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, dat is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, vet, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook... toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Nou, vond ik altijd al wel leuk. En ja, na die eerste training dacht ik al wel gelijk van, goh, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je... reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nou ja, nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanken speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van... Hey, ik ben hier misschien wel heel erg goed in.
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren... ben ik mee gaan doen met de regiodagen heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in ieder geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. Ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets zeggen van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voor dat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nou ja, nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club nou ja, mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle en Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, ja, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reizen heen en weer.
1: Ja, de trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder, dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons Talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje. All Sports Radio Live.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het seizoen in de MXGP en MX2 zit erop. Afgelopen weekend werden de wereldkampioenschappen afgesloten in Darwin voor de Australische Grand Prix. Het eerste wat opviel was dat, nou ja, eigenlijk misschien enkel de diehards nog aan de start stonden. Jeffrey Herlings die wist voor de achtste race in ieder geval op rij bij de manches en dus de Grand Prix te winnen in de MXGP. En in de MX2 won de Zuid-Afrikaan Camden McLellan de eerste manche en de Grand Prix. De tweede manche was voor onze zuiderbuurman Liam Everts. De blik in het motocross is dan weer nu gericht naar Europa. Terug naar Erné in Frankrijk. Want in het eerste weekend van oktober gaat daar de Motocross of Nations, of het landen-WK, plaatsvinden. Ik ga over dit alles in gesprek met Steven Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, HBMX en Noppen Nieuws Magazine. Steven, een hele goedemiddag.
2: En goedemiddag.
1: Waren voor jou denk ik ook korte nachtjes.
2: Ja, het was een heel kort nachtje. Door het tijdverschil werd er al om 4:30 op

0: En daarmee natuurlijk geschiedenis geschreven door Triumph, want het is pas de tweede keer dat een Brits motormerk een wereldtitel motocross pakt. Daarvoor moeten we terug naar 1957, de allereerste wereldtitel, officiële wereldtitelstrijd in de 500ste C-klasse was door een Brits merk gewonnen. En nu dus de Triumph.
1: Ja, want Triumph, nou ja, Triumph, letterlijk vertaald, ja, die hadden het wel het beste weekend in ieder geval, want daar werd goed feest gevierd.
0: Ja, die hebben een geweldig seizoen gehad. Het derde seizoen in het wereldkampioenschap. Ik kan me nog heel goed herinneren dat Triumph aankondigde om in te gaan stappen in het wereldkampioenschap motocross. In eerste instantie in de MX2-klasse. Dan zouden ze in 2026 ook in de MXGP-klasse actief zijn. Ze hebben grote namen uit de industrie aangetrokken. Ze zijn in Amerika met een groot team actief, zowel supercross als motocross. Ivan Tedesco als testrijder, Ricky Carmichael, de GOAT. Ja, die naam heeft hij natuurlijk niet voor niets als testrijder. Dan in de Endurosport zijn ze actief. Dus ja, er is heel veel energie en geld en budget tegenaan gegooid. Ja, en dat dit zo snel zou gaan, ja, dat had ik natuurlijk nooit verwacht. De voorbeschouwingen die ik heb geschreven en waar ik met diverse mensen over heb gesproken. Ja, de titelstrijd, normaal gesproken, Langevelder als titelverdediger. Sascha Koenen, ja, bloedsnel, dus die doet mee voor de titel. En dan de Liam Everts, dat zouden de top 3 gaan worden. En welke volgorde moesten ze even zelf nog bepalen. En dan McLaren is snel, maar niet goed genoeg bij de starts. Fares, ja, een beetje een vraagteken. Niet heel erg veel indruk gemaakt vorig seizoen. Dus ja, die Triumphs die doen niet mee voor de wereldtitel, toch?
1: Nou ja, dat hebben ze uiteindelijk het tegendeel bewezen natuurlijk. Want uiteindelijk, nou ja, weten zij dan zowel de wereldkampioen als de nummer 2 af te leveren. En natuurlijk bij de fabrikanten ook de wereldtitel op te eisen. Liam Everts won de tweede manche. Dat is natuurlijk voor Husqvarna, maar zeker ook voor Liam Everts zelf. In al het geweld ook wel lekker om nog mee het seizoen af te sluiten.
0: Ja, ik had hem graag nog een Grand Prix zegen gegund. Hetzelfde geldt er in principe voor Yamaha. Want die wacht ook al een tijdje op een Grand Prix overwinning. Maar Everts reed echt voortreffelijk die tweede manche. En een zegen dit seizoen had het 2026 seizoen voor hem misschien een beetje meer kleur gegeven. Wel diverse podiumplaatsen weten te scoren. Een aantal manche overwinningen weten te pakken. Maar niet die zwaar bevochte Grand Prix zegen. Ja, en dan gaan we meteen eventjes met één oog kijken naar 27. Everts blijft in de MX2-klasse. Zijn laatste seizoen, want hij wordt volgend jaar augustus 23. En dat betekent dat hij op 1 januari 28, dus 23 jaar of ouder is. En dan is er geen plekje meer in de MX2-klasse. Dus dat is zijn laatste kans. Ik verwacht min of meer dat Langevelder, die door ziekte in Australië niet in actie kon komen, ook actief blijft in die MX2-klasse. Hij had het natuurlijk hele andere dingen verwacht als titelverdediger. En nu verliest hij zelfs nog die vierde plaats in de eindstand aan Everts. Dus die twee gaan blijven in de MX2-klasse. Daar komt McLaren bij. Die heeft ook nog een jaartje voor de wielen in de MX2-klasse. Ja, en Kai Kartsenmakers heeft natuurlijk opnieuw indruk gemaakt door een hele knappe zesde plaats te scoren. Ja, die zou ook wel eens hele mooie dingen kunnen laten zien in 2027.
1: Nou, afgetrapt dus met de MX2. Uiteraard ook de MXGP nog. Voordat we het daarover hebben, ik noemde het in de intro natuurlijk ook al. Dat was het eerste wat opviel als je de tv aanzette en naar de race ging kijken. Het is wel even een verschil met of er zeg maar ruim 30 motoren aan de start staan of slechts 14 zeg maar.
0: Ja, het deelnemersveld heeft absoluut de wensen overgelaten. Daarbij moeten we natuurlijk wel aantekenen dat we ook een aantal rijders in de lappenmand hebben zitten. Dan denk ik aan beide Yamaha-rijders, Geyser en Renault. Lucas Koenen missen we al een tijdje. Bonacorsi heeft dit seizoen helaas meer naast de machine gestaan dan erop gereden. De Wolf uiteraard de hand besturen. Guadagnini de schouder besturen. Brent van Donnik en Forato afwezig met Fantic. Ja, er zijn behoorlijk wat rijders die in de lappenmand zitten. En dan denk ik ook eventjes terug aan Thibaut Benistan, die een zware blessure heeft opgelopen en een dwarslesie heeft opgelopen tijdens de Franse Grand Prix. Ja, dat zorgt ervoor dat het deelnemersveld fors minder is dan we eigenlijk gewend zijn. Daarbij komt ook nog dat de

0: kaarten in grote lijnen wel geschud waren qua tussenstand. Er waren nog wat posities, wisseling mogelijk. Maar ja, als je als team schuine streep als rijder moet kiezen tussen ja, die trip maken voor, was altijd 40.000 euro, 30.000, 40.000 euro. Of ja, in Europa blijven en je rustig voorbereiden op eventueel de Motocross of Nations. Ja, daar zijn keuzes gemaakt door rijders. En daar is denk ik ook door de promotor nog wat de winst te boeken. Australië heeft een sterke nationale competitie met een aantal hele goede rijders die je ook in het verleden in Europa hebben gezien. Maar die waren geen een van alle aanwezig in Darwin. Heeft natuurlijk ook met de afstand binnen Australië te maken. Want volgens mij is het vanaf Melbourne, Adelaide richting Darwin is 3800 kilometer. Nou, dat is eventjes vanaf de Belgische grens bij Eindhoven op en neer naar Porto. Dus ja, dat voor een nationale wedstrijd of voor een Grand Prix in eigen land. Het zijn toch behoorlijk wat kilometers die je moet maken. Maar ja, het is een beetje de omstandigheden, de pech van de blessures. En dat we in de slotfase van het kampioenschap zitten, waar de wereldtitel al was gegeven aan Jeffrey Herlings in de MXGP-klasse. Roma Vijver was al zeker van de tweede plaats. Tim Geiser was al zeker van de derde positie. Dus ja, en daarna is het eigenlijk voor de eer. En die eer is gewonnen door Tom Vial. Hij wist in zijn debuutjaar vierde te worden in het wereldkampioenschap MXGP. En is daarbij de beste rookie geworden. Hij wist André Adamo tijdens die laatste wedstrijd te verslaan. En er zat nog maar 2 puntjes verschil tussen de Italiaan en de Fransman. Maar de Honda-rijder wordt dus keurig vierde.
1: Ja, dus wat dat betreft is er dus nog wel wat beslist. Nou ja, voor de rijders die nog over waren. Uiteindelijk, ja, Jeffrey Herlings liet er wederom geen gras over groeien. Waarom hij nou eigenlijk ja, de beste is dit seizoen.
0: Ja, geen twijfel over mogelijk. De enige die hem het vuur aan de schenen heeft kunnen leggen is Lucas Koenen eerder dit seizoen. Dat ging dus mis tijdens de Grand Prix van Engeland. En daarna is het eigenlijk een walkover geworden van de inmiddels 32-jarige Brabander. Een klasse apart. Het huwelijk met KTM dat op de klippen liep en het nieuwe huwelijk aangegaan met Honda. Nou, die verkeringperiode die is eigenlijk heel goed verlopen en ze zijn heel snel getrouwd. Want ja, de wereldtitel is binnen, de nummer 6 voor Herlings. En als het zo door blijft gaan, zie ik er misschien nog wel 1 of 2 bij komen.
1: Iedereen komt weer terug naar Europa, want begin oktober gaan we weer van start met de Motocross of Nations. Het landen WK waar alle landen tegen elkaar rijden. De vorige keer dat we elkaar spraken, had Nederland toch wel een klein selectieprobleempje. Hoe staat het daar inmiddels mee?
0: Ja, ze hebben opnieuw contact gezocht. En dan bedoel ik daarmee de KNV met Glenn Koldenhoff. Dat is eigenlijk, als je eerlijk bent, de enige rijder die Nederland nog vooruit zou kunnen helpen. Heb ik het even niet over Calvin Vlaanderen. Want Calvin Vlaanderen had zich eigenlijk al beschikbaar gesteld voor het team van Zuid-Afrika. Daar is een stokje voor gestoken door de federatie. Niet door de federatie van Zuid-Afrika of vanuit Nederland. Dat is gedaan door de FIM, de overkoepelende organisatie. En dat gaat puur om het feit dat de juiste licenties daar niet voorradig waren, niet beschikbaar waren voor Vlaanderen, waardoor hij dus niet in actie kon komen voor Zuid-Afrika. Koldenhoff dus toch met de hand over het hart gestreken, gaat mee en voort met Herlings en Van der Moosdijk het team. Van der Moosdijk zou in de MX2-klasse rijden, schuift door naar een 4,5-machine. Is ook zijn oorspronkelijke klasse waarin hij rijdt. Voor de tweede keer de ADAC MX Masters titel gewonnen dit seizoen. En Koldenhoff stapt op een 250 machine. Geprepareerd vanuit Yamaha Europa. En die zal er zonder twijfel hoge ogen mee kunnen gaan gooien. Koldenhoff is niet heel erg groot. Is niet heel erg zwaar. Dus past denk ik van dit drietal rijders het beste op een MX2 machine.
1: Ja, en hij werd overigens ook nog afgelopen zondag Braziliaans kampioen. En dat kampioenschap reed hij dit jaar natuurlijk rond. Wat dat betreft, als je kijkt naar de opstelling met het ideale plaatje, wat ondanks alle blessures had samengesteld kunnen worden, is denk ik dan nu ook uiteindelijk de selectie geworden.
0: Ja, ik had het natuurlijk heel graag Kai de Wolf op de plek van Robin van der Moosdijk gezien. Dan heb je denk ik een team wat absoluut mee gaat doen voor de titel. De titel die 1 keer eerder door Nederland is gewonnen. Toen in eigen huis op het TCOK van Assen. Dat was in 2019. Toen overigens met Calvin Vlaanderen op de plek van Kai de Wolf. Maar ja, de handbestuurder van Kai de Wolf heeft daar een stokje voor gestoken. Ja, dan is denk ik van der Moosdijk de beste optie om mee te laten gaan. En die gaat nu dus mee met het team onder leiding van bondscoach Barry Vorselen.
1: Nou ja, kunnen ze alvast oefenen, want volgend jaar is het natuurlijk wederom in eigen huis in Assen. Het zou natuurlijk een leuke plek zijn om dan dat kunstje te herhalen.
0: Dat zou heel erg spectaculair zijn. En dan denk ik, als ik zo opnieuw op dit moment kijk, dat je gaat voor Herlings, dan ga je uiteraard voor de Wolf. Wanneer die twee heren fit zijn, is daar geen enkele twijfel over mogelijk. En dan denk ik dat de derde startpositie in de MX2-klasse, die zal gaan tussen of Kai Karsmakers, die eigenlijk dit jaar ook wel al heeft verdiend, moet ik eerlijk zeggen. Vooral de laatste weken erg sterk bezig is. Maar eerder dit seizoen viel Karsmakers iets te veel uit met de machine, door machineproblemen. En met het systeem tijdens de Motocross of Nations is een uitvaller natuurlijk niet bruikbaar voor het eindklassement. Dus ja, daarom zou ik Karsmakers nu nog niet mee hebben genomen. Maar voor 2027 is hij absoluut een kans hebben voor het MX2-zitje. Samen met Kals Valk, die weer terug op de machine is gestapt. En die gaan wij volgend jaar dus weer in actie zien in het wereldkampioenschap.
1: Eerst nog de Motocross of Nations dus in Erné, 2 tot en met 4 oktober. Nederland dus met een goede selectie, maar misschien niet de allerbeste selectie op papier die kant op. Wie zijn er eigenlijk favoriet voor Erné?
0: Ja, normaal gesproken eigenlijk, als ik het zo nu op dit moment kijk, de Fransen met Romain Fèvre, Tom Fial en Mathis Vallin. Mathis Vallin komt echt terug van een zware blessure opgelopen tijdens de Grand Prix van Portugal. Het beste team, denk ik, in eerste instantie kwam van de Spanjaarden af. Met viervoudig kampioen Prado. Met nieuwe wereldkampioen Fares en Ruben Fernandez. Alleen ja, Ruben Fernandez stak daar zelf een stokje voor door tijdens die Turkse Grand Prix hard onderuit te gaan. Daar is Francesco Garcia zijn vervanger. En Francesco Garcia won eerder dit seizoen de EMX 250 titel. Dus absoluut een zeer goede vervanger. Ja, ik denk dat Frankrijk, wanneer Valin en alles een beetje op orde heeft en de blessure goed heeft verwerkt, eigenlijk de grote favoriet is voor eigen publiek.
1: We gaan het in de gaten houden. Dus begin oktober Motocross of Nations. Steven van Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, SBMX en Noppen News Magazine. Dank voor je tijd. En spreek je ongetwijfeld richting die tijd weer.
0: Tot de volgende keer. All Sport Radio Live.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
3: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
4: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
5: Tennis. Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin Frank van der Walbaken ons weer elke week helemaal meeneemt in het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing. Overigens is hij ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank Kelen, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Vorige week hadden we het toch over het sluiten van de transferwindow en de uitgaven die gedaan zijn door Premier League clubs. Nou, niet geheel verrassend ging dat ver over de miljard heen. We hadden het over meerdere miljarden. Inmiddels hebben we natuurlijk ook wat cijfers uit de andere grote competities. En jij hebt toch even alles naast elkaar gezet voor een mooi vergelijk.
2: Ja, we hadden het inderdaad over de Premier League vorige week, omdat het bedrag weer alle perken te buiten ging, zou ik bijna willen zeggen. Er werd voor ruim 4 miljard euro in de Premier League besteed in het afgelopen transferwindow. Dat is aanzienlijk meer dan in voorgaande jaren. Maar als je het hebt over een soort, even een vergelijking, het klassement van de competities die het meeste transfergeld uitgaven, was ook deze zomer weer net zo voorspelbaar eigenlijk als het voetbalkampioenschap van Frankrijk, waarvan je weet dat het Paris Saint-Germain is. Maar goed, de Premier League eindigde dus uiteraard weer bovenaan met die 4 miljard euro. En ook nummer 2 is al 7 jaar lang ongewijzigd, de Serie A. En dat is best wel eigenlijk vreemd, want met een bonnetje van ongeveer 1,2 miljard euro waren de Italianen 400 miljoen duurder uit dan zowel de Bundesliga als La Liga. En heel logisch is dat niet, want als je kijkt naar de performance, de financiële performance van de Serie A en de La Liga en de Bundesliga, dan zijn de Duitse Bundesliga en de Spaanse La Liga in ieder geval een stuk gezonder dan de Serie A in Italië. De Serie A-clubs die hebben dik een miljard lager in de omzet van de clubs. En ze hebben dus ook aanzienlijk meer schulden. En dat is ook de reden waarom de UEFA regelmatig aanklopt bij Italiaanse clubs van: krijg je financiële huishouding op orde? Maar goed, hoe dan ook. Het is eerder in 2021 is het al gebeurd dat de Italiaanse club nog voor een bod van 1,7 miljard... door het private equity fonds CVC, dat is gevestigd in Luxemburg, dat die een aandeel wilde kopen in de Serie A. Nou, dat hebben ze toen geweigerd, maar nu zijn ze kennelijk overstag. En nu zijn ze in gesprek weer met investeerders, maatschappijen die willen investeren in de Serie A. Nou, waar hebben we dit soort verhalen eerder gehoord? Afgelopen zomer in het WK voetbal was onze vriend Gianni Infantino, de baas van FIFA, had een vergelijkbaar plan dat hij een stuk van de FIFA-competitie, het wereldkampioenschap, wilde verkopen aan een investeringsclub. Dat plan van meneer Infantino is helemaal nog niet zo vreemd in de sport, want het gebeurt elders ook. En het blijkt nu dat het in de Serie A op gebeuren staat. Dus het is nog niet zo vreemd dat Infantino die plannen had. En daarom verbaas ik me er ook over dat alle rumoer rond deze meneer Infantino gaat over dat traject, terwijl het zou moeten gaan over het intrekken van die rode kaart en het geven van die peaceprijs voor meneer Trump en et cetera, et cetera. Maar goed.
1: Ja, je voorspelde het eigenlijk al een beetje. Iedere aflevering van deze BV Sport Update, de LIV Golf Tour. Dat zal redelijk vlug een eind gaan kennen. En ja, vooralsnog nu lijkt het doek definitief wel gevallen te zijn.
2: Ja, het lijkt nu echt einde oefening te zijn voor de LIV Tour. De LIV Golf Tour moet ik zeggen, door het Public Investment Fund, en dat is vanuit Saudi-Arabië, gefinancierde alternatieve golfcircuit, of de Golf Tour, waarin inmiddels ruim 5 miljard dollar is geïnvesteerd door dat Public Investment Fund vanuit Saudi-Arabië, heeft het dus toch niet gered. Vooral door de felle tegenstand uit de PGA Tour, de traditionele Professional Golf Association Tour. En veel van de grote jongens in die PGA Tour die niet zijn gevallen en niet zijn gezwicht voor de miljarden uit Saudi-Arabië. En dat vind ik op zichzelf best wel goed nieuws. Er is nu officieel ook een faillissement aangevraagd bij het gerecht in New Jersey, waar het kennelijk geregistreerd staat. En de LIV Tour laat vooralsnog wel weten toch nog op zoek te zijn naar een soort doorstart, een nieuw businessmodel, Maar dat lijkt mij iets wat meer is voor de bühne om ja, gezichtsverlies te voorkomen. Maar ik heb er niet zoveel vertrouwen meer in. Want waarom zouden de sterren op enkele na nu wel opeens zwichten als er toch weer een ander businessmodel komt? Eens te meer blijkt dat de sport gelukkig toch nog in enkele gevallen niet wijkt en niet zwicht voor het grote geld. En dat de spelers trouw blijven aan de officiële instanties die de sport groot hebben gemaakt. En waaraan zij dus ook zoveel hebben te danken. Ook in slechte tijden. De grootste fout in mijn ogen die Live Tour lijkt te hebben gemaakt, komt naar voren als je de Tours crediteurenlijst bekijkt, waarop vooral spelers staan. Kijk, en als je iets organiseert in de sport, dan moet je natuurlijk primair denken aan je artiesten. Want als je een mooi podium biedt en een Boterlift Tour, dan moet je op dat podium wel artiesten zetten die ook performen. En als die artiesten uiteindelijk niet komen of niet willen komen, ja, dan heb je ook dan kan je nog zo'n mooi podium hebben, maar dan loopt de zaal leeg. Dus, maar goed, er zijn toch een aantal spelers zoals John Rahm, Cameron Smith, Dustin Johnson en Bryson DeChambeau, die gezamenlijk nog een $40 miljoen te goed hebben uit de Live Tour. Nou, dat vind ik geen reclame voor de Live Tour. Dus als ze, hetgeen ik niet geloof, toch nog in staat zouden zijn om terug te keren, dan hebben ze dit natuurlijk al als een eerste barrière om die te overwinnen, om weer een beetje goodwill te kweken bij de spelers die ze willen aantrekken. Maar nogmaals, ik heb daar een hard hoofd in.
1: Maar dat lijkt me toch bijna een soort administratieve formaliteit. Nu weet ik dat de PIF afscheid heeft genomen van de Live Golf Tour. Maar als ik dan het is een heel groot bedrag hoor. Maar als je weet wat het PIF in de oorlogskas heeft. Maar zo'n inimini bedrag vergeleken daarmee nog te goed hebt aan dat soort spelers. Dan tik je dat als PIF toch even af.
2: Absoluut. Hè. Ze hebben een oorlogskas van enkele honderden miljarden dollars. En als je dan een schuld hebt aan de feitelijke artiesten, wat ik net al zei, hè, van 40 miljoen. Ja, dan begrijp ik niet dat Saudi-Arabië, die zoveel hebben ingezet om de sport te gebruiken, om het toerisme in het land te promoten, dat je dan zo'n slecht figuur slaat door schuld te hebben aan spelers. En niet de eerste, de beste spelers. Dus dat begrijp ik totaal niet. Daar creëer je zoveel badwill mee in plaats van de goodwill die je hoopt te creëren. Dus ik vind het ook een merkwaardig verhaal, maar het is zo.
1: Dan groot nieuws voor de Davis Cup, want zij hebben een groot sponsorcontract getekend. En dat hebben ze gedaan. En dan gooi ik er even een persoonlijke mening in. Ik vind dat echt zo'n prachtig lekker merk wat je dan uit de sportsponsoring wel kent. Hè. Ze hebben ook een prachtig logo wat je op veel plekken ziet. Maar Generali uit Italië hebben ze getekend.
2: Ja, we hebben het aanstaande weekend speelt Nederland in de Maaspoort in Den Bosch. De tweede ronde van de Davis Cup tegen Colombia. Davis Cup bestaat al 126 jaar, dat wist ik ook niet, maar dat is behoorlijk oud dus. Het is de oude jaarlijkse competitie en die heet nu, of vanaf nu, Davis Cup by Generali. Nou, het Davis Cup, zoals de meeste van ons wel weten, telt 66 landenploegen die uiteindelijk aan het eind van het jaar in de finale twee landen overhouden. De Italiaanse verzekeringsgigant Generali is nu dus de hoofdsponsor. En wij hebben geflankeerd onder andere ook twee grote aanmerken in de sport, Rolex en Visa. Het is vooralsnog een driejarige overeenkomst. Maar de bedragen die de luisteraars natuurlijk willen weten, die zijn helaas niet genoemd. En ik durf daarop niet te speculeren. Want dat zou ik wel eens helemaal naast kunnen zitten. Want het is voor mij toch een best wel een vraagteken wat dat nou waard zou moeten zijn. Je praat natuurlijk over ettelijke miljoenen. Maar hoeveel miljoen durf ik niet een uitspraak over te doen?
1: Maar als we het dan toch even hebben over dat logo. Ik vind het wel echt. Als je het hebt over goede, sterke logo's om lekker mee te branden. Ik vind het wel een prachtig logo. Hè? Met die leeuw, met die vleugels. Top. Hebben ze goed voor elkaar.
2: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Wij zijn misschien als Nederlander enigszins bevooroordeeld. Omdat wij de leeuw natuurlijk direct associëren met ons voetbal. De nummer 1 sport in ons land. Maar ik ben het met je eens. Het is een heerlijk logo. En het straalt sportiviteit uit.
1: Dan de Formule 1, Frank.
2: Ja, om nog maar eens even aan te geven hoe snel de financiële waarde van sport, en in dit geval de Formule 1, groeit. En dan heb ik het dus niet eens over de sportieve en maatschappelijke waarden, Die in de meeste gevallen overigens belangrijker zijn dan de financiële waarde in mijn ogen. Maar hoe dan ook, 5 jaar geleden kocht het Amerikaanse private equity fonds MSP Sports Capital zich in bij het McLaren Formule 1 team, het huidige wereldkampioen natuurlijk, voor een bedrag van £560 miljoen. Nu, 5 jaar later dus, heeft datzelfde MSP de aandelen verkocht voor £3,5 miljard. Dus dat is £2,5 miljard winst in 5 jaar tijd. Dat is nogal wat als je daarover nadenkt. Dus dat geeft even aan hoe intens populair dat Formule 1 traject is geworden. Sinds meneer Ecclestone het al heel rijk had gemaakt en heel mooi en groot had gemaakt, is het sinds het in handen is van Liberty Media, het Amerikaanse media-gigant, is het alleen nog maar gegroeid. Verder is er ook nog nieuws van de kalender van volgend jaar. Die telt voor 2027 24 races. Begint op 14 maart in Bahrein en eindigt op 12 december in Abu Dhabi. In de 24 races zullen 10 races zullen ook een sprintrace hebben. Dat is de korte versie dus op de zaterdagmiddag. En dat is ook meer dan voorgaande jaren. Helaas zal Zandvoort er niet meer bij staan, zoals we weten. Want het zou best eens kunnen zijn dat dat extra vervelend is, omdat ik durf de voorspelling wel aan dat Max volgend seizoen weer absoluut gaat meedoen om de wereldtitel.
1: En dan sluiten we traditie getrouw inmiddels af met het uitdelen van een groene en een gele kaart. Frank, voor wie zijn ze deze week?
2: Ja, het geel gaat wat mij betreft naar de Vuelta, de Ronde van Spanje. Zij hadden beter moeten kijken naar de Tour de France, waar we in het verleden ook werden geconfronteerd met de laatste etappe, waar het geen één grote show, circus werd met fietsers met glazen champagne en ploegleiders in de auto met champagne. Nou, dat werd dit jaar ook bij de Spaanse Vuelta gedaan afgelopen zondag. Ik vind dat ik gun de winnaars van de Tour en van de Vuelta en van de Giro natuurlijk een glas champagne, maar breng dat niet zo pontificaal in beeld en maak er niet zo'n schetsvertoning van in de laatste etappe. De Tour de France heeft laten zien de afgelopen 2 jaar, enigszins noodgedwongen door de Olympische Spelen vorig jaar, dat de etappe werd omgezet in een fantastische etappe door Parijs langs Montmartre met een steile heuvelklim erin, waardoor de laatste etappe een fantastische climax werd van de Tour. Nou, dat moeten ze ook doen in de Vuelta en in de Giro, vind ik. Dat is een afsluiter en dat is goed voor de wielersport. En die associatie met alcohol vind ik, ik ben echt niet roomser dan de paus en ik begrijp ook best dat een glas champagne hoort bij de overwinning. Maar doe dat dan misschien op het podium, maar niet op de fiets en niet in de ploegleidersauto terwijl de man achter het stuur zit en met een glas champagne in zijn hand. Dus wat dat betreft, wat mij betreft, geheel voor de organisatie van de Vuelta. Groen, ik heb er twee groene kaarten. De eerste gaat wat mij betreft naar Jordi Cruijff. En dat is voor de wijze waarop hij op dit moment communiceert namens Ajax. Hij is de technisch directeur. Dus hij krijgt constant media-aandacht. Althans, de media willen zijn aandacht. Hij weet zich bescheiden op te stellen. En op de juiste momenten komt hij naar buiten en geeft hij de juiste antwoorden op die vervelende vragen vaak van de media. Die ik overigens begrijp. Ik bekritiseer de media niet, want die willen veel van de media. Maar hij stelt zich bescheiden op, legt uit waarom die bepaalde spelers koopt en legt uit dat Ajax gewoon dit seizoen weer mee moet doen om de titel en dat ze niet zich de luxe positie kunnen veroorloven om een paar jaar te gaan bouwen aan een nieuw eerste elftal van Ajax. Ze moeten gewoon meedoen voor de titel, want de Champions League volgend jaar kent maar één Nederlandse direct starter. Dus dat is groen voor Jordi Cruijff. Een tweede groene kaart geef ik aan de NOS en de KNSB, de Koninklijke Nederlandse Schaatsrijdersbond. Waarom? Omdat zij het contract hebben verlengd terwijl er een andere kaper op de kust was die aanzienlijk meer bood. En het is RTL combinatie Videoland combinatie Viaplay dat gekocht is door RTL. De schaatsbond heeft de verstandige zet gemaakt. We gaan niet voor het geld, we gaan voor de officiële status van NOS Studio Sport. Want dat is toch in de perceptie van de Nederlandse consument, is dat de zender voor sport. En als je door NOS wordt geselecteerd Hè, dan ben je dus een officiële sport en dan is het de moeite waard om daarnaar te kijken. Ik heb altijd ook in mijn sportmarketingcarrière, als ik daarover mag spreken, heb ik ook altijd gezegd, ik heb liever voor mijn klanten 10 minuten live met Studio Sport van NOS, dan dat ik een half uur heb bij RTL. Met alle respect voor RTL, maar RTL is geen sportzender. En NOS is een officiële sportzender. En dat als je daar komt met jouw product, tussen aanhalingstekens, dan word je gezien door de sportconsument als erkenning, als officieel, dit is topsport. Dus een groene kaart voor met name de KNSB, maar natuurlijk ook voor NOS, dat ze er gezamenlijk weer uit zijn uitgekomen, ondanks het feit dat er een concurrent uit de commerciële hoek aanwezig was met meer geld.
1: Ja, ik wil gewoon eens zeggen, als ik daarover mag spreken. Frank, jouw carrière is zo'n beetje de bakermat van alles wat op dit gebied gebeurt in Nederland.
2: Nou ja, kijk, het is... Ik heb alle sympathie voor de NOS op dit moment. Niet alleen omdat daar nu een man aan het roer staat waar ik het volste vertrouwen in heb. En omdat hij ook helemaal een idolaat is van sport. Hè, Alexander van der Wulp. Maar ik heb door de jaren heen zo veel en prettig mogen werken met de NOS. En ontdek daar ook de passie voor sport. En bij RTL en SBS, nogmaals met alle respect voor de commerciële zenders. Zij zijn geïnteresseerd in sport puur vanwege de kwantiteit. En niet zozeer vanwege de kwaliteit. Ze weten dat ze met sport veel hoger kijkcijfers scoren, waardoor ze dus commercials kunnen verkopen. Het feit dat je dan onderbrekingen krijgt bij het schaatsen straks, als het bij RTL zou zitten, midden in een 5 kilometer of in een 10 kilometer, even een commercial break er tussendoor. Nou, dat zal de NOS nooit van zijn leven doen. En dat behoudt toch de traditionele waarde van de sport. En dan moeten we niet gaan voor het grote geld, want dat uiteindelijk worden we dan de verliezer als we bezwijken voor het grote geld in de sport.
1: Absoluut. Frank, mag ik je voor deze week weer hartelijk danken voor het ons bijpraten tijdens deze BV Sport Update. En dan zijn we natuurlijk volgende week weer met een nieuwe editie.
2: Graag gedaan en tot de volgende.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Australian Open en Roland Garros, won in het dubbelspel alle vier de Grand Slam toernooien en heeft thuis ook nog even twee bronzen medailles liggen van de Paralympische Spelen. Nou, gelukkig voor ons blijft zijn ervaring gewoon behouden, want waar hij al in dienst was van tennisbond KNLTB is zijn contract verlengd en worden zijn werkzaamheden ook nog eens een keer uitgebreid. Ik ga met Michael over in gesprek. Michael, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag allemaal.
0: Ja, allereerst mag ik je van harte danken en feliciteren natuurlijk met een onwijs prachtige carrière.
1: Ja, dankjewel. Ook een carrière waar ik zelf uiteraard trots op ben.
0: Ja, ik vind het wel mooi, want ik ken jou nu sinds 2016, Racket voor Rio. Ja, ik blijf het altijd een fantastisch verhaal vinden, want wij hebben elkaar ontmoet onder de douche. Dat klinkt heel heftig, maar dat valt nog mee. Maar ik noemde al wat hoogtepunten uit je carrière. Je hebt fantastische dingen laten zien. Nu is het altijd een beetje kiezen tussen je kindjes, ik weet het. Maar wat is nou iets waar je op terugkijkt en denkt van ja, dat ik dat heb mogen meemaken, dat is het allervetste.
1: Ja, die vraag die heb ik de afgelopen dagen menig keer gehad, laat ik het zo zeggen. En ik vind het nog steeds lastig. Maar als ik er één of twee uit moet pikken, dan is toch wel echt gewoon ook het moment dat je nummer één van de wereld wordt. Dat is iets waar je natuurlijk gewoon altijd voor gewerkt hebt. En op het moment dat je dat kan realiseren, dan is dat natuurlijk een super mooi moment. Iets wat gewoon, daar werk je voor. Dat is iets wat je wil, wat veel mensen willen. Die in mijn schoenen kunnen staan, zeg maar, of mogen staan. En daarnaast natuurlijk mijn beide bronzen medailles. Die hier thuis mooi uitgestald staan. En de Grand Slam overwinningen. Dat zijn natuurlijk momenten die erbij blijven. Dat doet niks onder aan de resultaten die ik bijvoorbeeld heb met het behalen van het winnen van de World Team Cup. Einde van het jaar nummer 1 van de wereld, dat je daarvoor geëerd wordt. Ja, het zijn zoveel mooie momenten die ik zou kunnen opnoemen. En waar ik uiteindelijk heel erg trots op ben dat ik dat heb mogen meemaken.
0: Ja, nog even kort het worden van nummer 1 van de wereld. Dat gebeurde in 2011. Dat is aan zich natuurlijk al een hele bijzondere prestatie, dat je de beste van de wereld bent. Maar dat is ook ontzettend lastig, hè? Want ook bij de mannen in het rolstoeltennis is die top best wel breed.
1: Absoluut. Het niveau ligt hoog. En dat is natuurlijk alleen maar mooi als je dan kan zeggen dat je daar als nummer 1 hebt gestaan en mogen staan. En dat is natuurlijk een mooie beloning op het hele traject wat je daar aan de voorkant aan aflegt.
0: Nu maakt je deze week via Instagram bekend het welbekende racket aan de wil gehangt. Dat is natuurlijk altijd een moment die niet over één nacht ijs gaat. Neem ons even mee in die besluitvorming. Wanneer kwam voor jou het moment dat je dacht van het is mooi geweest?
1: Ja, altijd lastig om te zeggen van wanneer dat echt een moment kwam. Maar het was ook wel... Kijk, ik heb het van de week ook gezegd, je wordt een jaartje ouder, je ziet een nieuwe generatie komen. Je gaat op een gegeven moment, hoe mooi het is, ik mag zeggen dat ik heb altijd gestreden voor de grootste prijzen. En je gaat op een gegeven moment merken dat minder wordt en dat er een nieuwe generatie aankomt en dat die je voorbij gaan. En op een gegeven moment ga je dan wel nadenken, je hebt een mooi gezinnetje thuis en daar wil je ook tijd aan besteden. En als je dan op een gegeven moment je lichaam ook niet meer meewerkt, dan komt op een gegeven moment wel het besef van oké, misschien is het mooi geweest en is het de tijd voor de nieuwe generatie om het stokje over te nemen.
0: Ja, en die nieuwe generatie is overigens ook een generatie waar jij zelf ook nauw bij betrokken bent.
1: Ja, klopt. Hoe mooi is het dat je zeg maar binnen je passie actief mag en kan blijven. En ik heb heel veel passie voor het rolstoeltennis specifiek. En ik hoop met mijn kennis en mijn ervaring die ik heb, dat ik, het stond gisteren ook heel mooi in een stukje online, dat ik op zoek ga naar de nieuwe Michael vanuit mijn functie bij de KNLTB.
0: Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder dat je dat mag doen.
1: Absoluut.
0: Want de nieuwe generatie, als we het daarover hebben. Hoe zit het met jouw opvolging, Michael?
1: Ja, we hebben echt binnen Nederland echt veel talent. En we hebben natuurlijk de gevestigde orde op het moment. Die zijn op dit moment ook actief op de World Team Cup in Orlando. Vervolgens hebben we daaronder een aantal

0: een aantal hele goede jeugdspelers. En de laag die daaronder zit. En dan praat je echt nog over de jonge leeftijd van, nou laten we even rond de 10. Ja, daar hebben we echt veel leuke kindjes en die heel veel plezier hebben in tennis. En dat is denk ik ook het belangrijkste, dat we ook laten zien hoe leuk tennis eigenlijk is en hoe leuk tennis kan zijn. Ja, en daar hoop ik mijn steentje aan bij te dragen. En ja, als daar uiteindelijk ook weer een nieuwe generatie uit voorkomt die ook weer gaat strijden om de prijzen, de grote prijzen. En er mede voor gaat zorgen dat Nederland toonaangevend blijft. Ja, dat als ik daar 1% aan bij mag dragen, dan vind ik dat, ja, vind ik dat mooi.
1: Ja, en je gaat er ook ja, waarschijnlijk wel iets meer aan bijdragen. Want dat is dan natuurlijk ook nog het mooie. Je was al werkzaam bij de KNLTB. Dus nou ja, gelukkig dat welbekende zwarte gat waar we het altijd over hebben. Dat is voor jou niet aan de orde. Want je gaat wat dat betreft gewoon door.
0: Ja.
1: Contract verlengd, maar je gaat ook nou ja, nog verder de diepte in, hè, in je werkzaamheden.
0: Ja, klopt, klopt. Ik ga kijken of ik de verbinding met de verenigingen waar het rolstoeltennis actief is, dat ik die gewoon actiever kan maken, ondersteunen waar een vereniging behoefte aan heeft. En daarnaast kijken van oké, kunnen we meer kinderen ook plaatsen bij die verenigingen? Hè? Zoals ik net al zei, van hoe leuk is rolstoeltennis wel niet, hoe leuk is tennis? En nou, daar ga ik mijn best voor doen.
1: Nou, dus misschien nog iets verder met een link leggen tussen het verenigingsleven en zeg maar de doorstroming van de talenten. Hoe belangrijk is dat? Dat misschien dat we daar net even iets meer aandacht aan vestigen, ook met het oog op de toekomst.
0: Ja, kijk, het is wat je toch wel merkt, en dan ga ik voor mezelf heel wat jaartjes terug. Is gewoon, kijk, iedereen, je hebt toch een beperking en je ziet toch een, nou, toch een drempeltje om, oké, kan ik gewoon lid worden bij een vereniging? Zijn daar problemen voor mij als ik in een rolstoel zit? Kan ik wel naar de wc of kan ik wel dat letterlijke drempeltje over? Nou, en dat kan allemaal en er zijn heel veel oplossingen. Maar soms heeft een vereniging daar ook wel eens behoefte aan van oké, waar moeten we dan op letten? Of heeft een ouder met een kindje die in een rolstoel zit behoefte aan van oké, waar kunnen we terecht bijvoorbeeld? Nou, en dat is natuurlijk, dat moeten we weg proberen te nemen. Hè, dat we zijn in Nederland heel erg inclusief en dat moeten we houden, maar dat kunnen we ook nog zeker verbeteren.
1: En daar is een van de dingen waar jij verder mee aan de slag zal gaan de komende jaren.
0: Zeker, ja, absoluut.
1: Als we het gewoon hebben even over de tijdslijn. Ja, je was al werkzaam, dus wat dat betreft verandert er weinig. Maar waar gaan we je dan de komende tijden nou ja, actief zien?
0: Nou, vooral, ik ben werkzaam op NTC in Amstelveen natuurlijk, bij de KNLTB. Daar ben ik aanwezig bij de trainingen, bij de jeugdtrainingen. Daar zal ik ook met regelmatig aansluiten de Club Plus trainingen op zaterdag, waarin we dus de hele jonge kindjes faciliteren om gewoon een leuke ochtend te hebben. En spelenderwijs steeds met een tennisbal en een tennisracket bezig te zijn. Ook mobiliteitstrainingen komen daarin voor, dat ze handig worden in een rolstoel. En ik zal veel aansluiten bij evenementen. Die door het land zijn, op verenigingen of wat er ook georganiseerd wordt. En op die manier probeer ik mijn kennis ja, zo breed mogelijk in te zetten.
1: Nou, ik durf in ieder geval nu al wel de uitspraak aan dat het wat dat betreft met de toekomst wel goed gaat komen met jou onder meer aan het roer.
0: Dank
1: Michael
0: je wel.
1: Scheffers, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Dank voor natuurlijk een prachtige carrière in het Nederlandse rolstoeltennis en het internationale rolstoeltennis. En we gaan je ongetwijfeld snel weer ergens zien in het land.
0: Absoluut. En dankjewel voor het leuke interview.
2: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
2: Voetbal.
3: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
4: Hockey.
5: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
4: Darts.
6: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Ja, we zijn begonnen aan een hele bijzondere interlandperiode. Niet alleen is het de eerste van Oranje onder leiding van de nieuwe bondscoach Xabi Hernandez, maar het is ook de eerste, nou ja, zeg XXL-versie van dit interlandblok. Dit blok combineert namelijk de interlandperiodes van september en oktober, waardoor de clubs minder onderbrekingen hebben. Het Nederlands elftal die speelt in de komende weken liefst 4 maal. En in de UEFA Nations League gaan we dan Duitsland, Griekenland en 2 keer tegen Servië spelen. Hoe ziet de eerste selectie van onze bondscoach er eigenlijk uit? En wat kunnen we verwachten van dit XXL Interlandblok? Ik ga erover in gesprek met Frank Hoekman van FC Update. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Laten we allereerst even beginnen met het idee van dit Interlandblok. Want de komende 2 weken zijn we dit keer onder de pannen.
2: Ja, ze hebben besloten vanuit de UEFA, of vanuit de FIFA denk ik, om de interlandblokken van september en oktober aan elkaar te plakken. Waardoor er daarna weer een langere periode ontstaat waarin de clubtrainers en spelers ter beschikking hebben. Dus ja, waar je eerst 2 interland speelde in september en dan later eind oktober weer, is dat nu samengevoegd. Vandaar dat we nu 4 potjes gaan spelen en dan pas in november weer de volgende interlandperiode hebben. Dus dat wordt intensief, maar wel voor Xavi een mooie manier om zijn spelers ook gelijk 2 weken bij zich te hebben.
1: Ik wou al zeggen, dit is toch een luxe die bondscoaches niet vaak hebben. Dat is toch vaak, hè? Je krijgt net een weekje van tevoren maximaal krijg je je spelers bij elkaar in Zeist. Om dan maar eens proberen een beetje jouw systeem aan de man te krijgen. Dan moet je 2 wedstrijden spelen, dan is iedereen alweer gevlogen. Dit is denk ik zeker voor een nieuwe bondscoach als Xavi Hernandez. Maar straks ook natuurlijk Jurgen Klopp, hè, bij Duitsland, onze tegenstander. Ja. Is het best wel lekker?
2: Ja, het is natuurlijk wel een interlandperiode waarin je relatief weinig tijd hebt om te trainen. Omdat al vrij snel die eerste wedstrijd op het programma staat. Donderdag al in de arena tegen Duitsland. Maar Xavi vertelde vandaag nog dat hij op zijn persconferentie, die heeft hij om 11 uur gegeven in Zeist. En hij vertelde dat ze zelfs op de wedstrijddag op de ochtend nog gaan trainen. Om toch maar zoveel mogelijk met z'n allen op het veld te staan. En toch te proberen om in de korte tijd die hij voor die wedstrijd heeft, om al zijn filosofie duidelijk te maken aan de spelers en zijn waarden. Hij had het meerdere keren over het woord waarden. Die hij toch wel wil opleggen aan zijn Nederlands elftal de komende tijd.
1: Nou, nu scheelt het dat hij zichzelf eigenlijk een kind van Cruijff noemt. Dus wat dat betreft zou die overgang voor het Nederlands elftal niet heel groot moeten zijn, toch? Vraagteken.
2: Zeg het maar. Kijk, Koeman die mag zich misschien wel meer een kind van Cruijff noemen. Want die heeft rechtstreeks natuurlijk heel veel met Cruijff gewerkt. En Xavi vooral in de filosofie van Cruijff. Die bij Barcelona, waar hij het grootste deel van zijn loopbaan gespeeld heeft, natuurlijk nog altijd hangt, om het zo te zeggen. Van Koeman kun je zeggen wat je wil, maar die heeft dat meegenomen. En als hij de materialen had, dan liet hij zijn elftal ook mooi voetbal spelen. Maar aan de andere kant was het ook een trainer die vaak weer wat voorbehoudende tactieken koos. Zeker in zijn eerste periode als bondscoach. Vaak met 5 verdedigers. En dat hebben we natuurlijk in zijn tweede periode minder gezien. Maar op het WK in die cruciale 16e finale tegen Marokko stonden we ineens wel weer met 3 centrale verdedigers en wingbacks te spelen. Ja, dat heeft Xavi alvast bij zijn presentatie drie weken geleden in Zeist uitgebannen. Dat werd duidelijk, dat was niet zijn stijl en zo gaan we niet meer spelen. Dus dat is wel een stijlbreuk met Koeman wat dat betreft. We gaan ons niet meer aanpassen aan de tegenstander, maar we gaan van eigen kracht uit. En dat herhaalde hij vandaag ook weer. Hij wil de verdedigend met lef spelen. En het liefst op de helft van de tegenstander. En attractief voetbal vanuit balbezit, vanuit controle. Maar vooral echt het publiek vermaken, mooi voetballen en daarmee hopelijk dan de resultaten. Dus wat dat betreft is het wel degelijk een stijlbreuk met wat Koeman deed. Die toch ook meer een realist was daarin. En mooi als het kan, maar resultaat voorop. Xavi wil ook winnen, maar wel met een duidelijke nadruk op de manier waarop. En dat is ook wel zijn opdracht vanuit de KNVB. Als je zo de sfeer proeft. Ook onder de mensen die hem aangesteld hebben. Nigel de Jong natuurlijk vooral. Maar ook Clarence Seedorf, die zich daar als voetbalcommissaris flink mee bemoeid heeft.
1: Eind vorige week kwam hij natuurlijk met zijn allereerste selectie. Vooraf werd er veel gespeculeerd. Zou hij nou veel van die veranderingen die hij had gezegd op zijn presentatie al gaan doorvoeren? Eindstand wel iets, maar over het algemeen ja, wel de usual suspects.
2: Ja, het was de twee debutanten dan, Zegiel en Van Bommel. Dat zijn natuurlijk ook wel spelers die in het oog springen in de eerste weken van het Eredivisie seizoen. En opvallend dat andere jonge jongens die in Nederland in ieder geval aan de deur kloppen er niet bij zitten. Valente maakt ook grote indruk bij Feyenoord, zit er niet bij. Kees Smit, ze heeft er onder Koeman ook al bij gezeten, net als Valente overigens. Ook links laten liggen. Mix Meerdink is er dan alsnog op het laatste moment toegevoegd aan de selectie. Alleen maar omdat Donjan Malen op het laatste moment nog afzegde. Guus Til geldt hetzelfde voor. Die vervangt eigenlijk Justin Kluivert die in Engeland is gebleven. Maar ja, het aantal debutanten is relatief laag. Waarbij aangetekend dat Meerdink er wel eerder bij heeft gezeten. Maar toen geblesseerd raakte nog voor op het trainingsveld nog voor de wedstrijden. Dus die wacht ook nog steeds op zijn debuut. En dat zal die ongetwijfeld ergens in de komende 4 interlands wel mogen gaan maken.
1: Ja, nu vertelde hij vanochtend ook nog wat meer over de samenstelling van zijn selectie en de totstandkoming daarvoor. Vooral had hij moeite met dat hij ja, toch Memphis thuis laat. Dat was zijn moeilijkste beslissing, zei hij.
2: Dat zei hij inderdaad. Er werd hij vrijwel gelijk in het begin naar gevraagd. Wat was nou het moeilijkste? Nou, dat was toch wel het thuislaten van Memphis. Want die kende hij goed. Want die heeft hij in Barcelona natuurlijk ook meegewerkt in de tijd dat hij daar trainer was. Maar hij was vol lof over de manier waarop Memphis het opnam. Want hij had hem opgebeld en dat echt één op één duidelijk gemaakt. En uitgelegd, hij wilde zijn beweegredenen niet geven. Hij zei, dat is confidential, dat is tussen mij en de speler. Maar Memphis reageerde daar heel volwassen op. Daar had hij heel veel respect voor. En hij benadrukte ook dat de deur voor Memphis zeker nog niet gesloten was. En dat gold dan bijvoorbeeld ook voor Wout Weghorst. Die er ook niet bij zat en ook niet gehoord heeft waarom. Die heeft natuurlijk niet de status van topscorer alle tijden in Oranje. Maar de boodschap aan Weghorst was ook duidelijk. Zolang je beschikbaar bent, ben je bij mij nog steeds in beeld. Alleen ik kies nu voor anderen.
1: Veerman is er trouwens wel bij. Dat was natuurlijk ja, eigenlijk een beetje het ding als het had over selecties en Ronald Koeman. Hè. Toch maar telkens het negeren van Veerman. Was hij nou wel goed genoeg, niet goed genoeg? Was het misschien een kleine persoonlijke vete tussen die twee? Hij is er nu wel bij. Hij is natuurlijk getransfereerd naar Dortmund. Is misschien toch wel weer een stapje hoger op ten opzichte van PSV. Zou dat ook heel goed de reden kunnen zijn waarom die er nu bij was? Of had je, als hij in een eventueel geval nog bij PSV had gespeeld, had hij hem ook meegenomen?
2: Ik vermoed dat als Xavi zeg maar een jaar geleden bondscoach was geworden en niet nu, dat die Veerman op basis van zijn spel bij PSV sowieso zou willen zien. Hij zegt ook heel duidelijk, ik wil het niet meer over het verleden hebben. Ik wil het over het heden hebben en naar de toekomst kijken. Hij wil ook niet meer ingaan op de speelwijze van Koeman op het WK bijvoorbeeld. Nee, we leven in het nu en ik wil vooruitkijken en we gaan nu op mijn manier doen. Veerman, dat was duidelijk dat hij onder Koeman geen toekomst meer had in Oranje. Met alle stekeligheden die over en weer gingen na zijn laatste oproep eigenlijk. En dat was het EK van 24 met die pijnlijke wissel tegen Oostenrijk. Daarna mocht hij nog wel weer invallen in de latere wedstrijden. Maar zodra het toernooi erop zat, heeft hij er niet één keer meer bij gezeten. Ja, dit zal voor Veerman voelen als de nieuwe start in Oranje waar die zo lang naar gesnakt heeft. Misschien nog wel langer dan naar zijn buitenlands avontuur. Want daar waren natuurlijk ook eerder al mogelijkheden voor. Hij kon dan naar Brentford in het verleden. Fenerbahçe, dat leek al rond in de winterstop van vorig seizoen. Maar daar heeft hij zelf uiteindelijk afgeblazen. En ik denk dat hij gelijk heeft gekregen daarmee. Want hij zit nu bij een grote club in een mooiere competitie, denk ik. Of in ieder geval een competitie die hoger aangeschreven staat. En hij begint daar ook goede dingen te laten zien. Dus het is denk ik logisch dat hij onder Xavi een nieuwe kans krijgt. En die zal hij aan moeten pakken. Maar hij is ook 2 jaar ouder dan de laatste keer dat hij erbij was. Ja, ik kan me goed voorstellen dat Koeman en Veerman elkaar persoonlijk ook niet lekker lagen. Ik denk dat er ook wel iets knapt in de relatie tussen een speler en een trainer. Op het moment dat je pin me er niet op vast, maar volgens mij 34 minuten naar de kant wordt gehaald, zoals toen tegen Oostenrijk gebeurde. En dat is niet meer goed gekomen. Nou ja, hij heeft nu de kans om Xavi te laten zien dat hij er voetballend bij hoort. Dat zei Xavi ook, technisch is hij top. Ja, dus hij mag het laten zien. En ja, je zult daarnaast ook moeten laten zien dat je een gezond onderdeel van een spelersgroep kunt zijn. Want daar hamerde Xavi ook wel op vandaag. Hij wil in een goede sfeer en hij wil zien dat geen ego's, daar is geen ruimte voor. Het teambelang staat voorop en dat is voor hem heel belangrijk. Nou ja, dat kan Veerman laten zien dat hij dat onderschrijft en dat hij dat ook gewoon kan.
1: Je zei al, de eerste test is al vrij snel. Hè. Komende donderdag in de Arena tegen Duitsland. Wat natuurlijk ook onder leiding staat van een nieuwe bondscoach met Jurgen Klopp. Wat kunnen we van dat duel verwachten?
2: Ja, dat is wel leuk. Het zijn twee debutanten, twee coaches die... Xavi vooral als speler een grote naam, maar ook als trainer al bij Barcelona gezeten. En Klopp hebben we natuurlijk bijna 10 jaar in Liverpool gezien en daarvoor Dortmund. Dus ook zijn eerste klus als bondscoach. Heeft er wel wat meer de leeftijd voor, zou je zeggen, want die is 59 en Xavi is nog 44. Ja, het wordt heel interessant om te zien wat zij tegenover elkaar gaan zetten. En Klopp heeft een vrij onorthodoxe manier van omgaan met die XL interland break. Want die heeft in totaal 44 spelers opgeroepen. Maar die gaat halverwege zijn selectie verversen. Dat betekent dat een aantal spelers zoals Marc-André ter Stegen, de Ajax-keeper, die zit er nou voor het eerst weer bij sinds meer dan een jaar. Die gaat ook spelen tegen Nederland, heeft hij al verklapt. Maar die gaat na 2 interlands. Ze spelen na Nederland nog tegen Griekenland thuis, uit mijn hoofd. En dan gaat een groot deel van de selectie alvast weer naar huis en dan komen er andere spelers bij. Dus Nederland staat bijvoorbeeld niet tegenover Florian Wirtz. Of tegen, even kijken, Karim Adeyemi van Barcelona. Die komt ook pas voor dat tweede blokje interlands erbij. En aan de andere kant, ja, we hebben bijvoorbeeld wel weer Kimmich en Gnabry. Musiala, die zit er in de Arena wel bij, maar die gaat na die eerste 2 wedstrijden weer naar huis. Dus ja, het wordt interessant om te zien. Klopp, die gebruikt het ook echt om zoveel mogelijk spelers aan het werk te zien. En dat kan ook op deze manier natuurlijk. Terwijl Xavi toch benadrukt, ja, ik heb aan 26 spelers genoeg om in die 4 wedstrijden alles te doen wat we willen. Dus ja, dat is wel een verschil in benadering. Dus ja, het zal deels zoekende coaches zijn. Ja, en spelers die niets liever willen dan de nieuwe periode onder een nieuwe bondscoach beginnen met een goed resultaat. Dus ja, ik ben heel benieuwd eigenlijk.
1: Ja, en daarna hebben we nog inderdaad 2 uitwedstrijden. Eerst uit tegen Servië, dan uit tegen Griekenland om dan op 4 oktober thuis af te sluiten tegen Servië. Op papier zeg ik erbij wat makkelijkere wedstrijden dan tegen Duitsland, maar nog steeds zeker... om rekening mee te houden, die duels. Maar dat lijken me voor Xavi misschien wat relaxtere duels tussen haakjes om in te komen dan gelijk natuurlijk tegen Duitsland.
2: Ja, het zijn wel pittige uitwedstrijden in die zin dat het daar qua sfeer en beleving best wel een heksenketel kan zijn natuurlijk. Maar ja, daar ga je denk ik beter op dan op een half leeg stadion als tegenstander. En onder Koeman hadden we over het algemeen niet de grootste moeite met tegenstanders van het kaliber Griekenland, Servië. Daar deden we toch altijd wel tegen wat op voorhand verwacht werd. Het was puur dat het in de topwedstrijden tegen de toplanden er vaak niet uitkwam. Dat werd natuurlijk voor het WK al flink benadrukt. Die streak tegen, ik geloof dat hij 13, 14 wedstrijden op rij niet had gewonnen van een land uit de top 10, 15 van de FIFA-ranglijst. Dat zijn deze landen niet. Die zetten daar een echelon onder. En die moeten we kunnen hebben op papier. En ja, dan is het de vraag... Krijgt Xavi zijn gewenste voetbal al in het elftal? En is dat ook goed genoeg voor een resultaat tegen deze land? Want Griekenland heeft best wat leuke spelers. Die ook wel op een hoog niveau zitten. Maar qua kwaliteit moet Nederland daar op papier van kunnen winnen. En dan is het ook wel de vraag of dat lukt. En ook in hoeverre dat lukt met het voetbal dat Xavi voor ogen zegt te hebben.
1: We gaan het in ieder geval in de gaten houden. Komende donderdag eerst dus de eerste wedstrijd. Onder Xavi Hernandez tegen Duitsland in de UEFA Nations League. Frank Hoekman van FC Update, dan mag ik je danken voor je tijd. En natuurlijk alvast heel erg veel succes en veel kijkplezier de komende weken.
2: Gaat helemaal goed komen. Jij bedankt. Goede uitzending verder.
0: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin Frank van der Walbaken ons weer elke week helemaal meeneemt in het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing. Overigens is hij ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank Hele, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Voordat we het over alle nieuwtjes gaan hebben, het treurige nieuws wat ons heeft bereikt. Daar wilde je nog even extra bij stilstaan. En dat is helaas het overlijden van Bertina Koeman.
2: Ja, ik heb het voorrecht mogen hebben om haar te kennen. Ik ben een keer bij ze thuis geweest in Bussum. En ik heb in het verleden mogen samenwerken met Ronald en ik heb haar ook leren kennen als een buitengewoon aardige en een lieve vrouw die absoluut niet voldeed aan het standaard portret, zou ik bijna willen zeggen, van de voetbalvrouwen. Het was een hele bescheiden vrouw die altijd in de schaduw bleef, wilde ook blijven van Ronald. Een heel bijzonder mens, is helaas gestorven aan uitgezaaide vorm van borstkanker. Ze had er al lang last van. Het ging weer up en down. En op 65-jarige leeftijd, hetgeen natuurlijk veel te jong is. Ze laat 3 kinderen na, waaronder onder andere natuurlijk Ronald Junior, de keeper van Telstar. Maar mijn sympathie en mijn liefde en mijn warmtegevoel gaat uit naar het gezin. En naar Ronald uiteraard. En naar zijn broer Erwin. Dus dat wilde ik toch even gemeld hebben voordat we weer overgaan tot de enorme geldstromen in de sport. Maar het is de realiteit.
1: Absoluut. Als we dan toch hebben over grote geldstromen in de sport. Laten we dan gelijk beginnen met hetgeen wat van miljoenenbal verworden is tot het miljardenbal. De Champions League. Heel veel verschillende sponsors. Ze komen en ze gaan. Jij hebt er toch even een kleine analyse op losgelaten. Wat nou eigenlijk de huidige stand van zaken is?
2: Ja, de Champions League is natuurlijk een beetje het neusje van de zalm aan het worden op het gebied van voetbal. We hebben natuurlijk het WK, maar dat is één keer in het van de landenploegen, dat is één keer in de 4 jaar. En de Champions League is natuurlijk elk jaar. En het is zo gewild bij alle zenders wereldwijd dat het trekt hoe langer hoe meer sponsors aan. En met name ook uit de, noem het maar eventjes, de komende landen op het gebied van voetbal, zoals China en andere landen in het Verre Oosten. Vorige week noemde ik al het 60 miljoen per jaar dollars sponsorschap van het Chinese witgoed- en elektronica-merk HiSense.

0: om even aan te geven hoe China het ziet zitten in het voetbal. Alibaba, BYD, dat is Build Your Dreams, dat automerk. Hisense, Oppo, TikTok, Vivo. Zij alle zijn al betrokken in het voetbal. Daarnaast hebben we natuurlijk als partners van de UEFA Anheuser-Busch, InBev, Alibaba en Pepsi. Dat zijn de partners van UEFA voor de zesjarige periode. En Bet365, Fanatics, Nike en Qatar Airways zijn voor 4 jaar aan boord. Booking.com verlengt trouwens het contract met de UEFA landenteams. Dus niet met de Champions League. Onlangs voor 4 jaar. Ik zei net al dat ik nog even terug zou komen op dat Just Eat. Het is wel pikant en best wel interessant om te registreren dat de reden van het vroegtijdig vertrek van Just Eat is niet omdat ze het niet hebben geapprecieerd. Integendeel, het is de reden daarvan is dat het zo succesvol is dat de consument Just Eat is gaan zien als een voetbalmerk. In plaats van natuurlijk de core business van het bedrijf. Van bestellen van eten dat je bij thuis bezorgd kan krijgen. En dat doet me denken aan het verleden toen ik in Engeland woonde en werkte. Daar was ik getuige van het feit dat John Player, dat sigarettenmerk. Met goud en zwart, mooie pakjes sigaretten. Dat merk was de hoofdsponsor van het Lotus Formule 1 team. Met onder andere Graham Hill en James Clark. En dat was zo succesvol, die auto was ook zo mooi en ze werden wereldkampioen, dat de consument dacht dat John Player Special, zo heette die dat merk en dus de Formule 1 auto, dat een merk was voor een auto en niet voor een sigarettenmerk. En dan schiet je doel dus voorbij. Dus het geeft even aan hoe succesvol een dergelijk sponsorship kan zijn, terwijl het dan voorbij schiet aan zijn doelstelling om meer sigaretten te verkopen. Nou, dat is nu ook het geval geweest kennelijk bij Just Eat. En die hebben gezegd, sorry, wij willen vroegtijdig vertrekken. Nou, dat vindt u even helemaal niet erg, want er is een soort wachtkamer vol met potentiële sponsors. Maar ze hebben maar een beperkt aantal pakketten beschikbaar.
1: Daarover gesproken, als we het hebben over sponsors in de Champions League. We hebben het natuurlijk dan over de UEFA-sponsors. Maar de clubs die in de Champions League actief zijn, hebben natuurlijk ook zo hun eigen sponsors.
0: Ja, om er maar eentje te noemen. Liverpool, natuurlijk best wel interessant voor ons Nederlanders. Gezien het verleden van Arne Slot daar, maar ook het aantal Nederlandse spelers dat daar recentelijk en nog speelt. Werd al 17 jaar lang gesponsord door Chartered Bank. Dat is, ik weet niet precies of dat een record is in Engeland, maar het zou me niks verbazen. 17 jaar lang dezelfde sponsor. Ik kan me nog herinneren, de voorgaande sponsor voor Chartered Bank was Carlsberg. En die hadden zo'n hele creatieve fonds gemaakt. Dat ze wilden op een gegeven moment, zei de Engelse Premier League, zei, we willen geen alcoholsponsors meer op de shirt zien. Zij hanteerden in de tijd, Carlsberg, de slogan Probably the best beer in the world. En dat was zo'n een populaire slogan dat ze hebben toen 2 seizoenen lang, toen het niet meer mocht alcohol op het shirt, hebben ze gespeeld met het woord probably erop. Nou, en dat werd zo'n smaak maken en spraak maken, dat iedereen die het niet wist, die vroeg zich af waarom staat daar probably op. En toen werd natuurlijk gerefereerd in de talk about effect, maar probably the best beer of the world. Maar goed, dat terzijde. Chartered Bank gaat dus van het shirt, het rode shirt van Liverpool af, vanaf het volgende seizoen. En daar komt Turkish Airlines voor in plaats. Standard Chartered blijft wel aan boord als een global partner, maar de voorkant van het shirt wordt dus inderdaad nu vrijgegeven voor Turkish Airlines, althans volgend seizoen. Deze switch draagt bij aan mijn gevoel dat de luchtvaartmaatschappijen zo langzamerhand de meeste grote clubs als communicatiekanaal hebben gekozen in het voetbal. Want die komen we tegen als de Champions League beschouwen alleen al. We komen Emirates tegen natuurlijk, daarna is het een van de grootste sportsponsors van de wereld. We komen Qatar Airways tegen, we komen Etihad Airways tegen, we komen Turkish Airlines tegen. We komen ook Riyadh Air tegen. Nou, dat Riyadh Air is natuurlijk een hele pikante, want het staat al 2 seizoenen lang op het shirt van Atletico Madrid. Die airline die is weliswaar opgericht, maar er is nog geen enkel vliegtuig dat vliegt onder de naam van Riyadh Air. En ze zit al 2 jaar lang op het shirt van Atletico. Dus het is een best wel merkwaardig sponsorschap. En het is

0: een soort voorbereiding op. Maar ik vraag me toch echt af, wanneer komt dat Riyad Air nou echt in de lucht, letterlijk en figuurlijk? Ja, we hebben natuurlijk Emirates, dat heeft veel clubs. Onder andere Real Madrid, Arsenal, Olympique Lyonnais, Benfica. En de meest betalende in dat de rijtje van clubs is natuurlijk, of de meest oplevende is Real Madrid. Die krijgen 100 miljoen per jaar. Maar de anderen zitten allemaal in dezelfde hoek van ongeveer 60 tot 70 miljoen. Wat Liverpool gaat krijgen van Turkish Airlines. Intussen legde Manchester United, nu we het toch hebben over Engelse clubs en sponsors, een nieuwe mouwtjes-sponsor vast voor een slordige 12,5 miljoen pond per jaar. Nou, dat is een aanzienlijk bedrag, maar zo gaat het in die Premier League, die natuurlijk zeer populair is. Want het is 12,5 miljoen pond is ruim meer dan dat Ajax, Feyenoord en PSV krijgen van hun shirtsponsor die op het voorkant van het shirt staat. Want die zit in de orde van grootte van tussen de 8 en de 10 miljoen per jaar. Dus dat geeft maar even aan hoe interessant en hoe populair die Premier League is. Nou heb ik ook op het bereidje gezet. We zitten nu in de Champions League, nu de nieuwe editie. We hebben 36 clubs. Ik heb daar zo op een rijtje gezet. Wie zijn nou eigenlijk de shirtsponsors? Nou, dat zijn er natuurlijk een heleboel, 36 maal. Maar 5 keer is daar een luchtvaartmaatschappij. 5 keer nog steeds ook gokbedrijven. Dat zal ongetwijfeld minder worden, want hoe langer hoe meer bedrijven, of hoe langer hoe meer landen gaan zeggen, geen gokbedrijven meer. En ook 5 keer banken. En 2 keer telecom en dan 19 keer andere. Maar wat ik ook erg interessant vind, is de kledingsponsors van die 36 clubs. 13 ervan worden gekleed door Adidas en 7 door Puma en 6 maar door Nike. En de anderen zijn verspreid van 3 keer Gastor, 2 keer New Balance en dan 5 keer andere clubs. Dus heel pikant. Eén ding dat ik wel leuk vind om even op te merken voor onze luisteraars. Slovan Bratislava speelt ook in de Champions League dit jaar. Speelt met een sponsor op het shirt. Dat is Nike, dat is een cryptobedrijf. Maar dat spel je als Nike. N-I-K-E. Maar het gekke is, de club speelt in Adidas kleding. Dus met Nike op het shirt, als shirtsponsor, in Adidas kleding. Dat vind ik wel pikant.
1: Ik vraag me af, dus ze het vast toch wel met elkaar over gehad hebben, denk ik.
0: Ja, denk het wel. Ik denk dat dat een ondeugende streek is van een van de twee.
1: Als we het toch hebben over kledingmerken. Je noemt de Gastor al. Is een Brits kledingmerk, maar wellicht in de toekomst Chinees.
0: Ja, ik verneem dat het de hardnekkige geruchten dat er een sprake van zijn dat het merk zichzelf aan het verkopen is. Het is overigens de kledingsponsor van 3 Nederlandse clubs, hè, Feyenoord, Twente en Utrecht. En ook de kledingsponsor van het Red Bull Formule 1 team van Max. Maar ze zouden zijn benaderd door een niet nader genoemde partij om verkocht te worden. En het gerucht is dat dat een bedrijf is uit China. Een van de medeoprichters van het Gastor kledingmerk is Andy Murray, de bekende Engelse tennisser. Het merk kleedt onder andere ook het England Cricket Team. Nou, dat is natuurlijk in Engeland heel groot. En ze zijn ook de kledingsponsor van Everton. En heeft onder andere de groot aandeelhouder Sir Jim Ratcliffe. En dat happens to be de rijkste man van Engeland. Die wordt geschat op een vermogen van 16,5 miljard ponden. Maar die is ook die is sportgek. Die is voor 25% eigenaar van Manchester United. Voor 33% eigenaar van het Mercedes Formule 1 team. En hij heeft natuurlijk de gelijknamige Ineos wielerploeg. Dus die zullen dat merk wellicht al snel gaan verkopen. Want het bestaat pas sinds 2016. Dus dat is nog niet zo lang. Maar ja, Chinezen, als die er maar willen, dan komen ze met grof geschut. En ze zullen ongetwijfeld met een groot bedrag in de markt zijn.
1: Frank, we hebben het best wel vaak over atleten die na hun carrière, of soms wel tijdens hun carrière, zoals zeker ook in het geval van de personen waar we het nu over gaan hebben. Maar geld terug investeren in de sport, dat kunnen ze op veel verschillende manieren doen. Maar sommige voetballers kopen dan bijvoorbeeld weer voetbalclubs of kopen zich in door middel van aandelen. Lionel Messi hebben we niet al te lange tijd besproken, heeft toen een club in Spanje gekocht. Hij dacht waarschijnlijk, dat is best wel een goede business, want hij heeft er nog één gekocht.
0: Ja, af en toe vraag ik me wel eens af dat Lionel Messi voelt zichzelf waarschijnlijk meer Spaans langsman dan Argentijns. Maar wat hij heeft natuurlijk zo ontzettend lang gespeeld bij Barcelona en heeft daar zijn carrière eigenlijk gemaakt. Als je voor Barcelona je carrière maakt, dan met een van de beste clubs van de wereld en meest zeker een van de meest aantrekkelijke clubs wat spel betreft. Maar goed, hij is in principe rond met de tweede divisieclub Eldense. Ik weet niet precies hoe je dat uitspreekt, maar Eldense of Eldense in Spanje, tweede divisieclub dus. Het gaat om 100% van de aandelen, dus hij koopt de hele club. Pikant in dit verhaal is dat Cristiano Ronaldo, dat natuurlijk een soort rivaal is van Lionel Messi in het kader van de meest populaire voetballer op aarde, die heeft 25% van de aandelen in bezit in een andere tweede divisieclub in Spanje, namelijk Almeria, waarvan de resterende 75% in bezit zijn van Saudi-Arabië. Nou, dat zal ook wel weer het link zijn naar Cristiano Ronaldo, die zoals we weten in Saudi-Arabië voetbalt. De eerste wedstrijd tussen deze twee clubs, dat was natuurlijk pikant, vond inmiddels plaats en werd met 3-0 gewonnen door Cristiano Ronaldo Almeria. Terug naar de koop van door Messi van die Eldense. Het is dus zijn tweede aankoop in Spanje, want eerder kocht hij de vijfde divisie, Cornella, even buiten Barcelona, waar Jordi Alba, een boezemvriend van Lionel Messi en teamgenoot van Messi bij Barcelona en nu bij Inter Miami. Daar genoot Alba zijn opleiding in die Cornada Club. Dus ik denk dat Jordi Alba ongetwijfeld ook betrokken is bij die aanschaf van die club in de tijd door Messi verricht.
1: Frank, mag ik je voor deze week weer hartelijk danken voor het ons bijpraten tijdens deze BV Sport Update. En dan zijn we natuurlijk volgende week weer met een nieuwe editie.
0: Graag gedaan en tot de volgende week, Robert.
2: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: Dit is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis. Autosport tot zeilen. Atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.
8: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur. Hockey.
9: Hi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
10: Voetbal.
11: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
10: Volleybal.
12: Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboektalent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen. Want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. Maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar. En een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugbyde altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. En zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. Ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Nou, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. Na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de forwards op de nummer 8 en flanken speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flanken zit een beetje een combinatie tussen de forwards, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel. En dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik meegaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van als ze naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is, fysiek is het heel anders. Je lichaam heeft wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. En ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, een week zie je dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem eens La Rochelle en Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
1: Ja, want trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons Talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Na 35 jaar topsport heeft rolstoeltennislegende Michael Scheffers deze week bekendgemaakt zijn racket aan de wilgen te hangen. De voormalig nummer 1 van de wereld heeft een palmares waar toch menig sporter jaloers op zou zijn. Zo won hij in het enkelspel onder meer de Australian Open en Roland Garros. Won in het dubbelspel alle vier de Grand Slam toernooien en heeft thuis ook nog even 2 bronzen medailles liggen van de Paralympische Spelen. Nou, gelukkig voor ons blijft zijn ervaring gewoon behouden, want waar hij al in dienst was van tennisbond KNLTB is zijn contract verlengd en worden zijn werkzaamheden ook nog eens een keer uitgebreid. Ik ga met Michael over in gesprek. Michael, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag allemaal.
1: Ja, allereerst mag ik je van harte danken en feliciteren natuurlijk met een onwijs prachtige carrière.
2: Ja, dankjewel. Ook een carrière waar ik zelf uiteraard trots op ben.
1: Ja, ik vind het wel mooi, want ik ken jou nu sinds 2016, racket voor Rio. Ja, ik blijf het altijd een fantastisch verhaal vinden, want wij hebben elkaar ontmoet onder de douche. Dat klinkt heel heftig, maar dat valt nog wel mee. Maar ik noemde al wat hoogtepunten uit je carrière. Je hebt fantastische dingen laten zien. Nu is het altijd een beetje kiezen tussen je kindjes. Ik weet het, maar wat is nou iets waar je op terugkijkt en denkt van ja, dat ik dat heb mogen meemaken, dat is het allervetste.
2: Ja, die vraag die heb ik de afgelopen dagen menig keer gehad, laat ik het zo zeggen. En ik vind het nog steeds lastig. Maar als ik er 1 of 2 uit moet pikken, dan is toch wel echt gewoon ook het moment dat je nummer 1 van de wereld wordt. Dat is iets waar je natuurlijk gewoon altijd voor gewerkt hebt. En op het moment dat je dat kan realiseren, dan is dat natuurlijk een super mooi moment. Iets wat gewoon, daar werk je voor. Dat is iets wat je wil, wat veel mensen willen. Die in mijn schoenen kunnen staan, zeg maar, of mogen staan. En daarnaast natuurlijk mijn beide bronzen medailles. Die hier thuis mooi uitgestald staan. En de Grand Slam overwinningen. Dat zijn natuurlijk momenten die erbij blijven. Dat doet niks onder aan de resultaten die ik bijvoorbeeld heb met het behalen van het winnen van de World Team Cup. Einde van het jaar nummer 1 van de wereld, dat je daarvoor geëerd wordt. Ja, het zijn zoveel mooie momenten die ik zou kunnen opnoemen. En waar ik uiteindelijk heel erg trots op ben dat ik dat heb mogen meemaken.
1: Ja, toch even kort het worden van nummer 1 van de wereld. Dat gebeurde in 2011. Dat is als zich natuurlijk al een hele bijzondere prestatie, dat je de beste van de wereld bent. Maar dat is ook ontzettend lastig, hè? Want ook bij de mannen in het rolstoeltennis is die top best wel breed.
2: Absoluut. Het niveau ligt hoog. En dat is natuurlijk alleen maar mooi als je dan kan zeggen dat je daar als nummer 1 hebt gestaan en mogen staan. En dat is natuurlijk een mooie beloning op het hele traject wat je daar aan de voorkant aan aflegt.
1: Nu maakte je deze week via Instagram bekend het welbekende racket aan de wilgen hangt. Dat is natuurlijk altijd een moment die niet over 1 nacht ijs gaat. Neem ons even mee in die besluitvorming. Wanneer kwam voor jou het moment dat je dacht van het is mooi geweest?
2: Ja, altijd lastig om te zeggen van wanneer dat echt een moment kwam. Maar het was ook wel... Kijk, ik heb het van de week ook gezegd, je wordt een jaartje ouder, je ziet een nieuwe generatie komen. Je gaat op een gegeven moment, hoe mooi het is, ik mag zeggen dat ik heb altijd gestreden voor de grootste prijzen. En je gaat op een gegeven moment merken dat minder wordt en dat er een nieuwe generatie aankomt en dat die je voorbij gaan. En op een gegeven moment ga je dan wel nadenken, je hebt een mooi gezinnetje thuis en daar wil je ook tijd aan besteden. En als je dan op een gegeven moment je lichaam ook niet meer meewerkt, dan komt op een gegeven moment wel het besef van oké, misschien is het mooi geweest en is het tijd voor de nieuwe generatie om het stokje over te nemen.
1: Ja, en die nieuwe generatie is overigens ook een generatie waar jij zelf ook nauw bij betrokken bent.
2: Ja, klopt. Hoe mooi is het dat je zeg maar binnen je passie actief mag en kan blijven. En ik heb heel veel passie voor het rolstoeltennis specifiek. En ik hoop met mijn kennis en mijn ervaring die ik heb, dat ik, het stond gisteren ook heel mooi in een stukje online, dat ik op zoek ga naar de nieuwe Michael vanuit mijn functie bij de KNLTB.
1: Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder dat je dat mag doen.
2: Absoluut.
1: Want de nieuwe generatie, als we het daarover hebben, hoe zit het

0: met jouw opvolging, Michael?
1: Ja, we hebben echt binnen Nederland echt veel talent. En we hebben natuurlijk de gevestigde orde op het moment. Die zijn op dit moment ook actief op de World Team Cup in Orlando. Vervolgens hebben we daaronder een aantal hele goede jeugdspelers. En de laag die daaronder zit. En dan praat je echt nog over de jonge leeftijd van, nou laten we even rond de 10. Ja, daar hebben we echt veel leuke kindjes en die heel veel plezier hebben in tennis. En dat is denk ik ook het belangrijkste. Dat we ook laten zien hoe leuk tennis eigenlijk is en hoe leuk tennis kan zijn. Ja, en daar hoop ik mijn steentje aan bij te dragen. En ja, als daar uiteindelijk ook weer een nieuwe generatie uit voorkomt die ook weer gaat strijden om de prijzen, de grote prijzen. En er mede voor gaat zorgen dat Nederland toonaangevend blijft. Ja, dat als ik daar 1% aan bij mag dragen, dan vind ik dat, ja, vind ik dat mooi.
0: Ja, en je gaat er ook waarschijnlijk wel iets meer aan bijdragen. Want dat is dan natuurlijk ook nog het mooie. Je was al werkzaam bij de KNLTB. Dus nou ja, gelukkig dat welbekende zwarte gat waar we het altijd over hebben. Dat is voor jou niet aan de orde. Want je gaat wat dat betreft gewoon door. Contract verlengd. Maar je gaat ook nog verder de diepte in, hè, in je werkzaamheden.
1: Ja. Ja, klopt, klopt. Ik ga kijken of ik de verbinding met de verenigingen die, waar het rolstennis actief is, dat ik die gewoon actiever kan maken, ondersteunen waar een vereniging behoefte aan heeft. En daarnaast kijken van oké, kunnen we meer kinderen ook plaatsen bij die verenigingen? Hè? Zoals ik net al zei, van hoe leuk is rolstoeltennis van hier? Hoe leuk is tennis? En nou, daar ga ik mijn best voor doen.
0: Nou, dus misschien nog iets verder met een link leggen tussen het verenigingsleven en zeg maar de doorstroming van de talenten. Ja. Hoe belangrijk is dat? Dat we daar net even iets meer aandacht aan vestigen, ook met het oog op de toekomst?
1: Ja, kijk, het is wat je toch wel merkt. En dat, dan ga ik voor mezelf heel wat jaartjes terug. Is gewoon, kijk, iedereen, je hebt toch een beperking. En je ziet toch een drempeltje om, oké, kan ik gewoon lid worden bij een vereniging? Zijn daar problemen voor mij als ik in een rolstoel zit? Kan ik wel naar de wc? Of kan ik wel dat letterlijke drempeltje over? Nou, en dat kan allemaal. En er zijn heel veel oplossingen. Maar soms heeft een vereniging daar ook wel eens behoefte aan van oké, waar moeten we dan op letten? Of heeft een ouder met een kindje die in een rolstoel zit behoefte aan van oké, waar kunnen we terecht bijvoorbeeld? Nou, en dat is natuurlijk, dat moeten we weg proberen te nemen. We zijn in Nederland heel erg inclusief en dat moeten we houden, maar dat kunnen we ook nog zeker verbeteren.
0: En daar is een van de dingen waar jij verder mee aan de slag zal gaan de komende jaren.
1: Zeker.
0: Als we het gewoon hebben even over de tijdslijn. Je was al werkzaam, dus wat dat betreft verandert er weinig. Maar waar gaan we je dan de komende tijden actief zien?
1: Nou, vooral ik ben werkzaam op NTC in Amstelveen natuurlijk, bij de KNLTB. Daar ben ik aanwezig bij de trainingen, bij de jeugdtrainingen. Daar zal ik ook met regelmatig aansluiten de Club Plus training op zaterdag, waarin we dus de hele jonge kindjes faciliteren om gewoon een leuke ochtend te hebben. En spelenderwijs steeds met een tennisbal en een tennisracket bezig te zijn. Ook mobiliteitstrainingen komen daarin voor, dat ze handig worden in een rolstoel. En ik zal veel aansluiten bij evenementen. Die door het land zijn op verenigingen of wat er georganiseerd wordt. En op die manier probeer ik mijn kennis zo breed mogelijk in te zetten.
0: Nou, ik durf in ieder geval nu al wel de uitspraak aan dat het wat dat betreft met de toekomst wel goed gaat komen met jou onder meer aan het roer. Michael Scheffers, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Dank voor natuurlijk een prachtige carrière in het Nederlandse rolstoeltennis en het internationale rolstoeltennis. En we gaan je ongetwijfeld snel weer ergens zien in het land.
1: Absoluut, en dankjewel voor het leuke interview. All Sports Radio Live.

Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sport Radio.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Voetbal.
3: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
4: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor en je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
5: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: van All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboektalent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen. En zijn dromen, die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen, want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek, maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar en een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugbyde altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik van dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. En zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Nou, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby. Omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. Na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren, dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de forwards op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de forwards, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel. En dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik meegaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dat is soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland 118 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. En ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets hebben van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, de week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nou ja, nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reizen heen en weer.
1: Ja, de trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons Talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje. All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het seizoen in de MXGP en MX2 zit erop. Afgelopen weekend werden de wereldkampioenschappen afgesloten in Darwin voor de Australische Grand Prix. Het eerste wat opviel was dat, nou ja, eigenlijk misschien enkel de diehards nog aan de start stonden. Jeffrey Herlings die wist voor de 8e race in ieder geval op rij bij de manches en dus de Grand Prix te winnen in de MXGP. En in de MX2 won de Zuid-Afrikaan Camden McLellan de eerste manche en de Grand Prix. De tweede manche was voor onze zuidenbuurman Liam Everts. De blik in het motocross is dan weer nu gericht naar Europa, terug naar Ernée in Frankrijk, want in het eerste weekend van oktober gaat daar de Motocross of Nations, of het landen WK, plaatsvinden. Ik ga over dit alles in gesprek met Steven Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, HBO Max en Noppen Nieuws Magazine. Steven, hele goedemiddag.
2: En goedemiddag.
1: Waren voor jou denk ik ook korte nachtjes.
2: Ja, het was een heel kort nachtje. Door het tijdverschil werd er al om 4:30 op zondagochtend gereden. De eerste manche in de MX2 klasse. Ja, toen zat ik al volop in de studio, de soundcheck achter de rug en het slaap uit mijn oogjes gewreven. Maar ik zat er klaar voor, keurig op tijd. En ik was eigenlijk wel benieuwd hoeveel weerstand Fares zou gaan geven in die titelstrijd. 45 punten voorsprong ten opzichte van McLellan. Ja, bij de maximale score van 50 punten moest het wel heel raar lopen. Wilde Fares die voorsprong nog uit handen gaan geven? Is ook niet gebeurd en McLellan mocht de manche zegen pakken. Fares pakte de wereldtitel. En daarmee

0: motocross. In eerste instantie in de MX2-klasse. Dan zouden ze in 2026 ook in de MXGP-klasse actief zijn. Ze hebben grote namen uit de industrie aangetrokken. Ze zijn in Amerika met een groot team actief, zowel supercross als motocross. Ivan Tedesco als testrijder, Ricky Carmichael, de GOAT. Ja, die naam heeft hij natuurlijk niet voor niets als testrijder. Dan in de Endurosport zijn ze actief. Dus ja, er is heel veel energie en geld en budget tegenaan gegooid. Ja, en dat dit zo snel zou gaan, ja, dat had ik natuurlijk nooit verwacht. De voorbeschouwingen die ik heb geschreven en waar ik met diverse mensen over heb gesproken. Ja, de titelstrijd, normaal gesproken, Langevelder als titelverdediger. Sascha Koenen, ja, bloedsnel, dus die doet mee voor de titel. En dan Liam Everts, dat zouden de top 3 gaan worden. En welke volgorde moesten ze even zelf nog bepalen. En dan McLaren is snel, maar niet goed genoeg bij de starts. Fares, ja, een beetje een vraagteken. Niet heel erg veel indruk gemaakt vorig seizoen. Dus ja, die Triumphs die doen niet mee voor de wereldtitel, toch?
1: Nou ja, dat hebben ze uiteindelijk het tegendeel bewezen natuurlijk. Want uiteindelijk weten zij dan zowel de wereldkampioen als de nummer 2 af te leveren. En natuurlijk bij de fabrikanten ook de wereldtitel op te eisen. Liam Everts won de tweede manche. Dat is natuurlijk voor Husqvarna, maar zeker ook voor Liam Everts zelf in al het geweld ook wel lekker om nog mee het seizoen af te sluiten.
0: Ja, ik had hem graag nog een Grand Prix zegen gegund. Hetzelfde geldt er in principe voor Yamaha. Want die wacht ook al een tijdje op een Grand Prix overwinning. Maar Everts reed echt voortreffelijk die tweede manche. En een zegen dit seizoen had het 2026 seizoen voor hem misschien een beetje meer kleur gegeven. Wel diverse podiumplaatsen weten te scoren. Een aantal manche overwinningen weten te pakken. Maar niet die zwaar bevochten Grand Prix zegen. Ja, en dan gaan we meteen eventjes met één oog kijken naar na 27. Everts blijft in de MX2-klasse. Zijn laatste seizoen, want hij wordt volgend jaar augustus 23. En dat betekent dat hij op 1 januari 28 dus 23 jaar of ouder is. En dan is er geen plekje meer in de MX2-klasse. Dus dat is zijn laatste kans. Ik verwacht min of meer dat Langevelder, die door ziekte in Australië niet in actie kon komen, ook actief blijft in die MX2-klasse. Hij had het natuurlijk hele andere dingen verwacht als titelverdediger. En nu verliest hij zelfs nog die vierde plaats in de eindstand aan Everts. Dus die twee gaan blijven in de MX2-klasse. Daar komt McLaren bij. Die heeft ook nog een jaartje voor de wielen in de MX2-klasse. Ja, en Kai Kartsenmakers heeft natuurlijk opnieuw indruk gemaakt door een hele knappe zesde plaats te scoren. Ja, die zou ook wel eens hele mooie dingen kunnen laten zien in 2027.
1: Nou, afgetrapt dus met de MX2. Uiteraard ook de MXGP nog. Voordat we het daarover hebben, ik noemde het in de intro natuurlijk ook al. Dat was het eerste wat opviel als je de tv aanzette en naar de race ging kijken. Het is wel even een verschil met of er ruim 30 motoren aan de start staan of slechts 14, zeg maar.
0: Ja, deelnemersveld heeft absoluut de wensen overgelaten. Daarbij moeten we natuurlijk wel aantekenen dat we ook een aantal rijders in de lappenmand hebben zitten. Dan denk ik aan beide Yamaha-rijders, Geyser en Renault. Lucas Koenen missen we al een tijdje. Bonacorsi heeft dit seizoen helaas meer naast de machine gestaan dan erop gereden. De Wolf uiteraard de hand besturen. Guadagnini de schouder besturen. Brent van Donnik en Forato afwezig met Fantik. Ja, er zijn behoorlijk wat rijders die in de lappenmand zitten. En dan denk ik ook eventjes terug aan Thibaut Benistan, die een zware blessure heeft opgelopen en een dwarslesie heeft opgelopen tijdens de Franse Grand Prix. Ja, dat zorgt ervoor dat het deelnemersveld fors minder is dan we eigenlijk gewend zijn. Daarbij komt ook nog dat de kaarten in grote lijnen wel geschud waren qua tussenstand. Er waren nog wat positieswisseling mogelijk. Maar ja, als je als team schuine streep als rijder moet kiezen tussen die trip maken voor, wat zal het zijn, 40.000 euro, 30.000, 40.000 euro. Of in Europa blijven en je rustig voorbereiden op eventueel de Motocross of Nations. Ja, daar zijn keuzes gemaakt door rijders. En daar is denk ik ook door de promotor nog wat de winst te boeken. Australië heeft een sterke nationale competitie met een aantal hele goede rijders die je ook in het verleden in Europa hebben gezien. Maar die waren geen een van allen aanwezig in Darwin. Heeft natuurlijk ook met de afstand binnen Australië te maken. Want volgens mij is het vanaf Melbourne

0: Adelaide richting Darwin is 3800 kilometer. Nou, dat is eventjes vanaf de Belgische grens bij Eindhoven op en neer naar Porto. Dus ja, dat voor een nationale wedstrijd, of voor een Grand Prix in eigen land, zijn toch behoorlijk wat kilometers die je moet maken. Maar ja, het is een beetje de omstandigheden, de pech van de blessures en dat we in de slotfase van het kampioenschap zitten, waar de wereldtitel al was gegeven aan Geoffrey Herlings in de MXGP-klasse. Roma Vijver was al zeker van de tweede plaats. Tim Geiser was al zeker van de derde positie. Dus ja, en daarna is het eigenlijk voor de eer. En die eer is gewonnen door Tom Vial. Hij wist in zijn debuutjaar vierde te worden in het wereldkampioenschap MXGP en is daarbij de beste rookie geworden. Hij wist André Adamo tijdens die laatste wedstrijd te verslaan. En er zat nog maar 2 puntjes verschil tussen de Italiaan en de Fransman. Maar de Honda-rijder wordt dus keurig vierde.
1: Ja, dus wat dat betreft is er dus nog wel wat beslist. Voor de rijders die nog over waren. Uiteindelijk, ja, Geoffrey Herlings liet er wederom geen gras over groeien. Waarom hij nou eigenlijk de beste is dit seizoen.
0: Ja, geen twijfel over mogelijk. De enige die hem het vuur aan de schenen heeft kunnen leggen is Lucas Koenen eerder dit seizoen. Dat ging dus mis tijdens de Grand Prix van Engeland. En daarna is het eigenlijk een walkover geworden van de inmiddels 32-jarige Brabander. Een klasse apart. Het huwelijk met KTM dat op de klippen liep en het nieuwe huwelijk aangegaan met Honda. Nou, die verkeringperiode die is eigenlijk heel goed verlopen en ze zijn heel snel getrouwd. Want ja, de wereldtitel is binnen, de nummer 6 voor Herlings. En als het zo door blijft gaan, zie ik er misschien nog wel 1 of 2 bij komen.
1: Iedereen komt weer terug naar Europa, want begin oktober gaan we weer van start met de Motocross of Nations. Het landen-WK waar alle landen tegen elkaar rijden. Vorige keer dat we elkaar spraken, had Nederland toch wel een klein selectieprobleempje. Hoe staat het daar inmiddels mee?
0: Ja, ze hebben opnieuw contact gezocht. En dan bedoel ik daarmee de KNV met Glenn Koldenhoff. Dat is eigenlijk, als je eerlijk bent, de enige rijder die Nederland nog vooruit zou kunnen helpen. Heb ik het even niet over Calvin Vlaanderen. Want Calvin Vlaanderen had zich eigenlijk al beschikbaar gesteld voor het team van Zuid-Afrika. Daar is een stokje voor gestoken door de federatie. Niet door de federatie van Zuid-Afrika of vanuit Nederland. Dat is gedaan door de FIM, de overkoepelende organisatie. En dat gaat puur om het feit dat de juiste licenties daar niet voorradig waren, niet beschikbaar waren voor Vlaanderen, waardoor hij dus niet in actie kon komen voor Zuid-Afrika. Koldenhoff dus toch met de hand over het hart gestreken, gaat mee en voort met Herlings en Van der Moosdijk het team. Van der Moosdijk zou in de MX2-klasse rijden, schuift door naar een 4,5-machine. Is ook zijn oorspronkelijke klasse waarin hij rijdt. Voor de tweede keer de ADAC MX Masters titel gewonnen dit seizoen. En Koldenhoff stapt op een 250 machine. Geprepareerd vanuit Yamaha Europa. En die zal er zonder twijfel hoge ogen mee kunnen gaan gooien. Koldenhoff is niet heel erg groot. Is niet heel erg zwaar. Dus pas denk ik van dit drietal rijders het beste op een MX2 machine.
1: Ja, en hij werd overigens ook nog afgelopen zondag Braziliaans kampioen. En dat kampioenschap reed hij dit jaar natuurlijk rond. Wat dat betreft, als je kijkt naar de opstelling met het ideale plaatje wat ondanks alle blessures had samengesteld kunnen worden, is denk ik dan nu ook uiteindelijk de selectie geworden.
0: Ja, ik had het natuurlijk heel graag Kai de Wolf op de plek van Roland van der Moosdijk gezien. Dan heb je denk ik een team wat absoluut mee gaat doen voor de titel. De titel die 1 keer eerder door Nederland is gewonnen. Toen in eigen huis op het TCOG van Assen. Dat was in 2019. Toen overigens met Calvin Vlaanderen op de plek van Kai de Wolf. Maar ja, de handbestuurder van Kai de Wolf heeft daar een stokje voor gestoken. Ja, dan is denk ik van der Moosdijk de beste optie om mee te laten gaan. En die gaat nu dus mee met het team onder leiding van bondscoach Barry Vorsler.
1: Nou ja, kunnen ze alvast oefenen, want volgend jaar is het natuurlijk wederom in eigen huis in Assen. Het zou natuurlijk een leuke plek zijn om dan dat kunstje te herhalen.
0: Dat zou heel erg spectaculair zijn. En dan denk ik, als ik zo opnieuw op dit moment kijk, dat je gaat voor Herlings, dan ga je uiteraard voor de Wolf. Wanneer die twee heren fit zijn, is daar geen enkele twijfel over mogelijk. En dan denk ik dat de derde startpositie in de MX2-klasse, die zal gaan tussen of Kai Karsmakers, die eigenlijk dit jaar ook wel al heeft verdiend, moet ik eerlijk zeggen. Vooral de laatste weken erg sterk bezig is. Maar eerder dit seizoen viel Karsmakers iets te veel uit met de machine, door machineproblemen. En met het systeem tijdens de Motocross of Nations is een uitvaller natuurlijk niet bruikbaar voor het eindklassement. Dus ja, daarom zou ik Karsmakers nu nog niet mee hebben genomen. Maar voor 2027 is hij absoluut een kans hebben voor het MX2-zitje. Samen met Kals Valk, die weer terug op de machine is gestapt. En die gaan wij volgend jaar dus weer in actie zien in het wereldkampioenschap.
1: Eerst nog de Motocross of Nations dus in Erné, 2 tot en met 4 oktober. Nederland dus met een goede selectie, maar misschien niet de allerbeste selectie op papier die kant op. Wie zijn er eigenlijk favoriet voor Erné?
0: Ja, normaal gesproken eigenlijk, als ik het zo nu op dit moment kijk, de Fransen met Romain Fèvre, Tom Fial en Mathis Vallin. Mathis Vallin komt echt terug van een zware blessure opgelopen tijdens de Grand Prix van Portugal. Het beste team, denk ik, in eerste instantie kwam van de Spanjaarden af. Met viervoudig kampioen Prado. Met nieuwe wereldkampioen Fares en Ruben Fernandez. Alleen ja, Ruben Fernandez stak daar zelf een stokje voor door tijdens die Turkse Grand Prix hard onderuit te gaan. Daar is Francesco Garcia zijn vervanger. En Francesco Garcia won eerder dit seizoen de EMX 250 titel. Dus absoluut een zeer goede vervanger. Ja, ik denk dat Frankrijk, wanneer Valin en alles een beetje op orde heeft en de blessure goed heeft verwerkt, eigenlijk de grote favoriet is voor eigen publiek.
1: We gaan het in de gaten houden. Dus begin oktober, Motocross of Nations. Steven van Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, SBMX en Noppen Nieuws Magazine. Dank voor je tijd. En spreek je ongetwijfeld richting die tijd weer.
0: Tot de volgende keer. All Sports Radio Live.

0: vrijwilligers die elke week het verschil maken. Bij de amateurclub bij jou om de hoek. De verhalen hoor je rechtstreeks vanuit het hart van de club. Met clubiconen en bekendheden uit de sportwereld.
1: Hi, mijn naam is Robert Maaskant. En zaterdag 19 september zijn we vanaf 12 uur bij voetbalvereniging ASC Nieuwland in Amersfoort. Mijn speciale gast is de oud-topscheidsrechter Mario van den Ende.
0: Het All Sports Radio Clubcafé met Robert Maaskant. Natuurlijk bij All Sports Radio. Het All Sports Radio Clubcafé is een samenwerking met de grote clubactie.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
8: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun management?

0: elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
2: Voetbal. Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
3: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
4: Autosport.
5: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin Frank van der Walbaken ons weer elke week helemaal meeneemt in het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing. Overigens is hij ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank Hele, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Vorige week hadden we het toch over het sluiten van de transferwindow en de uitgaven die gedaan zijn door Premier League clubs. Nou, niet geheel verrassend ging dat ver over de miljard heen. We hadden het over meerdere miljarden. Inmiddels hebben we natuurlijk ook wat cijfers uit de andere grote competities. En ja, je hebt toch even alles naast elkaar gezet voor een mooi vergelijk.
2: Ja, we hadden het inderdaad over de Premier League vorige week, omdat het bedrag weer alle perken te buiten ging, zou ik bijna willen zeggen. Er werd voor ruim 4 miljard euro in de Premier League besteed in het afgelopen transferwindow. Dat is aanzienlijk meer dan in voorgaande jaren. Maar als je het hebt over een soort, even een vergelijking, het klassement van de competities die het meeste transfergeld uitgaven, was ook deze zomer weer net zo voorspelbaar eigenlijk als het voetbalkampioenschap van Frankrijk, waarvan je weet dat het Paris Saint-Germain is. Maar goed, de Premier League eindigde dus uiteraard weer bovenaan met die 4 miljard euro. En ook nummer 2 is al 7 jaar lang ongewijzigd, de Serie A. En dat is best wel eigenlijk vreemd. Want met een bonnetje van ongeveer 1,2 miljard euro waren de Italianen 400 miljoen duurder uit dan zowel de Bundesliga als La Liga. En heel logisch is dat niet. Want als je kijkt naar de performance, de financiële performance van de Serie A en de La Liga en de Bundesliga, dan zijn de Duitse Bundesliga en de Spaanse La Liga in ieder geval een stuk gezonder dan de Serie A in Italië. De Serie A-clubs die hebben dik een miljard lager in de omzet van de clubs. En ze hebben dus ook aanzienlijk meer schulden. En dat is ook de reden waarom de UEFA regelmatig aanklopt bij Italiaanse clubs van: krijg je financiële huishouding op orde. Maar goed, hoe dan ook. Het is eerder in 2021 is het al gebeurd dat de Italiaanse club nog voor een bod van 1,7 miljard... door het private equity fonds CVC, dat is gevestigd in Luxemburg, dat die een aandeel wilde kopen in de Serie A. Nou, dat hebben ze toen geweigerd, maar nu zijn ze kennelijk overstag. En nu zijn ze in gesprek weer met investeerders, maatschappijen die willen investeren in de Serie A. Nou, waar hebben we dit soort verhalen eerder gehoord? Afgelopen zomer in het WK voetbal was onze vriend Gianni Infantino, de baas van FIFA, had een vergelijkbaar plan dat hij een stuk van de FIFA-competitie, het wereldkampioenschap, wilde verkopen aan een investeringsclub. Dus dat plan van meneer Infantino is helemaal nog niet zo vreemd in de sport, want dat gebeurt elders ook. En het blijkt nu dat het in de Serie A op gebeuren staat. Dus het is nog niet zo vreemd dat Infantino die plannen had. En daarom verbaas ik me er ook over dat elk rumoer rond deze meneer Infantino gaat over dat traject, terwijl het zou moeten gaan over het intrekken van die rode kaart en het geven van die peaceprijs voor meneer Trump en et cetera, et cetera. Maar goed.
1: Ja, je voorspelde het eigenlijk al een beetje. Eerdere aflevering van deze BV Sport Update, de LIV Golf Tour. Dat zal redelijk vlug een eind gaan kennen. En ja, vooralsnog nu lijkt het doek definitief wel gevallen te zijn.
2: Ja, het lijkt nu echt einde oefening te zijn voor de LIV Tour. De LIV Golf Tour moet ik zeggen, door het Public Investment Fund. En dat is vanuit Saudi-Arabië gefinancierde alternatieve golfcircuit of de Golf Tour. Waarin inmiddels ruim 5 miljard dollar is geïnvesteerd door dat Public Investment Fund vanuit Saudi-Arabië. Heeft het dus toch niet gered. Vooral door de felle tegenstand uit de PGA Tour, de traditionele Professional Golf Association Tour. En veel van de grote jongens in die PGA Tour die niet zijn gevallen en niet zijn gezwicht voor de miljarden uit Saudi-Arabië. En dat vind ik op zichzelf best wel goed nieuws. Er is nu officieel ook een faillissement aangevraagd bij het gerecht in New Jersey, waar het kennelijk geregistreerd staat. En de LIV Tour laat vooralsnog wel weten toch nog op zoek te zijn naar een soort doorstart, een nieuw businessmodel. Maar dat lijkt mij iets wat meer is voor de bühne om ja, gezichtsverlies te voorkomen. Maar ik heb er niet zoveel vertrouwen meer in. Want waarom zouden de sterren op enkele na nu wel opeens zwichten als er toch weer een ander businessmodel komt? Eens te meer blijkt dat de sport gelukkig toch nog in enkele gevallen niet wijkt en niet zwicht voor het grote geld. En dat de spelers trouw blijven aan de officiële instanties die de sport groot hebben gemaakt. En waaraan zij dus ook zoveel hebben te danken. Ook in slechte tijden. De grootste fout in mijn ogen die Live Tour lijkt te hebben gemaakt, komt naar voren als je de Tours crediteurenlijst bekijkt, waarop vooral spelers staan. Kijk, en als je iets organiseert in de sport, dan moet je natuurlijk primair denken aan je artiesten. Want als je een mooi podium biedt en een boterlift tour, dan moet je op dat podium wel artiesten zetten die ook performen. En als die artiesten uiteindelijk niet komen of niet willen komen, ja, dan heb je ook kan je nog zo'n mooi podium hebben, maar dan loopt de zaal leeg. Dus, maar goed, er zijn toch een aantal spelers zoals John Rahm, Cameron Smith, Dustin Johnson en Bryson DeChambeau, die gezamenlijk nog een $40 miljoen te goed hebben uit de Live Tour. Nou, dat vind ik geen reclame voor de Live Tour. Dus als ze, hetgeen ik niet geloof, toch nog in staat zouden zijn om terug te keren, dan hebben ze dit natuurlijk al als een eerste barrière om die te overwinnen, om weer een beetje goodwill te kweken bij de spelers die ze willen aantrekken. Maar nogmaals, ik heb daar een hard hoofd in.
1: Maar dat lijkt me toch bijna een soort administratieve formaliteit. Nu weet ik dat de PIF afscheid heeft genomen van de Live Golf Tour. Maar als ik dan het is een heel groot bedrag hoor. Maar als je weet wat het PIF in de oorlogskas heeft. Maar zo'n inimini bedrag vergeleken daarmee nog te goed hebt dan dat soort spelers. Dan tik je dat als PIF toch even af.
2: Absoluut. Hè. Ze hebben een oorlogskas van enkele honderden miljarden dollars. En als je dan een schuld hebt aan de feitelijke artiesten, wat ik net al zei, hè, van 40 miljoen, ja, dan begrijp ik niet dat Saudi-Arabië, die zoveel hebben ingezet om de sport te gebruiken, om het toerisme in het land te promoten, dat je dan zo'n slecht figuur slaat door schuld te hebben aan spelers. En niet de eerste, de beste spelers. Dus dat begrijp ik totaal niet. Daar creëer je zoveel badwill mee in plaats van goodwill die je hoopt te creëren. Dus ik vind het ook een merkwaardig verhaal, maar het is zo.
1: Dan groot nieuws voor de Davis Cup, want zij hebben een groot sponsorcontract getekend. En dat hebben ze gedaan. En dan gooi ik er even een persoonlijke mening in. Ik vind dat echt zo'n prachtig, lekker merk wat je dan uit de sportsponsoring wel kent. Hè. Ze hebben ook een prachtig logo wat je op veel plekken ziet. Maar Generali uit Italië hebben ze getekend.
2: Ja, we hebben het aanstaande weekend speelt Nederland in de Maaspoort in Den Bosch. De tweede ronde van de Davis Cup tegen Colombia. Davis Cup bestaat al 126 jaar, dat wist ik ook niet, maar dat is behoorlijk oud dus. Het is de oude jaarlijkse competitie en die heet nu, of vanaf nu, Davis Cup by Generali. Nou, het Davis Cup, zoals de meeste van ons wel weten, telt 66 landenploegen die uiteindelijk aan het eind van het jaar in de finale twee landen overhouden. De Italiaanse verzekeringsgigant Generali is nu dus de hoofdsponsor. En wij hebben geflankeerd onder andere ook twee grote aanmerken in de sport, Rolex en Visa. Het is vooralsnog een driejarige overeenkomst. Maar de bedragen die de luisteraars natuurlijk willen weten, die zijn helaas niet genoemd. En ik durf daarop niet te speculeren. Want dat zou ik wel eens helemaal naast kunnen zitten. Want het is voor mij toch een best wel een vraagteken wat dat nou waard zou moeten zijn. Je praat natuurlijk over ettelijke miljoenen. Maar hoeveel miljoen durf ik niet een uitspraak over te doen.
1: Maar als we het dan toch even hebben over dat logo. Ik vind het wel echt. Als je het hebt over goede, sterke logo's om lekker mee te branden. Ik vind het wel een prachtig logo. Hè? Met die leeuw, met die vleugels. Top. Hebben ze goed voor elkaar?
2: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Wij zijn misschien als Nederlander enigszins bevooroordeeld. Omdat wij de leeuw natuurlijk direct associëren met ons voetbal. De nummer 1 sport in ons land. Maar ik ben het met je eens. Het is een heerlijk logo. En het straalt sportiviteit uit.
1: Dan de Formule 1, Frank.
2: Ja, om nog maar eens even aan te geven hoe snel de financiële waarde van sport, en in dit geval de Formule 1, groeit. En dan heb ik het dus niet eens over de sportieve en maatschappelijke waarden, die in de meeste gevallen overigens belangrijker zijn dan de financiële waarde in mijn ogen. Maar hoe dan ook, 5 jaar geleden kocht het Amerikaanse private equity fonds MSP Sports Capital zich in bij het McLaren Formule 1 team, het huidige wereldkampioen natuurlijk, voor een bedrag van £560 miljoen. Nu, 5 jaar later dus, heeft datzelfde MSP de aandelen verkocht voor £3,5 miljard. Dus dat is £2,5 miljard winst in 5 jaar tijd. Dat is nogal wat als je daarover nadenkt. Dus dat geeft even aan hoe intens populair dat Formule 1 traject is geworden sinds meneer Ecclestone het al heel rijk had gemaakt en heel mooi en groot had gemaakt, is het sinds het in handen is van Liberty Media, het Amerikaanse media-gigant, is het alleen nog maar gegroeid. Verder is er ook nog nieuws van de kalender van volgend jaar. Die telt voor 2027 24 races. Begint op 14 maart in Bahrein en eindigt op 12 december in Abu Dhabi. In de 24 races zullen 10 races zullen ook een sprintrace hebben. Dat is de korte versie dus op de zaterdagmiddag. En dat is ook meer dan voorgaande jaren. Helaas zal Zandvoort er niet meer bij staan, zoals we weten. Want het zou best eens kunnen zijn dat dat extra vervelend is, omdat ik durf de voorspelling wel aan dat Max volgend seizoen weer absoluut gaat meedoen om de wereldtitel.
1: Dan sluiten we traditiegetrouw inmiddels af met het uitdelen van een groene en een gele kaart. Frank, voor wie zijn ze deze week?
2: Ja, het geel gaat wat mij betreft naar de Vuelta, de Ronde van Spanje. Zij hadden beter moeten kijken naar de Tour de France, waar we in het verleden ook werden geconfronteerd met de laatste etappe, waar het geen één grote show, circus werd met fietsers met glazen champagne en ploegleiders in de auto met champagne. Nou, dat werd dit jaar ook bij de Spaanse Vuelta gedaan afgelopen zondag. Ik vind dat ik gun de winnaars van de Tour en van de Vuelta en van de Giro natuurlijk een glas champagne, maar breng dat niet zo pontificaal in beeld en maak er niet zo'n schetsvertoning van in de laatste etappe. De Tour de France heeft laten zien de afgelopen 2 jaar, enigszins noodgedwongen door de Olympische Spelen vorig jaar, dat de etappe werd omgezet in een fantastische etappe door Parijs langs Montmartre met een steile heuvelklim erin, waardoor de laatste etappe een fantastische climax werd van de Tour. Nou, dat moeten ze ook doen in de Vuelta en in de Giro, vind ik. Dat is een afsluiter en dat is goed voor de wielersport. En die associatie met alcohol vind ik, ik ben echt niet roomser dan de paus en ik begrijp ook best dat een glas champagne hoort bij de overwinning. Maar doe dat dan misschien op het podium, maar niet op de fiets en niet in de ploegleidersauto terwijl de man achter het stuur zit en met een glas champagne in zijn hand. Dus wat mij betreft geheel voor de organisatie van de Vuelta. Groen, ik heb er twee groene kaarten. De eerste gaat wat mij betreft naar Jordi Cruijff. En dat is voor de wijze waarop hij op dit moment communiceert namens Ajax. Hij is de technisch directeur. Dus hij krijgt constant media-aandacht. Althans, de media willen zijn aandacht. Hij weet zich bescheiden op te stellen. En op de juiste momenten komt hij naar buiten en geeft hij de juiste antwoorden op die vervelende vragen vaak van de media. Die ik overigens begrijp. Ik bekritiseer de media niet, want die willen veel van hem weten. Maar hij stelt zich bescheiden op, legt uit waarom die bepaalde spelers koopt en legt uit dat Ajax gewoon dit seizoen weer mee moet doen om de titel en dat ze niet zich de luxe positie kunnen veroorloven om een paar jaar te gaan bouwen aan een nieuw eerste elftal van Ajax. Ze moeten gewoon meedoen voor de titel, want de Champions League volgend jaar kent maar één Nederlandse direct starter. Dus dat is groen voor Jordi Cruijff. Een tweede groene kaart geef ik aan de NOS en de KNSB, de Koninklijke Nederlandse Schaatsrijdersbond. Waarom? Omdat zij het contract hebben verlengd terwijl er een andere kaper op de kust was die aanzienlijk meer bood. En het is RTL combinatie Videoland combinatie Viaplay dat gekocht is door RTL. De schaatsbond heeft de verstandige zet gemaakt. We gaan niet voor het geld, we gaan voor de officiële status van NOS Studio Sport. Want dat is toch in de perceptie van de Nederlandse consument, is dat de zender voor sport. En als je door NOS wordt geselecteerd, Dan ben je dus een officiële sport en dan is het de moeite waard om daarnaar te kijken. Ik heb altijd ook in mijn sportmarketing carrière, als ik daarover mag spreken, heb ik ook altijd gezegd, ik heb liever voor mijn klanten 10 minuten live met Studio Sport van NOS, dan dat ik een half uur heb bij RTL. Met alle respect voor RTL, maar RTL is geen sportzender. En NOS is een officiële sportzender. En dat als je daar komt met jouw product, tussen aanhalingstekens, dan word je gezien door de sportconsument als erkenning, als officieel, dit is topsport. Dus een groene kaart voor met name de KNSB, maar natuurlijk ook voor NOS, dat ze er gezamenlijk weer uit zijn uitgekomen, ondanks het feit dat er een concurrent uit de commerciële hoek aanwezig was met meer geld.
1: Ja, ik vind het gewoon wel eens echt, als ik daarover mag spreken. Frank, jouw carrière is zo'n beetje de bakermat van alles wat op dit gebied gebeurt in Nederland.
2: Nou ja, kijk, het is... Ik heb alle sympathie voor de NOS op dit moment. Niet alleen omdat daar nu een man aan het roer staat waar ik het volste vertrouwen in heb. En omdat hij ook helemaal een idolaat is van sport, hè, Alexander van der Wulp. Ik heb door de jaren heen zo veel en prettig mogen werken met de NOS. En ontdek daar ook de passie voor sport. En bij RTL en SBS, nogmaals met alle respect voor de commerciële zenders, zij zijn geïnteresseerd in sport puur vanwege de kwantiteit. En niet zozeer vanwege de kwaliteit. Ze weten dat ze met sport veel hoger kijkcijfers scoren, waardoor ze dus commercials kunnen verkopen. Het feit dat je dan onderbrekingen krijgt bij het schaatsen straks, als het bij RTL zou zitten, midden in een 5 kilometer of in een 10 kilometer, even een commercial breekt er tussendoor. Nou, dat zal de NOS nooit voor zijn leven doen. En dat behoudt toch de traditionele waarde van de sport. En dan moeten we niet gaan voor het grote geld, want dat uiteindelijk worden we dan de verliezer als we bezwijken voor het grote geld in de sport.
1: Absoluut. Frank, mag ik je voor deze week weer hartelijk danken voor het ons bijpraten tijdens deze BV Sport Update. En dan zijn we natuurlijk volgende week weer met een nieuwe editie.
2: Graag gedaan en tot de volgende week, Robert.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Topsport Radio Live.
1: Na 35 jaar topsport heeft rolstoeltennislegende Michael Scheffers deze week bekendgemaakt zijn racket aan de wilgen te hangen. De voormalig nummer 1 van de wereld heeft een palmares waar toch menig sporter jaloers op zou zijn. Zo won hij in het enkelspel onder meer de Australian Open en Roland Garros. Won in het dubbelspel alle vier de Grand Slam toernooien en heeft thuis ook nog even 2 bronzen medailles liggen van de Paralympische Spelen. Nou, gelukkig voor ons blijft zijn ervaring gewoon behouden, want waar hij al in dienst was van tennisbond KNLTB is zijn contract verlengd en worden zijn werkzaamheden ook nog eens een keer uitgebreid. Ik ga met Michael over in gesprek. Michael, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag allemaal.
1: Ja, allereerst mag ik je van harte danken en feliciteren natuurlijk met een onwijs prachtige carrière.
2: Ja, dankjewel. Ook een carrière waar ik zelf uiteraard trots op ben.
1: Ja, ik vind het wel mooi, want ik ken jou nu sinds 2016, racket voor Rio. Ja, ik blijf het altijd een fantastisch verhaal vinden, want wij hebben elkaar ontmoet onder de douche. Dat klinkt heel heftig, maar dat valt nog wel mee. Maar ik noemde al wat hoogtepunten uit je carrière. Je hebt fantastische dingen laten zien. Nu is het altijd een beetje kiezen tussen je kindjes, ik weet het. Maar wat is nou iets waar je op terugkijkt en denkt van ja, dat ik dat heb mogen meemaken, dat is het allervetste.
2: Ja, die vraag die heb ik de afgelopen dagen menig keer gehad, laat ik het zo zeggen. En ik vind het nog steeds lastig. Maar als ik er 1 of 2 uit moet pikken, dan is toch wel echt gewoon ook het moment dat je nummer 1 van de wereld wordt. Dat is iets waar je natuurlijk gewoon altijd voor gewerkt hebt. En op het moment dat je dat kan realiseren, dan is dat natuurlijk een super mooi moment. Iets wat gewoon, daar werk je voor. Dat is iets wat je wil, wat veel mensen willen. Die in mijn schoenen kunnen staan, zeg maar, of mogen staan. En daarnaast natuurlijk mijn beide bronzen medailles. Die hier thuis mooi uitgestald staan. En de Grand Slam overwinningen. Dat zijn natuurlijk momenten die je bijblijven. Dat doet niks onder aan de resultaten die ik bijvoorbeeld heb met het behalen van het winnen van de World Team Cup. Einde van het jaar nummer 1 van de wereld, dat je daarvoor geëerd wordt. Ja, het zijn zoveel mooie momenten die ik zou kunnen opnoemen. En waar ik uiteindelijk heel erg trots op ben dat ik dat heb mogen meemaken.
1: Ja, nog even kort het worden van nummer 1 van de wereld. Dat gebeurt.

0: tijd een moment die niet over één nacht ijs gaat. Neem ons even mee in die besluitvorming. Wanneer kwam voor jou het moment dat je dacht van het is mooi geweest?
1: Ja, altijd lastig om te zeggen van wanneer dat echt een moment kwam. Maar het was ook wel. Kijk, ik heb het van de week ook gezegd. Je wordt een jaartje ouder. Je ziet een nieuwe generatie komen. Je gaat op een gegeven moment. Ja, hoe mooi het is. Ik mag zeggen dat ik heb altijd gestreden voor de grootste prijzen. En je gaat op een gegeven moment merken dat dat minder wordt. En dat er een nieuwe generatie aankomt. En dat die je voorbij gaan. En. Ja, op een gegeven moment ga je dan wel nadenken. Je hebt een mooi gezinnetje thuis en ja, daar wil je ook tijd aan besteden. En als je dan op een gegeven moment dat je lichaam ook niet meer meewerkt, ja, dan komt op een gegeven moment wel het besef van oké, misschien is het mooi geweest en is het de tijd voor de nieuwe generatie om het stokje over te nemen.
0: Ja, en die nieuwe generatie is overigens ook een generatie waar jij zelf ook nauw bij betrokken bent.
1: Ja, klopt, klopt. Hoe mooi is het dat je zeg maar binnen je passie actief mag en kan blijven. En ik heb heel veel passie voor het rolstoeltennis specifiek. En ja, ik hoop met mijn kennis en mijn ervaring die ik heb, dat ik, het stond gisteren ook heel mooi in een stukje online, dat ik op zoek ga naar de nieuwe Michael vanuit mijn functie bij de KNLTB.
0: Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder dat je dat mag doen.
1: Absoluut.
0: Want ja, de nieuwe generatie, als we het daarover hebben. Hoe zit het met jouw opvolging, Michael?
1: Ja, we hebben echt binnen Nederland echt veel talent. En we hebben natuurlijk de gevestigde orde op het moment. Die zijn op dit moment ook actief op de World Team Cup in Orlando. Vervolgens hebben we daaronder een aantal hele goede jeugdspelers. En de laag die daaronder zit. En dan praat je echt nog over de jonge leeftijd van, laten we even rond de 10. Ja, daar hebben we echt veel leuke kindjes. En die heel veel plezier hebben in tennis. En dat is denk ik ook het belangrijkste. Dat we ook laten zien hoe leuk tennis eigenlijk is. En hoe leuk tennis kan zijn. Ja, en daar hoop ik mijn steentje aan bij te dragen. En ja, als daar uiteindelijk ook weer een nieuwe generatie uit voorkomt. Die ook weer gaat strijden om de prijzen, de grote prijzen. En er mede voor gaat zorgen dat Nederland toonaangevend blijft. Ja, dat als ik daar 1% aan bij mag dragen, dan vind ik dat mooi.
0: Ja, en je gaat er ook waarschijnlijk wel iets meer aan bijdragen. Want dat is dan natuurlijk ook nog het mooie. Je was al werkzaam bij de KNLTB. Dus nou ja, gelukkig dat welbekende zwarte gat waar we het altijd over hebben. Dat is voor jou niet aan de orde. Want je gaat wat dat betreft gewoon door. Contract verlengd. Maar je gaat ook nog verder de diepte in, hè, in je werkzaamheden.
1: Ja, ja, klopt, klopt. Ik ga kijken of ik de verbinding met de verenigingen die, waar het rolstoeltennis actief is. Dat ik die gewoon actiever kan maken, ondersteunen. Waar een vereniging behoefte aan heeft. En daarnaast kijken van oké, kunnen we meer kinderen ook plaatsen bij die verenigingen? Zoals ik net al zei, van hoe leuk is rolstoeltennis wel niet? Hoe leuk is tennis? En daar ga ik mijn best voor doen.
0: Nou, dus misschien nog iets verder met een link leggen tussen het verenigingsleven en zeg maar de doorstroming van de talenten. Ja. Hoe belangrijk is dat? Dat we daar net even iets meer aandacht aanvestigen, ook met het oog op de toekomst?
1: Ja, kijk, het is wat je toch wel merkt. En dat, dan ga ik voor mezelf heel wat jaartjes terug. Is gewoon, kijk, iedereen, je hebt toch een beperking. En je ziet toch een drempeltje om, oké, kan ik gewoon lid worden bij een vereniging? Zijn daar problemen voor mij als ik in een rolstoel zit? Kan ik wel naar de wc? Of kan ik wel dat letterlijke drempeltje over? Nou, en dat kan allemaal. En er zijn heel veel oplossingen. Maar soms heeft een vereniging daar ook wel eens behoefte aan van oké, waar moeten we dan op letten? Of heeft een ouder met een kindje die in een rolstoel zit behoefte aan van oké, waar kunnen we terecht bijvoorbeeld? Nou, en dat is natuurlijk, dat moeten we weg proberen te nemen. We zijn in Nederland heel erg inclusief en dat moeten we houden, maar dat kunnen we ook nog zeker verbeteren.
0: En daar is een van de dingen waar jij verder mee aan de slag zal gaan de komende jaren.
1: Zeker.
0: Als we het gewoon hebben even over de tijdslijn. Je was al werkzaam, dus wat dat betreft verandert er weinig. Maar waar gaan we je dan de komende tijden actief zien?
1: Nou, vooral, ik ben werkzaam op NTC in Amstelveen natuurlijk, bij de KNLTB. Daar ben ik aanwezig bij de trainingen, bij de jeugdtrainingen. Daar zal ik ook met regelmatig aansluiten de Club Plus trainingen op zaterdag.

0: waarin we dus de hele jonge kindjes faciliteren om gewoon een leuke ochtend te hebben. En spelenderwijs steeds met een tennisbal en een tennisracket bezig te zijn. Ook mobiliteitstrainingen komen daarin voor, dat ze handig worden in een rolstoel. En ik zal veel aansluiten bij evenementen die door het land zijn, op verenigingen of wat er georganiseerd wordt. En op die manier probeer ik mijn kennis zo breed mogelijk in te zetten.
1: Nou, ik durf in ieder geval nu al wel de uitspraak aan dat het wat dat betreft met de toekomst wel goed gaat komen met jou onder meer aan het roer. Michael Scheffers, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Dank voor natuurlijk een prachtige carrière in het Nederlandse rolstoeltennis en het internationale rolstoeltennis. En we gaan je ongetwijfeld snel weer ergens zien in het land.
0: Absoluut, en dankjewel voor het leuke interview. All Sports Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 3:00.
4: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.
5: Voetbal. Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
6: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
7: Autosport.
8: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Welkom bij For the Love of the Game. Het programma over wat topcoaches echt doen. Om atleten, sporters en teams tot grote hoogte te brengen. We zoomen in op de kleine gedragsveranderingen met grote impact. Van mindset tot herstel en alles wat daartussen zit. Dit is For the Love of the Game. Met Joris van Zoelen bij All Sports Radio.
4: Lekker dat je luistert naar For the Love of the Game. En waarschijnlijk ben je net zo benieuwd als wij wat deze topcoach weer te melden heeft over hoe je in beweging kan komen en kan blijven. Vandaag praten we met een absolute topper, Erik Braal. We gaan hem straks horen en veel van hem leren. Goed dat je luistert naar For the Love of the Game.
1: Je luistert naar For the Love of the Game met Joris van Zoelen bij All Sports Radio.
4: Erik, van harte welkom bij For the Love of the Game. Fantastisch dat je er bent. Misschien eerst maar naar een moment terug uit jouw fantastische en grote carrière, waarin je de dubbel pakte. Je werd landskampioen en je pakte de beker. Kan jij dan als topcoach ook aanwijzen waar dat aan lag?
9: In dat geval, dus dan de laatste keer dat gebeurde in 2025. Team, hele moeilijke start van het seizoen. En eigenlijk door die wrijving en door die weerstand denk ik dat we steeds beter gingen spelen. Elkaar steeds beter leerden begrijpen. En toen uiteindelijk die finales kwamen, waren we gewoon op een zo'n dadig niveau aan het basketballen. Dat we ook die weerstand, want die wedstrijden waren zeker niet makkelijk. Maar dat we dat konden overwinnen en dat we heel veel vertrouwen in dat team hadden zitten om die wedstrijden ook tot een succes te maken.
4: Ja, mooi. We gaan daar zo meteen nog veel meer over leren. Basketbal. Ergens heeft het je hart gegrepen. Ja. We schelen niet heel veel in lengte. Je bent eerlijk gezegd wel iets langer dan ik. Maar we schelen niet zo heel veel. Waar werd basketbal gewoon in jouw hart gepompt?
9: Ja, dat was op de basisschool al eigenlijk. Ik zat op tennis. Daar waren weinig kinderen die ook op tennis zaten. Ik sport in een klein dorpje, Werkendam. Vlakbij Gorinchem. Ja. Net Noord-Brabant. En de meeste kinderen van mijn klas zaten op basketbal. En uiteindelijk ging ik mee. En ik werd gegrepen door het virus. En sindsdien nooit meer uit het basketbal geweest.
4: Nou, kun je er iets over vertellen? Wat is dat dan? Wat is de magie van die sport?
9: Nou, toen denk ik vooral met vriendjes spelen. En heen en weer rennen. En voor mij is de sport in totaal nu ook nog steeds een heel dynamische sport. Een klein oppervlakte waar je met elkaar oplossing moet vinden. Het zijn 10 mensen op een vrij klein oppervlakte die elkaar niet in de weg moeten lopen vooral. En dan mooi basketbal, dus met elkaar als team bijna georganiseerd of synchroon bewegen om tot goede scores te komen. Ja, daar kan ik enorm van genieten. Het is ook een fysieke sport. Er zit eigenlijk veel, heel veel, hè? Dus het is echt een contactsport. Met heel veel energie en dynamiek.
4: Ja, mooi. Wat mij nou fascineert, maar misschien weet jij dat wel. Je hebt een aantal grote sporten, hè? Die kom je, nou ja, all over the world kom je die wel tegen. Er ligt altijd wel ergens een voetbalveld.
9: Ja.
4: Op elke camping en op elke strand is er bijna wel een volleybalveld. Maar er staat eigenlijk overal ook wel een basketbalring.
9: Ja.
4: Hoe is dat nou zo gekomen? Is het zo toegankelijk? Of wat maakt dat?
9: Nou, als je inderdaad twee baskets hebt en een bal, dan heb je in principe alleen maar een bal nodig natuurlijk om te spelen. Het is wel per land wel enorm verschillend wat de impact van basketbal is. Hè. Dus je ziet de Balkanlanden, Servië en die omgeving waar basketbal echt nummer één sport is. Dat zie je ook wel een beetje in de Baltische staten. Maar dat is heel verschillend. En we zouden heel graag willen dat basketbal hier veel populairder werd. En dat veel meer. Hè, want nu zie je toch wel heel vaak dat die Cruijffkoorts het basketbalveld ook het voetbalveld is. En dat er dan gevoetbald wordt.
4: Ja.
9: En dat is ook een van de redenen waarom ik gelijk dacht. Ik heb nu de kans om voor Nederland basketbal weer onder de aandacht te brengen. En dat doe ik graag.
4: Ja, top. Misschien daar toch een diepere vraag over. Wat staat er dan in de weg? Wat maakt dat dat dan niet die vlucht neemt die jij eigenlijk wel zou dromen?
9: Ja, ik las laatst een interessant iets over elk kind begint. Hè, dat was toen met WK voetbal. Elk kind begint, er ligt een bal op de grond en te schoppen tegen een bal. Dat is super, super simpel eigenlijk. Maar een bal gaan dribbelen, wat je bij basketbal moet doen, met de handen pakken en weggooien, dat vraagt veel meer coördinatie. Dus het is best wel, denk ik, een lastige startpositie, de sport. Wat we wel zien is dat het moment dat mensen gegrepen erdoor zijn, komen kijken, bijna altijd blijven, omdat het wel iets heel bijzondere, ja, samen heel veel technieken bij elkaar komen en heel veel snelheid bij elkaar komt. Maar ja, ik denk dat het een heel complexe sport is, ook technisch gezien. En dat het niet makkelijk maakt. Plus, je hebt ook wel meerdere mensen nodig om het te spelen. Wat het ook niet per se makkelijk maakt.
4: Nee, nou, misschien kunnen we daar in deze uitzending nog iets aan doen. Dan als introductie een laatste vraag. Jij hebt natuurlijk elk jaar weer te maken als topcoach bij de Heroes in Den Bosch. Met eigenlijk een nieuwe samenstelling van je team.
9: Ja.
4: Is er dan iets waar je naar kijkt als je zo'n nieuwe speler ziet binnenkomen of voor het eerst ontmoet?
9: Allereerst moet ik zeggen, we wisselen wel van team. Hè? Dus het team verschilt steeds per seizoen wel van samenstelling. Alleen we proberen wel door de Nederlanders die we contracteren en langere contracten te geven om een bepaalde balans of een bepaalde consistentie te bouwen. Continuïteit. En dan de nieuwe spelers, die proberen we zodanig te selecteren dat die een aanvulling zijn op die Nederlandse spelers. Dus we beginnen bij de Nederlanders en we bouwen het team op met buitenlandse spelers. En over het algemeen, je ziet de sport, elke sport eigenlijk nu veranderen in steeds sneller, steeds dynamischer, grotere lichamen die hetzelfde kunnen als kleine mensen vroeger. Balvaardigheid, pressie. Ja, dat zie je in elke sport eigenlijk steeds meer nu komen. Dus dat zijn wel de dingen die het begin zijn van een recruitingproces. Kan iemand met snelheid spelen, snelle beslissingen nemen, snel denken. En ja, het wapen in basketbal is toch de driepunter. Mm-hmm. En dat wordt ook steeds en steeds belangrijker. Dus we kijken altijd wel, kan iemand ook een bal schieten van afstand? Want dat is ook wel belangrijk.
4: Ja, en snelheid is dus een heel belangrijk iets.
9: Ja.
4: Ik ga 5 stellingen aan je voorleggen. De bedoeling is eigenlijk heel simpel. Je beantwoordt met ja of nee. En nuanceren kunnen we altijd nog. Dus daar gaan we. 5 stellingen. De eerste stelling, en dat raakte je net al een klein beetje, is de eerste 3 maanden van het seizoen zijn expres wat rommelig. Anders leert het team niets.
9: Ja.
4: Mooi. Tweede stelling is, vertrouwen bouw je niet met woorden, maar met 1000 herhalingen.
9: Nee.
4: Op het hoogste niveau is loyaliteit een schaars goed.
9: Ja.
4: Een coach die nooit de deur is gewezen, heeft nooit echt risico genomen.
9: Oei, dat is een gevaarlijk. ik moet zeggen, ja.
4: Oké, gaan we zo nog even over doorpraten. En als je niet gewaardeerd wordt, dan zit je op de verkeerde plek.
9: Oh, dat is heel ja.
4: Oké, volgens mij ene laatste stelling. Hè? Een coach die nooit de deur is geweest. Ja. Daar moeten we het even over hebben. Wat je zei van ja...
9: Guilty.
4: Ja, guilty. hè? Ja, hoe zit dat bij jou?
9: Ja, ik ben nog niet in de situatie geweest dat een bestuur of een directie me zat was.
4: Ja.
9: Dus dat of ik ben op tijd weggegaan bij clubs of... Ja, we zijn niet in dat moment, op dat moment.
4: Maar zit gekomen. Het dan ook in, want het tweede deel van die stelling was, heeft nooit risico genomen of nooit risico precies. genomen. Neem jij risico? Zit er wel eens spanning in die relatie? Waar gaat dat dan over?
9: Ja, er zit natuurlijk altijd spanning in die relatie.
4: Ja.
9: Dat ligt ook wel een beetje aan hoe je begint aan een klus. Hè. Wat is je opdracht of waar speel je voor? Ik denk dat iemand die voor het kampioenschap speelt en eigenlijk nummer 1 moet zijn, wat de verwachting is, dat daar wel een iets andere coaching manier is dan een team wat boven verwachting aan het presteren is. En dus mijn idee is mijn laatste twee clubs eigenlijk. Mm-hmm. Dat zijn altijd clubs geweest waarin ik aan de verwachting moest voldoen. En de jaren daarvoor is het altijd aan de verwachting of boven de verwachting probeert te spelen.
4: Ja.
9: En dat zijn wel twee andere manieren van een team helpen te presteren.
4: Ja, als je die in het kort uitlegt, wat zou het verschil zijn tussen die beiden?
9: Nou, ik denk dat als je de verwachtingen boven verwachting wil spelen, dan moet je absoluut risico nemen. Je moet iets gaan doen wat anderen niet doen. Je moet ook iets gaan doen wat misschien nooit eerder is gedaan. Je moet op een even manier een beter team, wat waarschijnlijk in de competitie zijn, die moet je proberen op een te verrassen eigenlijk. Terwijl je als je de favoriet bent, wat we nog een aantal jaren al zijn, ja, dan is het vaak, jij moet verrast worden door andere teams. Want als wij gewoon blijven spelen en wij doen wat we moeten doen, dan in principe zou je moeten winnen.
4: Ja. Ik snap het heel goed. Nou, we gaan zometeen nog met jou in gesprek op basis van onder andere een luisterlevenvraag. En we gaan aan het eind van deze uitzending de Bright 5 doen. Soms kan je de tijd bijna niet snel genoeg vooruit laten gaan om daar achter te komen. Maar eerst

0: luisteraars aan het woord. Eén vraag, één coach, één eerlijk antwoord. Dit is Luisterleven in For the Love of the Game bij All Sport Radio.
1: Absoluut mijn favoriete onderdeel, want we hebben luisteraars bij For the Love of the Game. Vandaag is dat Rosalie. Rosalie, welkom. Leuk je in de show te hebben.
2: Ja, dankjewel.
1: Hey Rosalie, wat voor sporter ben jij?
2: Ik doe atletiek en ik doe de 400 meter sprint.
1: Wauw, ik heb wel eens gehoord dat je daar flink kapot aan kan gaan. Klopt dat ook?
2: Ja, zeker.
1: Mooi. Ja. Hey, wat is jouw beste prestatie tot nu toe?
2: Mijn PR, denk ik, op de 400 meter.
1: Wauw.
2: 50 seconden. Dus daar ben ik blij mee.
1: Dat is heel hard. Hey, en hoe moet ik dat zien in Nederland? Behoor je dan tot de top 10?
2: Ja.
1: Wauw, dat is super interessant, dames en heren. We hebben gewoon een top 10 atleet aan de telefoon. En die heeft ook een vraag voor onze topcoach. Laat van je horen, Rosalie.
2: Ik heb een vraag. Als ik een zware training heb gehad op dag 1, wat ik dan aan herstel het beste kan doen om de dag daarna weer goed te presteren op de trainingen.
1: Cool, dat klinkt heel goed. Loop je wel eens ergens tegenaan? Merk je dat na zo'n intensieve training het lastig is de dag daarna?
2: Soms ben je wel echt heel vermoeid en dan lukt het gewoon niet om te presteren zoals je graag wil. Kan wel lastig zijn soms.
1: Dat snap ik. Nou, we gaan het voorleggen en ik hoop dat je blij bent met het antwoord. Dankjewel.
2: Dankjewel.
1: Erik, denk een hele mooie vraag die jij ook tegenkomt. Misschien wel elke dag, elke week. Herstel.
3: Ja. Ja, we hebben daar specialisten voor en dat is natuurlijk een ontzettend belangrijk onderdeel van presteren. En misschien wel het belangrijkste onderdeel. Het feit dat je dag na dag goed kan presteren. Nou, nummer 1 denk ik dat voor herstel belangrijk is dat niet elke dag hetzelfde is. Dus dat je daar pieken en wat minder rustige trainingen in hebt. Dat helpt sowieso om je lichaam beter te laten herstellen. Maar voeding is natuurlijk ook heel belangrijk. Hè? Dus dat je goede eiwitinname hebt. Koud, echt ijsbaden, die kunnen soms helpen. Dat doen wij ook bijvoorbeeld in de voorbereiding. Doen we niet het hele seizoen door, want dat beschadigt je spieren. Maar als het echt heel zwaar getraind wordt, zou je dat wel kunnen doen. En slapen is uiteraard super belangrijk. Dus als jij echt goed aan je slaap, aan je 8 uur, 9 uur, of misschien wel nog langer kan komen, dan denk ik dat je lichaam in ieder geval de kans geeft om maximaal te herstellen. En de andere kant is ook wel, je lichaam is niet altijd helemaal hersteld. En dat is ook goed, want ja. Daarmee komt er adaptatie en dat zorgt ervoor dat je sterker wordt.
1: Ja, dat woord, je geeft meteen een mooie handreiking. Supercompensatie, adaptatie. Dat is best een complexe dingetje. Kun je iets vertellen over hoe dat werkt, zodat mensen die luisteren en die helemaal niet onder jouw machtige leiding mogen sporten, gewoon thuis zelf iets snappen over hoe ze dat kunnen doen?
3: Ja, kijk, ik denk wel heel belangrijk is dat je een specialist erbij houdt. En dat je dat niet zelf mee gaat experimenteren. Althans, als je oké bent met wat spierschade, dan zou het wel kunnen. Maar wat je probeert te doen is je lichaam steeds ietsjes over een grens heen brengen, fysiek. Zodat je lichaam het gevoel krijgt, hey, dit kan ik niet helemaal aan. En ik moet sterker worden. En dat zorgt eigenlijk voor spiergroei. En die spiergroei zorgt ervoor dat je de volgende keer weer iets meer aan kan. En daar zit een bepaald, dat noemen ze een periodiseringsmodel. Dat heeft heel veel te maken met een opbouw van trainingen. Dat heeft ook te maken met intensiteit ten opzichte van omvang. Dus dat zijn twee begrippen eigenlijk die heel belangrijk zijn. Dus als je heel lang traint, moet je niet al te intens trainen. En als je wat korter traint, zou je bijvoorbeeld meer intens kunnen trainen. En die twee, al die zaken, die grijpen in elkaar. En die zorgen ervoor dat je lichaam sterker wordt. Dus elke dag dezelfde training, dat werkt niet. Dus je moet daarin verschillende dingen doen. Maar ik zou vooral zeggen, als je daar echt serieus mee bezig wil gaan, zoek een club in de buurt. Want daar zijn specialisten die je kunnen helpen.
1: Ja, nog een ander begrip wat we veel tegenkomen, dat is deload. En dat ken ik zelf als masteratleet natuurlijk ook. 3 weken volle bak en dan 1 week op wat lager niveau. Is dat in basketbal ook iets wat je toepast?
3: Lastig, want wij hebben het hele seizoen door wedstrijden. Maar het is zeker wel iets waar wij ook naar kijken. Doordat we met je inschatten wat de kwaliteit van de wedstrijd. Dus hoe zwaar gaan we het krijgen? Hebben we een uitwedstrijd of een thuiswedstrijd? Dus daar zitten wel verschillen in. dat we daar wel naar kunnen kijken. Alleen, laten we zeggen, in atletiek, waar je van toernooi naar toernooi werkt, daar is dat soort dingen wat makkelijker te plannen dan in een competitieschema voor een clubteam.
1: Ja, dat snap ik. Maar ik hoop ook dat mensen die bijvoorbeeld gewoon thuis hardlopen of bezig daarmee zijn, misschien dat begrip nog eens googlen en daar wat op doorzoeken. Ja. Nou, we gaan zometeen ook samen nog een mooie mythe doorprikken. Maar we gaan eerst naar onze gedragswetenschapper.
0: Sport zit in het hoofd. En de wetenschap legt uit waarom. Wat vertelt onderzoek over gedragsverandering, prestaties en de menselijke motor? Dit is Antropolopen in For the Love of the Game bij All Sports Radio.
1: Ik ben weer donders nieuwsgierig naar wat onze gedragsguru en leefstijlexpert Dr. Roel Hermans van Leefstijl Lab met ons gaat delen. Roel, goed dat je er bent.
4: Hey, dankjewel weer.
1: We hebben soms hele concrete gesprekken en soms ook bijna filosofische gesprekken over toekomstvorming. Waar ga je ons vandaag mee verrassen?
4: Ja, vandaag gaan we een als-dan-plan maken. Oké. Okay. Een beetje concreter.
1: Oké, okay, let's do it. Als en dan.
4: Yes. Ja, en waar komt dat nou vandaan? Waarom is het belangrijk? Kijk, ik denk dat iedereen zich kan voorstellen dat hij iets wil. Ik wil meer bewegen, ik wil vaker sporten. Maar dat noem ik een goed voornemen. Maar een goed voornemen is nog geen goed plan. En daar komt dat als-dan-plan om de hoek kijken.
1: Is dit, is dit ook het ding waarom mensen met oud en nieuw allerlei goede voornemens hebben, maar op 1 januari zal kwijt zijn?
4: Ja, er zit een te grote kloof tussen het voornemen en het daadwerkelijk doen. En zo'n als-dan-plan, en in de gedragswetenschap noemen we het ook wel een implementatie-intentie, gaat die kloof overbruggen.
1: Mooi. Nou, vertel.
4: Ja, ons brein houdt van duidelijkheid. Hoe concreter je bepaalt wanneer, waar en wat je gaat doen, hoe groter de kans dat je het ook daadwerkelijk doet. Maar wat doen wij? Wij zeggen, ja, ik ga deze week 3 keer hardlopen. Toch?
1: Ja, bijvoorbeeld.
4: Ja, of ik ga morgen beginnen met gezond eten. Of ik ga elke dag een wandeling maken.
1: Ja, zeker.
4: Maar dan blijft het een beetje vaag.
1: Klopt.
4: En als we onze gedragsbril weer opzetten, dan zien we dus dat gedrag vaak ontstaat als reactie op een bepaalde situatie. Dus daarom helpt het ook om vooraf al te bedenken wat je gaat doen als die situatie zich voordoet. Dus je gaat niet meer zeggen, ik ga deze week een keer sporten, maar als ik dinsdag om 5:30 thuis kom van mijn werk, dan trek ik direct mijn hardloopschoenen aan en loop ik een rondje van 30 minuten. Of als mijn voetbaltraining op woensdag wordt afgelast, dan ga ik een uur fietsen. En wat je dus eigenlijk aan het doen bent, is een concrete koppeling te maken tussen een situatie, dinsdag 5:30 of die voetbaltraining die wordt afgelast, en jouw eigen gedrag. Dan hoef je op dat moment ook minder erover na te denken.
1: En verzin je dat soort momenten of kies je momenten die er al zijn of soort triggers die er al zijn?
4: Ja, liefst dingen waar de meeste ruimte zit om dat gedrag uit te voeren. Kijk, dus als jij zegt van ja, donderdagavond is eigenlijk mijn vrije avond, dan zou ik kunnen gaan sporten. En je weet dat je elke avond rond 6:30 klaar bent met eten. En je weet dat je ook een half uurtje nodig hebt om even bij te komen. Dan zeg je nou, elke donderdagavond om 7:00 ga ik iets doen. En dan wordt jouw als het donderdagavond 7:00 is, dan pak ik mijn tas. En ga ik naar de sportschool. En dan weet je eigenlijk al de hele dag op donderdag dat om 7:00 dat moment komt dat jij naar de sportschool gaat. En dat, daar komen we eigenlijk weer een beetje terug bij dat visualiseren. Dat vindt het brein gewoon lekker. Want dan plant je eigenlijk zelf al een zaadje voor die donderdagavond. En dan is de volgende stap makkelijker dan gewoon het algemeen houden. Ik ga deze week een keer sporten.
1: Dat snap ik. En hoe doe je dat? Zet je dit gewoon in je agenda? En mijn tweede vraag zou ook zijn, waarom werkt dit?
4: Ja, allereerst waarom werkt dit? Is dat dit dus die kloof echt overbrugt. En je brein eigenlijk duidelijkheid geeft. En die implementatie-intenties, die als-dan-plannen, zijn eigenlijk een van de meest bewezen effectieve gedragsveranderingstechnieken om in beweging te komen. Dus om van wens naar actie te gaan. En dat doe je inderdaad door het op te schrijven, door het te plannen, door het regelmatig te herhalen en om ook hiermee te oefenen. En hoe vaker je hiermee oefent, geef je jezelf eigenlijk de ruimte om een gewoonte te creëren.
1: Sorry dat je dan onderbreekt, Roel, maar zou je dan dat voor meerdere momenten in de week doen? Of begin je met één? Wat is, Wat is op jouw basis van jouw ervaring daar dan het meest handig in?
4: Ja, als je hier nog nooit van hebt gehoord, dan zou ik met één beginnen en oefenen. Kijk, als dit gesneden koek voor je is, ja, dan wil je het liefst dit zo vaak mogelijk gebruiken. Want je maakt het daarmee super concreet. En je kunt het overal op toepassen. Dus op bewegen, op sporten. En zeker in combinatie met je agenda, weet je dan gewoon, oké, ik hoef niet meer na te denken over wanneer die sportmomenten staan ingepland. Ik weet gewoon terugkerende momenten zijn dinsdag, donderdag en zaterdagochtend. En hoe meer dat geoefend wordt, ja, hoe beter dat eigenlijk op jouw harde schijf komt te staan. En hoe meer ruimte jezelf geeft om daar een routine of gewoonte van te maken. En daarvan weten we vervolgens, ja, dat dat ervoor zorgt dat het gedrag ingebed wordt in je dagelijks leven.
1: Kan je het ook omdraaien? Ik zal een raar voorbeeld, hè. Altijd als ik thuis kom, dan eet ik wat lekkers. Ik weet niet, dat is gewoon ja, gedrag. Dat is eigenlijk gedrag waar ik van af wil. En ik heb natuurlijk in mijn hoofd, als ik thuis kom, dan eet ik iets lekkers. Zie je, ik heb opgelet. Hoe draai je dat om?
4: Ja, en ik denk dat de eerste neiging misschien ook bij jouzelf is, dan eet ik niets lekkers meer, toch?
1: Ja, precies. En dan voelt het als heel incompleet. En ook eigenlijk als een soort straf bijna.
4: Ja, precies. En wat je dan aan het doen bent volgens de gedragswetenschap is een vermijddoel aan het stellen.
1: Zie je?
4: Ik ga iets niet meer doen.
1: Ja,
4: en een vermijddoel is niet belonend te maken. Want wat is er nou leuk aan iets niet doen?
1: Ja, niks dus. Ha.
4: Nee, precies.
1: En nu? Wat
4: dus
1: gaan we doen?
4: Je wil een benaderd doel gaan stellen.
1: Ja.
4: Dus wat je eigenlijk gaat doen, als ik thuis kom, dan pak ik niets lekkers. Dat mag je op zich zeggen. Maar zeg dan wat je dan wel doet.
1: Ja.
4: Dan. En dat moet ook een beetje belonend zijn. Want het moet wel iets opleveren. Want dat lekkere snoepje of koekje, ja, dat geeft je een goed gevoel. En je moet daar dus nu iets tegenover zetten wat ook een beetje een lekker en goed gevoel geeft. En dat kan zijn, ga ik een podcast luisteren of dan ga ik een wandeling maken. Stap ik op de fiets of dan smeer ik een boterham. Kan ook. Maar je moet iets er tegenover zetten wat een beetje de concurrentie aan kan gaan met dat super lekkere koekje.
1: Oké, ik denk als ik thuis kom, dan geef ik mijn liefste een zoen. Dat lijkt me ook al een hele goede aanpak. Hey Roel,
4: nou,
1: dank.
4: Dat vind ik volgens mij heel lekker, ja.
1: Ja, toch? Hey, dankjewel. Ja, en als wij een volgende uitzending maken, dan ga ik jou bellen. Dus dankjewel voor nu. Je luisterde naar gedragsgoeroe en leefstijlexpert Dr. Roel Hermans van Leefstijl Lab. Dankjewel, Roel. Erik, je bent toptrainer bij de Heroes in Den Bosch. Erik Braal, jij hoort dit lange verhaal. En herken je het model van als dan?
3: Ja, heel erg. Nou is het wel zo dat onze spelers betaald worden natuurlijk. Dus
1: als je betaald wil worden, ja, dan moet je een beetje je best doen.
3: Ja, zou ik maar beter trainen. Nee, maar ik herken het heel ook erg in mijn persoonlijke leven natuurlijk. Dus het is de discipline hebben om te gaan bewegen of om gedrag wat je goed gedrag te blijven doen. Dat is natuurlijk hartstikke lastig. Hm. En goede tips, denk ik.
1: Ja, en werkt dat in een team ook zo? Bespreek je ook echt met je team, als we dit willen realiseren, dan heeft dat dit.
3: Ja, uiteraard. Ja.
1: Ja, dat zijn. Hoe bouw je, want je gebruikt het woord discipline en je hoort Roel ook praten over routine. Zit er veel routine, gedisciplineerde routine in het werk van een topcoach en zijn team?
3: Ja, want we komen elke dag bij elkaar, dezelfde tijd. We trainen met een bepaalde intensiteit. Voor ons is discipline meer een normering. Hè? Dus we willen het op een bepaalde manier doen. Hè? Dus we willen met hoge intensiteit hard trainen. Voor een bepaalde tijd. Dat is onze discipline. Dus mensen zijn daar, die doen dat. Kijk, discipline in het dagelijks leven, daar proberen we wel wat invloed op te hebben bij de spelers. Dus bijvoorbeeld door maaltijden te geven, te laten ontbijten op de club. Voedingsadvies te geven en dat soort dingen. Slaapadvies te geven. We proberen ook, hè, want ook iedereen is denk ik slachtoffer van dat je niet altijd even gedisciplineerd bent. En dat je zou willen dat je heel erg als je iets voorneemt, dat je het dan ook gaat doen. Maar uiteindelijk kennen we allemaal uitstelgedrag. En ook als iemand heel hard getraind heeft, dan komt hij thuis en dan wil hij echt iets lekkers eten.
1: Ja, nou dat herken ik dus. Een van de dingen die ik ook leerde is dat verlangen een heel sterke kracht is. Hè? Dus gedeelde waarde, gedeeld doel. Is dat iets wat je een onderdeel maakt van je teamcyclus en je jaarcyclus?
3: Ja, want ik denk dat is eigenlijk de nummer één drijver voor iedereen. Hè? Dus iets met een team, iets bijzonders neer gaan zetten. Waar je wel ziet is, wij hebben verschillende culturen in het team. Hè. We hebben de buitenlandse spelers zijn bijna allemaal Amerikanen. Die hebben wel een heel andere incentive om te spelen. Hè. Vaak is dat ook gewoon zorgen dat er geld op de plank komt, omdat de familie moet worden ondersteund.
1: Ja.
3: Jongens komen niet altijd uit de beste wijken. Dus voor hun is het ook gewoon een escape. Maar tegelijkertijd dat met elkaar duidelijk maken waar de agenda's zitten en waar iedereen zijn motivatie vandaan had. Of waarom dit de moeite waard is voor iedereen. Dat is denk ik een van mijn taken.
1: Ja, dat snap ik. Waar loop je dan tegenaan? Want dan, wat je al zegt, hè, die dromen kunnen wel eens iets wat verschillen.
3: Ja, dus je hebt natuurlijk twee soorten motivatie. De een, je hebt mensen die echt bezig zijn om beter te worden.
1: Ja.
3: En er zijn mensen die alleen maar resultaatgericht zijn en alleen maar bezig zijn met winnen.
1: Mm-hmm.
3: En die twee dingen die komen natuurlijk continu in botsing met elkaar.
1: Ja, en als ik zo naar je luister, wat is dan het verschil? Hè? Want dan denk ik, ja, ben ik iemand die alleen maar beter wil worden? Of ben ik prestatiegedreven? En hoe werkt dat als ik gewoon in beweging wil komen?
3: Als je in beweging wil komen, kijk, ik denk dat het super belangrijk is dat iedereen die aan het sporten is, en als we dan praten over bewegen op het niveau waar jij je heel erg sterk in maakt, dan denk ik dat het vooral belangrijk is dat je heel veel plezier hebt. Hè. Dus wat ik ook probeer te doen is, we zijn allemaal begonnen als kleine jongetjes met basketballen. Dat vonden we geweldig en daar zijn we in doorgegaan. En op een gegeven moment komt er een moment dat je er geld mee kan gaan verdienen. En dan moet het nog steeds dat plezier, of die beginnersgeest, die moet erin blijven. En dat is ook een beetje mijn taak. Dus ik probeer ook de trainingen zo te maken dat we continu in die spelvormen bezig zijn. Dat is weliswaar, we ontwikkelen ons, we worden beter. Maar tegelijkertijd wel dat er heel veel plezier is. En dat het leuk is om te doen wat we doen. En er ook nog geld voor krijgen. Hè? Dus dat is dan nog eens dubbel op. En dan zie je wel dat vaak langzamerhand. Het is ook een beetje waar ik de accent op leg. Als wij verliezen en ik ben alleen maar. We hadden altijd moeten winnen enzovoort. Of ik zie het als een stapsteen naar de volgende win. Hè? Dus echt probeer om daar meer als een groei. Met een groeimindset naar te kijken. Dan denk ik dat het veel makkelijker is ook voor spelers om langzamerhand naar het jezelf ontwikkelen, het team ontwikkelen te gaan.
1: Ja, mooi. En de lol erin houden. Ik denk ook super belangrijk om dat te doen. We gaan straks nog met jou praten over sportspullen die absoluut niet mogen ontbreken. Maar we gaan eerst een merkwaardige mythe doorprikken.

0: We weten wat we zouden moeten doen, maar we doen het niet.
1: De 1001 redenen om iets niet te doen. En hoe je ze één voor één ontmantelt. Merkwaardige mythes in For the Love of the Game bij All Sports Radio.
2: Vandaag praten we met Erik Braal en hij is een topcoach in de basketbal en bij de Heroes in Den Bosch. Super mooi om daar ook eens een keer te gaan kijken. Als je toch in de buurt van Den Bosch bent, ga absoluut een keer naar die wedstrijden kijken. Want dat is echt één groot spektakel.

0: prestatie, dus, of dit was niet niveau wat we zoeken.
1: Ja, nou, dat is voor, denk ik, voor iedereen, juist doordat er een relatie is, ook heel simpel te accepteren. We zijn daar met een reden. We willen kampioen worden. Dat betekent dat we een bepaalde norm moeten zien te halen op een training of in een wedstrijd. En juist door die relatie kun je mensen bekritiseren. Hè? Want ze weten dat dat vanuit de goede intentie komt. Ze weten dat ik wil winnen, dat zij willen winnen. En uiteindelijk zal dat best af en toe eens wat wrijving opleveren. Maar dat is juist, denk ik, ook wel goed in een teamsport. En als je wil presteren met elkaar. Dat moet niet al te harmonieus zijn. Er moeten ook wel conflicten kunnen worden opgelost. Maar juist door de relatie en dus ook door vriendelijkheid en door empathisch vermogen. Hè, dus door je gewoon in te leven in de ander. Wat is die agenda? Waarom wil iemand? Hè, waarom maakt iemand nu ruzie? Of is er een conflict? Door daar meer inzicht in te krijgen, leer je elkaar veel beter kennen. En denk ik dat je een veel hogere norm kan halen. En dus goed kan presteren.
0: Ja, dus jij zegt de basisbouwsteen is eigenlijk relatie. Ja. Betekent dat je daar ook zwaar op investeert als je weer je groep voor het eerst bij elkaar hebt in een nieuw seizoen?
1: Ja, al voordat de groep bij elkaar is. Ik heb nu al ik heb nieuwe spelers. Dus daar hou ik nu al regelmatig contact mee. Ik heb die aan de telefoon. Voordat ze een contract hebben getekend, heb ik daar al uitgebreid mee gesproken. Ik heb delen van hun omgeving ook heb ik geïnterviewd om te weten wat voor persoon er binnenkomt. Zodat ik gewoon aan kan sluiten bij hun behoeften en ook een beetje beter leer over de persoon zelf. Wat hem drijft en waarom hij eventueel succesvol kan zijn in het team. Want dat is uiteindelijk mijn taak. Om ervoor te zorgen dat iedereen zich comfortabel voelt. En kan laten zien waar zijn talenten kan laten zien.
0: Ja, en hoe doe je dat dan onderling? Want er komen natuurlijk ook spelers het veld in. Het spel binnenstappen. En die kennen elkaar helemaal niet.
1: Nee, dus we proberen daaromheen ook wel heel veel activiteiten te organiseren. Met elkaar te lunchen. Maar ook het heel erg te benoemen. Dus relatie bouwen. Dat is niet, dat gaat door met elkaar te zijn, door met elkaar te praten, niet op je telefoontje te kijken. Dus een van de dingen is, mensen worden geacht om telefoons weg te leggen en ervoor te zorgen dat ze gewoon normale gesprekken met elkaar hebben, zodat we in ieder geval elkaar leren kennen. En soms vraagt dat om een wat grotere interventie, dat we in groepjes zijn, dat er een bepaalde stelling worden bedacht. Mm-hmm. En met elkaar worden besproken, gewoon om elkaar beter te leren kennen. Daar investeren we best wel veel in.
0: Ja, en wat is een interventie die je zou kunnen doen als dat nog niet lekker loopt? Is dat dan zo'n subgroepje? Of?
1: Ja, dat zou een subgroepje kunnen zijn. Dat kan een hele simpele stelling zijn over bijvoorbeeld het gedrag in het team. Hoe ziet het goede gedrag eruit? Wat altijd wel heel goed werkt in teams is ook door te zeggen van we zijn halverwege het seizoen. Het loopt nog niet helemaal lekker. En we zeggen jongens, ons doel is kampioen worden. Maar als we nu kijken naar het team en hoe het nu loopt. Wat zijn dan, als we achteraf geen kampioen zijn geworden. Wat zijn dan de dingen die we nu hadden kunnen doen om dat te voorkomen? Dus dan heb je het eigenlijk heel inhoudelijk over zaken. Maar dat geeft ook een bepaalde motivatie van iedereen weer. Hoe ziet iedereen erin? Wat zijn de opmerkingen die dan komen? Is iemand met zichzelf bezig of juist met het team? Daardoor leer je ook de ander kennen. Maar het gaat dus ook om wat andere dingen. Het is ook vragen aan spelers om gewoon hun thuissituaties een keertje te vertellen voor het team. Om een beter begrip te krijgen voor waar komt iemand vandaan? Wat is zijn motivatie? Dat soort dingen.
0: Ja, het maakt dit, want je kwam hier ook omdat je zei, nou, ik wil het verhaal van basketbal echt goed over de bühne brengen. En van harte welkom natuurlijk. Is dit een van de assets van basketbal? Dat je echt teamvorming, relatievorming als onderdeel van je sport tegenkomt?
1: Ja, ik weet niet of per se relatievorming. Ik vind het een noodzakelijk onderdeel. Hè, maar dat ben ik, als coach. Het basketbal heeft best wel te maken. Het is een kleine sport in Nederland. En te maken met vooral dat we landelijk in het nieuws komen. Als er rotzooi is of een team gaat failliet of er is wat aan de hand. En als we het op een positieve manier kunnen belichten. Want het is een prachtige sport en het is een geweldige dynamiek. En je zei net inderdaad, het is een feestje om bij een wedstrijd te zijn. Als ik die kans krijg om dat te laten zien of over te vertellen, dan graag.
0: Ja, hartstikke mooi. Nou, hartstikke bedankt voor dit antwoord, want we gaan eens eventjes in jouw tas kijken. Wat zijn de sportspullen die niet mogen ontbreken?
2: Welk materiaal maakt het verschil? De tools, gadgets en uitrustingen waar topcoaches enthousiast over zijn. Sportspullen in For the Love of the Game bij All Sports Radio.
0: Erik, wat mag niet ontbreken in de sportuitrusting? Misschien van jouzelf wel, maar ook van jouw teamgenoten.

0: Voor mezelf eigenlijk, ik heb één allergie. En dat is als een whiteboard pen het op mijn tactiekbord niet doet. Dus dat moeten goede pennen in zitten. Ja, dat is eigenlijk één van de dingen. Voor mij persoonlijk geldt dat ik wandel heel graag. Ik ben net 2 dagen het Pieterpad aan het lopen. Dus goede wandelschoenen, die zijn wel heel belangrijk dan. En voor het team denk ik... Ja, dat eigenlijk heel raar, maar we kijken vaak naar motivatoren, maar demotivatoren wegnemen, dat is vaak nog veel belangrijker. Dus als je kijkt naar een team, dan zit vaak over heel simpele dingen een goed zittend shirt, een mooi shirt, goede schoenen. He, dat je er goed uitziet en dat je je lekker voelt in wat je aan het doen bent. Dat is ook wel belangrijk.
1: Ja, ik vind het wel mooi hoe je dat zegt. Want dat betekent eigenlijk gewoon dat de looks eigenlijk...
0: juist andersom. Ja. Eigenlijk zeg ik het andersom. Ja, de looks zijn belangrijk. Dus ja. Daarmee voel je je goed. Dat herkent iedereen wel. Maar het is nog veel meer. Als dat shirtje niet lekker zit, dan irriteert het. En dan haalt het je weg bij je prestatie.
1: Ja.
0: Dus het is eigenlijk nog veel belangrijker om die demotivator weg te nemen. Dus dat iedereen het goed... Hè, dus op het moment dat ik voel van... Wacht eventjes, waarom willen we niet in wit spelen? Oké, die shirtjes zitten niet lekker. Of die, hè, het past allemaal net niet. Dat is eigenlijk nog belangrijker om te weten... dan dat blauwe shirt wel lekker zit.
1: Ja, nou ja, tegelijkertijd. Ik zie er gewoon ook graag goed uit.
0: Ja, tuurlijk. Ja,
1: velen, en dat geeft je ook een hartstikke goed gevoel. Is er nou een soort... ook voor onze luisteraars. Hè, is er een ding waarvan je zegt... joh, als je wilt trainen, als je in beweging wil komen... en blijven, dan is dat een sportspul. Ik weet wel, is geen Nederlands. Een sportspul dat altijd kan helpen. Wat gewoon tof is om mee te beginnen.
0: Ja, ik heb een smartwatch en ik vind het handig om een stappenteller te hebben.
1: Ja, als begin.
0: En met een doel. En dat ik toch, als ik 's avonds niet gehaald heb, nog een blokje omga om het wel te halen.
1: Mooi. Hartstikke goed. My oh my, zeg ik. Luisteren naar muziek bij For the Love of the Game.

0: Abu Dhabi.
1: Kunstmatige intelligentie en topsport. Hoe AI wordt ingezet om gezonder te leven, slimmer te trainen en beter te presteren. De visie van AI in For the Love of the Game bij All Sports Radio.
2: Erik, je zei net voor de break, zei je al dat je een sporthorloge om hebt. Dat geeft jouw data terug. En ik wil de visie van AI aan jou voorleggen. Basketbal is namelijk, schijnt, een van de meest data-gedreven sporten ter wereld. En dat is een sport waarin men ook heel veel vertrouwt op wat er allemaal gebeurt in de tijd en in de herhalingen. Wat kunnen wij die eigenlijk nooit die data-omgeving met elkaar kunnen oppakken? Juist in kleine stappen, principes uit die data te halen die voor iedereen beschikbaar zijn.
3: Voor mij is hartslag en hoe snel ik weer herstel vanuit bepaalde. Dus als je een inspanning doet, hoe snel ben je weer op een normale hartslag? Is data die super handig is om te kijken of je conditioneel een beetje in orde bent. Want hoe sneller je herstelt, hoe beter je conditie is. En dat is heel makkelijk te meten eigenlijk. Want er zit een hartslagmeter op. Daar heb je geen hartslagbanden meer voor nodig tegenwoordig. En er is heel veel discussie over. Is het dan wel betrouwbaar? Maar gewoon voor mij is dat prima betrouwbaar natuurlijk. Daar hoeven we helemaal niet wetenschappelijke analyses voor te maken. Wat wij vooral doen met data is. Bij ons worden spelers eigenlijk met een soort kastje. Wordt alles gemeten. Dus hoe hoog je springt, hoe ver je springt, hoe vaak je springt, sprintafstanden, loopafstanden. Dat is data die helemaal niet interessant is voor de thuisbeweger, denk ik. Maar gewoon wat mij enorm helpt, is dat je gewoon elke dag een target hebt met de stappen. Dat ik kijk naar mijn hartslagen. Dus als ik iets doe en we doen het met intensiteit, hoe snel ga je omhoog? Wat is ongeveer je maximale hartslag? Of waar ben je ongeveer? En hoe snel herstel je daar weer van? Volgens mij is dat meest toegankelijke informatie die je kan krijgen. En kan het je ook veel zeggen over of je vooruit gaat bijvoorbeeld.
2: Ja, zet het je ook wel eens op het verkeerde been? Want dat hoor je natuurlijk ook, dat mensen opstaan en 's morgens op hun horloge kijken hoe ze geslapen hebben.
3: Ja, dat doe ik dan niet. Vooral omdat ik helemaal geen zin heb om dat allemaal te meten. Ik bedoel, ik voel me uitgerust als ik opsta of niet. En dan moet ik de volgende dag op tijd op naar bed. Ik denk ook dat het gewoon heel belangrijk is dat je leert luisteren naar je lichaam. En niet alleen maar bezig bent met alle gadgets om dat te laten weten. Je hebt ook een gevoel en volgens mij is dat het belangrijkste.
2: Ja. Nou zei je net ook al dat relatie en in dat perspectief ook onderling vertrouwen een heel belangrijk element is. Is dat in je dagelijks werk ook een datapunt dan?
3: Was het maar waar? Nou, dat kan denk ik niet.
2: Ja, dat weet ik niet. Heb je wel eens mee geëxperimenteerd? Ja,
3: misschien een sociogram inderdaad. Dat je meet hoe de onderlinge verhoudingen
2: zijn. De mate van
3: zijn.
2: Vertrouwen die mensen ervaren. Of de mate van relatie. Ik weet niet hoe je dat...
3: Ja, maar drukken. Goed. Dat zijn natuurlijk allemaal heel subjectieve vragen. Want ik vind dat ook wel altijd wel lastig. Hè? Want je vraagt bijvoorbeeld aan een atleet ook als hij begint aan een training. Van, nou ja, hoe heb je geslapen bijvoorbeeld? Als iemand zegt 7 en gisteren was het 8, moet je daar dan wat mee? Als het 4 wordt, ja, dan moet je er wel wat mee natuurlijk. Maar dan nog steeds blijft het allemaal heel subjectief wat iemand invult. Ik denk dat vooral dit soort dingen, en ik kwam net terug op zijn het datapunten, vooral ook te zien zijn. Hè, dus gewoon in gedrag. Hoe gaan mensen met elkaar om? En dat niet per se te meten is, maar wel te zien is.
2: Nou, misschien is het maar goed dat niet alles meteen ook in datapunten te vangen is. We gaan zo de laatste stap maken met Bright 5.
1: 5 kleine interventies. Van de topcoach aan tafel. Persoonlijk, praktisch en direct toepasbaar. Vandaag wacht je niet tot morgen. Dit is de Bright 5 in For the Love of the Game. Bij All Sports Radio.
2: Ja, iedereen wacht natuurlijk op dit laatste stukje van For the Love of the Game. De 5 dingen die je gewoon morgen kan gaan doen, Erik. Met al jouw achtergronden, ooit op de tennisbaan en nu topcoach in basketbal. Wat zijn 5 dingen die jij onze luisteraar mee wil geven?
3: Nou, nummer 1 voor mij is plezier in het doen, in de activiteit en niet per se in het resultaat. Dus eigenlijk, wat je je ook voorneemt, hoe snel je ook wil lopen, het gaat dan in eerste instantie om dat je het leuk vindt om dat te doen. Dus die activiteit te doen. Ja, en die lol erin te houden, is volgens mij veel, veel belangrijker dan het resultaat ervan.
2: Ja, je zei net toen we eventjes samen aan het praten waren dat Nederland ook nogal kijkt naar je prestatie en misschien niet naar je plezier. Ja. En social media helpt daarbij. Hè? Dus iedereen die zegt, hey, kijk, ik heb dit gepresteerd.
3: Ja.
2: Zou het eigenlijk een tip zijn om gewoon die prestaties niet te posten, maar het plezier dat je maakt?
3: Nou, voor mijn tip zou zijn, geen sociale media.
2: Mm-hmm. Want?
3: Nou, dan heb je dat niet meer.
2: Dan ben je er ook in één keer vanaf. Oké, okay,
3: nee, maar in alle. We hebben het. Maar hoe het gebruikt wordt, is natuurlijk wel. Daar kunnen we nog best wel wat stappen in maken en wat verbeteren. Maar ik denk voor jezelf is het vooral. Dat gepost wordt door een heleboel mensen. Dat moeten die ook vooral lekker zelf doen. Want ik denk dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen gedrag. Wat vooral, denk ik, belangrijk is voor als je wil gaan bewegen. Is dat je niet te veel bezig bent met. Ik moet. He, dus we horen de psycholoog net ook. Dat je niet te veel bezig bent met het eindresultaat. Of met. Want dan, als je dat dan niet haalt, dan moet je ook alweer veerkrachtig zijn om het te blijven doen. Dus volgens mij is nummer 1 is als je wil gaan bewegen, doe iets wat je leuk vindt.
2: Ja, mooi. En wat is je nummer 2?
3: Samen iets doen, vooral.
2: Mm-hmm.
3: Dus zorg ervoor dat je een maatje hebt, een club hebt, een wandelclub. Sluit je ergens bij aan. Want dat. Ook als je dan even geen zin hebt. Of even dat het misschien niet goed uitkomt. Dan heb je toch een bepaalde sociale verplichting. Om het wel te gaan doen. He, dat is een soort van nudging. He, dus je creëert een soort omgeving. Waarin je wel gaat bewegen. En er zijn een heleboel als dan situaties te plannen. Maar ik denk iets heel simpels. Zoals een wandelmaatje. Die gewoon op dinsdagavond om 7 uur voor de deur staat. Ja.
2: Ja, dan ga je wel.
3: Dan ga je.
2: Zo simpel is het. Ja. Nummer 3.
3: Ja, dat is ook wel iets wat we met het team proberen te doen. Een seizoen is heel lang. Maar mijn tip nummer 3 zou zijn, splits het in behapbare brokken.
2: Mm-hmm. Hoe doe jij dat bij de Heroes?
3: Nou, bijvoorbeeld, we hebben een heel seizoen. Dan kun je tegen elkaar zeggen, we willen kampioen worden. Maar dan moet je een heel seizoen, hè, dus van augustus tot en met mei, moet je daarop wachten. Dat is wel heel moeilijk om van dat doel gemotiveerd te zijn, te blijven. En wat wij proberen te doen is dan steeds in heel behapbare brokken van 5 wedstrijden, een serie van 5 wedstrijden. We proberen 4 van deze 5 wedstrijden te winnen. Of van 8 wedstrijden, 6 van de 8. Als je dat doet, dan is het veel makkelijker om gemotiveerd te blijven. Veel makkelijker bij te sturen. Het is heel helder of je op de goede lijn zit. En dat einddoel, dat komt wel.
2: Ja, en vier je dat dan ook op een bepaalde manier met het team?
3: Vieren in de zin van we bespreken het.
2: Ja.
3: Het is niet per se.
2: Dat we hebben het gehaald. Dat is denk ik ook al gevoel genoeg.
3: Ja, precies.
2: Okay.
3: Ja.
2: Nummer 4.
3: Het is eigenlijk een beetje in dezelfde lijn. En bekijk het met vriendelijke ogen.
2: Mm-hmm.
3: Dus het is niet wat je niet gehaald hebt, maar wel dat je begonnen bent.
2: Ja.
3: Ik kan zeggen tegen mezelf, ik wil aan het eind van de maand 10 kilo kwijt zijn. Ik kan dat niet halen, maar bij 6 blijven steken. Het feit dat ik er 6 kwijt ben, is ook een prestatie.
2: Ja.
3: En we zijn ook weer met dat resultaat te vaak bezig. Om dat eigenlijk het begin en het feit dat we vooruitgang aan het boeken zijn, vergeten we dan een beetje.
2: Ja, mooi. En jouw laatste tip aan het eind van For the Love of the Game.
3: Ja, en dat is eigenlijk ook weer wat we in het gesprek eerder hebben gedaan, over hebben gehad. En dat gaat over die groeimindset. Dus het is, je faalt niet. Want het is niet per se dat resultaat wat erover gaat. Maar het lukt er gewoon nog niet. En dan heb ik erbij gezet, inzet loont.
2: Ja,
3: dus uiteindelijk gaat alles over hoeveel tijd besteed je aan iets. En heb daar plezier in.
2: Ja, mooi. Dat woordje nog. Hè, ik heb het ergens in mijn boek ook omschreven. 3 simpele letters. Maar die bieden altijd perspectief.
3: Ja.
2: Om het uiteindelijk wel te halen.
3: Ja.
2: Dankjewel Erik. Dank voor al je wijsheid. En alles wat je met ons gedeeld hebt. En alle luisteraars. Voor de luisteraars van For the Love of the Game. Als je een vraag hebt voor de topcoach. Ga dan naar de site van All Sport Radio. Zoek het programma op. En laat in ieder geval weten of je een vraag hebt voor onze volgende topcoach. Dankjewel weer voor het luisteren. En de beste manier om in beweging te komen is beginnen.
1: Dit was For the Love of the Game. For the Love of the Game is ook beschikbaar als podcast via je favoriete podcastkanaal. Volgende week dinsdag weer een topcoach aan tafel voor the Love of the Game bij All Sport Radio.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur. Snowboarden.
8: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
9: Cricket.
10: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
9: Atletiek.
11: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla, Zuid-Afrika, om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen, want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek, maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar en een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Ga ik je gelijk een gemene vraag stellen, Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ja, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugby die altijd al. En nou, ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. Nou, en op een gegeven moment dacht ik van ja, dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. Ja, en zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En ja, voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, vet, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. En ja, na die eerste training dacht ik al wel gelijk van, goh, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nou ja, nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, hey, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik mee gaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit... wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in ieder geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. En ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets zeggen van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voor dat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. Ja, we hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, de weken ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nou ja, nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle en Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reizen heen en weer.
1: Ja, trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder, dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons Talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
0: All Sports Radio Live.

0: Topsport Radio Live.
1: Na 35 jaar topsport heeft rolstoeltennislegende Michael Scheffers deze week bekendgemaakt zijn racket aan de wilgen te hangen. De voormalig nummer 1 van de wereld heeft een palmares waar toch menig sporter jaloers op zou zijn. Zo won hij in het enkelspel onder meer de Australian Open en Roland Garros. Won in het dubbelspel alle vier de Grand Slam toernooien en heeft thuis ook nog even 2 bronzen medailles liggen van de Paralympische Spelen. Nou, gelukkig voor ons blijft zijn ervaring gewoon behouden, want waar hij al in dienst was van tennisbond KNLTB is zijn contract verlengd en worden zijn werkzaamheden ook nog eens een keer uitgebreid. Ik ga met Michael over in gesprek. Michael, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag allemaal.
1: Ja, allereerst mag ik je van harte danken en feliciteren natuurlijk met een onwijs prachtige carrière.
2: Ja, dankjewel. Ook een carrière waar ik zelf uiteraard trots op ben.
1: Ja, ik vind het wel mooi, want ik ken jou nu sinds 2016, racket voor Rio. Ja, ik blijf het altijd een fantastisch verhaal vinden, want wij hebben elkaar ontmoet onder de douche. Dat klinkt heel heftig, maar dat valt nog wel mee. Maar ik noemde al wat hoogtepunten uit je carrière. Je hebt fantastische dingen laten zien. Nu is het altijd een beetje kiezen tussen je kindjes, ik weet het. Maar wat is nou iets waar je op terugkijkt en denkt van ja, dat ik dat heb mogen meemaken, dat is het allervetste.
2: Ja, die vraag die heb ik de afgelopen dagen menig keer gehad, laat ik het zo zeggen. En ik vind het nog steeds lastig. Maar als ik er 1 of 2 uit moet pikken, dan is toch wel echt gewoon ook het moment dat je nummer 1 van de wereld wordt. Dat is iets waar je natuurlijk gewoon altijd voor gewerkt hebt. En op het moment dat je dat kan realiseren, dan is dat natuurlijk een super mooi moment. Iets wat gewoon, daar werk je voor. Dat is iets wat je wil, wat veel mensen willen. Die in mijn schoenen kunnen staan, zeg maar, of mogen staan. En daarnaast natuurlijk mijn beide bronzen medailles. Die hier thuis mooi uitgestald staan. En die Grand Slam overwinningen. Dat zijn natuurlijk momenten die je bijblijven. Dat doet niks onder aan de resultaten die ik bijvoorbeeld heb met het behalen van het winnen van de World Team Cup. Einde van het jaar nummer 1 van de wereld, dat je daarvoor geëerd wordt. Ja, het zijn zoveel mooie momenten die ik zou kunnen opnoemen. En waar ik uiteindelijk heel erg trots op ben dat ik dat heb mogen meemaken.
1: Ja, nog even kort het worden van nummer 1 van de wereld. Dat gebeurde in 2011. Dat is als zich natuurlijk al een hele bijzondere prestatie, dat je de beste van de wereld bent. Maar dat is ook ontzettend lastig, hè? Want ook bij de mannen in het rolstoeltennis is die top best wel breed.
2: Absoluut. Het niveau ligt hoog. En dat is natuurlijk alleen maar mooi als je dan kan zeggen dat je daar als nummer 1 hebt gestaan en mogen staan. En dat is natuurlijk een mooie beloning op het hele traject wat je daar aan de voorkant aan aflegt.
1: Nu maakte je deze week via Instagram bekend het welbekende racket aan de wilgen hangt. Dat is natuurlijk altijd een moment die niet over 1 nacht ijs gaat. Neem ons even mee in die besluitvorming. Wanneer kwam voor jou het moment dat je dacht van het is mooi geweest?
2: Ja, altijd lastig om te zeggen van wanneer dat echt een moment kwam. Maar het was ook wel... Kijk, ik heb het van de week ook gezegd, je wordt een jaartje ouder, je ziet een nieuwe generatie komen. Je gaat op een gegeven moment, hoe mooi het is, ik mag zeggen dat ik heb altijd gestreden voor de grootste prijzen. En je gaat op een gegeven moment merken dat minder wordt en dat er een nieuwe generatie aankomt en dat die je voorbij gaan. En op een gegeven moment ga je dan wel nadenken, je hebt een mooi gezinnetje thuis en daar wil je ook tijd aan besteden. En als je dan op een gegeven moment je lichaam ook niet meer meewerkt, dan komt op een gegeven moment wel het besef van oké, misschien is het mooi geweest en is het tijd voor de nieuwe generatie om het stokje over te nemen.
1: Ja, en die nieuwe generatie is overigens ook een generatie waar jij zelf ook nauw bij betrokken bent.
2: Ja, klopt. Hoe mooi is het dat je zeg maar binnen je passie actief mag en kan blijven. En ik heb heel veel passie voor het rolstoeltennis specifiek. En ik hoop met mijn kennis en mijn ervaring die ik heb, dat ik, het stond gisteren ook heel mooi in een stukje online, dat ik op zoek ga naar de nieuwe Michael vanuit mijn functie bij de KNLTB.
1: Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder dat je dat mag doen.
2: Absoluut.
1: Want ja, de nieuwe generatie, als we het daarover hebben, hoe zit het met jouw opvolging, Michael?
2: Ja, we hebben echt binnen Nederland echt veel talent. En we hebben natuurlijk de gevestigde orde op het moment. Die zijn op dit moment ook actief op de World Team Cup in Orlando.

0: bij mag dragen, dan vind ik dat, ja, vind ik dat mooi.
1: Ja, en je gaat er ook waarschijnlijk wel iets meer aan bijdragen. Want dat is dan natuurlijk ook nog het mooie. Je was al werkzaam bij de KNLTB. Dus nou ja, gelukkig dat welbekende zwarte gat waar we het altijd over hebben. Dat is voor jou niet aan de orde. Want je gaat wat dat betreft
0: Gelukkig
1: gewoon
0: niet.
1: door. Contract verlengd, maar je gaat ook nog verder de diepte in, hè, in je werkzaamheden.
0: Ja, klopt, klopt. Ik ga kijken of ik de verbinding met de verenigingen waar het rolstoeltennis actief is, dat ik die gewoon actiever kan maken, ondersteunen waar een vereniging behoefte aan heeft. En daarnaast kijken van oké, kunnen we meer kinderen ook plaatsen bij die verenigingen? Hè? Zoals ik net al zei, van hoe leuk is rolstoeltennis wel niet, hoe leuk is tennis? En nou, daar ga ik mijn best voor doen.
1: Nou, dus misschien nog iets verder met een link leggen tussen het verenigingsleven en zeg maar de doorstroming van de talenten. Hoe belangrijk is dat? Dat misschien dat we daar net even iets meer aandacht aan vestigen, ook met het oog op de toekomst?
0: Ja, kijk, het is wat je toch wel merkt, en dan ga ik voor mezelf heel wat jaartjes terug. Is gewoon, kijk, iedereen, je hebt toch een beperking, en je ziet toch een drempeltje om, oké, kan ik gewoon lid worden bij een vereniging? Zijn daar problemen voor mij als ik in een rolstoel zit? Kan ik wel naar de wc? Of kan ik wel dat letterlijke drempeltje over? Nou, en dat kan allemaal. En er zijn heel veel oplossingen. Maar soms heeft een vereniging daar ook wel eens behoefte aan van oké, waar moeten we dan op letten? Of heeft een ouder met een kindje die in een rolstoel zit behoefte aan van oké, waar kunnen we terecht bijvoorbeeld? Nou, en dat is natuurlijk, dat moeten we weg proberen te nemen. Hè? We zijn in Nederland heel erg inclusief en dat moeten we houden, maar dat kunnen we ook nog zeker verbeteren.
1: En daar is een van de dingen waar jij verder mee aan de slag zal gaan de komende jaren.
0: Zeker, ja, absoluut.
1: Als we het gewoon hebben even over de tijdslijn. Je was al werkzaam, dus wat dat betreft verandert er weinig. Maar waar gaan we je dan de komende tijden actief zien?
0: Nou, vooral, ik ben werkzaam op NTC in Amstelveen natuurlijk, bij de KNLTB. Daar ben ik aanwezig bij de trainingen, bij de jeugdtrainingen. Daar zal ik ook met regelmatig aansluiten de Club Plus trainingen op zaterdag, waarin we dus de hele jonge kindjes faciliteren om gewoon een leuke ochtend te hebben. En spelenderwijs steeds met een tennisbal en een tennisracket bezig te zijn. Ook mobiliteitstrainingen komen daarin voor, dat ze handig worden in een rolstoel. En ik zal veel aansluiten bij evenementen. Die door het land zijn op verenigingen of wat er ook georganiseerd wordt. En op die manier probeer ik mijn kennis zo breed mogelijk in te zetten.
1: Nou, ik durf in ieder geval nu al wel de uitspraak aan dat het wat dat betreft met de toekomst wel goed gaat komen met jou onder meer aan het roer.
0: Dank
1: Michael
0: je, dank je.
1: Scheffers, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Dank voor natuurlijk een prachtige carrière in het Nederlandse rolstoeltennis en het internationale rolstoeltennis. En we gaan je ongetwijfeld snel weer ergens zien in het land.
0: Absoluut. En dankjewel voor het leuke interview.
2: All Sport Radio Live.

0: Space. All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
2: Voetbal.
3: Ik ben Ronald Boer en je luistert naar All Sports Radio.
0: Volleybal.
4: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
0: Tennis.
5: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboektalent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen. En zijn dromen, die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen, want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek, maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar en een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugbyde altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik van dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. Zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby. Omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. En na die eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren, dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik mee gaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Ik ben vorig jaar eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. En ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets zeggen van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. Ja, we hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nou ja, nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle en Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
1: Ja, de trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder, dus probeer door een crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons Talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
0: All Sports Radio Live.

Dit is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis. Autosport tot zeilen. Atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het seizoen in de MXGP en MX2 zit erop. Afgelopen weekend werden de wereldkampioenschappen afgesloten in Darwin voor de Australische Grand Prix. Het eerste wat opviel was dat, nou ja, eigenlijk misschien enkel de diehards nog aan de start stonden. Jeffrey Herlings die wist voor de 8e race in ieder geval op rij bij de manches en dus de Grand Prix te winnen in de MXGP. En in de MX2 won de Zuid-Afrikaan Camden McLellan de eerste manche en de Grand Prix. De tweede manche was voor onze zuidenbuurman Liam Everts. De blik in het motocross is dan weer nu gericht naar Europa. Terug naar Erné in Frankrijk. Want in het eerste weekend van oktober gaat daar de Motocross of Nations, of het landen WK, plaatsvinden. Ik ga over dit alles in gesprek met Steven Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, HBO Max en Noppen Nieuws Magazine. Steven, hele goedemiddag.
2: En goedemiddag.
1: Waren voor jou denk ik ook korte nachtjes.
2: Ja, het was een heel kort nachtje. Door het tijdverschil werd er al om 4:30 op zondagochtend gereden. De eerste manche in de MX2 klasse. Ja, toen zat ik al volop in de studio, de soundcheck achter de rug en het slaap uit mijn oogjes gewreven. Maar ik zat er klaar voor, keurig op tijd. En ik was eigenlijk wel benieuwd hoeveel weerstand Fares zou gaan geven in die titelstrijd. 45 punten voorsprong ten opzichte van McLellan. Ja, bij de maximale score van 50 punten moest het wel heel raar lopen. Wilde Fares die voorsprong nog uit handen gaan geven. Is ook niet gebeurd en McLellan mocht de manche zege pakken. Fares pakte de wereldtitel. En daarmee natuurlijk geschiedenis geschreven door Triumph. Want het is pas de tweede keer dat een Brits motormerk een wereldtitel motocross pakt. Daarvoor moeten we terug naar 1957. De allereerste wereldtitel, officiële wereldtitelstrijd. In de 500 cc-klasse was door een Brits merk gewonnen. En nu dus de Triumph.
1: Ja, want Triumph, nou ja, Triumph, letterlijk vertaald. Ja, die hadden het wel het beste weekend in ieder geval. Want daar werd goed feest gevierd.
2: Ja, die hebben een geweldig seizoen gehad. Het derde seizoen in het wereldkampioenschap. Ik kan me nog heel goed herinneren dat Triumph aankondigde om in te gaan stappen in het wereldkampioenschap motocross. In eerste instantie in de MX2-klasse. Dan zouden ze in 2026 ook in de MXGP-klasse actief zijn. Ze hebben grote namen uit de industrie aangetrokken. Ze zijn in Amerika met een groot team actief, zowel supercross als motocross. Ivan Tedesco als testrijder, Ricky Carmichael, de GOAT. Ja, die naam heeft hij natuurlijk niet voor niets als testrijder. Dan in de Endurosport zijn ze actief. Dus ja, er is heel veel energie en geld en budget tegenaan gegooid. Ja, en dat dit zo snel zou gaan, ja, dat had ik natuurlijk nooit verwacht. De voorbeschouwingen die ik heb geschreven en waar ik met diverse mensen over heb gesproken. Ja, de titelstrijd, normaal gesproken, Langevelder als titelverdediger. Sascha Koenen, ja, bloedsnel, dus die doet mee voor de titel. En dan Liam Everts, dat zouden de top 3 gaan worden. En welke volgorde moesten ze even zelf nog bepalen. En dan McLellan is snel, maar niet goed genoeg bij de starts. Fares, ja, een beetje een vraagteken. Niet heel erg veel indruk gemaakt vorig seizoen. Dus ja, die Triumphs die doen niet mee voor de wereldtitel, toch?
1: Nou ja, dat hebben ze uiteindelijk het tegendeel bewezen natuurlijk. Want uiteindelijk zij dan zowel de wereldkampioen als de nummer 2 af te leveren. En natuurlijk bij de fabrikanten ook de wereldtitel op te eisen. Liam Everts won de tweede manche. Dat is natuurlijk voor Husqvarna, maar zeker ook voor Liam Everts zelf in al het geweld ook wel lekker om nog mee het seizoen af te sluiten.
2: Ja, ik had hem graag nog een Grand Prix zege gegund. Hetzelfde geldt er in principe voor Yamaha. Want die wacht ook al een tijdje op een Grand Prix overwinning. Maar Everts reed echt voortreffelijk die tweede manche. En een zege dit seizoen had het 2026 seizoen voor hem misschien een beetje meer kleur gegeven. Wel diverse podiumplaatsen weten te scoren. Een aantal manche overwinningen weten te pakken. Maar niet die zwaar bevochten Grand Prix zege. Ja, en dan gaan we meteen eventjes met één oog kijken naar na 27. Everts blijft in de MX2 klasse. Zijn laatste seizoen. Want hij wordt volgend jaar augustus 23. En dat betekent dat hij op 1 januari 28 dus 23 jaar of ouder is. En dan is er geen plekje meer in de MX2 klasse. Dus dat is zijn laatste kans. Ik verwacht min of meer dat Langevelder, die door ziekte in Australië niet in actie kon komen, ook actief blijft in die MX2 klasse. Hij had het natuurlijk hele andere dingen verwacht als titelverdediger. En nu verliest hij zelfs nog die vierde plaats in de eindstand aan Everts. Dus die twee gaan blijven in de MX2-klasse. Daar komt McLellan bij. Die heeft ook nog een jaartje voor de wielen in de MX2-klasse. Ja, en Kai Kartsenmakers heeft natuurlijk opnieuw indruk gemaakt door een hele knappe zesde plaats te scoren. Ja, die zou ook wel eens hele mooie dingen kunnen laten zien in 2027.
1: Nou, afgetrapt dus met de MX2, uiteraard ook de MXGP nog. Voordat we het daarover hebben, ik noemde het in de intro natuurlijk ook al. Dat was het eerste wat opviel als je de tv aanzette en naar de race ging kijken. Het is wel even een verschil met of er ruim 30 motoren aan de start staan of slechts 14, zeg maar.
2: Ja, deelnemersveld heeft absoluut de wensen overgelaten. Dat

0: spanningsveld fors minder is dan we eigenlijk gewend zijn. Daarbij komt ook nog dat de kaarten in grote lijnen wel geschud waren qua tussenstand. Er waren nog wat posities, wisseling mogelijk. Maar ja, als je als team, schuine streep, als rijder moet kiezen tussen ja, die trip maken voor, wat zal het zijn, 40.000 euro, 30.000, 40.000 euro. Of ja, in Europa blijven en je rustig voorbereiden op eventueel de Motocross of Nations. Ja, daar zijn keuzes gemaakt door rijders. En daar is denk ik ook door de promotor nog wat de winst te boeken. Australië heeft een sterke nationale competitie met een aantal hele goede rijders die je ook in het verleden in Europa hebben gezien. Maar die waren geen een van allen aanwezig in Darwin. Heeft natuurlijk ook met de afstand binnen Australië te maken. Want volgens mij is het vanaf Melbourne, Adelaide richting Darwin is 3800 kilometer. Nou, dat is eventjes vanaf de Belgische grens bij Eindhoven op en neer naar Porto. Dus ja, dat voor een nationale wedstrijd of voor een Grand Prix in eigen land. Het zijn toch behoorlijk wat kilometers die je moet maken. Maar ja, het is een beetje de omstandigheden, de pech van de blessures. En dat we in de slotfase van het kampioenschap zitten, waar de wereldtitel al was gegeven aan Jeffrey Herlings in de MXGP-klasse. Roma Vijver was al zeker van de tweede plaats. Tim Geiser was al zeker van de derde positie. Dus ja, en daarna is het eigenlijk voor de eer. En die eer is gewonnen door Tom Vial. Hij wist in zijn debuutjaar vierde te worden in het wereldkampioenschap MXGP. En is daarbij de beste rookie geworden. Hij wist André Adamo tijdens die laatste wedstrijd te verslaan. En er zat nog maar 2 puntjes verschil tussen de Italiaan en de Fransman. Maar de Honda-rijder wordt dus keurig vierde.
1: Ja, dus wat dat betreft is er dus nog wel wat beslist. Nou ja, voor de rijders die nog over waren. Uiteindelijk, ja, Jeffrey Herlings liet er wederom geen gras over groeien. Waarom hij nou eigenlijk de beste is dit seizoen.
0: Ja, geen twijfel over mogelijk. De enige die hem het vuur aan de schenen heeft kunnen leggen is Lucas Koenen eerder dit seizoen. Dat ging dus mis tijdens de Grand Prix van Engeland. En daarna is het eigenlijk een walkover geworden van de inmiddels 32-jarige Brabander. Een klasse apart. Het huwelijk met KTM dat op de klippen liep en het nieuwe huwelijk aangegaan met Honda. Nou, die verkeringperiode die is eigenlijk heel goed verlopen en ze zijn heel snel getrouwd. Want ja, de wereldtitel is binnen, de nummer 6 voor Herlings. En als het zo door blijft gaan, zie ik er misschien nog wel 1 of 2 bij komen.
1: Iedereen komt weer terug naar Europa, want begin oktober gaan we weer van start met de Motocross of Nations. Het landen-WK waar alle landen tegen elkaar rijden. De vorige keer dat we elkaar spraken had Nederland toch wel een klein selectieprobleempje. Hoe staat het daar inmiddels mee?
0: Ja, ze hebben opnieuw contact gezocht. En dan bedoel ik daarmee de KNV met Glenn Koldenhoff. Dat is eigenlijk, als je eerlijk bent, de enige rijder die Nederland nog vooruit zou kunnen helpen. Heb ik het even niet over Calvin Vlaanderen. Want Calvin Vlaanderen had zich eigenlijk al beschikbaar gesteld voor het team van Zuid-Afrika. Daar is een stokje voor gestoken door de federatie. Niet door de federatie van Zuid-Afrika of vanuit Nederland. Dat is gedaan door de FIM, de overkoepelende organisatie. En dat gaat puur om het feit dat de juiste licenties daar niet voorradig waren, niet beschikbaar waren voor Vlaanderen, waardoor hij dus niet in actie kon komen voor Zuid-Afrika. Koldenhoff dus toch met de hand over het hart gestreken, gaat mee en voort met Herlings en Van der Moosdijk het team. Van der Moosdijk zou in de MX2-klasse rijden, schuift door naar een 4,5-machine. Is ook zijn oorspronkelijke klasse waarin hij rijdt. Voor de tweede keer de ADAC MX Masters titel gewonnen dit seizoen. En Koldenhoff stapt op een 250 machine. Geprepareerd vanuit Yamaha Europa. En die zal er zonder twijfel hoge ogen mee kunnen gaan gooien. Koldenhoff is niet heel erg groot. Is niet heel erg zwaar. Dus past denk ik van dit drietal rijders het beste op een MX2 machine.
1: Ja, en hij werd overigens ook nog afgelopen zondag Braziliaans kampioen. En dat kampioenschap reed hij dit jaar natuurlijk rond. Wat dat betreft, als je kijkt naar de opstelling met het ideale plaatje wat ondanks alle blessures had samengesteld kunnen worden, is denk ik dan nu ook uiteindelijk de selectie geworden.
0: Ja, ik had het natuurlijk heel graag Kai de Wolf op de plek van Robin van der Moosdijk gezien. Dan heb je denk ik een team wat absoluut mee gaat doen voor de titel. De titel die 1 keer eerder door Nederland is gewonnen. Toen in eigen huis op het TCOK van Assen. Dat was in 2019. Toen overigens met Calvin Vlaanderen op de plek van Kai de Wolf. Maar ja,

0: de handbestuurder van Kai de Wolf heeft daar een stokje voor gestoken. Ja, dan is denk ik Van der Moosdijk de beste optie om mee te laten gaan. En die gaat nu dus mee met het team onder leiding van bondscoach Barry Vorsler.
1: Nou ja, kunnen ze alvast oefenen, want volgend jaar is het natuurlijk wederom in eigen huis in Assen. Het zou natuurlijk een leuke plek zijn om dan dat kunstje te herhalen.
0: Dat zou heel erg spectaculair zijn. En dan denk ik, als ik zo opnieuw op dit moment kijk, dat je gaat voor Herlings, dan ga je uiteraard voor de Wolf. Wanneer die twee heren fit zijn, is daar geen enkele twijfel over mogelijk. En dan denk ik dat de derde startpositie in de MX2-klasse, die zal gaan tussen of Kai Karsmakers, die hem eigenlijk dit jaar ook wel al heeft verdiend, moet ik eerlijk zeggen. Vooral de laatste weken erg sterk bezig is. Maar eerder dit seizoen viel Karsmakers iets te veel uit met de machine, door machineproblemen. En met het systeem tijdens de Motocross of Nations is een uitvaller natuurlijk niet bruikbaar voor het eindklassement. Dus ja, daarom zou ik Karsmakers nu nog niet mee hebben genomen. Maar voor 2027 is hij absoluut een kans hebben voor het MX2-zitje. Samen met Kals Valk, die weer terug op de machine is gestapt. En die gaan wij volgend jaar dus weer in actie zien in het wereldkampioenschap.
1: Eerst nog de Motocross of Nations dus in Ernee. 2 tot en met 4 oktober. Nederland dus met een goede selectie. Maar misschien niet de allerbeste selectie op papier die kant op. Wie zijn er eigenlijk favoriet voor Ernee?
0: Ja, normaal gesproken eigenlijk, als ik het zo nu op dit moment kijk, de Fransen. Met Romain Fèvre, Tom Fial en Mathis Vallin. Mathis Vallin komt echt terug van een zware blessure opgelopen tijdens de Grand Prix van Portugal. Het beste team, denk ik, in eerste instantie kwam van de Spanjaarden af. Met viervoudig kampioen Prado. Met nieuwe wereldkampioen Fares en Ruben Fernandes. Alleen ja, Ruben Fernandes stak daar zelf een stokje voor door tijdens die Turkse Grand Prix hard onderuit te gaan. Daar is Francesco Garcia zijn vervanger. En Francesco Garcia won eerder dit seizoen de EMX 250-titel. Dus absoluut een zeer goede vervanger. Ja, ik denk dat Frankrijk, wanneer Valin en alles een beetje op orde heeft en de blessure goed heeft verwerkt, eigenlijk de grote favoriet is voor eigen publiek.
1: We gaan het in de gaten houden. Dus begin oktober, Motocross of Nations. Steven van Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, SBMX en Noppen News Magazine. Dank voor je tijd. En spreek je ongetwijfeld richting die tijd weer.
0: Tot de volgende keer.
2: All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: Zo, we denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur.
5: Snowboarden. Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
6: Cricket.
7: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
6: Atletiek.
8: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: met jou.
1: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
2: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Frank van der Walbaak, ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
3: Goedemiddag, Robert.
2: Frank, toch wel een opvallendheidje in de persoonlijke sponsoringmarkt van topvoetballers. Kylian Mbappé wordt al jarenlang gesponsord door Nike. Maar die heeft vaarwel in de mazzel gezegd tegen Nike. Aflopend contract afgebroken en is in zee gegaan met een, voor mij althans, compleet nieuw Zwitsers merk genaamd OM.
3: Ja. Het is niet geheel nieuw dat merk, maar in de voetballerij wel. Het merk bestaat al 17 jaar, dat wist ik eerlijk gezegd ook niet. En ze hebben al een soort reputatie opgebouwd in de tennis- en atletiekwereld. Roger Federer speelde in de tijd zijn laatste jaren op ON schoenen. En op dit moment is dus zijn ze bezig om de voetbalmarkt te gaan penetreren. En hebben dus direct maar gekozen voor een van de beste, zo niet de beste voetballer van dit moment, Kylian Mbappé bij Real Madrid. Op dit moment hebben ze wel ook onder contract, als we teruggaan even naar tennis, Ben Shelton. Dat was de finalist in de US Open. De Amerikaan die weliswaar moest verliezen van Zverev. Maar met Mbappé gaan ze natuurlijk wel direct scoren. Maar dat was dus kennelijk nog niet genoeg, want ze hebben ook Thierry Henry. Voor de oude luisteraars onder ons ongetwijfeld bekend, de jonge luisteraars misschien niet, maar was in de tijd een absolute topvoetballer. Die is aangesteld als directeur voetbal. En wat ook wel opmerkelijk is, dat de honorering voor Mbappé, die zou vooral gaan in aandelen in het bedrijf. En dat kan ik me heel goed voorstellen. De zaakwaarnemers van Mbappé hebben dat denk ik heel goed geregeld. Want kijk, Mbappé heeft geen behoefte aan cash geld. Dat heeft hij voldoende. Maar als hij aandeelhouder wordt in een nieuw merk in de voetballerij en hij gaat zelf het endorsen en dat merk staat bekend als een heel goed schoenenmerk in de tennis- en de atletiekwereld, dan is dat natuurlijk een veel betere vorm van honorering als je het cash geld niet nodig hebt dan dat je het in cash krijgt, want fiscaal is dat natuurlijk vele malen interessanter. De deal met Mbappé zou per direct ingaan. Nou, ik denk dat Adidas als kledingsponsor van Real Madrid en Nike natuurlijk sowieso niet, dat die niet erg blij zijn. Maar goed, het is voor het merk ON natuurlijk de beste promotie die je kan voorstellen. Want Mbappé, die blijft natuurlijk de komende 10 jaar waarschijnlijk nog wel voetballen. Dus ze zitten goed met Mbappé als ambassadeur voor hun merk.
2: Zo, maar ja, dat hebben ze heel goed geregeld. Want dat is natuurlijk een veel slimmere deal inderdaad dan wat je zegt, gewoon cash geld afdragen. Maar dat snap ik nu ook met Thierry Henry als directeur voetbal daarbij dat merk. Dat ze Mbappé hebben kunnen strikken. Dus het komt niet helemaal, zeg maar. Nou, het komt natuurlijk nog steeds wel enigszins uit de lucht vallen. Maar het is niet, zeg maar, alsof hij echt vanuit het niets dan voor zo'n merk kiest. Ik bedoel, het zijn allebei Fransen. Mbappé zal ongetwijfeld ongelooflijk veel respect hebben voor Thierry Henry.
3: Daar ben ik van overtuigd, Robert. Ik denk dat ON ook de omgekeerde volgorde heeft gevolgd. Dat ze eerst Henry hebben benaderd en hebben vastgelegd als directeur voetbal. En dat ze met hem Mbappé hebben benaderd. Of zelfs door hem Mbappé hebben benaderd. Want inderdaad, Mbappé die luistert natuurlijk veel sneller en liever naar een Thierry Henry dan naar een groot concern. Ondanks het feit dat hij daar ook wel interesse voor zal hebben. Dus ik ben het helemaal met je eens.
2: Ja, dat is natuurlijk flink verlies voor Nike. Maar goed, die hebben op een andere manier dan wel weer winst geboekt. In dit geval op bestuurlijk vlak. Alexandre Arnault, een van de zoons van Bernard Arnault. De rijkste man van Frankrijk, maar bovendien de grote baas bij Louis Vuitton Moët Hennessy Groep. Een heel groot concern. Die hebben ze namelijk weggekaapt, Alexandre. Zou de beoogd opvolger zijn, maar niets is minder waar. Want hij gaat dus nu in het bestuur van Nike plaatsnemen.
3: Ja, het gaat de laatste tijd niet zo goed met Nike. Dus ze hebben kennelijk nieuw bloed nodig. En die zoon van Bernard Hinault, die is intussen, die is 34 overigens, en zijn vader is 77. Die zoon, dus Alexandre Bernault, die heeft kennelijk redelijk goed track record weten op te bouwen bij het concern van Louis Vuitton Moët Hennessy. Het is ja, een waanzinnig interessant concern en met heel veel geld. Maar meneer Bernard Hinault is inderdaad de rijkste meneer van Frankrijk. En ze hebben recentelijk als concern een 10-jarig contract getekend voor 1 miljard dollar bij de Formule 1. Dus het is geen kleine jongen. Maar goed, dus die zoon die heeft besloten om in de raad van bestuur van Nike te gaan zitten. Pikant is het feit dat de Franse media, die speculeerden al tijden op het vertrek van Bernard Hinault, die, wat ik al zei, 77 jaar is, als CEO van het concern. En deze Alexandre werd getipt als zijn opvolger. Maar het feit dat hij vertrekt bij zijn vaders bedrijf, geeft in mijn ogen althans aan dat hij waarschijnlijk die stoel niet zou hebben gekregen als hij zou zijn gebleven. En dat hij daarom is weggegaan. Tenzij er andere factoren een rol spelen natuurlijk. Dit is speculatief wat ik zeg. Maar het is opmerkelijk. En nu is er, hij heeft nog drie andere zonen en een dochter. Dus uit die vier zal dus nu een opvolger moeten worden gekozen voor het CEO-schap van het Louis Vuitton Moët Hennessy concern.
2: Dan gaan we een rijtje spelen af, Frank. Beginnen we bij de winterspelen, de aankomende in 2030. Die gaan plaatsvinden in Grenoble en omstreken. Daar hadden misschien wat mensen toch vurig gehoopt dat naast het lange baanschaatsen ook het shorttrekken naar Heerenveen toe zou komen. Maar dat is geenszins het geval. Het shorttrek gaat naar Lyon.
3: Ja, als Angel Daleman of Suzanne Schulting in 2030 het Olympische shorttrack wil combineren met lange baanschaatsen, zoals Schulting dat begin dit jaar deed in de Spelen in Milaan, wordt dat een behoorlijke opgave. Want zoals je net al zei, het shorttrack is nu toegewezen definitief door het IOC aan Lyon. Het Internationaal Olympisch Comité heeft dat besloten. In het congrescentrum Expo in Lyon. En zoals bekend, zoals je al zei, vindt het langebaanschaatsen in Heerenveen plaats. Nou, daar moeten we natuurlijk heel erg blij mee zijn als Nederlanders. Vooral omdat natuurlijk het langebaanschaatsen ook een, nou, ik zou bijna willen zeggen, een Nederlands feestje wordt of zal zijn. Dus, maar goed, het shorttrack dus niet in Heerenveen, maar in Lyon.
2: Ja, dus ze zijn die Nederlanders bij de winterspelen een beetje zat. Denken, hier heb je het schaatsen, daar winnen die toch alle medailles. Laat ons de rest verdelen.
3: Ja, dat zou zomaar kunnen.
2: Dat zijn de eerste aankomende winterspelen. De eerste aankomende zomerspelen zijn natuurlijk een stukje dichterbij. LA28. Daar is toch een interessante voorspelling gedaan als het gaat om de economische waarde van de spelen op de omgeving waar het gaat plaatsvinden.
3: Ja, de Los Angeles County Economic Development Corporation. Een hele
2: gezondheid.
3: Ja, verwacht dat vanaf heden tot en met de feitelijke Spelen zelf in 2028, in de zomer natuurlijk, in meestal augustus, zal de stad en de omgeving een economische boost geven van minimaal 30 miljard dollar. De voorlopige begroting voor de Spelen staat op 7 miljard dollar. Nou, dat wordt traditiegetrouw altijd een stukje hoger en die eindigt ongetwijfeld boven de 10 miljard, maar dat dan nog. En sowieso is door de organisatie al verklaard dat de volledige begroting zal worden gedekt door sponsors, recettes, merchandising en een bedrag van 1 miljard wat uit het IOC komt. En dat halen zij weer uit de IOC-sponsors. De studie van die organisatie verwacht dat er circa 2 miljoen bezoekers, dus die komen dan van buiten LA, van buitenland en ook van binnen Amerika uiteraard, met elkaar minimaal 3,5 miljard dollar zullen besteden aan verblijfkosten. En dat er spelen minimaal 124.000 banen zullen opleveren. Dat is nogal wat. Dus het is, vroeger was het toch echt zo dat de Olympische Spelen heel veel geld kostten en het was een prestigeobject voor het land. Tegenwoordig is het, als je het goed doet, kennelijk ook een moneymaker. Want dat is intussen ook op enkele fronten al bewezen.
2: Dan, als we het toch hebben over de aankomende 3 spelen, dan missen we de laatste natuurlijk nog, 2032, Brisbane, de zomerspelen daar. Daar hebben ze eens even heel goed nagedacht over, wat kunnen we er eigenlijk allemaal aan doen om proberen wat extra records te vestigen. Het zijn wereldrecords, olympische records. En die zijn eigenlijk met een heel goed idee gekomen. Ze gaan namelijk het roeien en kanoën doen op een rivier waar krokodillen zitten.
3: Ja, ik vind jouw interpretatie vind ik wel een interessante. Dat is daardoor wellicht de wereldrecords komen omdat ze heel snel moeten roeien of kanoën. Maar goed, het is inderdaad zo dat je werkt heel ver vooruit met het toekennen van de locaties natuurlijk bij de Olympische Spelen. En de Internationale Roeibond en de Internationale Kanobond die zijn al bijeen geweest in Brisbane, Australië voor de 2032 Spelen om de locaties goed te keuren. Nou, de Fitzroy River, zo heet de rivier waar het roeien en het kanovaren zal plaatsvinden. Daar zijn in de afgelopen maand een aantal keren krokodillen gesignaleerd. Desalniettemin heeft de Wereldroeibond toch de locatie goedgekeurd. Dus onze nationale roeiploeg met name, die het natuurlijk heel goed doen de laatste jaren, die zullen zich moeten wapenen tegen mogelijke krokodillen waar ze met de boot overheen varen of tegen de boot aanvaren. En wat jij terecht zegt, Robert, misschien levert het een wereldrecord op. Want voor een grote krokodil die lengtes van 6 meter kunnen aannemen, heb ik gelezen, ga je toch liever een bochtje om en dan ga je hard rennend of hard roeiend voor kies je het hazenpad. Dus een merkwaardige ontwikkeling vind ik, maar kennelijk zijn de internationale bonden het erover eens dat het allemaal kan.
2: Ja, ze gaan een soort nieuw format lanceren. Een soort van last man standing. Degene die dus laatste niet opgegeten wordt, die wint.
3: Ja, het zou ook een interessant plaatje zijn. Een herenacht die wordt achtervolgd door een krokodil.
2: Nou ja, genoeg motivatie om harder te roeien in ieder geval. Wat Formule 1 nieuws, Frank? En in dit geval rondom Ferrari.
3: Ja, voormalig Barcelona hoofdsponsor, het Japanse e-commerce bedrijf Rakuten, heeft getekend als een meerjarige sponsor van het Ferrari Formule 1 team vanaf 2027. Dus vanaf volgend jaar. Het bedrijf krijgt dezelfde status als Shell en Hewlett-Packard bij Ferrari en zou naar verluid $50 miljoen per jaar betalen. Dat is, vind ik, best wel een opmerkelijke ontwikkeling, want Ferrari was altijd helemaal getrouwd met Shell en dat was de enige sponsor die ze hadden. Nou, tegenwoordig is daar toch een ander beleid, is daar om de hoek komen kijken en is Hewlett-Packard 2 jaar geleden aan boord gekomen en nu komt er dus nog een derde hoofdsponsor bij en dat wordt Rakuten naast de andere kleinere sponsors die ze ook allemaal op de neus van de auto hebben staan.
2: Ja, eigenlijk vind ik het wel goed nieuws. Want qua beeldmerk is Rakuten natuurlijk wel gewoon rood. In tegenstelling tot HP. Ja. Misschien dat dan eindelijk dat lelijke blauwe vlak van die auto verdwijnt.
3: Ben ik helemaal met je eens. Het is dat jij het zegt, anders zou ik het gezegd hebben. Ik vind dat blauwe vlak van HP, wat natuurlijk een topmerk is en een A-merk is, dus er is niets op aan te merken. Maar het past niet bij dat magische rood van Ferrari. En Rakuten heeft inderdaad als huiskleur rood. Dus en Shell, ja, daar waren we aan gewend. Die gele schelp erop, op dat rood, was niet lelijk.
2: Nee, absoluut. En dan sluiten we af natuurlijk traditiegetrouw met het uitdelen van een groene en een gele kaart. Tenminste, als het erbij één blijft. Soms wil je ook wel eens meerdere uitdelen, Frank. Maar vertel, voor wie zijn ze deze week?
3: Ja, het zijn er in dit keer inderdaad 1 groen en 1 keer geel. Laten we beginnen met het goed nieuws. Het groen gaat wat mij betreft naar de KNWU. Dat is de Koninklijke Nederlandse Wielrenunie. Want die bond, de wielrenbond dus, die heeft beslist om Dorcas Koenen aan te stellen als directeur-bestuurder. Nou zal iedereen vragen, wie is Dorcas Koenen? Nou, het is op zichzelf niet eens zo echt nieuwsmakend, omdat de man nauwelijks of niet bekend is bij de consument. Maar bij de insiders is hij wel degelijk bekend. Want Dorcas was de voormalig hoofdcommunicatie bij Rabobank. En Rabobank en wielrennen zijn sinds kort voor de tweede keer met elkaar in het huwelijk getreden. En ik vind, als je als wielrenunie een man als Dorcas Koenen aan boord haalt, die het klappen van de zweep kent van het bedrijfsleven, en dat bedrijfsleven heeft nu voor vele miljoenen weer het wielrennen gekozen als communicatiekanaal, dan is dat natuurlijk zeer winstgevend, zou ik bijna willen zeggen, maar zeer positief voor zo'n wielrenunie om een man in huis te hebben die het klappen van de zweep kent van de grote sponsor van het wielrennen. Dus ik vind dat een hele goede zet van de wielrenunie. En waar over het algemeen in alle sportbonden toch een soort mening hangt van ja, we moeten wel een sportman hebben of een voormalige sportman hebben als directeur van onze bond. Maar wat weet een voormalige sportman per definitie van het bedrijfsleven en het ondernemingsgedoe en de grote geldstromen in de sport. Dus ik ben een groot voorstander van sport, zoals je weet, Robert, maar om nou direct maar alleen maar topsporters te benoemen als directeur van een sportbond vind ik geen goede zaak. Dan gaan we over naar het geheel. Dat gaat naar het voetbal in zijn geheel. Omdat het voetbal niet in staat is om een geschikte kandidaat naar voren te schuiven om in maart volgend jaar de clown Infantino te verslaan in zijn beoogde herverkiezing. Nu zullen de luisteraars zeggen, ja, maar die kandidaat kan toch nog komen, want we hebben het pas over maart volgend jaar. Maar het is wel zo dat FIFA heeft in de spelregels staan dat voor november aanstaande moet een tegenkandidaat zijn ingediend. En als je een tegenkandidaat indient, moet je mijns inziens zo'n man ook helpen, promoten, neerzetten, positioneren voordat hij officieel wordt gelanceerd in november. Dus de tijd gaat dringen en ik vind het merkwaardig dat in zo'n grote wereld als de voetbalwereld zoveel landen die zijn aangesloten bij FIFA, dat daar niet één kandidaat naar voren kan worden geschoven die enigszins unaniem wordt gesteund of door een grote meerderheid wordt gesteund om als tegenkandidaat te dienen voor de clown Infantino. Dus geel naar het voetbal.
2: Nou, dan noteren we die bij deze. Frank van der Walbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor het ons bijpraten van het laatste nieuws. En wij spreken je uiteraard volgende week weer in een nieuwe Beversport Update.
3: Tot volgende week, Robert.
1: Tot zover deze aflevering van de Beversport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de Beversport Update.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Na 35 jaar topsport heeft rolstoeltennislegende Michael Scheffers deze week bekendgemaakt zijn racket aan de wilgen te hangen. Nogmaals, nummer 1 van de wereld heeft een palmares waar toch menig sporter jaloers op zou zijn. Zo won hij in het enkelspel onder meer de Australian Open en Roland Garros. Won in het dubbelspel alle vier de Grand Slam toernooien en heeft thuis ook nog even 2 bronzen medailles liggen van de Paralympische Spelen. Nou, gelukkig voor ons blijft zijn ervaring gewoon behouden, want waar hij al in dienst was van tennisbond KNLTB is zijn contract verlengd en worden zijn werkzaamheden ook nog eens een keer uitgebreid. Ik ga met Michael over in gesprek. Michael, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag allemaal.
1: Ja, allereerst mag ik je van harte danken en feliciteren natuurlijk met een onwijs prachtige carrière.
2: Ja, dankjewel. Ook een carrière waar ik zelf uiteraard trots op ben.
1: Ja, ik vind het wel mooi, want ik ken jou nu sinds 2016, racket voor Rio. Ja, ik blijf het altijd een fantastisch verhaal vinden, want wij hebben elkaar ontmoet onder de douche. Dat klinkt heel heftig, maar dat valt nog wel mee. Maar ik noemde al wat hoogtepunten uit je carrière. Je hebt fantastische dingen laten zien. Nu is het altijd een beetje kiezen tussen je kindjes, ik weet het. Maar wat is nou iets waar je op terugkijkt en denkt van ja, dat ik dat heb mogen meemaken, dat is het allervetste.
2: Ja, die vraag die heb ik de afgelopen dagen menig keer gehad, laat ik het zo zeggen. En ik vind het nog steeds lastig. Maar als ik er 1 of 2 uit moet pikken, dan is toch wel echt gewoon ook het moment dat je nummer 1 van de wereld wordt. Dat is iets waar je natuurlijk gewoon altijd voor gewerkt hebt. En op het moment dat je dat kan realiseren, dan is dat natuurlijk een super mooi moment. Iets wat gewoon, daar werk je voor. Dat is iets wat je wil, wat veel mensen willen. Die in mijn schoenen kunnen staan, zeg maar, of mogen staan. En daarnaast natuurlijk mijn beide bronzen medailles. Die hier thuis mooi uitgestald staan. En die Grand Slam overwinningen. Dat zijn natuurlijk momenten die erbij blijven. Dat doet niks onder aan de resultaten die ik bijvoorbeeld heb met het behalen van het winnen van de World Team Cup. Einde van het jaar nummer 1 van de wereld, dat je daarvoor geëerd wordt. Ja, het zijn zoveel mooie momenten die ik zou kunnen opnoemen. En waar ik uiteindelijk heel erg trots op ben dat ik dat heb mogen meemaken.
1: Ja, nog even kort het worden van nummer 1 van de wereld. Dat gebeurde in 2011. Dat is als zich natuurlijk al een hele bijzondere prestatie, dat je de beste van de wereld bent. Maar dat is ook ontzettend lastig, hè? Want ook bij de mannen in het rolstoeltennis is die top best wel breed.
2: Absoluut. Het niveau ligt hoog. En dat is natuurlijk alleen maar mooi als je dan kan zeggen dat je daar als nummer 1 hebt gestaan en mogen staan. En dat is natuurlijk een mooie beloning op het hele traject wat je daar aan de voorkant aan aflegt.
1: Nu maakt je deze week via Instagram bekend het welbekende racket aan de wilgen hangt. Dat is natuurlijk altijd een moment die niet over 1-8 ijs gaat. Neem ons even mee in die besluitvorming. Wanneer kwam voor jou het moment dat je dacht van het is mooi geweest?
2: Ja, altijd lastig om te zeggen van wanneer dat echt een moment kwam. Maar het was ook wel... Kijk, ik heb het van de week ook gezegd, je wordt een jaartje ouder, je ziet een nieuwe generatie komen. Je gaat op een gegeven moment, hoe mooi het is, ik mag zeggen dat ik heb altijd gestreden voor de grootste prijzen. En je gaat op een gegeven moment merken dat minder wordt en dat er een nieuwe generatie aankomt en dat die je voorbij gaan. En op een gegeven moment ga je dan wel nadenken, je hebt een mooi gezinnetje thuis en daar wil je ook tijd aan besteden. En als je dan op een gegeven moment je lichaam ook niet meer meewerkt, dan komt op een gegeven moment wel het besef van oké, misschien is het mooi geweest en is het tijd voor de nieuwe generatie om het stokje over te nemen.
1: Ja, en die nieuwe generatie is overigens ook een generatie waar jij zelf ook nauw bij betrokken bent.
2: Ja, klopt. Hoe mooi is het dat je zeg maar binnen je passie actief mag en kan blijven. En ik heb heel veel passie voor het rolstoeltennis specifiek. En ik hoop met mijn kennis en mijn ervaring die ik heb, dat ik, het stond gisteren ook heel mooi in een stukje online, dat ik op zoek ga naar de nieuwe Michael vanuit mijn functie bij de KNLTB.
1: Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder dat je dat mag doen.
2: Absoluut.
1: Want ja, de nieuwe generatie, als we het daarover hebben, hoe zit het met jouw opvolging, Michael?
2: Ja, we hebben echt binnen Nederland echt veel talent. En we hebben natuurlijk de gevestigde orde op het moment. Die zijn op dit moment ook actief op de World Team Cup in Orlando. Vervolgens hebben we daaronder een aantal hele goede jeugdspelers. En de laag die daaronder zit. En dan praat je echt nog over de jonge leeftijd van, nou laten we even rond de 10. Ja, daar hebben we echt veel leuke kindjes en die heel veel plezier hebben in tennis. En dat is denk ik ook het belangrijkste. Dat we ook laten zien hoe leuk tennis eigenlijk is en hoe leuk tennis kan zijn. Ja, en daar hoop ik mijn steentje aan bij te dragen. En ja, als daar uiteindelijk ook weer een nieuwe generatie uit voorkomt die ook weer gaat strijden om de prijzen, de grote prijzen. En er mede voor gaat zorgen dat Nederland toonaangevend blijft. Ja, dat als ik daar 1% aan bij mag dragen, dan vind ik dat. Ja, vind ik dat mooi.
1: Ja, en je gaat er ook waarschijnlijk wel iets meer aan bijdragen. Want dat is dan natuurlijk ook nog het mooie. Je was al werkzaam bij de KNLTB. Dus nou ja, gelukkig dat welbekende zwarte gat waar we het altijd over hebben. Dat is voor jou niet aan de orde. Want je gaat wat dat betreft gewoon door. Contract verlengd. Maar je gaat ook nog verder de diepte in, hè, en je werkzaamheden.
2: Ja, klopt. Ik ga kijken of ik de verbinding met de verenigingen die, waar het rolstoeltennis actief is, dat ik die gewoon actiever kan maken, ondersteunen waar een vereniging behoefte aan heeft. En daarnaast kijken van oké, kunnen we meer kinderen ook plaatsen bij die verenigingen? Hè? Zoals ik net al zei, van hoe leuk is rolstoeltennis van hier, hoe leuk is tennis? En daar ga ik mijn best voor doen.
1: Nou, dus misschien nog iets verder met een link leggen tussen het verenigingsleven en zeg maar de doorstroming van de talenten. Hoe belangrijk is dat? Dat we daar net even iets meer aandacht aan vestigen, ook met het oog op de toekomst?
2: Ja, kijk, het is wat je toch wel merkt. En dat, dan ga ik voor mezelf.

0: We zijn in Nederland heel erg inclusief en dat moeten we houden, maar dat kunnen we ook nog zeker verbeteren.
1: En daar is een van de dingen waar jij verder mee aan de slag zal gaan de komende jaren.
0: Zeker, absoluut.
1: Als we het gewoon hebben even over de tijdslijn. Je was al werkzaam, dus wat dat betreft verandert er weinig. Maar waar gaan we je dan de komende tijden actief zien?
0: Nou, vooral ik ben werkzaam op NTC in Amstelveen natuurlijk, bij de KNLTB. Daar ben ik aanwezig bij de trainingen, bij de jeugdtrainingen. Daar zal ik ook met regelmatig aansluiten de Club Plus trainingen op zaterdag, waarin we dus de hele jonge kindjes faciliteren om gewoon een leuke ochtend te hebben. En spelenderwijs steeds met een tennisbal en een tennisracket bezig te zijn. Ook mobiliteitstrainingen komen daarin voor, dat ze handig worden in een rolstoel. En ik zal veel aansluiten bij evenementen. Die door het land zijn, op verenigingen of wat er georganiseerd wordt. En op die manier probeer ik mijn kennis zo breed mogelijk in te zetten.
1: Nou, ik durf in ieder geval nu al wel de uitspraak aan dat het wat dat betreft met de toekomst wel goed gaat komen met jou onder meer aan het roer. Michael Scheffers, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Dank voor natuurlijk een prachtige carrière in het Nederlandse rolstoeltennis en het internationale rolstoeltennis. En we gaan je ongetwijfeld snel weer ergens zien in het land.
0: Absoluut, en dankjewel voor het leuke interview. All Sport Radio Live.

0: Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die jij vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
1: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.

0: All Sports Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet...
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
5: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
6: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
7: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
5: Tennis.
8: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
5: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Hits on. De beste mix voor tijdens het sporten. All Sports Radio.
9: Excuse me. My name is on the list.
10: What list?
9: The DJ's list.
10: Miss Thing, there is no guest list tonight.
9: Oh. Oh.

0: 6, Slimmin' and Gemmin'.
1: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur. Voetbal.
4: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
5: Hockey.
6: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
7: Darts.
8: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Ja, we zijn begonnen aan een hele bijzondere interlandperiode. Niet alleen is het de eerste van Oranje onder leiding van de nieuwe bondscoach Xabi Hernandez, maar het is ook de eerste, zeg XXL-versie van dit interlandblok. Dit blok combineert namelijk de interlandperiodes van september en oktober, waardoor de clubs minder onderbrekingen hebben. Het Nederlands elftal die speelt in de komende weken liefst 4 maal. En in de UEFA Nations League gaan we dan Duitsland, Griekenland en 2 keer tegen Servië spelen. Hoe ziet de eerste selectie van onze bondscoach er eigenlijk uit? En wat kunnen we verwachten van dit XXL Interlandblok? Ik ga erover in gesprek met Frank Hoekman van FC Update. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Laten we allereerst even beginnen met het idee van dit Interlandblok. Want de komende 2 weken zijn we dit keer onder de pannen.
2: Ja, ze hebben besloten vanuit de UEFA, vanuit de FIFA denk ik, om de interlandblokken van september en oktober aan elkaar te plakken. Waardoor er daarna weer een langere periode ontstaat waarin de clubtrainers en spelers ter beschikking hebben. Dus ja, waar je eerst 2 interland speelde in september en dan later eind oktober weer, is dat nu samengevoegd. Vandaar dat we nu 4 potjes gaan spelen en dan pas in november weer de volgende interlandperiode hebben. Dus dat wordt intensief, maar wel voor Xavi een mooie manier om zijn spelers ook gelijk 2 weken bij zich te hebben.
1: Ik wou al zeggen, dit is toch een luxe die bondscoaches niet vaak hebben. Dat is toch vaak, hè? Je krijgt net een weekje van tevoren maximaal krijg je je spelers bij elkaar in Zeist. Om dan maar eens proberen een beetje jouw systeem aan de man te krijgen. Dan moet je 2 wedstrijden spelen, dan is iedereen alweer gevlogen. Dit is denk ik voor, zeker voor een nieuwe bondscoach als Xavi Hernandez. Maar straks ook natuurlijk Jurgen Klopp bij Duitsland, onze tegenstander. Ja. Is het best wel lekker?
2: Ja, het is natuurlijk wel een interlandperiode waarin je relatief weinig tijd hebt om te trainen. Omdat al vrij snel die eerste wedstrijd op het programma staat. Donderdag al in de arena tegen Duitsland. Maar Xavi vertelde vandaag nog dat hij op zijn persconferentie, die heeft hij om 11 uur gegeven in Zeist. En hij vertelde dat ze zelfs op de wedstrijddag op de ochtend nog gaan trainen. Om toch maar zoveel mogelijk met z'n allen op het veld te staan. En toch te proberen om in de korte tijd die hij voor die wedstrijd heeft, om al zijn filosofie duidelijk te maken aan de spelers en zijn waarden. Hij had het meerdere keren over het woord waarden. Die hij toch wel wil opleggen aan zijn Nederlandse elftal de komende tijd.
1: Nou, nu scheelt het dat hij zichzelf eigenlijk een kind van Cruijff noemt. Dus wat dat betreft zou die overgang voor het Nederlands elftal niet heel groot moeten zijn, toch? Vraagteken.
2: Zeg het maar. Kijk, Koeman die mag zich misschien wel meer een kind van Cruijff noemen, want die heeft rechtstreeks natuurlijk heel veel met Cruijff gewerkt. En Xavi vooral in de filosofie van Cruijff, die bij Barcelona, waar hij het grootste deel van zijn loopbaan gespeeld heeft, natuurlijk nog altijd hangt, om het zo te zeggen. Van Koeman kun je zeggen wat je wil, maar die heeft dat meegenomen. En als hij de materialen had, dan liet hij zijn elftal ook mooi voetbal spelen. Maar aan de andere kant was het ook een trainer die vaak weer wat voor behoudende tactieken koos. Zeker in zijn eerste periode als bondscoach. Vaak met 5 verdedigers. En dat hebben we natuurlijk in zijn tweede periode minder gezien. Maar op het WK in die cruciale 16e finale tegen Marokko stonden we ineens wel weer met 3 centrale verdedigers en wingbacks te spelen. Ja, dat heeft Xavi alvast bij zijn presentatie drie weken geleden in Zeist uitgebannen. Dat werd duidelijk dat was niet zijn stijl en zo gaan we niet meer spelen. Dus dat is wel een stijlbreuk met Koeman wat dat betreft. We gaan ons niet meer aanpassen aan de tegenstander, maar we gaan van eigen kracht uit. En dat herhaalde hij vandaag ook weer. Hij wil de verdedigend met lef spelen. En het liefst op de helft van de tegenstander. En attractief voetbal vanuit balbezit, vanuit controle. Maar vooral echt het publiek vermaken, mooi voetballen en daarmee hopelijk dan de resultaten. Dus wat dat betreft is het wel degelijk een stijlbreuk met wat Koeman deed. Die toch ook meer een realist was daarin. En mooi als het kan, maar resultaat voorop. Xavi wil ook winnen, maar wel met een duidelijke nadruk op de manier waarop. En dat is ook wel zijn opdracht vanuit de KNVB. Als je zo de sfeer proeft ook onder de mensen die hem aangesteld hebben. Nigel de Jong natuurlijk vooral. Maar ook Clarence Seedorf die zich daar als voetbalcommissaris flink mee bemoeid heeft.
1: Eind vorige week kwam hij natuurlijk met zijn allereerste selectie. Vooraf werd er veel gespeculeerd. Zou hij nou veel van die veranderingen die hij had gezegd op zijn presentatie al gaan doorvoeren? Eindstand wel iets, maar over het algemeen ja, wel de usual suspects.
2: Ja, het was de twee debutanten dan, Zegiel en Van Bommel. Dat zijn natuurlijk ook wel spelers die in het oog springen in de eerste weken van het Eredivisie seizoen. En opvallend dat andere jonge jongens die in Nederland in ieder geval aan de deur kloppen er niet bij zitten. Valente maakt ook grote indruk bij Feyenoord, zit er niet bij. Kees Smit, ze heeft er onder Koeman ook al bij gezeten, net als Valente overigens. Ook links laten liggen. Mix Meerdink is er dan alsnog op het laatste moment toegevoegd aan de selectie. Alleen maar omdat Donjan Malen op het laatste moment nog afzegde. Guus Til geldt hetzelfde voor. Die vervangt eigenlijk Justin Kluivert die in Engeland is gebleven. Maar ja, het aantal debutanten is relatief laag. Waarbij aangetekend dat Meerdink er wel eerder bij heeft gezeten. Maar toen geblesseerd raakte nog voor op het trainingsveld, nog voor de wedstrijden. Dus die wacht ook nog steeds op zijn debuut. En dat zal die ongetwijfeld ergens in de komende 4 interlands wel mogen gaan maken.
1: Ja, nu vertelde hij vanochtend ook nog wat meer over de samenstelling van zijn selectie en de totstandkoming daarvoor. Vooral had hij moeite met dat hij ja, toch Memphis thuis laat. Dat was zijn moeilijkste beslissing, zei hij.
2: Dat zei hij inderdaad. Daar werd hij vrijwel gelijk in het begin naar gevraagd. Wat was nou het moeilijkste? Nou, dat was toch wel het thuislaten van Memphis. Want die kende hij goed. Want die heeft hij in Barcelona natuurlijk ook meegewerkt in de tijd dat hij daar trainer was. Maar hij was vol lof over de manier waarop Memphis het opnam. Want hij had hem opgebeld en dat echt één op één duidelijk gemaakt. En uitgelegd, hij wilde zijn beweegredenen niet geven. Hij zei, dat is confidential, dat is tussen mij en de speler. Maar Memphis reageerde daar heel volwassen op. Daar had hij heel veel respect voor. En hij benadrukte ook dat de deur voor Memphis zeker nog niet gesloten was. En dat gold dan bijvoorbeeld ook voor Wout Weghorst. Die er ook niet bij zat en ook niet gehoord heeft waarom. Die heeft natuurlijk niet de status van topscorer alle tijden in Oranje. Maar de boodschap aan Weghorst was ook duidelijk. Zolang je beschikbaar bent, ben je bij mij nog steeds in beeld. Alleen ik kies nu voor anderen.
1: Veerman is er trouwens wel bij. Dat was natuurlijk ja, eigenlijk een beetje het ding als het had over selecties en Ronald Koeman. Hè. Toch maar telkens het negeren van Veerman. Was hij nou wel goed genoeg, niet goed genoeg? Was het misschien een kleine persoonlijke vete tussen die twee? Hij is er nu wel bij. Hij is natuurlijk getransfereerd naar Dortmund. Is misschien toch wel weer een stapje hoger op ten opzichte van PSV. Zou dat ook heel goed de reden kunnen zijn waarom die er nu bij was? Of had je, als hij in een eventueel geval nog bij PSV had gespeeld, had hij hem ook meegenomen?
2: Ik vermoed dat als Xavi zeg maar een jaar geleden bondscoach was geworden en niet nu, dat die Veerman op basis van zijn spel bij PSV sowieso zou willen zien. Hij zegt ook heel duidelijk, ik wil het niet meer over het verleden hebben. Ik wil het over het heden hebben en naar de toekomst kijken. Hij wil ook niet meer ingaan op de speelwijze van Koeman op het WK bijvoorbeeld. Nee, we leven in het nu en ik wil vooruitkijken en we gaan nu op mijn manier doen. Veerman, dat was duidelijk dat hij onder Koeman geen toekomst meer had in Oranje. Met alle stekeligheden die over en weer gingen na zijn laatste oproep eigenlijk. En dat was het EK van 24 met die pijnlijke wissel tegen Oostenrijk. Daarna mocht hij nog wel weer invallen in de latere wedstrijden. Maar zodra het toernooi erop zat, heeft hij er niet één keer meer bij gezeten. Ja, dit zal voor Veerman voelen als de nieuwe start in Oranje waar die zo lang naar gesnakt heeft. Misschien nog wel langer dan naar zijn buitenlands avontuur. Want daar waren natuurlijk ook eerder al mogelijkheden voor. Hij kon dan naar Brentford in het verleden. Fenerbahçe, dat leek al rond in de winterstop van vorig seizoen. Maar daar heeft hij zelf uiteindelijk afgeblazen. En ik denk dat hij gelijk heeft gekregen daarmee, want hij zit nu bij een grote club in een mooiere competitie, denk ik. Of in ieder geval een competitie die hoger aangeschreven staat. En hij begint daar ook goede dingen te laten zien. Dus het is denk ik logisch dat hij onder Xavi een nieuwe kans krijgt. En die zal hij aan moeten pakken. Nou, hij is ook 2 jaar ouder dan de laatste keer dat hij erbij was. Ja, ik kan me goed voorstellen dat Koeman en Veerman elkaar persoonlijk ook niet lekker lagen. Ik denk dat er ook wel iets knapt in de relatie tussen een speler en een trainer op het moment dat je pin me er niet op vast, maar volgens mij 34 minuten naar de kant wordt gehaald, zoals toen tegen Oostenrijk gebeurde. En dat is niet meer goed gekomen. Nou ja, hij heeft nu de kans om Xavi te laten zien dat hij er voetballend bij hoort. Dat zei Xavi ook, technisch is hij top. Dat is, hij mag het laten zien. En ja, je zult daarnaast ook moeten laten zien dat je een gezond onderdeel van een spelersgroep kunt zijn. Want daar hamerde Xavi ook wel op vandaag. Hij wil in een goede sfeer. En hij wil zien dat geen ego's, daar is geen ruimte voor. Het teambelang staat voorop. En dat is voor hem heel belangrijk. Nou ja, dat kan Veerman laten zien dat hij dat onderschrijft en dat hij dat ook gewoon kan.
1: Je zei al, de eerste test is al vrij snel. Hè. Komende donderdag in de arena tegen Duitsland. Wat natuurlijk ook onder leiding staat van een nieuwe bondscoach met Jurgen Klopp. Wat kunnen we van dat duel verwachten?
2: Ja, dat is wel leuk. Het zijn twee debutanten, twee coaches die... Xavi vooral als speler een grote naam, maar ook als trainer al bij Barcelona gezeten. En Klopp hebben we natuurlijk bijna 10 jaar in Liverpool gezien en daarvoor Dortmund. Dus ook zijn eerste klus als bondscoach. Hij heeft er wel wat meer de leeftijd voor, zou je zeggen, want die is 59 en Xavi is nog 44. Ja, het wordt heel interessant om te zien wat zij tegenover elkaar gaan zetten. En Klopp heeft een vrij onorthodoxe manier van omgaan met die XL interland break. Want die heeft in totaal 44 spelers opgeroepen. Maar die gaat halverwege zijn selectie verversen. Dat betekent dat een aantal spelers zoals Marc-André ter Stegen, de Ajax-keeper, die zit er nou voor het eerst weer bij sinds meer dan een jaar. Die gaat ook spelen tegen Nederland, heeft hij al verklapt. Maar die gaat na 2 interlands. Ze spelen na Nederland nog tegen Griekenland thuis, uit mijn hoofd. En dan gaat een groot deel van de selectie alvast weer naar huis en dan komen er andere spelers bij. Dus Nederland staat bijvoorbeeld niet tegenover Florian Wirtz. Of tegen, even kijken, Karim Adeyemi van Barcelona. Die komt ook pas voor dat tweede blokje interlands erbij. En aan de andere kant, ja, we hebben bijvoorbeeld wel weer Kimmich en Gnabry. Musiala, die zit er in de arena wel bij, maar die gaan na die eerste 2 wedstrijden weer naar huis. Dus ja, het wordt interessant om te zien. Klopp, die gebruikt het ook echt om zoveel mogelijk spelers aan het werk te zien. En dat kan ook op deze manier natuurlijk. Terwijl Xavi toch benadrukt, ja, ik heb aan 26 spelers genoeg om in die 4 wedstrijden alles te doen wat we willen. Dus ja, dat is wel een verschil in benadering. Dus ja, het zal deels zoekende coaches zijn. Ja, en spelers die niets liever willen dan de nieuwe periode onder een nieuwe bondscoach beginnen met een goed resultaat. Dus ja, ik ben heel benieuwd eigenlijk.
1: Ja, en daarna hebben we nog inderdaad 2 uitwedstrijden. Eerst uit tegen Servië, dan uit tegen Griekenland om dan op 4 oktober thuis af te sluiten tegen Servië. Op papier zeg ik erbij wat makkelijkere wedstrijden dan tegen Duitsland, maar nog steeds zeker... om rekening mee te houden, die duels. Maar dat lijken me voor Xavi misschien wat relaxtere duels tussen haakjes om in te komen dan gelijk natuurlijk tegen Duitsland.
2: Ja, het zijn wel pittige uitwedstrijden in die zin dat het daar qua sfeer en beleving best wel een heksenketel kan zijn natuurlijk. Maar ja, daar ga je denk ik beter op dan op een half leeg stadion als tegenstander. En onder Koeman hadden we over het algemeen niet de grootste moeite met tegenstanders van het kaliber Griekenland, Servië. Daar deden we toch altijd wel tegen wat op voorhand verwacht werd. Het was puur dat het in de topwedstrijden tegen de toplanden er vaak niet uitkwam. Dat werd natuurlijk voor het WK al flink benadrukt. Die streak tegen, nou, ik geloof dat hij 13, 14 wedstrijden op rij niet had gewonnen van een land uit de top 10, 15 van de FIFA-ranglijst. Dat zijn deze landen niet. Die zitten daar een echelon onder. En die moeten we kunnen hebben op papier. En ja, dan is het de vraag... Krijgt Xavi zijn gewenste voetbal al in het elftal? En is dat ook goed genoeg voor een resultaat tegen deze land? Want Griekenland heeft best wat leuke spelers. Die ook wel op een hoog niveau zitten. Maar qua kwaliteit moet Nederland daar op papier van kunnen winnen. En dan is het ook wel de vraag of dat lukt. En ook in hoeverre dat lukt met het voetbal dat Xavi voor ogen zegt te hebben.
1: We gaan het in ieder geval in de gaten houden. Komende donderdag eerst dus de eerste wedstrijd onder Xavi Hernandez tegen Duitsland in de UEFA Nations League. Frank Hoekman van FC Update, dan mag ik je danken voor je tijd. En natuurlijk alvast heel erg veel succes en veel kijkplezier de komende weken.
2: Gaat helemaal goed komen. Jij bedankt. Goede uitzending verder.
0: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Frank van der Walbaak, ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, we gaan toch beginnen met deel, wat zou het zijn, 28 denk ik inmiddels, van de klucht genaamd Gianni Infantino bij de FIFA. Want hij heeft weer van zich laten horen. Natuurlijk nog steeds heel veel commentaar rondom het feit dat hij zich weer herverkiesbaar stelt als voorzitter van de FIFA. Ook al mag dat eigenlijk technisch gezien niet meer vanwege zijn termijnen die erop zitten. Hij heeft er wat op gereageerd. Hij staat wel open voor hervormingen binnen de FIFA.
2: Ja, en ik vrees dat het niet bij die 28 afleveringen waar jij het net over had zal blijven, Robert. Want ja, meneer Infantino, dat is zo langzamerhand al onbekend natuurlijk, die laat constant van zich horen. En die heeft weinig boodschap aan wat de wereld van hem vindt, want hij, wat alleen maar belangrijk is wat hij van zichzelf vindt. Maar goed, hoe dan ook. Tegen beter weten in hoop je als sportfanaat dat de klucht rond FIFA en het baasje van het spul, dus Gianni Infantino, een keer ophoudt. Maar vergeet dat maar. Dit soort mensen zijn zo met zichzelf bezig en hun macht, dat ze totaal geen oog hebben wat voor gevolgen hun gedrag heeft of kan hebben voor dat waarvoor ze zouden moeten staan, in dit geval het voetbal. Om zijn positie te kunnen handhaven volgend jaar maart, dan is de herverkiezing staat op de rol. Nou, wat je al zei terecht, hij zou niet eens herkiesbaar mogen zijn, maar hij heeft het weer zo gemanipuleerd dat het wel kan. Roept hij nu in een brief aan alle councilmembers van FIFA en aan alle 211 bij FIFA aangesloten nationale bonden dat hij graag de status en toekomst van FIFA wil bespreken met een ieder en dat dat ook de bedoeling was van zijn in de Verenigde Staten gelanceerde plannen om de commerciële rechten van FIFA te verkopen in een nieuwe entiteit, FFE, FIFA Forward Enterprise. En die zou hij dan willen verkopen aan de broer van de schoonzoon van Donald Trump. Nou, dan weet je al genoeg, denk ik, maar goed. Hij voegde er gezien alle felle reacties op die plannen aan toe dat het wat hem betreft de democratische processen binnen FIFA nooit ter discussie zullen staan. Hij vergat hierin even te melden dat hij geheel zelfstandig die plannen had gesmeed met de Trump-clan. Dat hij geheel op eigen houtje een FIFA-piezenwoord had uitgereikt aan Donald Trump. Dat hij een rode kaart zonder enig overleg met de daarvoor aangewezen instanties in het WK had geseponeerd. En dat hij giften heeft aangenomen van Qatar. Infantino volhardt nu in een soort passende aanvallen is de beste verdedigingsstrategie, dat UEFA erop uit is hem een beentje te lichten. He, een beetje een slachtofferrol invullen. Nou, dan hoopt hij bepaalde sympathie te wekken. Nou, ik denk dat hij dat station al gepasseerd is. En hij gaat ongetwijfeld terugvallen op de aanpak van One Country, One Vote. En met de beloofde smeergelden meer dan de helft van die 211 stemmen naar zich toe te trekken. En met de verrassende hoge inkomsten van het afgelopen WK in zijn achterhoofd, of in zijn voorhoofd, heeft hij alle landen al $40 miljoen toegezegd. En dat is natuurlijk een hele hoop geld voor kleine landjes. En het merendeel van die 211 landen zijn kleine landjes in de werelddelen Afrika, Zuid- en Midden-Amerika en het Verre Oosten. Dus hoe dan ook, Robert, ik vrees dat ik onze luisteraars nog vaker zal confronteren met de fratsen van Gianni Infantino.
1: Ja, ik vrees ook dat we er voorlopig nog niet vanaf zijn. Laten we het dan hebben over Chelsea. Want daar hebben we natuurlijk wat eigenaren. Twee Amerikanen, Todd Boehly en Mark Walter. Die hebben het deel wat ze hadden verworven in Chelsea verkocht.
2: Ja, ze hadden beide met elkaar 25% van de aandelen in Chelsea. Die hebben dat verkocht aan de grote aandeelhouder. En dat is een 61% aandeelhouder. Dat is het private equity fonds Clearlake Capital voor ruim 1,3 miljard. Hetgeen de Londense club een waarde geeft van ruim 5 miljard pond. De andere aandeelhouder, de Zwitserse miljardair Hans-Jörg Weiss, Blijft wel aan boord ook als aandeelhouder met zijn 14%. In 2022 werd de club door de Engelse overheid verkocht. En waarom door de overheid? Omdat de club was eigendom van Roman Abramovic. En dat was een van de

0: tijdstek van 3 jaar. Mark Walter, dat is dus een van die twee, is de man die nogal veel in het nieuws is de laatste tijd. Want enkele weken geleden verkocht hij onder andere de NBA, de National Basketball Association Club Los Angeles Lakers, voor het recordbedrag van 12,5 miljard dollar. En geruchten willen dat hij dringend veel geld nodig heeft. Nou, dan heb je aan 12,5 miljard voorlopig lijkt me wel voldoende, maar goed. Hij heeft die gelden nodig om zijn verzekeringsmaatschappijen, kennelijk meerdere heeft hij in bezit, uit de nood te halen, omdat hij die de afgelopen jaren zou hebben leeggeplunderd. Nou, dat is een lekkere man dus, die meneer Walter. Maar ja, we weten het, Robert, de sport vandaag de dag is niet meer alleen een passie voor de sportliefhebbers, maar is ook een passie voor geld en mensen. Want er is heel veel te verdienen in de sport als je zo die bedragen hoort hoe iets stijgt in een paar jaar tijd. En inherent aan veel geld is natuurlijk dat het ook verkeerde types aantrekt, helaas. En dat is dus ook zo in de, blijkt nu in de sportwereld.
1: Manchester United, blijven we even in de Premier League. Die hebben momenteel in hun jeugdopleiding misschien wel het grootste talent in het voetbal rondlopen. JJ Gabriel heet die jongen. En uiteraard wordt daar dan al flink aan getrokken door verschillende partijen, verschillende andere clubs. Echter, het jochie, noem ik het even heel onbeschoft, maar hij is pas 15. Dus officieel mag hij natuurlijk nog niet getransfereerd worden volgens de regels. Maar dan bestaan er wat loopholes om de regels te omzeilen. En Real Madrid denkt daar misschien wel aan om daar, nou ja, gebruik van te maken.
0: Ja, het is een opmerkelijk jongetje. Hij zit sinds zijn 9e jaar, heeft hij kunnen profiteren en mogen profiteren van de jeugdopleiding van Manchester United. Dus je zou zeggen dat er bij hem, en als het niet bij hem is, dan bij zijn ouders een zekere mate van dankbaarheid zou optreden. Maar het heeft er alle schijn van dat de zaakwaarnemers, want die zijn natuurlijk al lang in beeld bij zo'n talent, dat die hem hebben ingefluisterd op basis van de constatering dat naast de interesse van Real Madrid ook andere topclubs als Paris Saint-Germain en Bayern München al interesse hebben getoond. Dat die hem influisteren dat hij zich maar moet gaan opstellen als zijnde ontevreden bij de club Manchester United. En dat hij weg zou willen uit Manchester. Gewoon puur omdat het wonen en leven in Madrid waarschijnlijk interessanter is dan in Manchester. Echter, het geheel wordt dus gedwarsboomd, wat je net al zei, Robert, door het feit dat de FIFA bepaalde regels kent, spelregels kent. En terecht natuurlijk, dat als het aankomt op jeugdige spelers onder de 18 of onder de 16 zelfs, dat er bepaalde spelregels stellen. Maar nu is daar kennelijk een soort loophole, is zij vergeten in het vaststellen van die regels. Want een jongetje van 15, ja, jongetje, het klinkt oneerbiedig, maar goed, een 15 ben je nog niet echt in staat om zelf beslissing te maken. Als de ouders van de betreffende jongen zouden besluiten om naar Madrid te verhuizen, om daar te gaan wonen, dan is de zoon van die mensen is volstrekt vrij om zijn huidige baan of zijn huidige bezigheden te stoppen en met zijn ouders mee te gaan. Ongetwijfeld zitten daar nog wel haken en ogen in, want ik ken het contract niet helemaal of die regels. Maar ik ben ervan overtuigd dat Real Madrid, zo slim als ze zijn, tracht te gebruik te gaan maken. En ja, dan zullen ze die ouders van Gabriel, zullen ze een prachtig huis aanbieden in Madrid met een paar auto's en een levenslang vaste inkomsten voor de rest van hun leven. Dan zullen die ouders ongetwijfeld zover gaan om te verhuizen. Dus dit zou een manco kunnen zijn in de regels van FIFA. En in plaats dat meneer Infantino zich daar nou mee bezig zou houden, in plaats van met al die andere stupide plannen van hem. Maar goed, het is dus touwtrekken rond het voetbalwonder Gabriel. Daar zullen we ongetwijfeld veel meer over worden. Dus dit is een typisch gevalletje van wordt vervolgd.
1: Ja, maar het ding is, hij is al 15. Nou, dan duurt het vast niet lang voordat hij ook weer een keer 16 wordt. Dan kun je als Real Madrid toch ook gewoon wachten en dan gewoon een opleidingsvergoeding neertellen bij United. Ben je toch ook klaar?
0: Zou ik ook denken. En zeker in de wetenschap dat jongetje niet beter wordt als hij nu een jaar niet zou voetballen. In deze fase van zijn leven is het natuurlijk heel belangrijk om die talenten die hij ongetwijfeld zal hebben, om die te cultiveren en om die op te laten pakken door een

0: professionele trainer en trainers. Want alle talenten die hij heeft moeten er wel uitkomen. En als hij een jaar niet zou spelen om, vanwege de onvrede of de ruzie met Manchester United, dan wordt die jongen niet beter. Dus dat zou niet in het belang zijn van het voetbal.
1: Laten we dan naar de Europa League gaan. Daar speelde Sunderland tegen AZ. Helaas, want het was een goede wedstrijd van AZ, maar verloren ze hem wel nip met 1-0. Even daar gelaten of het een rechte penalty was, ja of nee. Maar de kijkers viel waarschijnlijk ook op dat Sunderland speelt in een prachtig shirt zonder shirtsponsor.
0: Ja, ik ben natuurlijk enigszins gehinderd door, noem het maar eventjes, fanatisme over mijn vak sportmarketing. Ik zie dat onmiddellijk en ik duik daar dan in. En de club, of Sunderland, heeft een contract met het toeristenbureau van Ghana. Om met Visit Ghana op het shirt te spelen, op de borst. Eerder stonden ze op de mouw bij Arsenal. Maar dat is vanwege de discussies die er ontstonden over dat dit geld in handen zou komen van de dictators in Ghana. Dus daar zijn ze afgegaan van die mouw van Arsenal. En ze zouden op de front van het shirt gaan van Sunderland. Maar de deal zou zijn voor 10 miljoen pond per jaar. Die staat dus eigenlijk al geruime tijd ter discussie. En vanuit Ghana wordt gemeld dat de discussies zullen leiden tot een canceling van de hele deal. Dus er is nog geen cent betaald. En daar, op basis daarvan heeft Sunderland onmiddellijk het shirt weer schoongemaakt. Maar het zou resulteren dus in een soort pijnlijke status voor Sunderland. Van zijnde de enige club in de Premier League zonder shirtsponsor. En dat is ook niet leuk voor Brian Brobbey natuurlijk, die daar speelt. En die het afgelopen weekend 3 keer heeft gescoord. Maar goed, dat even terzijde.
1: Ja, maar ik moet zeggen eerlijk, ergens vind ik het wel altijd heel mooi als een club zonder shirtsponsor speelt. Dat voelt echt heel erg retro aan eigenlijk.
0: Ja, het is een beetje vergelijkbaar met wat Rolex heeft gedaan tijdens Wimbledon. En ik ben het met je eens, Robert. Dat zou heel erg spannend en zou ook een hele interessante case kunnen opleveren in sportmarketing. En Rolex in de finale van het mannen enkel van Wimbledon heeft in de laatste beslissende game, of de laatste beslissende set, heeft gezegd: bij deze finale is het totaal reclamevrij. Dus de wedstrijd wordt niet onderbroken door commercials, ook niet als de spelers even op hun stoel zitten. Nou, als er nu op een topclub in een topwedstrijd gezegd zou worden: wij trekken ons terug van het shirt van een van de finalisten in deze competitie. En wij stellen het mooie shirt, zeg maar wat Barcelona, dat Spotify dat ze zeggen. Of Emirates bij Real Madrid. Of Telecom bij Bayern München. Wij stellen het shirt nu beschikbaar. En we laten de club spelen in het traditionele shirt zonder shirt reclame. Graag gedaan, hartelijke groeten. Getekend door. Nou, ik denk dat dat zoveel reuring around the brand zou opleveren, dat het een case zou worden die genoemd zou worden in alle handboeken over sportmarketing. Dus ik heb dit wel eens een keer al voorgesteld aan de club, maar de betreffende sponsor in dat geval was daar niet toe geneigd. Nou, dat vind ik dan een beetje kortzichtig. Maar goed, het is niet anders. Maar het zal ongetwijfeld nog wel een keer gaan gebeuren, denk ik.
1: Frank van der Walbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor het ons bijpraten van het laatste nieuws. En wij spreken je uiteraard volgende week weer in een nieuwe BV Sport Update.
0: Tot volgende week, Robert.
2: Tot zover.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur. Hockey.
8: Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
9: Voetbal.
10: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
11: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen. Want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. Maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in. En ik hoop heel veel te gaan leren daar. En een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dan moet je dat niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij deze.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugbyde altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik van dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. En zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, en nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, dat is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Nou, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. Na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren, dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel. En dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik meegaan doen met de regiodagen heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag, derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is, fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. En ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby. En om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Of je zegt, hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren. En nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak. En dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem eens La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
1: Ja, want trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar tanken wordt ook helaas steeds duurder, dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek talent van de maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Topsport Radio Live.
1: Na 35 jaar topsport heeft rolstoeltennis legende Michael Scheffers deze week bekendgemaakt zijn racket aan de wilgen te hangen. Voormalig nummer 1 van de wereld heeft een palmares waar toch menig sporter jaloers op zou zijn. Zo won hij in het enkelspel onder meer de Australian Open en Roland Garros. Won in het dubbelspel alle vier de Grand Slam toernooien en heeft thuis ook nog even 2 bronzen medailles liggen van de Paralympische Spelen. Nou, gelukkig voor ons blijft zijn ervaring gewoon behouden, want waar hij al in dienst was van tennisbond KNLTB is zijn contract verlengd en worden zijn werkzaamheden ook nog eens een keer uitgebreid. Ik ga met Michael over in gesprek. Michael, hele goede middag.
2: Goedemiddag allemaal.
1: Ja, allereerst mag ik je van harte danken en feliciteren natuurlijk met een onwijs prachtige carrière.
2: Ja, dankjewel. Ook een carrière waar ik zelf uiteraard trots op ben.
1: Ja, ik vind het wel mooi, want ik ken jou nu sinds 2016, racket voor Rio. Ja, ik blijf het altijd een fantastisch verhaal vinden, want wij hebben elkaar ontmoet onder de douche. Dat klinkt heel heftig, maar dat valt nog wel mee. Maar ik noemde al wat hoogtepunten uit je carrière. Je hebt fantastische dingen laten zien. Nu is het altijd een beetje kiezen tussen je kindjes, ik weet het. Maar wat is nou iets waar je op terugkijkt en denkt van ja, dat ik dat heb mogen meemaken, dat is het allervetste.
2: Ja, die vraag die heb ik de afgelopen dagen menig keer gehad, laat ik het zo zeggen. En ik vind het nog steeds lastig. Maar als ik er 1 of 2 uit moet pikken, dan is toch wel echt gewoon ook het moment dat je nummer 1 van de wereld wordt. Dat is iets waar je natuurlijk gewoon altijd voor gewerkt hebt. En op het moment dat je dat kan realiseren, dan is dat natuurlijk een super mooi moment. Iets wat gewoon, daar werk je voor. Dat is iets wat je wil, wat veel mensen willen. Die in mijn schoenen kunnen staan, zeg maar, of mogen staan. En daarnaast natuurlijk mijn beide bronzen medailles. Die hier thuis mooi uitgestald staan. En de Grand Slam overwinningen. Dat zijn natuurlijk momenten die je bijblijven. Dat doet niks onder aan de resultaten die ik bijvoorbeeld heb met het behalen van het winnen van de World Team Cup. Einde van het jaar nummer 1 van de wereld, dat je daarvoor geëerd wordt. Ja, het zijn zoveel mooie momenten die ik zou kunnen opnoemen. En waar ik uiteindelijk heel erg trots op ben dat ik dat heb mogen meemaken.
1: Ja, toch even kort het worden van nummer 1 van de wereld. Dat gebeurde in 2011. Dat is aan zich natuurlijk al een hele bijzondere prestatie, dat je de beste van de wereld bent. Maar dat is ook ontzettend lastig, hè? Want ook bij de mannen in het rolstoeltennis is die top best wel breed.
2: Absoluut. Het niveau ligt hoog. En dat is natuurlijk alleen maar mooi als je dan kan zeggen dat je daar als nummer 1 hebt gestaan en mogen staan. En dat is natuurlijk een mooie beloning op het hele traject wat je daar aan de voorkant aan aflegt.
1: Nu maakt je deze week via Instagram bekend het welbekende racket aan de wilgen hangt. Dat is natuurlijk altijd een moment die niet over 1 nacht ijs gaat. Neem ons even mee in die besluitvorming. Wanneer kwam voor jou het moment dat je dacht van het is mooi geweest?
2: Ja, altijd lastig om te zeggen van wanneer dat echt een moment kwam. Maar het was ook wel... Kijk, ik heb het van de week ook gezegd, je wordt een jaartje ouder, je ziet een nieuwe generatie komen. Je gaat op een gegeven moment, hoe mooi het is, ik mag zeggen dat ik heb altijd gestreden voor de grootste prijzen. En je gaat op een gegeven moment merken dat minder wordt en dat er een nieuwe generatie aankomt en dat die je voorbij gaan. En op een gegeven moment ga je dan wel nadenken, je hebt een mooi gezinnetje thuis en daar wil je ook tijd aan besteden. En als je dan op een gegeven moment dat je lichaam ook niet meer meewerkt, dan komt op een gegeven moment wel het besef van oké, misschien is het mooi geweest en is het tijd voor de nieuwe generatie om het stokje over te nemen.
1: Ja, en die nieuwe generatie is overigens ook een generatie waar jij zelf ook nauw bij betrokken bent.
2: Ja, klopt. Hoe mooi is het dat je zeg maar binnen je passie actief mag en kan blijven. En ik heb heel veel passie voor het rolstoeltennis specifiek. En ik hoop met mijn kennis en mijn ervaring die ik heb, dat ik, het stond gisteren ook heel mooi in een stukje online, dat ik op zoek ga naar de nieuwe Michael vanuit mijn functie bij de KNLTB.
1: ja, dat is natuurlijk heel bijzonder dat je dat mag doen.
2: Absoluut.
1: Want ja, de nieuwe generatie, als we het daarover hebben, hoe zit het met jouw opvolging, Michael?
2: Ja, we hebben echt binnen Nederland echt veel talent. En we hebben natuurlijk de gevestigde de orde op het moment. Die zijn op dit moment ook actief op de World Team Cup in Orlando. Vervolgens hebben we daaronder een aantal hele goede jeugdspelers. En de laag die daaronder zit. En dan praat je echt nog over de jonge leeftijd van, nou laten we even rond de 10. Ja, daar hebben we echt veel leuke kindjes en die heel veel plezier hebben in tennis. En dat is denk ik ook het belangrijkste. Dat we ook laten zien hoe leuk tennis eigenlijk is en hoe leuk tennis kan zijn. Ja, en daar hoop ik mijn steentje aan bij te dragen. En ja, als daar uiteindelijk ook weer een nieuwe generatie uit voorkomt die ook weer gaat strijden om de prijzen, de grote prijzen. En er mede voor gaat zorgen dat Nederland toonaangevend blijft. Ja, dat als ik daar 1% aan bij mag dragen, dan vind ik dat... Ja, vind ik dat mooi.
1: Ja, en je gaat er ook waarschijnlijk wel iets meer aan bijdragen. Want dat is natuurlijk ook nog het mooie. Je was al werkzaam bij de KNLTB. Dus nou ja, gelukkig dat welbekende zwarte gat waar we het altijd over hebben. Dat is voor jou niet aan de orde. Want je gaat wat dat betreft gewoon door. Contract verlengd. Maar je gaat ook nog verder de diepte in, hè, in je werkzaamheden.
2: Ja, ja, klopt, klopt. Ik ga kijken of ik de verbinding met de verenigingen die, waar het rolstoeltennis actief is, dat ik die gewoon actiever kan maken, ondersteunen waar een vereniging behoefte aan heeft. En daarnaast kijken van oké, kunnen we meer kinderen ook plaatsen bij die verenigingen? Hè? Zoals ik net al zei, van hoe leuk is rolstoeltennis van hier, hoe leuk is tennis? En daar ga ik mijn best voor doen.
1: Nou, dus misschien nog iets verder met een link leggen tussen het verenigingsleven en zeg maar de doorstroming van de talenten. Hoe belangrijk is dat? Dat we daar net even iets meer aandacht aan vestigen, ook met het oog op de toekomst?
2: Ja, kijk, het is wat je toch wel merkt. En dat, dan ga ik voor mezelf heel wat jaartjes terug. Is gewoon, kijk, iedereen, je hebt toch een beperking. En je ziet toch een drempeltje om, oké, kan ik gewoon lid worden bij een vereniging? Zijn daar problemen voor mij als ik in een rolstoel zit? Kan ik wel naar de wc? Of kan ik wel dat letterlijke drempeltje over? Nou, en dat kan allemaal. En er zijn heel veel oplossingen. Maar soms heeft een vereniging daar ook wel eens behoefte aan. Van oké, waar moeten we dan op letten? Of heeft een ouder met een kindje die in een rolstoel zit behoefte aan? Van oké, waar kunnen we terecht bijvoorbeeld? Nou, en dat is natuurlijk... Dat moeten we weg proberen te nemen. We zijn in Nederland heel erg inclusief. En dat moeten we houden. Maar dat kunnen we ook nog zeker verbeteren.
1: En daar is een van de dingen waar jij verder mee aan de slag zal gaan de komende jaren.
2: Zeker.
1: Als we het gewoon hebben even over de tijdslijn. Je was al werkzaam. Dus wat dat betreft verandert er weinig. Maar waar gaan we je dan de komende tijden actief zien?
2: Nou, vooral, ik ben werkzaam op NTC in Amstelveen natuurlijk, bij de KNLTB. Daar ben ik aanwezig bij de trainingen, bij de jeugdtrainingen. Daar zal ik ook met regelmatig aansluiten de Club Plus trainingen op zaterdag, waarin we dus de hele jonge kindjes faciliteren om gewoon een leuke ochtend te hebben. En spelenderwijs steeds met een tennisbal en een tennisracket bezig te zijn. Ook mobiliteitstrainingen komen daarin voor, dat ze handig worden in een rolstoel. En ik zal veel aansluiten bij evenementen. Die door het land zijn op verenigingen of wat er ook georganiseerd wordt. En op die manier probeer ik mijn kennis zo breed mogelijk in te zetten.
1: Nou, ik durf in ieder geval nu al wel de uitspraak aan dat het wat dat betreft met de toekomst wel goed gaat komen met jou onder meer aan het roer. Michael Scheffers, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Dank voor natuurlijk een prachtige carrière in het Nederlandse rolstoeltennis en het internationale rolstoeltennis. En we gaan je ongetwijfeld snel weer ergens zien in het land.
2: Absoluut, en dankjewel voor het leuke interview. All Sports Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur. Voetbal.
2: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
3: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loer. En je luistert naar All Sports Radio.
4: Autosport.
5: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen. Want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. Maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in. En ik hoop heel veel te gaan leren daar. En een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ja, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugby die altijd al. En nou, ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. Nou, en op een gegeven moment dacht ik van ja, dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. Ja, en zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En nou, ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, en nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En ja, voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Nou, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, vet, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. En ja, na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, goh, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nou ja, nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanken speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, hey, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik mee gaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit... wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is, fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. En ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets hebben van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Rugbyclub Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, een week zie je dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem eens La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
1: Ja, de trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het seizoen in de MXGP en MX2 zit erop. Afgelopen weekend werden de wereldkampioenschappen afgesloten in Darwin voor de Australische Grand Prix. Het eerste wat opviel was dat, nou ja, eigenlijk misschien enkel de diehards nog aan de start stonden. Jeffrey Herlings die wist voor de 8e race in ieder geval op rij bij de manches en dus de Grand Prix te winnen in de MXGP. En in de MX2 won de Zuid-Afrikaan Camden McLellan de eerste manche en de Grand Prix. De tweede manche was voor onze zuiderbuurman Liam Everts. De blik in het motocross is dan weer nu gericht naar Europa, terug naar Erné in Frankrijk, want in het eerste weekend van oktober gaat daar de Motocross of Nations, of het landen WK, plaatsvinden. Ik ga over dit alles in gesprek met Steven Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, HBO Max en Noppen Nieuws Magazine. Steven, hele goedemiddag.
2: En goedemiddag.
1: Waren voor jou denk ik ook korte nachtjes.
2: Ja, het was een heel kort nachtje. Door het tijdverschil werd er al om 4:30 op zondagochtend gereden. De eerste manche in de MX2 klasse. Ja, toen zat ik al volop in de studio, de soundcheck achter de rug en het slaap uit mijn oogjes gewreven. Maar ik zat er klaar voor, keurig op tijd. En ik was eigenlijk wel benieuwd hoeveel weerstand Fares zou gaan geven in die titelstrijd. 45 punten voorsprong ten opzichte van McLellan. Ja, bij de maximale score van 50 punten moest het wel heel raar lopen. Wilde Fares die voorsprong nog uit handen gaan geven. Is ook niet gebeurd en McLellan mocht de manche-zege pakken. Fares pakte de wereldtitel. En daarmee natuurlijk geschiedenis geschreven door Triumph. Want het is pas de tweede keer dat een Brits motormerk een wereldtitel motocross pakt. Daarvoor moeten we terug naar 1957. De allereerste wereldtitel, officiële wereldtitelstrijd. In de 500ste C-klasse was door een Brits merk gewonnen. En nu dus de Triumph.
1: Ja, want Triumph, letterlijk vertaald, ja, die hadden het wel het beste weekend in ieder geval, want daar werd goed feest gevierd.
2: Ja, die hebben een geweldig seizoen gehad. Het derde seizoen in het wereldkampioenschap. Ik kan me nog heel goed herinneren dat Triumph aankondigde om in te gaan stappen in het wereldkampioenschap motocross. Eerste instantie in de MX2-klasse. Dan zouden ze in 2026 ook in de MXGP-klasse actief zijn. Ze hebben grote namen uit de industrie aangetrokken. Ze zijn in Amerika met een groot team actief, zowel supercross als motocross. Ivan Tedesco als testrijder, Ricky Carmichael, de GOAT. Ja, die naam heeft hij natuurlijk niet voor niets als testrijder. Dan in de Endurosport zijn ze actief. Dus ja, er is heel veel energie en geld en budget tegenaan gegooid. Ja, en dat dit zo snel zou gaan, ja, dat had ik natuurlijk nooit verwacht. De voorbeschouwingen die ik heb geschreven en waar ik met diverse mensen over heb gesproken. Ja, de titelstrijd, normaal gesproken, Langevelder als titelverdediger. Sascha Koenen, ja, bloedsnel, dus die doet mee voor de titel. En dan Liam Everts, dat zouden de top 3 gaan worden. En welke volgorde moesten ze even zelf nog bepalen. En dan McLellan is snel, maar niet goed genoeg bij de starts. Fares, ja, een beetje een vraagteken. Niet heel erg veel indruk gemaakt vorig seizoen. Dus ja, die Triumphs die doen niet mee voor de wereldtitel, toch?
1: Nou ja, dat hebben ze uiteindelijk het tegendeel bewezen natuurlijk. Want uiteindelijk zij dan zowel de wereldkampioen als de nummer 2 af te leveren. En natuurlijk bij de fabrikanten ook de wereldtitel op te eisen. Liam Everts won de tweede manche. Dat is natuurlijk voor Husqvarna, maar zeker ook voor Liam Everts zelf in al het geweld ook wel lekker om nog mee het seizoen af te sluiten.
2: Ja, ik had hem graag nog een Grand Prix zegen gegund. Hetzelfde geldt er in principe voor Yamaha. Want die wacht ook al een tijdje op een Grand Prix overwinning. Maar Everts reed echt voortreffelijk die tweede manche. En een zegen dit seizoen had het 2026 seizoen voor hem misschien een beetje meer kleur gegeven. Wel diverse podiumplaatsen weten te scoren. Een aantal manche overwinningen weten te pakken. Maar niet die zwaar bevochten Grand Prix zegen. Ja, en dan gaan we meteen eventjes met één oog kijken naar 27. Everts blijft in de MX2 klasse. Zijn laatste seizoen. Want hij wordt volgend jaar augustus 23. En dat betekent dat hij op 1 januari 28 dus 23 jaar of ouder is. En dan is er geen plekje meer in de MX2 klasse. Dus dat is zijn laatste kans. Ik verwacht min of meer dat Langevelder, die door ziekte in Australië niet in actie kon komen, ook actief blijft in die MX2 klasse. Hij had het natuurlijk hele andere dingen verwacht als titelverdediger. En nu verliest hij zelfs nog die vierde plaats in de eindstand aan Everts. Dus die twee gaan blijven in de MX2-klasse. Daar komt McLellan bij. Die heeft ook nog een jaartje voor de wielen in de MX2-klasse. Ja, en Kai Kartsenmakers heeft natuurlijk opnieuw indruk gemaakt door een hele knappe zesde plaats te scoren. Ja, die zou ook wel eens hele mooie dingen kunnen laten zien in 2027.
1: Nou, afgetrapt dus met de MX2. Uiteraard ook de MXGP nog. Voordat we het daarover hebben. Ik noemde het in de intro natuurlijk ook al. Dat was het eerste wat opviel als je de tv aanzette en naar de race ging kijken. Het is wel even een verschil met of er ruim 30 motoren aan de start staan. Of slechts 14 zeg maar.
2: Ja, deelnemersveld heeft absoluut de wensen overgelaten. Daarbij moeten we natuurlijk wel aantekenen dat we ook een aantal rijders in de lappenmand hebben zitten. Dan denk ik aan beide Yamaha-rijders, Geyser en Renault. Lucas Koenen missen we al een tijdje. Bonacorsi heeft dit seizoen helaas meer naast de machine gestaan dan erop gereden. De Wolf uiteraard de hand blessure. Guadagnini de schouder blessure. Brent van Donnik en Forato afwezig met Fantik. Ja, er zijn behoorlijk wat rijders die in de lappenmand zitten. En dan denk ik ook eventjes terug aan Thibaut Benistan, die een zware blessure heeft opgelopen en een dwarslesie heeft opgelopen tijdens de Franse Grand Prix. Ja, dat zorgt ervoor dat het deelnemersveld fors minder is dan we eigenlijk gewend zijn. Daarbij komt ook nog dat de kaarten in grote lijnen wel geschud waren qua tussenstand. Er waren nog wat positieswisseling mogelijk. Maar ja, als je als team schuine streep als rijder moet kiezen tussen die trip maken voor, wat zal het zijn, 40.000 euro, 30.000, 40.000 euro. Of in Europa blijven en je rustig voorbereiden op eventueel de Motocross of Nations. Ja, daar zijn keuzes gemaakt door rijders. En daar is denk ik ook door de promotor nog wat de winst te boeken. Australië heeft een sterke nationale competitie met een aantal hele goede rijders die je ook in het verleden in Europa hebben gezien. Maar die waren geen een van allen aanwezig in Darwin. Heeft natuurlijk ook met de afstand binnen Australië te maken. Want volgens mij is het vanaf Melbourne, Adelaide richting Darwin is 3800 kilometer. Nou, dat is eventjes vanaf de Belgische grens bij Eindhoven op en neer naar Porto. Dus ja, dat voor een nationale wedstrijd of voor een Grand Prix in eigen land. Het zijn toch behoorlijk wat kilometers die je moet maken. Maar ja, het is een beetje de omstandigheden, de pech van de blessures. En dat we in de slotfase van het kampioenschap zitten, waar de wereldtitel al was gegeven aan Jeffrey Herlings in de MXGP-klasse. Roma Vijver was al zeker van de tweede plaats. Tim Geyser was al zeker van de derde positie. Dus ja, en daarna is het eigenlijk voor de eer. En die eer is gewonnen door Tom Vial. Hij wist in zijn debuutjaar vierde te worden in het wereldkampioenschap MXGP. En is daarbij de beste rookie geworden. Hij wist André Adamo tijdens die laatste wedstrijd te verslaan. En er zat nog maar 2 puntjes verschil tussen de Italiaan en de Fransman. Maar de Honda-rijder wordt dus keurig vierde.
1: Ja, dus wat dat betreft is er dus nog wel wat beslist. Voor de rijders die nog over waren. Uiteindelijk, Jeffrey Herlings liet er wederom geen gras over groeien. Waarom hij nou eigenlijk de beste is dit seizoen.
2: Ja, geen twijfel over mogelijk. De enige die hem het vuur aan de schenen heeft kunnen leggen is Lucas Koenen eerder dit seizoen. Dat ging dus mis tijdens de Grand Prix van Engeland. En daarna is het eigenlijk een walkover geworden van de inmiddels 32-jarige Brabander. Een klasse apart. Het huwelijk met KTM dat op de klippen liep en het nieuwe huwelijk aangegaan met Honda. Nou, die verkeringperiode die is eigenlijk heel goed verlopen en ze zijn heel snel getrouwd. Want ja, de wereldtitel is binnen, de nummer 6 voor Herlings. En als het zo door blijft gaan, zie ik er misschien nog wel 1 of 2 bij komen.
1: Iedereen komt weer terug naar Europa, want begin oktober gaan we weer van start met de Motocross of Nations. Het

0: de organisatie. En dat gaat puur om het feit dat de juiste licenties daar niet voorradig waren, niet beschikbaar waren voor Vlaanderen, waardoor hij dus niet in actie kon komen voor Zuid-Afrika. Konnerhof dus toch met de hand over het hart gestreken, gaat mee en voort met Hellings en Van der Moosdijk het team. Van der Moosdijk zou in de MX2-klasse rijden, schuift door naar een 4,5-machine. Is ook zijn oorspronkelijke klasse waarin hij rijdt. Voor de tweede keer de ADAC MX Masters titel gewonnen dit seizoen. En Koldenhoff stapt op een 250-machine. Geprepareerd vanuit Yamaha Europa. En die zal er zonder twijfel hoge ogen mee kunnen gaan gooien. Koldenhoff is niet heel erg groot. Is niet heel erg zwaar. Dus pas denk ik van dit drietal rijders het beste op een MX2-machine.
1: Ja, en hij werd overigens ook nog afgelopen zondag Braziliaans kampioen. En dat kampioenschap reed hij dit jaar natuurlijk rond. Wat dat betreft, als je kijkt naar de opstelling met het ideale plaatje, wat ondanks alle blessures had samengesteld kunnen worden, is denk ik dan nu ook uiteindelijk de selectie geworden.
0: Ja, ik had het natuurlijk heel graag Kai de Wolf op de plek van Roman van der Moosdijk gezien. Dan heb je denk ik een team wat absoluut mee gaat doen voor de titel. De titel die één keer eerder door Nederland is gewonnen. Toen in eigen huis op het TCOG van Assen. Dat was in 2019. Toen overigens met Calvin Vlaanderen op de plek van Kai de Wolf. Maar ja, de handblessure van Kai de Wolf heeft daar een stokje voor gestoken. Ja, dan is denk ik Van der Moosdijk de beste optie om mee te laten gaan. En die gaat nu dus mee met het team onder leiding van bondscoach Barry Vorselen.
1: Nou ja, kunnen ze alvast oefenen, want volgend jaar is het natuurlijk wederom in eigen huis in Assen. Het zou natuurlijk een leuke plek zijn om dan dat kunstje te herhalen.
0: Dat zou heel erg spectaculair zijn. En dan denk ik, als ik zo opnieuw op dit moment kijk, dat je gaat voor Herlings, dan ga je uiteraard voor de Wolf. Wanneer die twee heren fit zijn, is daar geen enkele twijfel over mogelijk. En dan denk ik dat de derde startpositie in de MX2-klasse, die zal gaan tussen of Kai Karsmakers, die eigenlijk dit jaar ook wel al heeft verdiend, moet ik eerlijk zeggen. Vooral de laatste weken erg sterk bezig is. Maar eerder dit seizoen viel Karsmakers iets te veel uit met de machine, door machineproblemen. En met het systeem tijdens de Motocross of Nations is een uitvaller natuurlijk niet bruikbaar voor het eindklassement. Dus ja, daarom zou ik Karsmakers nu nog niet mee hebben genomen. Maar voor 2027 is hij absoluut een kans hebben voor het MX2-zitje. Samen met Kals Valk, die weer terug op de machine is gestapt. En die gaan wij volgend jaar dus weer in actie zien in het wereldkampioenschap.
1: Eerst nog de Motocross of Nations dus in Erné, 2 tot en met 4 oktober. Nederland dus met een goede selectie, maar misschien niet de allerbeste selectie op papier die kant op. Wie zijn er eigenlijk favoriet voor Erné?
0: Ja, normaal gesproken eigenlijk, als ik het zo nu op dit moment kijk, de Fransen met Romain Fèvre, Tom Fial en Mathis Vallin. Mathis Vallin komt echt terug van een zware blessure opgelopen tijdens de Grand Prix van Portugal. Het beste team, denk ik, in eerste instantie kwam van de Spanjaarden af. Met viervoudig kampioen Prado. Met nieuwe wereldkampioen Fares en Ruben Fernandez. Alleen ja, Ruben Fernandez stak daar zelf een stokje voor door tijdens die Turkse Grand Prix hard onderuit te gaan. Daar is Francesco Garcia zijn vervanger. En Francesco Garcia won eerder dit seizoen de EMX 250 titel. Dus absoluut een zeer goede vervanger. Ja, ik denk dat Frankrijk, wanneer Valin en alles een beetje op orde heeft en de blessure goed heeft verwerkt, eigenlijk de grote favoriet is voor eigen publiek.
1: We gaan het in de gaten houden. Dus begin oktober Motocross of Nations. Steven van Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, SBMX en Noppen Nieuws Magazine. Dank voor je tijd. En spreek je ongetwijfeld richting die tijd weer.
0: Tot de volgende keer. All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur. Voetbal.
2: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
3: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
4: Autosport.
5: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
4: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Frank van der Walbaak, ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Frank, toch al een opvallendheidje in de persoonlijke sponsoringmarkt van topvoetballers. Kylian Mbappé wordt al jarenlang gesponsord door Nike. Maar die heeft vaarwel in de mazzel gezegd tegen Nike. Aflopend contract afgebroken en is in zee gegaan met een, voor mij althans, compleet nieuw Zwitsers merk genaamd OM.
2: Ja. Het is niet geheel nieuw, dat merk, maar in de voetballerij wel. Het merk bestaat al 17 jaar, dat wist ik eerlijk gezegd ook niet. En ze hebben al een soort reputatie opgebouwd in de tennis- en atletiekwereld. Roger Federer speelde in de tijd zijn laatste jaren op ON schoenen. En op dit moment is dus... zijn ze bezig om de voetbalmarkt te gaan penetreren en hebben dus direct maar gekozen voor een van de beste, zo niet de beste voetballer van dit moment, Kylian Mbappé bij Real Madrid. Op dit moment hebben ze wel ook onder contract, als we teruggaan even naar tennis, Ben Shelton, dat was de finalist in de US Open, de Amerikaan die weliswaar moest verliezen van Zverev. Maar met Mbappé gaan ze natuurlijk wel direct scoren. Maar dat was dus kennelijk nog niet genoeg, want ze hebben ook Thierry Henry, voor de oude luisteraars onder ons ongetwijfeld bekend, de jonge luisteraars misschien niet, maar was in de tijd een absolute topvoetballer. Die is aangesteld als directeur voetbal. En wat we ook wel opmerkelijk is, dat de honorering voor Mbappé, die zou vooral gaan in aandelen in het bedrijf. En dat kan ik me heel goed voorstellen. De zaakwaarnemers van Mbappé hebben dat denk ik heel goed geregeld. Want kijk, Mbappé heeft geen behoefte aan cash geld. Dat heeft hij voldoende. Maar als hij aandeelhouder wordt in een nieuw merk in de voetballerij en hij gaat zelf het endorsen en dat merk staat bekend als een heel goed schoenenmerk in de tennis- en atletiekwereld, dan is dat natuurlijk een veel betere vorm van honorering als je het cash geld niet nodig hebt dan dat je het in cash krijgt, want fiscaal is dat natuurlijk vele malen interessanter. De deal met Mbappé zou per direct ingaan. Nou, ik denk dat Adidas als kledingsponsor van Real Madrid en Nike natuurlijk sowieso niet, dat die niet erg blij zijn. Het is voor het merk ON natuurlijk de beste promotie die je kan voorstellen. Want Mbappé die blijft natuurlijk de komende 10 jaar waarschijnlijk nog wel voetballen. Dus ze zitten goed met Mbappé als ambassadeur voor hun merk.
1: Zo, maar ja, dat hebben ze heel goed geregeld. Want dat is natuurlijk een veel slimmere deal inderdaad dan wat je zegt, gewoon cash geld afdragen. Maar dat snap ik nu ook met Thierry Henry als directeur voetbal daarbij dat merk, dat ze Mbappé hebben kunnen strikken. Dus het komt niet helemaal, zeg maar. Het komt natuurlijk nog steeds wel enigszins uit de lucht vallen. Maar het is niet, zeg maar, alsof hij echt vanuit het niets dan voor zo'n merk kiest. Ik bedoel, het zijn allebei Fransen. Mbappé zal ongetwijfeld onnoegelijk veel respect hebben voor Thierry Henry.
2: Nou, ben ik van overtuigd, Robert. Ik denk dat ON ook de omgekeerde volgorde heeft gevolgd. Dat ze eerst Henry hebben benaderd en hebben vastgelegd als directeur voetbal. En dat ze met hem Mbappé hebben benaderd. Of zelfs door hem Mbappé hebben benaderd. Want inderdaad, Mbappé die luistert natuurlijk veel sneller en liever naar een Thierry Henry dan naar een groot concern. Ondanks het feit dat hij daar ook wel interesse voor zou hebben. Dus ik ben het helemaal met je eens.
1: Ja, dat is natuurlijk flink verlies voor Nike. Maar goed, die hebben op een andere manier dan wel weer winst geboekt. In dit geval op bestuurlijk vlak. Alexandre Arnault, een van de zoons van Bernard Arnault. De rijkste man van Frankrijk, maar bovendien de grote baas bij Louis Vuitton Moët Hennessy Groep. Een heel groot concern. Die hebben ze namelijk weggekaapt, Alexandre. Zou de beoogd opvolger zijn, maar niets is minder waar. Want hij gaat dus nu in het bestuur van Nike plaatsnemen.
2: Ja, het gaat de laatste tijd niet zo goed met Nike. Dus ze hebben kennelijk nieuw bloed nodig. En die zoon van Bernard Arnault, die is intussen, die is 34 overigens, en zijn vader is 77. Die zoon, dus Alexandre Arnault, die heeft kennelijk redelijk goed track record weten op te bouwen bij het concern van Louis Vuitton Moët Hennessy. Het is een waanzinnig interessant concern en met heel veel geld. Maar meneer Bernard Arnault is inderdaad de rijkste meneer van Frankrijk. En ze hebben recentelijk als concern een 10-jarig contract getekend voor 1 miljard dollar bij de Formule 1. Dus het is geen kleine jongen. Maar goed, dus die zoon die heeft besloten om in de raad van bestuur van Nike te gaan zitten. Pikant is het feit dat de Franse media, die speculeerden al tijden op het vertrek van Bernard Hinault, die, wat ik al zei, 77 jaar is, als CEO van het concern. En deze Alexandre werd getipt als zijn opvolger. Maar het feit dat hij vertrekt bij zijn vaders bedrijf geeft in mijn ogen althans aan dat hij waarschijnlijk die stoel niet zou hebben gekregen als hij zou zijn gebleven. En dat hij daarom is weggegaan. Tenzij er andere factoren een rol spelen natuurlijk. Dit is speculatief wat ik zeg. Maar het is opmerkelijk. En nu is hij heeft nog drie andere zonen en een dochter. Dus uit die vier zal dus nu een opvolger moeten worden gekozen voor het CEO-schap van het Louis Vuitton Moët Hennessy concern.
1: Dan gaan we een rijtje spelen af, Frank. Beginnen we bij de winterspelen, de aankomende in 2030. Die gaan plaatsvinden in Grenoble en omstreken. Daar hadden misschien wat mensen toch vurig gehoopt dat naast het lange baanschaats ook het shorttrekken naar Heerenveen toe zou komen. Maar dat is geen zins het geval. Het shorttrek gaat naar Lyon.
2: Ja, als Angel Daleman of Susanne Schulting in 2030 het Olympische shorttrack wil combineren met lange baanschaatsen, zoals Schulting dat begin dit jaar deed in de Spelen in Milaan, wordt dat een behoorlijke opgave. Want zoals je net al zei, het shorttrack is nu toegewezen definitief door het IOC aan Lyon. Het Internationaal Olympisch Comité heeft dat besloten. In het congrescentrum Expo in Lyon. En zoals bekend, zoals je al zei, vindt het langebaanschaatsen in Heerenveen plaats. Nou, daar moeten we natuurlijk heel erg blij mee zijn als Nederlanders. Vooral omdat natuurlijk het langebaanschaatsen ook een, nou, ik zou bijna willen zeggen, een Nederlands feestje wordt of zal zijn. Dus, maar goed, het shorttrack dus niet in Heerenveen, maar in Lyon.
1: Ja, dus ze zijn die Nederlanders bij de winterspelen een beetje zat. Denken, hier heb je het schaatsen, daar winnen die toch alle medailles. Laat ons de rest verdelen.
2: Ja, dat zou zomaar kunnen.
1: Dat zijn de eerste aankomende winterspelen. De eerste aankomende zomerspelen zijn natuurlijk een stukje dichterbij. LA 28. Daar is toch een interessante voorspelling gedaan als het gaat om de economische waarde van de spelen op de omgeving waar het gaat plaatsvinden.
2: Ja, de Los Angeles County Economic Development Corporation. Een hele
1: gezondheid.
2: Ja, verwacht dat vanaf heden tot en met de feitelijke spelen zelf in 2028, in de zomer natuurlijk, in meestal augustus, zal de stad en de omgeving een economische boost geven van minimaal 30 miljard dollar. De voorlopige begroting voor de Spelen staat op 7 miljard dollar. Nou, dat wordt traditiegetrouw altijd een stukje hoger en die eindigt ongetwijfeld boven de 10 miljard, maar dat dan nog. En sowieso is door de organisatie al verklaard dat de volledige begroting zal worden gedekt door sponsors, recettes, merchandising en een bedrag van 1 miljard wat uit het IOC komt. En dat halen zij weer uit de IOC-sponsors. De studie van die organisatie verwacht dat er circa 2 miljoen bezoekers, dus die komen dan van buiten LA, van buitenland en ook van binnen Amerika uiteraard, met elkaar minimaal 3,5 miljard dollar zullen besteden aan verblijfkosten. En dat dan spelen minimaal 124.000 banen zullen opleveren. Dat is nogal wat. Dus het is, vroeger was het toch echt zo dat de Olympische Spelen heel veel geld kostte en het was een prestigeobject voor het land. Tegenwoordig is het, als je het goed doet, kennelijk ook een moneymaker. Want dat is intussen ook op enkele fronten al bewezen.
1: Dan, nou ja, als we het toch hebben over de aankomende drie spelen, dan missen we de laatste natuurlijk nog, 2032, Brisbane, de zomerspelen daar. Daar hebben ze eens even heel goed nagedacht over, goh, wat kunnen we daar eigenlijk allemaal aan doen om proberen wat extra records te vestigen. Het zijn wereldrecords, olympische records. En die zijn eigenlijk met een heel goed idee gekomen. Ze gaan namelijk het roeien en kanoën doen op een rivier waar krokodillen zitten.
2: Ja, ik vind jouw interpretatie vind ik wel een interessante. Dat is daardoor wellicht de wereldrecords komen omdat ze heel snel moeten roeien of kanoën. Maar goed, het is inderdaad zo dat je werkt heel ver vooruit met het toekennen van de locaties natuurlijk bij de Olympische Spelen. En de Internationale Roeibond en de Internationale Kanobond die zijn al bijeen geweest in Brisbane, Australië voor de 2032 Spelen om de locaties goed te keuren. Nou, de Fitzroy River, zo heet de rivier waar het roeien en het kanovaren zal plaatsvinden. Daar zijn in de afgelopen maand een aantal keren krokodillen gesignaleerd. Desalniettemin heeft de Wereldroeibond toch de locatie goedgekeurd. Dus onze nationale roeiploeg met name, die het natuurlijk heel goed doen de laatste jaren, die zullen zich moeten wapenen tegen mogelijke krokodillen waar ze met de boot overheen varen of tegen de boot aanvaren. En wat jij terecht zegt, Robert, misschien levert het een wereldrecord op. Want voor een grote krokodil die lengtes van 6 meter kunnen aannemen, heb ik gelezen, ga je toch liever een bochtje om en dan ga je hard rennend of hard roeiend voor kies je het hazenpad. Dus een merkwaardige ontwikkeling vind ik, maar kennelijk zijn de internationale bonden het erover eens dat het allemaal kan.
1: Ja, ze gaan een soort nieuw format lanceren. Een soort van last man standing. Degene die dus laatste niet opgegeten wordt, die wint.
2: Ja, het zou ook een interessant plaatje zijn. Een herenacht, die wordt achtervolgd door een krokodil.
1: Nou ja, genoeg motivatie om harder te roeien in ieder geval. Wat Formule 1 nieuws, Frank? En dan in dit geval rondom Ferrari.
2: Ja, voormalig Barcelona hoofdsponsor, het Japanse e-commerce bedrijf Rakuten, heeft getekend als een meerjarige sponsor van het Ferrari Formule 1 team vanaf 2027. Dus vanaf volgend jaar. Het bedrijf krijgt dezelfde status als Shell en Hewlett-Packard bij Ferrari en zou naar verluid $50 miljoen per jaar betalen. Dat is, vind ik, best wel een opmerkelijke ontwikkeling, want Ferrari was altijd helemaal getrouwd met Shell en dat was de enige sponsor die ze hadden. Nou, tegenwoordig is daar toch een ander beleid, is daar om de hoek komen kijken en is Hewlett-Packard 2 jaar geleden aan boord gekomen en nu komt er dus nog een derde hoofdsponsor bij en dat wordt Rakuten. Naast de andere kleinere sponsors die ze ook allemaal op de neus van de auto hebben staan.
1: Ja, eigenlijk vind ik het wel goed nieuws. Want qua beeldmerk is Rakuten natuurlijk wel gewoon rood. In tegenstelling tot HP. Ja. Misschien dat dan eindelijk dat lelijke blauwe vlak van die auto verdwijnt.
2: Ben ik helemaal met je eens. Het is dat jij het zegt, anders zou ik het gezegd hebben. Ik vind dat blauwe vlak van HP, wat natuurlijk een topmerk is en een aanmerk is, dus er is niets op aan te merken, maar het past niet bij dat magische rood van Ferrari. En Rakuten heeft inderdaad als huiskleur rood. Dus, en Shell, ja, daar waren we aan gewend. Die gele schelp erop, op dat rood, past niet lelijk.
1: Nee, absoluut. Ja, en dan sluiten we af natuurlijk traditiegetrouw met het uitdelen van een groene en een gele kaart. Tenminste, als het er bij één blijft. Soms wil je ook wel eens meerdere uitdelen, Frank. Maar vertel, voor wie zijn ze deze week?
2: Ja, het zijn er in dit keer inderdaad 1 groen en 1 keer geel. Laten we beginnen met het goed nieuws. Het groen gaat wat mij betreft naar de KNWU, dat is de Koninklijke Nederlandse Wielrenunie. Want die bond, de wielrenbond dus, die heeft beslist om Dorcas Koenen aan te stellen als directeur-bestuurder. Nou zal iedereen vragen, wie is Dorcas Koenen? Nou, het is op zichzelf niet eens zo echt nieuwsmakend, omdat de man nauwelijks of niet bekend is bij de consument. Maar bij de insiders is hij wel degelijk bekend. Want Dorcas was de voormalig hoofdcommunicatie bij Rabobank. En Rabobank en wielrennen zijn sinds kort voor de tweede keer met elkaar in het huwelijk getreden. En ik vind, als je als wielrenunie een man als Dorcas Koenen aan boord haalt, die het klappen van de zweep kent van het bedrijfsleven, en dat bedrijfsleven heeft nu voor vele miljoenen weer het wielrennen gekozen als communicatiekanaal, dan is dat natuurlijk zeer winstgevend, zou ik bijna willen zeggen, maar zeer positief voor zo'n wielrenunie om een man in huis te hebben die het klappen van de zweep kent van de grote sponsor van het wielrennen. Dus ik vind dat een hele goede zet van de wielrenunie. En waar over het algemeen in alle sportbonden toch een soort mening hangt van ja, we moeten wel een sportman hebben of een voormalige sportman hebben als directeur van onze bond. Maar wat weet een voormalige sportman per definitie van het bedrijfsleven en het ondernemingsgedoe en de grote geldstromen in de sport. Dus ik ben een groot voorstander van sport, zoals je weet, Robert. Maar om nou direct maar alleen maar topsporters te benoemen als directeur van een sportbond vind ik geen goede zaak. Dan gaan we over naar het geheel. Dat gaat naar het voetbal in zijn geheel. Omdat het voetbal niet in staat is om een geschikte kandidaat naar voren te schuiven om in maart volgend jaar de clown Infantino te verslaan in zijn beoogde herverkiezing. Nu zullen de luisteraars zeggen, ja, maar die kandidaat kan toch nog komen, want we hebben het pas over maart volgend jaar. Maar het is wel zo dat FIFA heeft in de spelregels staan dat voor november aanstaande moet een tegenkandidaat zijn ingediend. En als je een tegenkandidaat indient, moet je mijns inziens zo'n man ook helpen, promoten, neerzetten, positioneren voordat hij officieel wordt gelanceerd in november. Dus de tijd gaat dringen en ik vind het merkwaardig dat in zo'n grote wereld als de voetbalwereld zoveel landen die zijn aangesloten bij FIFA, dat daar niet één kandidaat naar voren kan worden geschoven die enigszins unaniem wordt gesteund of door een grote meerderheid wordt gesteund om als tegenkandidaat te dienen voor de clown Infantino. Dus geel naar het voetbal.
1: Nou, dan noteren we die bij deze. Frank van der Walbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor het ons bijpraten van het laatste nieuws. En wij spreken je uiteraard volgende week weer in een nieuwe BV Sport Update.
2: Tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Na 35 jaar topsport heeft rolstoeltennislegende Michael Scheffers deze week bekendgemaakt zijn racket aan de wilgen te hangen. De voormalig nummer 1 van de wereld heeft een palmares waar toch menig sporter jaloers op zou zijn. Zo won hij in het enkelspel onder meer de Australian Open en Roland Garros. Won in het dubbelspel alle vier de Grand Slam toernooien en heeft thuis ook nog even 2 bronzen medailles liggen van de Paralympische Spelen. Nou, gelukkig voor ons blijft zijn ervaring gewoon behouden, want waar hij al in dienst was van tennisbond KNLTB is zijn contract verlengd en worden zijn werkzaamheden ook nog eens een keer uitgebreid. Ik ga met Michael over in gesprek. Michael, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag allemaal.
1: Ja, allereerst mag ik je van harte danken en feliciteren natuurlijk met een onwijs prachtige carrière.
2: Ja, dankjewel. Ook een carrière waar ik zelf uiteraard trots op ben.
1: Ja, ik vind het wel mooi, want ik ken jou nu sinds 2016, Racket voor Rio. Ja, ik blijf het altijd een fantastisch verhaal vinden, want wij hebben elkaar ontmoet onder de douche. Dat klinkt heel heftig, maar dat valt nog wel mee. Maar ik noemde al wat hoogtepunten uit je carrière. Je hebt fantastische dingen laten zien. Nu is het altijd een beetje kiezen tussen je kindjes, ik weet het. Maar wat is nou iets waar je op terugkijkt en denkt van ja, dat ik dat heb mogen meemaken, dat is het allervetste.
2: Ja, die vraag die heb ik de afgelopen dagen menig keer gehad, laat ik het zo zeggen. En ik vind het nog steeds lastig. Maar als ik er 1 of 2 uit moet pikken, dan is toch wel echt gewoon ook het moment dat je nummer 1 van de wereld wordt. Dat is iets waar je natuurlijk gewoon altijd voor gewerkt hebt. En op het moment dat je dat kan realiseren, dan is dat natuurlijk een super mooi moment. Iets wat gewoon, daar werk je voor. Dat is iets wat je wil, wat veel mensen willen. Die in mijn schoenen kunnen staan, zeg maar, of mogen staan. En daarnaast natuurlijk mijn beide bronzen medailles. Die hier thuis mooi uitgestald staan. En de Grand Slam overwinningen. Dat zijn natuurlijk momenten die erbij blijven. Dat doet niks onder aan de resultaten die ik bijvoorbeeld heb met het behalen van het winnen van de World Team Cup. Einde van het jaar nummer 1 van de wereld, dat je daarvoor geëerd wordt. Ja, het zijn zoveel mooie momenten die ik zou kunnen opnoemen. En waar ik uiteindelijk heel erg trots op ben dat ik dat heb mogen meemaken.
1: Ja, nog even kort het worden van nummer 1 van de wereld. Dat gebeurde in 2011. Dat is als zich natuurlijk al een hele bijzondere prestatie, dat je de beste van de wereld bent. Maar dat is ook ontzettend lastig, hè? Want ook bij de mannen in het rolstoeltennis is die top best wel breed.
2: Absoluut. Het niveau ligt hoog. En dat is natuurlijk alleen maar mooi als je dan kan zeggen dat je daar als nummer 1 hebt gestaan en mogen staan. En dat is natuurlijk een mooie beloning op het hele traject wat je daar aan de voorkant aan aflegt.
1: Nu maakt je deze week via Instagram bekend het welbekende racket aan de wilgen hangt. Dat is natuurlijk altijd een moment die niet over één nacht ijs gaat. Neem ons even mee in die besluitvorming. Wanneer kwam voor jou het moment dat je dacht van het is mooi geweest?
2: Ja, altijd lastig om te zeggen van wanneer dat echte moment kwam. Maar het was ook wel... Kijk, ik heb het van de week ook gezegd, je wordt een jaartje ouder, je ziet een nieuwe generatie komen. Je gaat op een gegeven moment, hoe mooi het is, ik mag zeggen dat ik heb altijd gestreden voor de grootste prijzen. En je gaat op een gegeven moment merken dat minder wordt en dat er een nieuwe generatie aankomt en dat die je voorbij gaan. En op een gegeven moment ga je dan wel nadenken, je hebt een mooi gezinnetje thuis en daar wil je ook tijd aan besteden. En als je dan op een gegeven moment je lichaam ook niet meer meewerkt, dan komt op een gegeven moment wel het besef van oké, misschien is het mooi geweest en is het tijd voor de nieuwe generatie om het stokje over te nemen.
1: Ja, en die nieuwe generatie is overigens ook een generatie waar jij zelf ook nauw bij betrokken bent.
2: Ja, klopt. Hoe mooi is het dat je zeg maar binnen je passie actief mag en kan blijven. En ik heb heel veel passie voor het rolstoeltennis specifiek. En ik hoop met mijn kennis en mijn ervaring die ik heb, dat ik, het stond gisteren ook heel mooi in een stukje online, dat ik op zoek ga naar de nieuwe Michael vanuit mijn functie bij de KNLTB.
1: Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder dat je dat mag doen.
2: Absoluut.
1: Want ja, de nieuwe generatie, als we het daarover hebben, hoe zit het met jouw opvolging, Michael?
2: Ja, we hebben echt binnen Nederland echt veel talent. En we hebben natuurlijk de gevestigde orde op het moment. Die zijn op dit moment ook actief op de World Team Cup in Orlando. Vervolgens hebben we daaronder een aantal hele goede jeugdspelers. En de laag die daaronder zit. En dan praat je echt nog over de jonge leeftijd van, laten we even rond de 10. Ja, daar hebben we echt veel leuke kindjes en die heel veel plezier hebben in tennis. En dat is denk ik ook het belangrijkste. Dat we ook laten zien hoe leuk tennis eigenlijk is en hoe leuk tennis kan zijn. Ja, en daar hoop ik mijn steentje aan bij te dragen. En ja, als daar uiteindelijk ook weer een nieuwe generatie uit voorkomt die ook weer gaat strijden om de prijzen, de grote prijzen. En er mede voor gaat zorgen dat Nederland toonaangevend blijft. Ja, dat als ik daar 1% aan bij mag dragen, dan vind ik dat... Ja, vind ik dat mooi.
1: Ja, en je gaat er ook waarschijnlijk wel iets meer aan bijdragen. Want dat is dan natuurlijk ook nog het mooie. Je was al werkzaam bij.

0: iets verder met een link leggen tussen het verenigingsleven en zeg maar de doorstroming van de talenten. Hoe belangrijk is dat? Dat misschien dat we daar net even iets meer aandacht aan vestigen, ook met het oog op de toekomst?
1: Ja, kijk, het is wat je toch wel merkt. En dan ga ik voor mezelf heel wat jaartjes terug. Is gewoon, kijk, iedereen, je hebt toch een beperking. En je ziet toch een drempeltje om, oké, kan ik gewoon lid worden bij een vereniging? Zijn daar problemen voor mij als ik in een rolstoel zit? Kan ik wel naar de wc? Of kan ik wel dat letterlijke drempeltje over? Nou, en dat kan allemaal. En er zijn heel veel oplossingen. Maar soms heeft een vereniging daar ook wel eens behoefte aan van oké, waar moeten we dan op letten? Of heeft een ouder met een kindje in de rolstoel zit behoefte aan van oké, waar kunnen we terecht bijvoorbeeld? Nou, en dat is natuurlijk, dat moeten we weg proberen te nemen. Hè? We zijn in Nederland heel erg inclusief en dat moeten we houden, maar dat kunnen we ook nog zeker verbeteren.
0: En daar is een van de dingen waar jij verder mee aan de slag zal gaan de komende jaren.
1: Zeker.
0: Als we het gewoon hebben even over de tijdslijn. Je was al werkzaam, dus wat dat betreft verandert er weinig. Maar waar gaan we je dan de komende tijden actief zien?
1: Nou, vooral ik ben werkzaam op NTC in Amstelveen natuurlijk, bij de KNLTB. Daar ben ik aanwezig bij de trainingen, bij de jeugdtrainingen. Daar zal ik ook met regelmatig aansluiten de Club Plus trainingen op zaterdag, waarin we dus de hele jonge kindjes faciliteren om gewoon een leuke ochtend te hebben. En spelenderwijs steeds met een tennisbal en een tennisracket bezig te zijn. Ook mobiliteitstrainingen komen daarin voor, dat ze handig worden in een rolstoel. En ik zal veel aansluiten bij evenementen. Die door het land zijn op verenigingen of wat er ook georganiseerd wordt. En op die manier probeer ik mijn kennis zo breed mogelijk in te zetten.
0: Nou, ik durf in ieder geval nu al wel de uitspraak aan dat het wat dat betreft met de toekomst wel goed gaat komen met jou onder meer aan het roer. Michael Scheffers, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Dank voor natuurlijk een prachtige carrière in het Nederlandse rolstoeltennis en het internationale rolstoeltennis. En we gaan je ongetwijfeld snel weer ergens zien in het land.
1: Absoluut, en dankjewel voor het leuke interview. All Sport Radio Live.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur. Voetbal.
8: Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
9: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Madla en je luistert naar All Sports Radio.
10: Autosport.
11: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
12: En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Ja, we zijn begonnen aan een hele bijzondere interlandperiode. Niet alleen is het de eerste van Oranje onder leiding van de nieuwe bondscoach Xabi Hernandez, maar het is ook de eerste, nou ja, zeg XXL-versie van dit interlandblok. Dit blok combineert namelijk de interlandperiodes van september en oktober, waardoor de clubs minder onderbrekingen hebben. Het Nederlands elftal die speelt in de komende weken liefst 4 maal. En in de UEFA Nations League gaan we dan Duitsland, Griekenland en 2 keer tegen Servië spelen. Hoe ziet de eerste selectie van onze bondscoach er eigenlijk uit? En wat kunnen we verwachten van dit XXL Interlandblok? Ik ga erover in gesprek met Frank Hoekman van FC Update. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Laten we allereerst even beginnen met het idee van dit Interlandblok. Want de komende 2 weken zijn we dit keer onder de pannen.
2: Ja, ze hebben besloten vanuit de UEFA, vanuit de FIFA denk ik, om de interlandblokken van september en oktober aan elkaar te plakken. Waardoor er daarna weer een langere periode ontstaat waarin de clubtrainers en spelers ter beschikking hebben. Dus ja, waar je eerst 2 interland speelde in september en dan later eind oktober weer, is dat nu samengevoegd. Vandaar dat we nu 4 potjes gaan spelen en dan pas in november weer de volgende interlandperiode hebben. Dus dat wordt intensief, maar wel voor Xavi een mooie manier om zijn spelers ook gelijk 2 weken bij zich te hebben.
1: Ik wou wel zeggen, dit is toch een luxe die bondscoaches niet vaak hebben. Dat is toch vaak, hè? Je krijgt net een weekje van tevoren maximaal krijg je je spelers bij elkaar in Zeist. Om dan maar eens proberen een beetje jouw systeem aan de man te krijgen. Dan moet je 2 wedstrijden spelen, dan is iedereen alweer gevlogen. Dit is denk ik voor, zeker voor een nieuwe bondscoach als Xavi Hernandez. Maar straks ook natuurlijk Jurgen Klopp bij Duitsland, onze tegenstander. Ja. Is het best wel lekker?
2: Ja, het is natuurlijk wel een interlandperiode waarin je relatief weinig tijd hebt om te trainen. Omdat al vrij snel die eerste wedstrijd op het programma staat. Donderdag al in de arena tegen Duitsland. Maar Xavi vertelde vandaag nog dat hij op zijn persconferentie, die heeft hij om 11 uur gegeven in Zeist. En hij vertelde dat ze zelfs op de wedstrijddag op de ochtend nog gaan trainen. Om toch maar zoveel mogelijk met z'n allen op het veld te staan. En toch te proberen om in de korte tijd die hij voor die wedstrijd heeft, om al zijn filosofie duidelijk te maken aan de spelers en zijn waarden. Hij had het meerdere keren over het woord waarden. Die hij toch wel wil opleggen aan zijn Nederlandse elftal de komende tijd.
1: Nou, nu scheelt het dat hij zichzelf eigenlijk een kind van Cruijff noemt. Dus wat dat betreft zou die overgang voor het Nederlands elftal niet heel groot moeten zijn, toch? Vraagte ik.
2: Zeg het maar. Kijk, Koeman die mag zich misschien wel meer een kind van Cruijff noemen, want die heeft rechtstreeks natuurlijk heel veel met Cruijff gewerkt. En Xavi vooral in de filosofie van Cruijff, die bij Barcelona, waar hij het grootste deel van zijn loopbaan gespeeld heeft, natuurlijk nog altijd hangt, om het zo te zeggen. Van Koeman kun je zeggen wat je wil, maar die heeft dat meegenomen. En als hij de materialen had, dan liet hij zijn elftal ook mooi voetbal spelen. Maar aan de andere kant was het ook een trainer die vaak weer wat voor behoudende tactieken koos. Zeker in zijn eerste periode als bondscoach. Vaak met 5 verdedigers. En dat hebben we natuurlijk in zijn tweede periode minder gezien. Maar op het WK in die cruciale 16e finale tegen Marokko stonden we ineens wel weer met 3 centrale verdedigers en wingbacks te spelen. Ja, dat heeft Xavi alvast bij zijn presentatie drie weken geleden in Zeist uitgebannen. Dat werd duidelijk, dat was niet zijn stijl en zo gaan we niet meer spelen. Dus dat is wel een stijlbreuk met Koeman wat dat betreft. We gaan ons niet meer aanpassen aan de tegenstander, maar we gaan van eigen kracht uit. En dat herhaalde hij vandaag ook weer. Hij wil de verdedigend met lef spelen. En het liefst op de helft van de tegenstander. En attractief voetbal vanuit balbezit, vanuit controle. Maar vooral echt het publiek vermaken. Mooi voetballen en daarmee hopelijk dan de resultaten. Dus wat dat betreft is het wel degelijk een stijlbreuk met wat Koeman deed. Die toch ook meer een realist was daarin. En mooi als het kan, maar resultaat voorop. Xavi wil ook winnen, maar wel met een duidelijke nadruk op de manier waarop. En dat is ook wel zijn opdracht vanuit de KNVB. Als je zo de sfeer proeft ook onder de mensen die hem aangesteld hebben. Nigel de Jong natuurlijk vooral. Maar ook Clarence Seedorf die zich daar als voetbalcommissaris flink mee bemoeid heeft.
1: Eind vorige week kwam hij natuurlijk met zijn allereerste selectie. Vooraf werd er veel gespeculeerd. Zou hij nou veel van die veranderingen die hij had gezegd op zijn presentatie al gaan doorvoeren? Eindstand wel iets, maar over het algemeen ja, wel de usual suspects.
2: Ja, het was de twee debutanten dan, Zegiel en Van Bommel. Dat zijn natuurlijk ook wel spelers die in het oog springen in de eerste weken van het Eredivisie seizoen. En opvallend dat andere jonge jongens die in Nederland in ieder geval aan de deur kloppen er niet bij zitten. Valente maakt ook grote indruk bij Feyenoord, zit er niet bij. Kees Smit, ze heeft er onder Koeman ook al bij gezeten, net als Valente overigens. Ook links laten liggen. Max Meerdink is er dan alsnog op het laatste moment toegevoegd aan de selectie. Alleen maar omdat Donjan Malen op het laatste moment nog afzegde. Guus Til geldt hetzelfde voor. Die vervangt eigenlijk Justin Kluivert die in Engeland is gebleven. Maar ja, het aantal debutanten is relatief laag. Waarbij aangetekend dat Meerdink er wel eerder bij heeft gezeten. Maar toen geblesseerd raakte nog voor op het trainingsveld nog voor de wedstrijden. Dus die wacht ook nog steeds op zijn debuut. En dat zal die ongetwijfeld ergens in de komende 4 interlands wel mogen gaan maken.
1: Ja, nu vertelde hij vanochtend ook nog wat meer over de samenstelling van zijn selectie en de totstandkoming daarvoor. Vooral had hij moeite met dat hij toch Memphis thuis laat. Dat was zijn moeilijkste beslissing, zei hij.
2: Dat zei hij inderdaad. Er werd hij vrijwel gelijk in het begin naar gevraagd. Wat was nou het moeilijkste? Nou, dat was toch wel het thuislaten van Memphis. Want die kende hij goed. Want die heeft hij in Barcelona natuurlijk ook meegewerkt in de tijd dat hij daar trainer was. Maar hij was vol lof over de manier waarop Memphis het opnam. Want hij had hem opgebeld en dat echt één op één duidelijk gemaakt. En uitgelegd, hij wilde zijn beweegredenen niet geven. Hij zei, dat is confidential, dat is tussen mij en de speler. Maar Memphis reageerde daar heel volwassen op. Daar had hij heel veel respect voor. En hij benadrukte ook dat de deur voor Memphis zeker nog niet gesloten was. En dat gold dan bijvoorbeeld ook voor Wout Weghorst. Die er ook niet bij zat en ook niet gehoord heeft waarom. Die heeft natuurlijk niet de status van topscorer alle tijden in Oranje. Maar de boodschap aan Weghorst was ook duidelijk. Zolang je beschikbaar bent, ben je bij mij nog steeds in beeld. Alleen ik kies nu voor anderen.
1: Veerman is er trouwens wel bij. Dat was natuurlijk eigenlijk een beetje het ding als het had over selecties en Ronald Koeman. Hè. Toch maar telkens het negeren van Veerman. Was hij nou wel goed genoeg, niet goed genoeg? Was het misschien een kleine persoonlijke vete tussen die twee? Hij is er nu wel bij. Hij is natuurlijk getransfereerd naar Dortmund. Is misschien toch wel weer een stapje hoger op ten opzichte van PSV. Zou dat ook heel goed de reden kunnen zijn waarom die er nu bij was? Of had je, als hij in een eventueel geval nog bij PSV had gespeeld, had hij hem ook meegenomen?
2: Ik vermoed dat als Xavi een jaar geleden bondscoach was geworden en niet nu, dat die Veerman op basis van zijn spel bij PSV sowieso zou willen zien. Hij zegt ook heel duidelijk, ik wil het niet meer over het verleden hebben. Ik wil het over het heden hebben en naar de toekomst kijken. Hij wil ook niet meer ingaan op de speelwijze van Koeman op het WK bijvoorbeeld. Nee, we leven in het nu en ik wil vooruitkijken en we gaan nu op mijn manier doen. Veerman, dat was duidelijk dat hij onder Koeman geen toekomst meer had in Oranje. Met alle stekeligheden die over en weer gingen na zijn laatste oproep eigenlijk. En dat was het EK van 24 met die pijnlijke wissel tegen Oostenrijk. Daarna mocht hij nog wel weer invallen in de latere wedstrijden. Maar zodra het toernooi erop zat, heeft hij er niet één keer meer bij gezeten. Ja, dit zal voor Veerman voelen als de nieuwe start in Oranje waar die zo lang naar gesnakt heeft. Misschien nog wel langer dan naar zijn buitenlands avontuur. Want daar waren natuurlijk ook eerder al mogelijkheden voor. Hij kon dan naar Brentford in het verleden. Fenerbahçe, dat leek al rond in de winterstop van vorig seizoen. Maar daar heeft hij zelf uiteindelijk afgeblazen. En ik denk dat hij gelijk heeft gekregen daarmee, want hij zit nu bij een grote club in een mooiere competitie, denk ik. Of in ieder geval een competitie die hoger aangeschreven staat. En hij begint daar ook goede dingen te laten zien. Dus het is denk ik logisch dat hij onder Xavi een nieuwe kans krijgt. En die zal hij aan moeten pakken. Maar hij is ook 2 jaar ouder dan de laatste keer dat hij erbij was. Ja, ik kan me goed voorstellen dat Koeman en Veerman elkaar persoonlijk ook niet lekker lagen. Ik denk dat er ook wel iets knapt in de relatie tussen een speler en een trainer op het moment dat je pin me er niet op vast, maar volgens mij 34 minuten naar de kant wordt gehaald, zoals toen tegen Oostenrijk gebeurde. En dat is niet meer goed gekomen. Nou ja, hij heeft nu de kans om Xavi te laten zien dat hij er voetballend bij hoort. Dat zei Xavi ook, technisch is hij top. Ja, dus hij mag het laten zien. En ja, je zult daarnaast ook moeten laten zien dat je een gezond onderdeel van een spelersgroep kunt zijn. Want daar hamerde Xavi ook wel op vandaag. Hij wil in een goede sfeer en hij wil zien dat geen ego's, daar is geen ruimte voor. Het teambelang staat voorop en dat is voor hem heel belangrijk. Nou ja, dat kan Veerman laten zien dat hij dat onderschrijft en dat hij dat ook gewoon kan.
1: Je zei al, de eerste test is al vrij snel. Hè. Komende donderdag in de Arena tegen Duitsland. Wat natuurlijk ook onder leiding staat van een nieuwe bondscoach met Jurgen Klopp. Wat kunnen we van dat duel verwachten?
2: Ja, dat is wel leuk. Het zijn twee debutanten, twee coaches die... Xavi vooral als speler een grote naam, maar ook als trainer al bij Barcelona gezeten. En Klopp hebben we natuurlijk bijna 10 jaar in Liverpool gezien en daarvoor Dortmund. Dus ook zijn eerste klus als bondscoach. Heeft er wel wat meer de leeftijd voor, zou je zeggen, want die is 59 en Xavi is nog 44. Ja, het wordt heel interessant om te zien wat zij tegenover elkaar gaan zetten. En Klopp heeft een vrij onorthodoxe manier van omgaan met die XL interland break. Want die heeft in totaal 44 spelers opgeroepen. Maar die gaat halverwege zijn selectie verversen. Dat betekent dat een aantal spelers zoals Marc-André ter Stegen, de Ajax-keeper, die zit er nou voor het eerst weer bij sinds meer dan een jaar. Die gaat ook spelen tegen Nederland, heeft hij al verklapt. Maar die gaat na 2 interlands. Ze spelen na Nederland nog tegen Griekenland thuis, uit mijn hoofd. En dan gaat een groot deel van de selectie alvast weer naar huis. En dan komen er andere spelers bij. Dus Nederland staat bijvoorbeeld niet tegenover Florian Wirtz. Of tegen, even kijken, Karim Adeyemi van Barcelona. Die komt ook pas voor dat tweede blokje interlands erbij. En aan de andere kant, ja, we hebben bijvoorbeeld wel weer Kimmich en Gnabry. Musiala, die zit er in de Arena wel bij, maar die gaan na die eerste 2 wedstrijden weer naar huis. Dus ja, het wordt interessant om te zien. Klopp, die gebruikt het ook echt om zoveel mogelijk spelers aan het werk te zien. En dat kan ook op deze manier natuurlijk. Terwijl Xavi toch benadrukt, ja, ik heb aan 26 spelers genoeg om in die 4 wedstrijden alles te doen wat we willen. Dus ja, dat is wel een verschil in benadering. Dus ja, het zal deels zoekende coaches zijn. Ja, en spelers die niets liever willen dan de nieuwe periode onder een nieuwe bondscoach beginnen met een goed resultaat. Dus ja, ik ben heel benieuwd eigenlijk.
1: Ja, en daarna hebben we nog inderdaad 2 uitwedstrijden. Eerst uit tegen Servië, dan uit tegen Griekenland om dan op 4 oktober thuis af te sluiten tegen Servië. Op papier zeg ik erbij, wat makkelijkere wedstrijden dan tegen Duitsland, maar nog steeds, zeker... om rekening mee te houden, die duels. Maar dat lijken me voor Xavi misschien wat relaxtere duels tussen haakjes om in te komen dan gelijk natuurlijk tegen Duitsland.
2: Ja, het zijn wel pittige uitwedstrijden in die zin dat het daar qua sfeer en beleving best wel een heksenketel kan zijn natuurlijk. Maar ja, daar ga je denk ik beter op dan op een half leeg stadion als tegenstander. En onder Koeman hadden we over het algemeen niet de grootste moeite met tegenstanders van het kaliber Griekenland, Servië. Daar deden we toch altijd wel tegen wat op voorhand verwacht werd. Het was puur dat het in de topwedstrijden tegen de toplanden er vaak niet uitkwam. Dat werd natuurlijk voor het WK al flink benadrukt. Die streak tegen, ik geloof dat hij 13, 14 wedstrijden op rij niet had gewonnen van een land uit de top 10, 15 van de FIFA-ranglijst. Dat zijn deze landen niet. Die zetten daar een echelon onder. En die moeten we kunnen hebben op papier. En ja, dan is het de vraag... Krijgt Xavi zijn gewenste voetbal al in het elftal? En is dat ook goed genoeg voor een resultaat tegen deze landen? Want Griekenland heeft best wat leuke spelers. Die ook wel op een hoog niveau zitten. Maar qua kwaliteit moet Nederland daar op papier van kunnen winnen. En dan is het ook wel de vraag of dat lukt. En ook in hoeverre dat lukt met het voetbal dat Xavi voor ogen zegt te hebben.
1: We gaan het in ieder geval in de gaten houden. Komende donderdag eerst dus de eerste wedstrijd. Onder Xavi Hernandez tegen Duitsland in de UEFA Nations League. Frank Hoekman van FC Update, dan mag ik je danken voor je tijd. En natuurlijk alvast heel erg veel succes en veel kijkplezier de komende weken.
2: Gaat helemaal goed komen. Jij bedankt. Goede uitzending verder. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update. Waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Frank van der Walbaak. Ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, we gaan toch beginnen met deel, nou wat zou het zijn, 28 denk ik inmiddels van de klucht genaamd Gianni Infantino bij de FIFA. Want hij heeft weer van zich laten horen. Natuurlijk nog steeds heel veel commentaar rondom het feit dat hij zich weer herverkiesbaar stelt als voorzitter van de FIFA. Ook al mag dat eigenlijk technisch gezien niet meer vanwege zijn termijnen die erop zitten. Hij heeft er wat op gereageerd. Hij staat wel open voor hervormingen binnen de FIFA.
2: Ja, en ik vrees dat het niet bij die 28 afleveringen waar jij het net over had zal blijven, Robert. Want ja, meneer Infantino, dat is zo langzamerhand al onbekend natuurlijk, die laat constant van zich horen. En die heeft weinig boodschap aan wat de wereld van hem vindt, want hij, wat alleen maar belangrijk is, wat hij van zichzelf vindt. Maar goed, hoe dan ook. Tegen beter weten in, hoop je als sportfanaat dat de klucht rond FIFA en het baasje van het spul, dus Gianni Infantino, een keer ophoudt. Maar vergeet dat maar. Dit soort mensen zijn zo met zichzelf bezig en hun macht, dat zij totaal geen oog hebben wat voor gevolgen hun gedrag heeft of kan hebben voor dat waarvoor ze zouden moeten staan, in dit geval het voetbal. Om zijn positie te kunnen handhaven, volgend jaar maart, dan is de herverkiezing staat op de rol. Nou, wat je al zei terecht, hij zou niet eens herkiesbaar mogen zijn, maar hij heeft het weer zo gemanipuleerd dat het wel kan. Roept hij nu in een brief aan alle councilmembers van FIFA en aan alle 211 bij FIFA aangesloten nationale bonden dat hij graag de status en toekomst van FIFA wil bespreken met een ieder en dat dat ook de bedoeling was van zijn in de Verenigde Staten gelanceerde plannen om de commerciële rechten van FIFA te verkopen in een nieuwe entiteit, FFE, FIFA Forward Enterprise. En die zouden dan willen verkopen aan de broer van de schoonzoon van Donald Trump. Nou, dan weet je al genoeg, denk ik, maar goed. Hij voegde er gezien alle felle reacties op die plannen aan toe dat het wat hem betreft de democratische processen binnen FIFA nooit ter discussie zullen staan. Hij vergat hierin even te melden dat hij geheel zelfstandig die plannen had gesmeed met de Trump-clan. Dat hij geheel op eigen houtje een FIFA-piezenwoord had uitgereikt aan Donald Trump. Dat hij een rode kaart zonder enig overleg met de daarvoor aangewezen instanties in het WK had geseponeerd. En dat hij giften heeft aangenomen van Qatar. Infantino volhardt nu in een soort passende aanvallen is de beste verdedigingsstrategie, dat UEFA erop uit is hem een beentje te lichten. He, een beetje een slachtofferrol invullen. Maar dan hoopt hij bepaalde sympathie te wekken. Nou, ik denk dat hij dat station al gepasseerd is. En hij gaat ongetwijfeld terugvallen op de aanpak van One Country, One Vote. En met de beloofde smeergelden meer dan de helft van die 211 stemmen naar zich toe te trekken. En met de verrassende hoge inkomsten van het afgelopen WK in zijn achterhoofd, of in zijn voorhoofd, heeft hij alle landen al $40 miljoen toegezegd. En dat is natuurlijk een hele hoop geld voor kleine landjes. En het merendeel van die 211 landen zijn kleine landjes in de werelddelen Afrika, Zuid- en Midden-Amerika en het Verre Oosten. Dus hoe dan ook, Robert, ik vrees dat ik onze luisteraars nog vaker zal confronteren met de fratsen van Gianni Infantino.
1: Ja, ik vrees ook dat we er voorlopig nog niet vanaf zijn. Laten we het dan hebben over Chelsea, want daar hebben we natuurlijk wat eigenaren. Twee Amerikanen, Todd Boehly en Mark Walter. Die hebben het deel wat ze hadden verworven in Chelsea verkocht.
2: Ja. Ze hadden beide met elkaar 25% van de aandelen in Chelsea. Die hebben dat verkocht aan de grote aandeelhouder. En dat is een 61% aandeelhouder. Dat is het private equity fonds Clearlake Capital. Voor ruim 1,3 miljard. Hetgeen de Londense club een waarde geeft van ruim 5 miljard pond. De andere aandeelhouder, de Zwitserse miljardair Hans-Jörg Weiss, Blijft wel aan boord ook als aandeelhouder met zijn 14%. In 2022 werd de club door de Engelse overheid verkocht. En waarom door de overheid? Omdat de club was eigendom van Roman Abramovic. En dat was een van de boezemvriendjes van Poetin. En toen kwam er een verbod op alle Russische bezitten in Engeland. En dan is dus de club geconfiskeerd. En de Engelse regering heeft de club toen aan de zojuist genoemde aandeelhouders, waaronder dus Todd Boehly en Mark Walter, verkocht voor 2,5 miljard. Dus in 4 jaar tijd is de waarde van de Chelsea voetbalclub verdubbeld. En het is op zichzelf niet eens zo opvallend, want de prijzen gaan razendsnel omhoog. Maar als je de resultaten, de sportieve resultaten van Chelsea ziet van de afgelopen jaren, zijn die nou niet om over naar huis te schrijven. Dus zelfs als je niet echt top presteert, dan ben je als zo'n Londense club toch eventjes in waarde verdubbeld in een tijdstek van 3 jaar. Mark Walter, dat is dus een van die twee, is de man die nogal veel in het nieuws is de laatste tijd. Want enkele weken geleden verkocht hij onder andere de NBA, de National Basketball Association Club Los Angeles Lakers, voor het recordbedrag van $12,5 miljard. En geruchten willen dat hij dringend veel geld nodig heeft. Nou, dan heb je aan 12,5 miljard voorlopig lijkt me wel voldoende, maar goed. Hij heeft die gelden nodig om zijn verzekeringsmaatschappijen, kennelijk meerdere heeft hij in bezit, uit de nood te halen, omdat hij die de afgelopen jaren zou hebben leeggeplunderd. Nou, dat is een lekkere man dus, die meneer Walter. We weten het, Robert, de sport vandaag de dag is niet meer alleen een passie voor de sportliefhebbers, maar is ook een passie voor geld. En mensen, want er is heel veel te verdienen in de sport als je zo die bedragen hoort hoe iets stijgt in een paar jaar tijd. En inherent aan veel geld is natuurlijk dat het ook verkeerde types aantrekt, helaas. En dat is dus ook zo in de blijkt nu in de sportwereld.
1: Manchester United, blijven we even in de Premier League. Die hebben momenteel in hun jeugdopleiding misschien wel het grootste talent in het voetbal rondlopen. JJ Gabriel heet die jongen. En uiteraard wordt daar dan al flink aan getrokken door verschillende partijen, verschillende andere clubs. Echter, het jochie, noem ik het even heel onbeschoft, maar hij is pas 15. Dus officieel mag hij natuurlijk nog niet getransfereerd worden volgens de regels. Maar dan bestaan er wat loopholes om de regels te omzeilen. En Real Madrid denkt daar misschien wel aan om daar gebruik van te maken.
2: Ja, het is een opmerkelijk jongetje. Hij zit sinds zijn 9e jaar, heeft hij kunnen profiteren en mogen profiteren van de jeugdopleiding van Manchester United. Dus je zou zeggen dat er bij hem, en als het niet bij hem is, dan bij zijn ouders een zekere mate van dankbaarheid zou optreden. Maar het heeft er alle schijn van dat de zaakwaarnemers, want die zijn natuurlijk al lang in beeld bij zo'n talent, dat die hem hebben ingefluisterd op basis van de constatering dat naast de interesse van Real Madrid ook andere topclubs als Paris Saint-Germain en Bayern München al interesse hebben getoond. Dat die hem influisteren dat hij zich maar moet gaan opstellen als zijnde ontevreden bij de club Manchester United. En dat hij weg zou willen uit Manchester. Gewoon puur omdat het wonen en leven in Madrid waarschijnlijk interessanter is dan in Manchester. Het geheel wordt dus gedwarsboomd, wat jij net al zei, Robert, door het feit dat de FIFA bepaalde regels kent, spelregels kent. En terecht natuurlijk. Dat als het aankomt op jeugdige spelers onder de 18 of onder de 16 zelfs, dat er bepaalde spelregels stellen. Maar nu is daar kennelijk een soort loophole, is zij vergeten in het vaststellen van die regels. Want een jongetje van 15, dus klinkt oneerbiedig, maar goed, een 15 ben je nog niet echt in staat om zelf beslissing te maken. Als de ouders van de betreffende jongen zouden besluiten om naar Madrid te verhuizen, om daar te gaan wonen, dan is de zoon van die mensen volstrekt vrij om zijn huidige baan of zijn huidige bezigheden te stoppen en met zijn ouders mee te gaan. Ongetwijfeld zitten daar nog wel haken en ogen in, want ik ken het contract niet helemaal of die regels. Maar ik ben ervan overtuigd dat Real Madrid, zo slim als ze zijn, tracht te gebruik te gaan maken. En dan zullen ze die ouders van Gabriel, zullen ze een prachtig huis aanbieden in Madrid met een paar auto's en een levenslang vaste inkomsten voor de rest van hun leven. Dan zullen die ouders ongetwijfeld zover gaan om te verhuizen. Dus dit zou een, ja, een manco kunnen zijn in de regels van FIFA. En in plaats dat meneer Infantino zich daar nou mee bezig zou houden, in plaats van met die andere, al die andere stupide.

0: om die te cultiveren en om die op te laten pakken door een professionele trainer en trainers. Want alle talenten die hij heeft moeten er wel uitkomen. En als hij een jaar niet zou spelen vanwege de onvrede of de ruzie met Manchester United, dan wordt die jongen niet beter. Dus dat zou niet in het belang zijn van het voetbal.
1: Laten we dan naar de Europa League gaan. Daar speelde Sunderland tegen AZ. Helaas, want het was een goede wedstrijd van AZ, maar verloren ze hem wel nip met 1-0. Even daar gelaten of het een rechte penalty was, ja of nee. Maar de kijkers viel waarschijnlijk ook op dat Sunderland speelt in een prachtig shirt zonder shirtsponsor.
0: Ja, ik ben natuurlijk enigszins gehinderd door, noem het maar eventjes, fanatisme over mijn vak sportmarketing. Ik zie dat onmiddellijk en ik duik daar dan in. En de club, Sunderland, heeft een contract met het toeristenbureau van Ghana. Om met Visit Ghana op het shirt te spelen, op de borst. Eerder stonden ze op de mouw bij Arsenal. Maar dat is vanwege de discussies die er ontstonden over dat dit geld in handen zou komen van de dictators in Ghana. Dus daar zijn ze afgegaan van die mouw van Arsenal. En ze zouden op de front van het shirt gaan van Sunderland. Maar de deal zou zijn voor 10 miljoen pond per jaar. Die staat dus eigenlijk al geruime tijd ter discussie. En vanuit Ghana wordt gemeld dat de discussies zullen leiden tot een canceling van de hele deal. Dus er is nog geen cent betaald. En daar, op basis daarvan heeft Sunderland onmiddellijk het shirt weer schoongemaakt. Maar het zou resulteren dus in een soort pijnlijke status voor Sunderland. Van zijnde de enige club in de Premier League zonder shirtsponsor. En dat is ook niet leuk voor Brian Robbie natuurlijk, die daar speelt. En die het afgelopen weekend 3 keer heeft gescoord. Maar goed, dat even terzijde.
1: Ja, maar ik moet zeggen eerlijk, ergens vind ik het wel altijd heel mooi als een club zonder shirtsponsor speelt. Dat voelt echt heel erg retro aan eigenlijk.
0: Ja, het is een beetje vergelijkbaar met wat Rolex heeft gedaan tijdens Wimbledon. En ik ben het met je eens, Robert. Dat zou heel erg spannend en zou ook een hele interessante case kunnen opleveren in sportmarketing. En Rolex in de finale van het mannenenkel van Wimbledon heeft in de laatste beslissende game, of de laatste beslissende set, heeft gezegd, bij deze finale is het totaal reclamevrij. Dus de wedstrijd wordt niet onderbroken door commercials, ook niet als de spelers even op hun stoel zitten. Nou, als er nu op een topclub in een topwedstrijd gezegd zou worden, wij trekken ons terug van het shirt van een van de finalisten in deze competitie. En wij stellen het mooie shirt, zeg maar wat Barcelona, dat Spotify dat ze zeggen, of Emirates bij Real Madrid, of Telecom bij Bayern München. Wij stellen het shirt nu beschikbaar en we laten de club spelen in de traditionele shirt zonder shirt reclame. Graag gedaan, hartelijke groeten, getekend door. Nou, ik denk dat zoveel reuring around the brand zou opleveren, dat het een case zou worden die genoemd zou worden in alle handboeken over sportmarketing. Dus ik heb dit wel eens een keer al voorgesteld aan de club, maar de betreffende sponsor in dat geval was daar niet toe geneigd. Nou, dat vind ik dan een beetje kortzichtig. Maar goed, het is niet anders. Maar het zal ongetwijfeld nog wel een keer gaan gebeuren, denk ik.
1: Frank van der Walbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor het ons bijpraten van het laatste nieuws. En wij spreken je uiteraard volgende week weer in een nieuwe BV Sport Update.
0: Tot volgende week, Robert.

Golf Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Snowboarden.
4: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
5: Cricket.
6: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International. En je luistert naar All Sports Radio.
5: Atletiek.
7: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster. En dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen, want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek, maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar en een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ja, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugby die altijd al. En nou, ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. Nou, en op een gegeven moment dacht ik van ja, dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. Ja, en zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En nou, ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, en nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En ja, voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, dat is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Nou, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, vet, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Nou, vond ik altijd al wel leuk. En ja, na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, goh, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren, dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nou, nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, hey, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik meegaan doen met de regiodagen heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag, derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: En als je dan in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. Ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Rugbyclub Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Of je zegt, hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Ja, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nou ja, nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reizen heen en weer.
1: Ja, want trein is ook niet zo goedkoop meer hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder, dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou ja, het goede nieuws voor jou alvast is dus dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Na 35 jaar topsport heeft rolstoeltennis legende Michael Scheffers deze week bekendgemaakt zijn racket aan de wilgen te hangen. De voormalig nummer 1 van de wereld heeft een palmares waar toch menig sporter jaloers op zou zijn. Zo won hij in het enkelspel onder meer de Australian Open en Roland Garros, won in het dubbelspel alle vier de Grand Slam toernooien en heeft thuis ook nog even 2 bronzen medailles liggen van de Paralympische Spelen. Nou, gelukkig voor ons blijft zijn ervaring gewoon behouden, want waar hij al in dienst was van tennisbond KNLTB is zijn contract verlengd en worden zijn werkzaamheden ook nog eens uitgebreid. Ik ga met Michael over in gesprek. Michael, hele goede middag.
2: Goedemiddag allemaal.
1: Ja, allereerst mag ik je van harte danken en feliciteren natuurlijk met een onwijs prachtige carrière.
2: Ja, dankjewel. Ook een carrière waar ik zelf uiteraard trots op ben.
1: Ja, ik vind het wel mooi, want ik ken jou nu sinds 2016, racket voor Rio. Ja, ik blijf het altijd een fantastisch verhaal vinden, want wij hebben elkaar ontmoet onder de douche. Dat klinkt heel heftig, maar dat valt nog wel mee. Maar ik noemde al wat hoogtepunten uit je carrière. Je hebt fantastische dingen laten zien. Nu is het altijd een beetje kiezen tussen je kindjes, ik weet het. Maar wat is nou iets waar je op terugkijkt en denkt van ja, dat ik dat heb mogen meemaken, dat is het allervetste.
2: Ja, die vraag die heb ik de afgelopen dagen menig keer gehad, laat ik het zo zeggen. En ik vind het nog steeds lastig. Maar als ik er 1 of 2 uit moet pikken, dan is toch wel echt gewoon ook het moment dat je nummer 1 van de wereld wordt. Dat is iets waar je natuurlijk gewoon altijd voor gewerkt hebt. En op het moment dat je dat kan realiseren, dan is dat natuurlijk een super mooi moment. Iets wat gewoon, daar werk je voor. Dat is iets wat je wil, wat veel mensen willen. Die in mijn schoenen kunnen staan, zeg maar, of mogen staan. En daarnaast natuurlijk mijn beide bronzen medailles. Die hier thuis mooi uitgestald staan. En de Grand Slam overwinningen. Dat zijn natuurlijk momenten die erbij blijven. Dat doet niks onder aan de resultaten die ik bijvoorbeeld heb met het behalen van het winnen van de World Team Cup. Einde van het jaar nummer 1 van de wereld, dat je daarvoor geëerd wordt. Ja, het zijn zoveel mooie momenten die ik zou kunnen opnoemen. En waar ik uiteindelijk heel erg trots op ben dat ik dat heb mogen meemaken.
1: Ja, toch even kort het worden van nummer 1 van de wereld. Dat gebeurde in 2011. Dat is als zich natuurlijk al een hele bijzondere prestatie, dat je de beste van de wereld bent. Maar dat is ook ontzettend lastig, hè? Want ook bij de mannen in het rolstoeltennis is die top best wel breed.
2: Absoluut. Het niveau ligt hoog. En dat is natuurlijk alleen maar mooi als je dan kan zeggen dat je daar als nummer 1 hebt gestaan en mogen staan. En dat is natuurlijk een mooie beloning op het hele traject wat je daar aan de voorkant aan aflegt.
1: Nu maakt je deze week via Instagram bekend het welbekende racket aan de wilgen hangt. Dat is natuurlijk altijd een moment die niet over 1 nacht ijs gaat. Neem ons even mee in die besluitvorming. Wanneer kwam voor jou het moment dat je dacht van het is mooi geweest?
2: Ja, altijd lastig om te zeggen van wanneer dat echt een moment kwam. Maar het was ook wel... Kijk, ik heb het van de week ook gezegd, je wordt een jaartje ouder, je ziet een nieuwe generatie komen. Je gaat op een gegeven moment, hoe mooi het is, ik mag zeggen dat ik heb altijd gestreden voor de grootste prijzen. En je gaat op een gegeven moment merken dat minder wordt en dat er een nieuwe generatie aankomt en dat die je voorbij gaan. En op een gegeven moment ga je dan wel nadenken, je hebt een mooi gezinnetje thuis en daar wil je ook tijd aan besteden. En als je dan op een gegeven moment je lichaam ook niet meer meewerkt, dan komt op een gegeven moment wel het besef van oké, misschien is het mooi geweest en is het de tijd voor de nieuwe generatie om het stokje over te nemen.
1: Ja, en die nieuwe generatie is overigens ook een generatie waar jij zelf ook nauw bij betrokken bent.
2: Ja, klopt. Hoe mooi is het dat je zeg maar binnen je passie actief mag en kan blijven. En ik heb heel veel passie voor het rolstoeltennis specifiek. En ik hoop met mijn kennis en mijn ervaring die ik heb, dat ik, het stond gisteren ook heel mooi in een stukje online, dat ik op zoek ga naar de nieuwe Michael vanuit mijn functie bij de KNLTB.
1: ja, dat is natuurlijk heel bijzonder dat je dat mag doen.
2: Absoluut.
1: Want ja, de nieuwe generatie, als we het daarover hebben, hoe zit het met jouw opvolging, Michael?
2: Ja, we hebben echt binnen Nederland echt veel talent. En we hebben natuurlijk de gevestigde orde op het moment. Die zijn op dit moment ook actief op de World Team Cup in Orlando. Vervolgens hebben we daaronder een aantal hele goede jeugdspelers. En de laag die daaronder zit. En dan praat je echt nog over de jonge leeftijd van, nou laten we even rond de 10. Ja, daar hebben we echt veel leuke kindjes. En die heel veel plezier hebben in tennis. En dat is denk ik ook het belangrijkste. Dat we ook laten zien hoe leuk tennis eigenlijk is. En hoe leuk tennis kan zijn. Ja, en daar hoop ik mijn steentje aan bij te dragen. En ja, als daar uiteindelijk ook weer een nieuwe generatie uit voorkomt die ook weer gaat strijden om de prijzen, de grote prijzen. En er mede voor gaat zorgen dat Nederland toonaangevend blijft. Ja, dat als ik daar 1% aan bij mag dragen, dan vind ik dat mooi.
1: Ja, en je gaat er ook waarschijnlijk wel iets meer aan bijdragen. Want dat is dan natuurlijk ook nog het mooie. Je was al werkzaam bij de KNLTB. Dus nou ja, gelukkig dat welbekende zwarte gat waar we het altijd over hebben. Dat is voor jou niet aan de orde. Want je gaat wat dat betreft gewoon door. Contract verlengd. Maar je gaat ook nog verder de diepte in, hè, in je werkzaamheden.
2: Ja, ja, klopt. Ik ga kijken of ik de verbinding met de verenigingen die, waar het rolstoeltennis actief is. Dat ik die gewoon actiever kan maken. Ondersteunen. Waar een vereniging behoefte aan heeft. En daarnaast kijken van oké, kunnen we meer kinderen ook plaatsen bij die verenigingen? Hè? Zoals ik net al zei, van hoe leuk is rolstoeltennis van je? Hoe leuk is tennis? En daar ga ik mijn best voor doen.
1: Nou, dus misschien nog iets verder met een link leggen tussen het verenigingsleven en zeg maar de doorstroming van de talenten. Hoe belangrijk is dat? Dat we daar net even iets meer aandacht aan vestigen, ook met het oog op de toekomst?
2: Ja, kijk, het is wat je toch wel merkt. En dat, dan ga ik voor mezelf heel wat jaartjes terug. Is gewoon, kijk, iedereen, je hebt toch een beperking. En je ziet toch een drempeltje om, oké, kan ik gewoon lid worden bij een vereniging? Zijn daar problemen voor mij als ik in een rolstoel zit? Kan ik wel naar de wc? Of kan ik wel dat letterlijke drempeltje over? Nou, en dat kan allemaal. En er zijn heel veel oplossingen. Maar soms heeft een vereniging daar ook wel eens behoefte aan van oké, waar moeten we dan op letten? Of heeft een ouder met een kindje die in een rolstoel zit behoefte aan van oké, waar kunnen we terecht bijvoorbeeld? Nou, en dat is natuurlijk, dat moeten we weg proberen te nemen. We zijn in Nederland heel erg inclusief en dat moeten we houden, maar dat kunnen we ook nog zeker verbeteren.
1: En daar is een van de dingen waar jij verder mee aan de slag zal gaan de komende jaren.
2: Zeker.
1: Als we het gewoon hebben even over de tijdslijn. Je was al werkzaam, dus wat dat betreft verandert er weinig. Maar waar gaan we je dan de komende tijden actief zien?
2: Nou, vooral ik ben werkzaam op NTC in Amstelveen natuurlijk, bij de KNLTB. Daar ben ik aanwezig bij de trainingen, bij de jeugdtrainingen. Daar zal ik ook met regelmatig aansluiten de Club Plus trainingen op zaterdag. Waarin we dus de hele jonge kindjes faciliteren om gewoon een leuke ochtend te hebben. En spelenderwijs steeds met een tennisbal en een tennisracket bezig te zijn. Ook mobiliteitstrainingen komen daarin voor, dat ze handig worden in een rolstoel. En ik zal veel aansluiten bij evenementen. Die door het land zijn op verenigingen of wat er ook georganiseerd wordt. En op die manier probeer ik mijn kennis zo breed mogelijk in te zetten.
1: Nou, ik durf in ieder geval nu al wel de uitspraak aan dat het wat dat betreft met de toekomst wel goed gaat komen met jou onder meer aan het roer. Michael Scheffers, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Dank voor natuurlijk een prachtige carrière in het Nederlandse rolstoeltennis en het internationale rolstoeltennis. En we gaan je ongetwijfeld snel weer ergens zien in het land.
2: Absoluut, en dankjewel voor het leuke interview. All Sports Radio Live.

Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sport Radio.

Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso.